0: man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpartier met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

0: Wat staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van Saison Jochen.
1: My Erich Science.
3: Nou, Xavier Wietonet eigenlijk. Dat ik weer. Ik denk eerst maar eens even een stukje muziek ervoor. Voor mijn Bryan Adams bijvoorbeeld en Mel C.
1: Friesland van de Moorn.
0: My Erich

0: was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
1: Ja, waar ze wie het ervoor stond, dus deze keer liet een zeerstonders van een AZC in Dokkum harnieren. En witte lekkers van de ruten bij een wenswarcentrum in Balk, alle keer om de ouderen een beetje koel te houden. Nee, die wel gewoon. Wat gebeurt hier al hier? Het systeem had ik last van de hitte, Isa.
2: Ja, nou, ik denk het. Die had ik nog even opstarten.
1: Het is wat Jere. We verkennen nog even Jere litten, want het is wel zo seconde wijze. Nog een keer.
3: Nou, we adviseren dat het beter is van net. Maar van morgen wie er ik even in, die moet toch even boeten vielen. Dan mag je dat natuurlijk. Dan mag je dat altijd. Ja. Maar het is beter van net.
1: Dat verhaal aast in Ivries van der Moorn. Als de boel net voortraant is te missen. Ik geloof dat ik wat afvalt. Isa, ik ben heel benijd. Was het dan in de Oren Media voornaast eigenlijk?
2: Ja, goeiemorgen. Nou ja, iets wat misschien net per se uit de Oren Media komt, maar wat we wel zien hebben, is dat er misschien wel een grote wettensteuring is in Friesland. En op het kaartje wat ik hier ervoor had, dat wel van Drachten oont. Oude bekeerd, maar ik dwarpen er tussenin als Donkerbroek, Beets te zwerg, naar Beets. Dus we zijn heel nieuwsgierig naar de harkers van hij hem lest van die wettensteuring of misschien wel een stroomstoring. Want een wettensteuring met Sanhieten, daar is zoveel schande wezen. En een soort boze meesken op het Hardstyle Festival Defcon.
1: Ja, maar er zijn wat mukstere reacties online. We kunnen op een kaartje van Vitesse onder andere zien, in de omkrieten van Wolvengeer, dat er een grote cirkel daaromheen, dat er een wettensteuring is of west. Het. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een iets groter gebied. De gedieke Beetse zwerg wie je woorden oerterp Drachten. Daar is echt iets onder hoorn, weten we. Maar goed, ja, Doos is misschien wel in dat gebied. Dus als je meer wist over wat ik onder hoorn is en als je druk op de wettenleerling nog had, dan willen we dat graag weten natuurlijk. En inderdaad, aan het nijzen te horen mede. En voordat ik het viertje, de tune die hersteld langzaam werd, de natuur hersteld werd.
2: Nou, fijn, hè?
1: Dat klinkt toch
2: moest even opstarten.
1: Klinkt toch wel beter zo, hè? ik zit voor de zevende zin water al bij binnen van de morgen als sabbatiet. Ik zeg Jaap en Sjelkje van Selsweer, die sturen bij de goeie morgen. En Jilke, die had vanzelf de koffieplaat weer. Dus wat dat betreft is alles gewoon.
2: Fijn, ja. Gaan we wel los.
4: Om het nieuw genoeren.
5: Omroep Friesland.
4: Friesland van de morgen.
1: En toen volgende dag, ja, dit is al wat uitspringt deze week. Alle keer vanwege die hege temperaturen. Koren oranje, temperaturen boppen de 30 graden. Dit is Jeroen van der Boom en jij bent zo.

0: Jeroen van der Boom en Jij bent zo. Net waar is die in Dokkum nog een welkomstactie van vluchteling Houtenwaard. Kamen juster goed 150 mensen bij Noir om te demonstreren in tegen de plan van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Die wilde ziekje werd een asielziekenscentrum komen kin voor de opvang van 214 asielziekers. De demonstratie werd organiseren door actiegroep Nationale Trots uit de omkritten van Ter Apel. Onder hudde muziek met anti-AZC-teksten, spondoeken en taspraken lieten de demonstranten van harnieren voor het Sterhoes in Dokkum. En verslaghouwer Johanna Brinkman die weer erbij.
1: Wij zijn hier vanavond omdat er plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in Dokkum. En wij vinden dat dit niet de juiste keuze is. Niet omdat we mensen willen haten, maar omdat we vinden dat Nederland zijn grenzen heeft bereikt. De druk op de woningen heeft zijn grenzen bereikt. De zorg, het onderwijs en de veiligheid, we staan al ver genoeg onder druk.
2: Vincent van Nationaal Trots, jullie zijn hier, jullie organiseren dit hier, maar komen niet uit Friesland. Waarom organiseren jullie dit?
3: Wij organiseren dit omdat dit gevraagd is vanuit de burgers van Dokkum.
2: En hoe doen jullie dat precies deze avond? Hoe dragen jullie dat dan uit?
3: Muziek, speeches, een kleine mars wat we hebben gedaan. Nou ja, goed, je ziet het, er is nu niet heel veel meer. Maar er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen, zonder incidenten. En dat is voor ons het belangrijkste.
2: Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
3: Omdat er al genoeg geweld en ellende is binnen Nederland, binnen de wereld. Dat schiet niet op, daar ga je het niet mee bereiken, ben ik van mening.
2: Ja, dan denk ik aan Loosdrecht, wat daar is gebeurd. Dat is iets waar jullie de grens trekken?
3: Dat is inderdaad iets waar wij de grens trekken, daar staan wij niet achter.
2: Maar vreedzaam, hoe ziet dat er voor jullie dan uit?
3: Zo, mensen kletsen wat met elkaar. Mensen mensen kletsen wat, die drinken wat, die doen wat. En die gaan er nou rustig weer naar huis toe. En we laten de boel hier gewoon rustig en vreedzaam weer achter. Dat is hoe vreedzaamheid voor ons eruit ziet.
2: Waarom bist u hier?
4: Nou ja, ik denk dat we maar een chill wordt jaarleden, denk ik. Dus ik ben van plan hier naast het zee te bouwen. En ik zet de problematiek om me heen. Ja, ik maak het bezwaren, dus daarom ben we hier van het hoor.
2: En wat is dan correct om die hinnen?
4: Nou ja, ik denk als het in de media is, dan om die hinnen. Ik bedoel, wie hij jij ernaast zei gewoon in Dokkum. Dat ging net, rooskleurig. En als het om die hinnen is, de vandalisme, stekpartij en de schummer in Trapel, wat er al gebeurt. Nou ja, dat zit weer net op de waarschijn.
2: Ik net op vlechteling, echt mensen die het vlechtje van hun situatie in hun eigen land?
4: Als het echte vlechteling ben, dan ben je welkom. Maar ik ga een hekel aan gelukzoekers. Dit jenne komen om de rots te versteren. Ik bedoel, laat jouw vluchtje uit jouw land omdat er oorlog is. En je creëert hier oorlog, ja, dan ben je meer op het verkeerde adres.
5: Die echte mensen die echt op de vlucht binnen komen hier net. Die had ik geen zin voor. Mensen uit Soedan die komen hier net.
2: En specifiek voor Dokkum vind je dat er al te volle mensen kunnen omringen. Maar hoe zeg je dat dan? Het is geen AZC hier.
5: Nee, hier is net naast het zee, maar hier rennen genoeg mensen met hoofddoekjes op de Holland. En die hoeven je net. Maar dat is net alleen hier, dat is er heel Nederland. Die hoeven je net meer. Die ben vol.
2: Als we hier om ons heen kijken, dan zien we geen mensen van de lokale politiek. Misschien heb ik hier 1, 2 gezien. Heb je daar zelf mee gesproken?
3: Nee, moet ik heel eerlijk zijn. Nee, ik heb ze niet gezien, ik heb ze niet gesproken. Maar wat, nogmaals, wij komen hier ook niet vandaan, dus wij kennen ook de lokale politiek niet. Dus ik heb ze niet gezien.
2: Vind je het jammer dat ze je niet aan hebben gesproken?
3: Het is jammer. Ja, ik had het wel graag gezien dat ze even inderdaad, of met mij of met een van de andere jongens inderdaad, even een praatje hadden gemaakt. Maar wij hebben nu wel iets vreedzaams uitgedragen, iets positiefs uitgedragen. Waardoor we wellicht in de toekomst wel aansluiting krijgen van ze. Want ze zijn bang dat het op ongeregeldheden uit gaat lopen. En dat is niet gebeurd. Dus dit is ook iets voor de toekomst wat gewoon positiever meegenomen kan worden.
0: En dat weer Vincent van de actiegroep die de demonstratie organiseren. Op zijn fysiek nemen wij alleen zijn voornaam.
6: De media van de moor.
0: Het is niet van het Nijs Uit Oren Media, of tenminste de Oren Media, eigenlijk heel dichtbij, Isa.
6: Ja, we beginnen inderdaad met Nijs Uit eigen provincie. Want om daar even rond te komen op die wettensteuring of stroomsteuring. Ja, Erik zei het krijgt al, ik een part in Wolvenkeer, maar ik in Van Gordiek, ont Drachten, Drachten Compagnie, maar Bakkeveen en Waskemar. Het jet er al je bij, want Vitens die schreeuwt dat er zich een leidingbreuk voordien had. Ze binnen op dit stuit wol dwaande mij het oplossen ervan. Maar er zit ook op hun website dat de verwachte eindtijd kwartier of jouren weer. Nou, dat ben wel twee uur letter en het is nog net voorbij. En zit ik bij, wat betekent dit voor mij? Geen water. Nou ja, dat is op een dij als Joert.
0: Ja.
6: Denk ik wel,
0: nou, ze binnen mee bezig, maar ik zou toch wel graag even een bevestiging van iemand het gebied krijgen. Omdat
6: ik ben heel nieuwsgierig inderdaad. Is het wetter of is het geen wetter?
0: Wat ik wel opvond, als dan de brug naar Facebook leest, dan ben ik wel mensen die melden dat ze van de televisie zitten, misschien wel van het Nederlands Alvertal, dat weet ik niet. En dat hij niet eens de televisie kunt voelen. Dus het ik heel kwart een stroomsteuring best, die Leander daarna rap in de nacht oplost heeft. Ja. Maar we weten dus nog net dat het wetter ik voor is.
6: Het is wel schande, want dan had dus best al zo lang bekkenbleun om om 1 uur te wachten, om die wedstrijd te zien en dan valt die stroom uit. Ja, mooie boel is dat.
0: Dat is ik wel schande.
6: Ja, en het wie ik schande voor de meesten die dit hele weekend naar het Hardstyle Festival Def consumeren. Want het is toch al last vanwege de code reed. Zo eerst terugkeren, zie je al wel zijn van, de meesten die een dagticket hebben voor de vreed, die cancelen we. Dus alleen nog de meesten mij een weekendticket mij komen. Maar uiteindelijk is Justin Jong toch besloten, wielst het festival al dwaande wie dat het net terugkeert. En dat voel bij die meesken daar ik net helemaal goed. Het is een stukje te fragment wat ik van de morgen op de sociale media het zien kwam.
0: Ze klinken net bij enthousiast.
6: Nee, het is vooral een soort boe. En als dan ik nog die beelden erbij sjust, ja, ik weet het ook wel niet. Ja. Die meesten die slopen van alles. Komen ik wel een soort reacties onder van, dit is net normaal. Een begrip hebben voor zo'n organisatie. Ik denk dat het wel een goede set is. Dat ik zeg hoe warm het er is.
0: Het verhaal wie is, het is op dat festivalterrein bij Biddinghuizen, bij Walibi is dat. De dijkaart die wie eerst scrost toch eigenlijk?
6: Ja, klopt. Ja, ze hier zijn om het wat behapbaarder te maken en wat meer ruimte voor die meesken te hebben. Lid wel nog de weekend mee kan komen. Dus dan zorg je dat die druk iets minder wordt, zeg maar. Maar ja, Justin Jong dochs besletten van, we doen het net.
0: En dan midden in de nacht iedereen vrom.
6: Ja, klopt. Ja, ik les de krekst volg ik nog een stukje van een man die zei, ja, wij wennen in Nederland en we zitten hier in mijn tent. Maar naast u zitten meesten uit Mexico en ik ben heel en al hier hinnekaam voor dit festival.
0: Nou, ja, succes.
6: Ik hoop dat hij er nog een leuke weekend van meidje kennen in Nederland.
0: Nou, laten we het hopen. Het is vreed en dat betekent dat er vaak een nieuwe plaat moest binnenkomen. En ik voel een plaat van Sommieu nog in hetzelfde aan. Nou, dan wil wel even jaren hoe dat klinkt. Dit is de Yippenix track. When Tomorrow Comes, heet er.

0: Het nieuwe album van Jean Mieux. Dat is uit. Het heet 24 Hours. En dit is de openingstrack When Tomorrow Comes.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Koffieplaatsen ben ik gewoon welkom trouwens. Ik zag dat Mario al een suggestie stuurt. Die zei het, happy birthday van Stevie Wonder voor een trucker die op zijn trieters die je de hele dag op het hitte asfalt zit. Nou, dan moet er wel op om te wijzen om een stukje Stevie Wonder te draaien voor hem. Eerst heel wat oors. We zullen het hebben over het wenswarcentrum Talmahiem in Balk. Daar hing je de witte lekkers van de ruten. De werknemers die doen er alles om de bewenners wat koel te houden daar. En verslagjouwer Doutsen van Goostenga van RTV Spandenburg. Die mocht zien hoe ze dat doen en ze praten daarmee Klaske Post van Talmahiem.
3: Nou, het is hier op dit moment 22 graden in het restaurant.
4: Dat is wat te doen.
3: Dat is zeker te doen inderdaad, ja. Het is wel een stukje warmer, maar hier is prima te doen, ja.
4: Wat voor maatregelen moet je in rekening mee houden met de hitte?
3: Nou, in ieder geval dat er wat een koelere rond is. Want ik kijk, 22 graden. Het is, ik zei, dat mensen voldoende drinken gaan maten. En we adviseren toch om net naar buiten te gaan. Omdat het te warm is. En de activiteiten die buiten plak vinden, die gaan geen doorvang. Dat gaat net terug, zeg maar. Ja.
4: En begrijpen alle bewenners dat ook?
3: Nou ja, net iedereen natuurlijk. We hebben hier natuurlijk somatische en geriatrische meisjes. Die moeten wel, van de medewerkers moeten ze drinken onbeen krijgen. Dat moet regelmatig gebeuren. Dan heb ik ijsjes op het menu staan zitten, maar dus aan het doen ijsje elke dag. Ja, zo dorst het. En wat verkoeling zie je met de meisjes. Dat vooral.
4: En wat als ze wel heel graag naar buiten willen?
3: Nou, we adviseren dat het beter is van net, maar

0: natuurlijk een oud pand. Hè? Dus heel, hier en daar proberen we ons best te doen. Maar stel hier en daar, dan wordt het wat warmer wezen. Ja. En dat proberen we alles aan te doen, maar meer ken ik net. En we kennen het wel leeg zetten qua temperatuur. Maar ja, dat is voor de meesten en ik ben net goed. Dus dan, ja, vatbaar bij verkouden niet. Of oors, ja, dat kenden ze net.
1: En ik ben nog wel benijd. Wat vinden de bewenners van de warmte? Klagen ze erover of valt dat wel mij?
0: Ja, sommigen wel inderdaad. Die hebben er wel echt last van. Meestal bij benauwdheid of oors. En iedereen kennen natuurlijk wat beter vinden warmte als een oren. En dat hebben wij natuurlijk ik al. En dat hebben de bewenners zelf, ik. Ja. Maar proberen ze wat verkoeling te gaan. Ja. En meer kennen we eigenlijk net.
1: Hey. Jo zei je inderdaad van het is een oud pand. Ben je hem daar extra bewust van bij dit soort dagen?
0: Ja, ben we zeker extra bewust van. Want in dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik kan kalker op dingen. Dat is wiet. Zo, het is hier net zo bot binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers binnen aan de gang. Om toch de glazen of de dwaren. We hebben zin in te komen kan. En wit lekker ervoor. Dus zo ben je eigenlijk al een beetje aan de gang.

0: op Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout. Dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
3: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
4: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jelwezon. Tiet voor het Frieske Nijs en dat krijgt van Isa Visser.
7: Rijkswettersteed adviseert het meesken om juist alleen nog de dijk op te gaan als dat echt nodig is. Het KNMI had voor een groot part van het land code reed al joen vanwege extreme hitte. In de noordelijke drie provincies geldt code oranje. Wat doch te snel dijk op gaat, mat hem goed daar rieden. Troch bij gelijks genoeg wetter een paraplu of een parasol mee te nemen, zei het Rijkswettersteed. En goed 150 meesken kamen juste bij het stedhuis in Dokkum bij Noor om te protesteren tegen de AZC-plan van de gemeente Noord-East Friesland. De demonstratie werd georganiseerd door actiegroep Nationale Trots. Met hudde muziek, spandoeken en taspraken lieten de demonstranten van haar jerren. En

0: dat is goed voor ons, zei Vincent van de actiegroep.
1: Er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen, zonder incidenten, en dat is voor ons het belangrijkste.
0: De kandidaat-wethouder van de VVD in Tietje Extra Deal, Dieneke Wagenaar, loekt haar weer om voor die functie. Onleading is een integriteitsonderzoek dat naar mogelijke wethouders dienen wordt. In de verklaring liet de VVD weten dat uit het onderzoek geen risico's naar voren kwamen die het oer Wagenaar zelfs oor haar huishouding gingen, maar wel oer haar directe omjouwing. In het nieuwe college van BMW zou oer precies een wieke installeren worden, die wordt nu uitsteld. SC Heerenveen had juster in de tariering na het seizoen mij grutte cijfers won van de regioselectie van Gaasterloon Sleert. Het waard 0-9. Spits Dylan Vente speelde één helte, maar maakte maar liefst 4 doelpunten. Vente had zelfs al innig de blik alweer vooruit.
2: Zo zeggen, het is lekker. Alleen het voor mij is belangrijk dat ik de eerste competitiewedstrijd met scherp schiet. En vorige keer heeft dat iets te lang geduurd. En voor mij waren dat 7 wedstrijden. Dus ja, daar moet ik dit jaar verandering in gaan brengen.
3: En door, dus dat is het verhaal.
0: Ja, nou zeker. Ja, mijn non-joggetje zoekt dat excessen.
3: Ja, wat een heb je nog gehad.
0: Nee.
3: Tiet voor het Waarberucht, mij Jan Jonkman. Een goeie morgen.
4: Een goeie morgen, Erik.
3: Nou, en volgens mij is het nou best nog onnoffelijk. Wat is het ook een tijd dit wel lang in de agenda staan als de warmste dag. Maar die is nou nog wel aardig, volgens mij, of niet?
4: Ja, ja, ja, zeker. Maar ik bedoel, het weer vannacht nog heerlijk noffelijk. Want ik bedoel, mijn opklaringen kwal het lekker op. De minimumtemperatuur, ik ga ze even opschreunen. Hier in Eegmariep weer 15 en heel. Gisteren 16. Laaksem, wel 18. Bakkeveen, 14 en heel. De Pijn, 16. Dan wel. Ik zijn 15 en heel en Akkermek 15 en heel. Maar ja, dat bier van morgen al om 4 roeren. Maar de temperatuur die ben over oproeren, zo'n zandje tot 18 graden. En wie dat van morgen woe en nou nog, dat kennen wel even het hoogst kwalje. Want ja, we komen hier waarin een. Maar in zuidoostelijke stremen komen we hier in tropische luchtalongen. De lucht is van oorsprong al warm, want op een kilometer hecht is de temperatuur nu al zo'n 25 graden. De zinnen die baant de temperatuur er wel weer omheen. En ja, de zinnen er hartstikke volle bij familie en enkele wolkjes. Maar om 11 uur geven we haast richting de 30 graden. En dan vleende de temperaturen nog verder omheen. Naar zo'n 33 graden op een waadeiland. Tot zo'n 35 tot zo'n 30 graden meer de provincie. Nou, dat is het dubbele van wat we nu nog al hebben. Er zit een zwakke, hegutmatige wind. Ja, en dan viel het extreem warm aan. Dus ja, al die waskogingen moeten we maar in ere nemen. En met het maar rustig aan. En iedereen moet het maar op zijn manier doen. Jong is het nog lang warm, want jong om mijn oren is achter, is het altijd naar 30 graden. Verder, vannacht koelt het wel wat ouder, naar zo'n 20 graden. Maar in de bebouwing zal die temperatuur een stukje heger liggen. En dan gaat de wind, ik heet tijdelijk om even naar het westen, want zuidelijk van u passeren even wat buien. En dan kan er vannacht ik nog wel eens even wat windpoestertjes in zitten.
3: En dan op naar de sneuta. Krijgen we dan wat verkoeling al?
4: Nou, net Erik, jong. We moeten er nog maar even op wachten. Want we zitten heel mooi bij een tropische dag te pakken. De zinnen erbij. Trouwens wat wolkjes. Maar we zitten nog steeds in die tropische lucht. Ja, en de wind is vanuit het zuidoosten wat omgang naar het zuiden. Soms is even weer wat naar het noordwesten daar. En dan komt er wat vochtige luchtdiskant op. Ja, dat merken we dan ook. Dat het dan wat brotsiger en neer wordt. Maar als je aan 25 graden morgen op een waterland. Dat zijn 30 tot 33 graden meer de provincie. Nou ja, die wind die komt uit verschillende hoeken wij. Eerst zuid-zuidwest, later uit het noordwesten wij. En nou ja, die is net heger als een kreef 2. In de midden, of in de najmiddag en in de jong, dan neemt de kans op rein of tonger buiten. Maar koud wordt het dan zeker net, want in de nacht liggen de temperatuur nog steeds om de 18 tot 20 graden heen.
3: De dagen daarna, hoe verrint het verder?
4: Hoe verrint het verder? Nou, dan kunnen we wel even snijden. Zitten we dan naar die buien van sneeuw te jong, sneeuw te moon. Hier zitten we wat in de westelijke streming. Dan afwisseling van wolken en zinnen. Enkele buien. Dan kan ik nog wel eens even een klap tong erin zetten. De temperatuur die liggen dan in de maandtijd. Nou, wel even om de 26 graden heen. En de marine midden zakjes al naar zijn 24 graden. En dan komt een matige tot krachtige wintersteen. En die is in de nacht zo'n zandje tot 18 graden. Nou, mijn die is het zo'n droge dag. Hebben ze een trein, 20, 24 graden. En dan komt de wind nog wel uit het noordwesten bij. En deze dan, ja, dan hebben we 22 graden. En dan kunnen we van alles even bekomen. Is het rustig en dan staat er een natte eerste wind. Nou ja, sageer vetchen, ze zitten wel eens. Hitte moet je met hitte bestrijden. Dus warme thee drinken.
3: Mooi, Jon. Dank je wel.
4: Mooi.

0: Stevie Wonder en Happy Birthday. En die is onvredig toch, Mario. Die stuurt dus dat er een trucker is van 20 jaar. Dit doet jidjes. Stuurt je naam erbij verder. Maar die zet je heel dicht op het hitte asfalt. En verzint daarom voor een plaatsje. Nou, kleren. Die gaan we even draaien.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, want je hoort koren oranje en temperaturen rond 32 graden. En dan is verkoeling meer als welkom. Komt wat dat betreft goed uit, want hier beloft zwembad De Dobbe in Noordwaarden viert dit weekend het 50-jarig bestaan. Vanwege de hitte is het programma een beetje onpast, maar er staan er nog altijd alle keer activiteiten op het programma. Daar wil ik graag meer over weten en daarom hebben we ook contact met Stefan Oostra van datzelfde zwembad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe hebben jullie dat programma precies aangepast? Want je zou toch zeggen, ja, met deze temperaturen dan is een duik in het water, dat is precies wat je nodig hebt.
2: Nou, dat is zeker weten waar en dat gaan we ook zeker doen. We hebben alleen vanmiddag zouden we een fotomoment organiseren en die hebben we eruit gegooid.
0: Ah, oké. Okay. Met nog hoog bezoek geloof ik ook, hè?
2: Ja, in ieder geval met onze burgemeester en de wethouder die zouden komen. En we zouden met een aantal oud-collega's zouden we even een kleine mini-reunie organiseren.
0: En jullie konden de burgemeester en wethouders niet verleiden om een duik in het water te nemen?
2: Dat hebben we uiteraard wel besproken. Maar ze kwamen even voor een officieel moment.
0: Ja.
2: En nou, we hebben gezegd, met deze temperaturen is dat misschien niet helemaal het meest verstandig om te doen.
0: Nee, precies. Het is natuurlijk dan wel twee dingen die bij elkaar komen. Dat jubileum van jullie bestaan 50 jaar. En die hoge temperaturen. Dan zou dat best wel eens kunnen betekenen dat het topdrukte wordt.
2: Dat zou heel goed kunnen, want ja, met deze temperaturen vinden mensen toch heel gauw de weg naar het zwembad. En daarom hebben we natuurlijk nog wel heel veel andere activiteiten die gewoon doorgaan dit weekend. Dus ja, wij hopen natuurlijk op veel gezelligheid wat dat betreft.
0: Wat kun je wat meer vertellen over dat programma? Dat een zwembad 50 jaar bestaat, nou, dat hoor je niet heel vaak meer volgens mij. Dus dat is wat dat betreft wel bijzonder. Hoe staan jullie daar precies stil bij?
2: Nou, wij doen wat extra's. We weten natuurlijk ook, mensen die komen naar het zwembad en die willen gewoon graag lekker zwemmen. Daarom zouden we dus afgelopen, of in ieder geval vandaag, zouden we daar even stil bij staan bij een historisch moment dat we zouden herbeleven. Nou, dat gaan we niet doen. Maar wat we extra gaan doen is, vanavond hebben we een disco. Dus er komt vanavond een DJ draaien. En normaal gesproken zijn we op vrijdagavond gesloten. Maar we zijn nu extra open voor een disco moment. Waarbij er lekker gezwommen en gefeest kan worden. En daarnaast hebben we het hele weekend hebben we een puzzeltocht door het zwembad heen lopen. Met allemaal weetjes, vragen, historische dingetjes over het zwembad. Die mensen kunnen volgen. En we hebben wat extra personeel ook dit weekend. Nou, wellicht een aantal extra ogen zijn ook fijn. Maar we gaan wat spelletjes doen in en rondom het zwembad. Om net even wat extra's te doen dan normaal.
0: Want je hebt het over de historie van het zwembad. Weten jullie daar nog veel van eigenlijk?
2: Ja, daar weten we wel wat van. Maar in de loop der jaren zijn er natuurlijk ook heel veel nieuwe medewerkers begonnen. En daarom hadden we ook dus voor vanmiddag veel oud-collega's uitgenodigd om daar juist ook weer eens even bij stil te staan. We hebben in de archieven natuurlijk wel veel foto's gevonden. We hebben in de loop der jaren wel heel trouw personeel gehad. Dus ook echt wel mensen die jarenlang bij het zwembad hebben gewerkt. Dus we kennen wel wat verhalen. Maar goed, het zijn verhalen die we horen en die we kennen. En wij maken natuurlijk weer onze eigen verhalen.
0: Ja, en dat stukje programma wat nu dan niet doorgaat, wordt het dan verschoven naar later of is dat gewoon helemaal van de baan?
2: Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik vermoed wel dat we met de oud-collega's, daar hebben we nog steeds wel goed contact mee. Alleen, we hebben naast het buitenbad ook een binnenbad waar mensen gecombineerd ook veel hebben gewerkt. Dus ja, we willen daar zeker nog even aandacht voor vragen. Maar daar hebben we op dit moment nog niet over nagedacht. We hebben gisteren eigenlijk besloten, het is verstandig om het moment niet door te laten gaan. Dus daar komen we op later moment nog op terug.
0: Ja, en wat dat betreft is het ook wel bijzonder misschien om op dit jubileum te vieren op de manier waarop jullie dat het beste kunnen doen. En dat is door verkoeling te bieden eigenlijk, hè?
2: Precies, ja. En dat kan bij ons altijd. We hebben een hele, voor de mensen die het kennen, een mooie ruime locatie. Met ook relatief wat water. Dus daar kan heerlijk vandaag eventjes de verkoeling worden opgezocht.
0: Nou, genieten van vandaag. Stefan Oostra dus van dat zwembad De Dobbe in Noordwaarden.

0: Die twa en de allermooiste famkes.
1: Friesland van de Moorn.
0: Ja, skoflang is het warm. Goed, bijzonder warm, met temperaturen rond wel 30 graden. Het zorgt net alleen voor mensen die het warm hebben, maar ook voor problemen op de dijk. Troch de hitte kunnen stielbregen uitzetten. Rijkswaterstaat houdt daarom verskate bregen in Friesland extra goed in de gaten en kollet ze wanneer nodig is met wetter. En wat vindt Jamie Tal van Rijkswaterstaat, die vertelt hoe ze dat kijkt door en waarom.
2: Net als bij mensen hebben ook bruggen last van de hitte. De meeste bruggen zijn van metaal gemaakt en metaal heeft de eigenschap dat als het heel erg heet wordt, dan gaat het uitzetten. En daarentegen als het koud is, dan gaat het juist inkrimpen. Maar we hebben dus nu met de uitzetting te maken. En ja, zo'n brugdek dat kan soms wel tot centimeters aan toe uitzetten. En daardoor past het gewoon niet meer goed in de constructie die we ervoor gemaakt hebben. Ja, en op zo'n moment blijven dan dus de slagbomen dicht. En dat betekent dus dat het wegverkeer er niet langs kan. Totdat we uiteindelijk de brug gekoeld hebben. En de brug weer op zijn juiste plaats valt. Maar dat kan soms wel uren duren voordat we zover zijn.
3: Ja, dus daarom wil je hem dit eigenlijk verwijzen, terug het kool in.
2: Ja, we proberen inderdaad de bruggen zoveel mogelijk te koelen. Dat doen we met water. En ook op verschillende manieren. En met dat water inderdaad kunnen we dat staal, de temperatuur ervan zo laag mogelijk houden. Zodat die uitzetting eigenlijk niet plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt.
3: Ja, en om hoeveel Friese bregen gaat het dan ongeveer?
2: Nou, in Noord-Nederland gaat het in totaal om 4 bruggen, waarvan 2 in Groningen. En in Friesland hebben we tot nu toe alleen brug Spannenburg en brug Skulenborg op het oog. Dat zijn bruggen waar we in het verleden met eerdere hitteperiodes ook problemen hebben gehad. En daar hebben we dus koeling voor ingeregeld. Bij Spannenburg gaat het echt om lokale loonbedrijven die we daarvoor via onze aannemer inhuren. En die dan met een giertank met water of met leidingen gewoon het wegdek nat sproeien.
3: Ja, maar water uit het kanaal, de sleet, neem ik aan.
2: Ja, uit het kanaal of soms gewoon inderdaad vanuit blusputten. En bij Brug Skulenborg hebben we in het systeem zelf een installatie zitten die ervoor zorgt dat die brug gekoeld wordt. Maar door het ontwerp van die brug, die is natuurlijk heel lang en die zakt ook een klein beetje door. Vooral voor dat type brug merken we dat uitzetting echt wel extreem is.
3: Ja, want ik zou zeggen, alleen aan deze twee bregen van Jim van Zels, er zijn ook wel gemeentelijke bregen die het nog wel kwallen willen. Maar waarom deze bregen wel en oren net? Waar leidt dat toe?
2: Nou, vooral omdat we met deze twee bruggen dus eerder al problemen hebben gehad tijdens eerdere periodes waarin het heel erg warm was. Dus daar zijn we een soort van op voorbereid. Dus die hebben we al goed in het vizier. Dat betekent niet dat we met andere bruggen niks doen. Maar we staan daar gewoon stand-by. Dus als er in de komende dagen zich een probleem met een andere brug voordoet, dan gaan we met de aannemer en eventueel lokale partijen gaan we daar zo snel mogelijk te plaatsen om die bruggen te koelen. Maar vooralsnog hebben we daar nog geen signalen van bruggen die nu in storing staan.
3: Nee, nou dat is in elk geval mooi. Ik lees ook nog dat ze in Zuid-Holland dat het daar zo bot wie dat metaal dat uitzette dat ze daar echt stikken eraf sliepen. Is dat van je mek nog een soort neetgreep of is dat net te sprake?
2: Nou, dat kan inderdaad altijd nog eventueel een noodgreep zijn, maar in Friesland is het volgens mij niet zo extreem dat we echt stukken af moeten slijpen. Nee, vooralsnog kunnen we het hier met het koelen van de brug kunnen we prima af. En zorgen we gewoon dat de brug wel bediend kunnen worden, maar dat het uitverkeer ook nog overheen kan.
3: Ja, Guillaume den Nacht zegt mij terug eigenlijk. Hoe lang worden die bregen kollen?
2: Nou ja, in principe blijft het hele weekend nog warm. Dus we blijven totdat het echt gaat afkoelen, blijven we deze maatregelen gewoon houden en blijven we gewoon koelen. En vanaf maandag zou de temperatuur dusdanig omlaag moeten gaan dat de bruggen weer gewoon normaal moeten kunnen sluiten. Tenminste, daar gaan we vanuit.

0: One Republic en Runaway.
1: De media van de morgen.
0: Ja, je zou vriend van de morgen, hier ben wij, de computers mij een wetterstoring, of tenminste, berucht noemen we het een wetterstoring, bij Wolvergeer en omkrieten, Drachtenek. Het liek het. Tenminste, we krijgen net een soort bruggen erop in, dus ik heb een klein beetje de indruk dat het er wel opgelost is. Nou.
2: Ja, nevens meer. Het liek in elk geval van de morgen best krut, maar de bruggen van de meesten ben goed. Dus dan ben we blij met mij dat de meesten in elk geval een kort slokje wetten tussen drinken. Ja, mij niet waar.
0: Frits, die stuurt ook, hoor je in wie je waarde van de morgen om je elven zei, geen wettensteuring. Dus nou ja, daar wie niks van horen.
2: Nee, nou. Fijn.
0: Geen bericht, goed bericht.
2: Nou, precies. Dat goede bericht, dat wie voor de meiwerkers van de Efteling minder. Een berucht van Omroep Brabant. Want nou ja, eigenlijk elk pretpark, denk om Walibi, Hellendoorn, die sluiten joet Harndwarren. Maar attractiepark Efteling toch? Nee, wij gingen gewoon iepen. En ja, tot grutte onvrede van de meiwerkers van de Efteling. Want nou ja, die wint je natuurlijk heel dan net maar eens. Verskate reacties. Hè. Dit is de eerste keer dat Walibi betere keuzes maakt dan de Efteling. En ze is hier, Rek. Wist als binstjes die in een restaurant werk je mijn airco, dan kin het op zich nog wel. Maar op gewoon plakken steen je gewoon naast een attractie. En dan steen je gewoon wij te bakken. Dan moet je hopen dat je nog een beetje een winstje haalt. Maar oors dan steen je gewoon in directe zinnen. Dus nou ja, een soort leuke reacties. Ik een EHBO'er die zelfs zei het van dit kind zou net.
0: Oh.
2: Ja, en ik denk dan eigenlijk van, ik zie trek naar mezelf even te denken van ja, zou ik op Zandijn nou naar de Efteling gaan? Nee.
0: Nou ja, in de achtbaan zit. Lekker trots natuurlijk, maar inderdaad in de rij
2: staan. In zo'n park schokken en dwan. Het liek het mij niet.
0: Ja, die Fries van Eck, Duinen zaten, zeg ik toevallig, die de dwan nek tegen Joert.
2: Ja, ik snap het.
0: Dit soort warme dagen, alleen een glibban al. De glibban haast van stiel. En er zitten zinnen op.
2: Ja, ik denk dat ik dat ook net dwan zoe.
0: Ja, dat is net heel loffelijk.
2: Nee, ik denk dat ik van de middag gewoon lekker ergens naar het wettertijd hier en gewoon in een frisse duik.
0: Nou, verstandig.
2: Ja, denk ik ook.
0: Isa, dank u wel. Het is haast tijd voor het nieuws van de NOS. Komt er al.
3: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162.
4: Zwargelis leidt je met Kunstgebied aan huis.
3: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
5: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
6: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
5: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
7: Concoursiepiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 20 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiensensport.
5: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
11: Dumfries heeft een voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
10: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
12: Begrijp het wel, Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
10: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: SCRV en die won juster mij wel hele grote cijfers in een oefenwedstrijd. Tjen Gaasterlons leert. Ja, staal ik meer hoor. En muziek komt erom van John Farnham.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
17: Doei doei!
16: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen...
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Friesland van de Moor.
24: Mooi, Erik.

0: John Farnham en You're the Voice.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dat was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
0: Ja, dat waanzindok om nog vast stonden zonder een AZC hadden hier leren. Wie het juist te doen, de tjinstanders. En verder hadden we het over SCRV en die won juist er mij hele grote cijfers in een oefenwedstrijd zijn Gasterloons leert. Isa, wat was het in de oren media van?
4: Ja, we hadden het straks over een auto van Lego. En dan denk je misschien nog een leaseautootje. Nee, deze auto, die kinders, hoe het halve kilometer in het oren.
0: Oh.
4: En een soort onvrede bij verkepers van tweedehands boeken.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En waarom dat is, dat vertelt Isa dadelijks. Maar eerst is het tijd voor het Waarbrugt in het kwad met Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Nou, vanmorgen maar de sinds opkomst hier met een temperatuur van 15 tot 16 graden. Maar verder hebben we hier te krijgen met extreem hoge tropische temperaturen. En die rennen dan op naar zo'n 32 graden op het waterland tot zo'n 35 tot zo'n 30 graden met de provincie. Dat al met een matige zuid-zuid-eerste wind. Ja, de zinnen er bij volop bij uit en droog een enkel wolkje. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is het altijd naar rond 30 graden. Later in de nacht is het zo'n 20 graden. Maar in de bebouwing is het altijd nog enkele graden heger. Morgen op een tropische dag, maar in de middenwerk zijn 32 tot 34 graden. Maar een zwakke variabele wind die ergens tussen het zuiden en het noorden leidt. En in de nacht hebben we dan komers op enkele pittige buien. En dan kan ik windpoesten zien zitten. Maar nog steeds hege nachttemperaturen van 20 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: En dit waarsdiendok om nog een welkomstactie van vlechtelinghouden waard. Kwam juster goed 150 mensen bij Noir om te demonstreren tegen de plan van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Die wil onderzoeken werd een asielziekencentrum komen kan voor de opvang van rond 200 asielziekers. De demonstratie die waard organiseren trog actiegroep Nationale Trots. Die komt uit de omkring van Ter Apel. Onder de muziek met anti-AZC-teksten, spondoeken en taanspraken lieten de demonstranten von Harnière voor het Stedhoes in Dokkum. En verslagjouwer Johanna Brinkman, die weer erbij.
6: Wij zijn hier vanavond omdat er plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in Dokkum. En wij vinden dat dit niet de juiste keuze is. Niet omdat we mensen willen haten, maar omdat we vinden dat Nederland zijn grenzen heeft bereikt. De druk op de woningen heeft zijn grenzen bereikt. De zorg, het onderwijs en de veiligheid... We staan al ver genoeg onder druk.
7: Vincent van Nationaal Trots. Jullie zijn hier, jullie organiseren dit hier, maar komen niet uit Friesland. Waarom organiseren jullie dit?
6: Wij organiseren dit omdat dit gevraagd is vanuit de burgers van Dokkum.
7: En hoe doen jullie dat precies deze avond? Hoe dragen jullie dat dan uit?
6: Muziek, speeches, een kleine mars wat we hebben gedaan. Maar ja goed, je ziet het, er is nu niet heel veel meer. Maar er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
7: Waarom is het zo belangrijk voor jullie?
6: Omdat er al genoeg geweld en ellende is binnen Nederland, binnen de wereld. Dat schiet niet op, daar ga je het niet mee bereiken, ben ik van mening.
7: Ja, dan denk ik aan Loosdrecht, wat daar is gebeurd. Dat is iets waar jullie de grens trekken?
6: Dat is inderdaad iets waar wij de grens trekken, daar staan wij niet achter.
7: Maar vreedzaam, hoe ziet dat er voor jullie dan uit?
6: Zo, mensen kletsen wat met elkaar. Mensen mensen kletsen wat, die drinken wat, die doen wat. En die gaan er nou rustig weer naar huis toe. En we laten de boel hier gewoon rustig en vreedzaam weer achter. Dat is hoe een vreedzaamheid voor ons eruit ziet.
7: Waarom bist u hier?
8: Nou ja, ik denk wie Martin Tjell wordt jaarleden, denk ik. Je bent van plan hier naast twee te bouwen. En ik zet de problematiek om me heen. Ja, ik maak het niet zwaarder, dus daarom ben we hier van het Sjelloer.
7: En wat is dan krijgt om die hinnen?
8: Nou ja, ik denk als het in de media is, dan om die hinnen. Ik bedoel, wie jij ernaast zei gewoon in Dokkum. Dat ging net, rooskleurig. En als het om die hinnen is, de vandalisme, stekpartij en de schummer in Ter Apel, wat er al gebeurt. Nou ja, dat zetten we net op de watie.
7: Ik net op vlechteling, echt mensen die het vlechtje van hun situatie en hun eigen loon?
8: Als het echte vlechteling ben dan een beetje welkom, maar ik ga een hekel aan gelukzoekers. Dit jenne komen om de rots te versteren. Ik bedoel, laat jouw vluchtje uit jouw loon omdat er oorlog is en je creëert hier oorlog, ja, dan ben je meer op het verkeerde adres.
9: Die echte mensen die echt op de vlucht binnen, komen hier net.
1: die had ik geen zin voor. Mensen uit Sudan, die komen hier niet.
7: En specifiek voor Dokkum vind je dat er al te volle mensen kunnen omringen. Maar hoe zeg je dat dan? Het is geen AZC hier.
1: Nee, hier is net naast het zee, maar hier rennen genoeg mensen met hoofddoekjes op de Holland. En die horen je niet. Maar dat is net alleen hier, dat is er heel Nederland. Wie hoe zie je net meer? Wie ben vol?
7: Als we hier om ons heen kijken, dan zien we geen mensen van de lokale politiek. Misschien heb ik hier 1, 2 gezien. Heb je daar zelf mee gesproken?
3: Nee. Nee, moet ik heel eerlijk zijn, nee. Ik heb ze niet gezien, ik heb ze niet gesproken. Maar, wat, nogmaals, wij komen hier ook niet vandaan, dus wij kennen ook de lokale politiek niet. Dus nee, ja, ik heb ze niet gezien.
7: Vind je het jammer dat ze je niet aan hebben gesproken?
3: Het is jammer. Ja, ik had het wel graag gezien dat ze even inderdaad, of met mij, of met een van de andere jongens inderdaad, even een praatje hadden gemaakt. Maar wij hebben nu wel iets vreedzaams uitgedragen, iets positiefs uitgedragen. Waardoor we wellicht in de toekomst wel aansluiting krijgen van ze. Want ze zijn bang dat het op ongeregeldheden uit gaat lopen. En dat is niet gebeurd. Dus dit is ook iets voor de toekomst wat gewoon positiever meegenomen kan worden.
0: En dat zei Vincent van de Actiegroep die de demonstratie organiseren. En op Zien Fysiek nemen we zien voornaam Aline en zien achternaam net.
9: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij het Nijs uit de Oren Media. Onder andere dus hoe een heel groot Lego-bouwwerk volgens mij, Isa.
4: Ja, daar ben ik. Nou, klopt inderdaad. Ja, echt, ik kies wel spreken van heel grut. Ik kwam er eigenlijk een tientje limbus achter dat Lego dus onder, net alleen nog onder jonge Rijn, maar ook onder oude Rijn echt super hip is. Meesten vinden dat echt helemaal leuk om dat op te bouwen en tel te zetten en zo. Maar,
0: kies je daar iets bij vaststellen?
4: Nee. Ik vind het wel leuk eruit zien, ja, maar ik had zelf weinig geduld. Als ik dan denk van, oh, dan moet al die stikjes in en oor zitten en zijn
0: heel lang ontpulken. Dat is het leuke juist.
4: Ja, dat vind ik dus net.
0: Maar ik zit als ik, ja, dat bouwen, dat is wel leuk. Maar dan?
4: Ja, dus juist ik wel eens vrouwen die dat zeggen, ja, mijn man is, dat is zijn hobby.
0: Ja.
4: En dan had hij het bouwd en dan zit het in zo'n bijkimmer, wist wel de kleikimmer in het huis. Daar zit dan vol bij die bouwwerken.
0: Dan maakt ze nog naar de IKEA om een vitrine kost een keer weer.
4: Vreselijk, ja, nee. Ik had zelfs het geduld gewoon net voor. Maar de bouwer van dit Lego-stuk hier de geduld te wof voor. Want Lego die is al zo'n 2008 dwaande mij een auto. En dat is dan echt een grutte sportauto. En die besteedt uit 320.000 stikjes. En die auto die moest dan meer dan 100 kilometer in het oeren hellen. Dat was hun doel. Oh. Zie je al een keer jedder in je makken die hier op een gegeven moment 50 kilometer in het oeren hellen. Maar deze moest dat 2 keer zo vol het van. En dat had er hellen, want hij had uiteindelijk 100,5 kilometer in het oeren hellen. En voordat je denken, dit exemplaar wat helemaal besteedt uit Lego Technic elementen, wil ik ekha, dat keer net. Want de wijn is net de keep natuurlijk. Het is eigenlijk een beetje bedoeld als een marketingstunt van je. Wat je eens al je dwangkinnen van Lego. En ik moet zeggen, ik wie er echt wel versteld van, ja.
0: Ik weet dat een van die Molly van Top Gear, dat autoprogramma, toevallig dat dit verhaal ik der wijk komt volgens mij, daarom tik ik troon. James May, die had ook een oorprogramma gewoon. En daarin wie de vraag, kist ik een hoes bouwen van Lego? Maar dan een echt hoes.
4: Ja,
0: en dat is het toen bezocht en dat is ik al in slag.
4: Ik wou zeggen, ik zou eerst zeggen van nee, maar had ik dan les dat ze een auto van Lego meisje kunnen, die ik daadwerkelijk 100 kilometer in het oeren zelfs meer rieden ken, dan denk ik nou, dat wat we goed komen dan.
0: Ja.
4: Ik zou er zelfs net in winnen trouwens. Nee, dat dan weer net. En tweedehands boekverkepers, die meisje hadden een beetje zwargen. Ze krijgen al je berichten van meesken. Ze denken dat het AI is. En die vreeg je haar om boeken op te sturen. Want die willen zij dan graag oorzetten in dat AI-programma.
0: Om te trainen dan, denk ik.
4: Ja, klopt. Zodat ze al die teksten erin zetten gaan.
0: Ja.
4: Maar ja, nevens die boekhandelaars worden daarna die boeken helemaal versnipperd. En ja, zij zissen, het binnen vaak soms echt wel binnen oude boeken, binnen oude titels, maar er zitten soms echt wel een soort zeldzame exemplaren bij. Nou, vinden ze super schande. En op een gegeven moment hier Pieter de Vries, dat is uit Haarlem, hij is eigenlijk een tweedehands boekverkoper, die kreeg zelf zo'n berucht. Die had daar even op reageerd en uiteindelijk kwamen er dus toen achter dat ze vregen om oude titels of je daar om mij werkje voor. En blijkbaar worden dus uiteindelijk die boeken afsnippen. Nou, dat vinden die mensen natuurlijk super zonde, want er zitten blijkbaar nog een soort boeken bij die echt wel zeldzaam binnen.
0: Oh. Ja. Ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Want die AI-modellen, die ben voed mij data dit hier beschikbaar is. Maar als je natuurlijk boeken indoggen die net op internet beschikbaar binnen, ja, dan heb je een voordeel, denk ik.
4: Ja, klopt, maar uiteindelijk denk ik wel eens kan dat die boeken daarna eens als snipperaar gaan en voet binnen.
0: Dit ken ik wel op horen, manier,
4: ja,
0: zo
4: precies, dat denk ik dus.
0: Ja. Nou ja, skande. Aas, dan hadden we het door een oefenwedstrijd van Jereveen. En ik zei het al, mij toch wel heel opvallende cijfers. 0-0. Hoe dat al je kamer is, dat juist naar muziek van Olivia Dean.

0: Olivia Dean Widad en Man I Need.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: SC Heerenveen had juster in de tarieringa het seizoen, maar Grutte Siverswoen van de regioselectie Gaasterloon sleert. Het waard 0-0. Spits Dylan Vente die spelen in Helte, maar maken maar liefst 4 doelpunten. En we slagen jou Arjen de Boer, die praatte met hem na de wedstrijd.
2: Weet je, het is een goede vakantie geweest. En nu de eerste potje tegen de, ja, de regio. En,
3: scoren is altijd leuk.
2: Ja, het zou beter zijn als ik. Of ik bedoel, als ik er nu had gescoord, had ik niet blij geweest natuurlijk. Maar goed, ja, dit soort wedstrijden. Is gewoon puur ook voor de fans die komen kijken. En uiteindelijk.
3: Vind je het leuk om te voetballen tegen amateurs? Of is het vooral uitkijken dat je niet in een greppeltje staat of dat je een schop van achteren krijgt?
2: Nee, daar ben ik niet echt mee bezig. Dat je een blessure oploopt of zo. Weet je, uiteindelijk is het ook gewoon, je wilt fit worden, fit. Ja, je hebt relatief, nou, kort vakantie wil ik niet zeggen, maar...
3: Het had langer gekund.
2: Dat kan altijd. Maar ja, nu is het gewoon voor ons taak om fit te worden. En ja, ik denk ook op zich dat we 45 minuutjes in de benen volgende week ook. En dan uiteindelijk kan je dat zo opbouwen voor iedereen. En ja, daar is de voorbereiding voor.
3: Ja, maar het kan een mooi seizoen worden weer, volgens jou.
2: Ja, zeker. Ik denk het wel. Wat ik zeg, als je vorig seizoen zo'n seizoen neerzet, dan denk ik dat je... Dat is zo zeker niet minder moet.
3: Nee. En jij schiet weer met scherp, want de regioselectie hier in Gaasterland Sloten weet ook weer waar ze zijn. Dylan Vente 4 keer op het scoreformulier.
2: Ja, moeten we niet te hoog aan. Dat moeten we niet. Ja, laten we het zo zeggen. Het is lekker. Alleen het voor mij is belangrijk dat ik de eerste competitiewedstrijd met scherp schiet. En vorige keer heeft dat iets te lang geduurd. En voor mij waren dat 7 wedstrijden. Dus ja, daar moet ik dit jaar verandering in gaan brengen.
0: Ja, de wedstrijd is een goed begin in Oren en Nijtakkomst seizoen. Trainer Robin Veldman die vertelt hoe hij denkt dat zijn ploeg zo'n soort goalsmeidje koenen. Tenminste, Robin Veldman.
4: Nou, voor ons is het dat wij doorgedrukt hebben. Dus je kan zo'n wedstrijd ook een beetje uit de handen laten lopen. En denken van, nou ja, we spelen hem uit. Maar ik vind wel, als je kijkt naar beide helften, hebben we tot aan het einde wel intensiteit geleverd. En uiteindelijk ons doel was voetbalfitheid creëren. Hè? Dus meer en vaker acties maken achter elkaar van hogere kwaliteit. Dat is gelukt. Alleen,
3: het amusement en de mensen vermoord.
4: Ja, maar de meerwaarde zit hem daarin. En dit is niet de referentie die we moeten meenemen naar de Eredivisie. Maar het is wel een stapje in voetbalfitheid om daar weer te komen.

0: Dus die zijn voor Johan. En de clubs die dat willen, zullen zich serieus moeten melden. En zover is het nog niet. Dus ik ga ervan uit dat deze groep die er nu is, nog wel even zo blijft.
1: Ja, maar is het net lastig als H-trainer? Want ja, Dovi wist op dit moment, ja, ik weet het, we zijn nog maar eind juni. Maar heb je een idee hoe het in Overtal doet bij de allereerste competitiewedstrijd in FC Twente?
0: Dat, maar wij hoeven niet tegen elk bod ja te zeggen. Dus dat is ook een fijne situatie. Dus wij kunnen ook ervoor kiezen om spelers bij ons te behouden. Omdat wij vinden dat ze belangrijk zijn voor ons. Of omdat we denken dat ze nog een jaar bij ons misschien nog wel meer waard kunnen worden. Dus we hebben ook wel de kaart in eigen hand met langdurige contracten.
2: En dat zei trainer Robin Veldman van SC Heerenveen.
3: Omroep Friesland.
4: Alles wat er spiekt.
3: Douwe Heringa neemt die mee.
5: Een hele goede morgen.
3: Op een muzikale wereldreis.
5: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
3: Muziek uit alle streken.
5: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
3: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
5: Prachtig natuurlijk.
3: Mai Douwe. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM. Het is Jan van Achten. Heegt iets van het Fryske Nijs, mij Isa Visser.
12: Bij een grote vluchtpartij binnen Tonsetion 2 vertochten onhouden. Dat barde om overoerenen op de kaden in Drachten. Meerdere plisjes en ek hoen kamen te plak na het plisjes de neetknopbroek hien. Bij het sjen van de plisje naaide de groep uit. Na een wraksling waren 2 vertochten onhouden en meerdere meesken foyeren. De onleiding van de vluchtpartij is nog net bekend. De brandwacht had een verhegen risico op natuurbrand aankondigen in Friesland. Dat hegere risico hield in 24 van de 24 veiligheidsregio's van Nederland. Alleen nog in het noorden van Limburg hield nog fase 1. De brandwacht schaalt op naar fase 2 na een langere periode van droogte in de natuur. Omdat de natuurbrand hem gauw ontwikkel je kin. Terreineigenaars, natuurbeheerders en helpdiensten krijgen de vraag om extra wacht te wezen. Bezoekers van natuurgebieden wordt verzocht het risico op een natuurbrand zo volle mogelijk te beheien. De temperaturen rinnen jood op ongeveer 30 graden. En dat kan voor problemen met bregen zorgen. Troch de hitte kan het stiel uitzetten. Rijkswettersteed had daarom verskate bregen in Friesland extra in de gaten. En kwollet ze wennedig met wetter. De bregen van Spannenburg en Skulenborg worden preventief kwollen. Omdat er jedde probleem met west hebben. Praktieken zoals in Zuid-Holland, dat het stikken van de bregen oorsliepje vanwege de hitte, binnen hier nog net onder hoorn, zei het Wutvierde Jamie Tol van Rijkswettersteed.
9: Friesland is het volgens nog is het niet zo extreem dat we echt stukken af moeten slijpen. Nee, volgens nog kunnen we het hier met het koelen van de brug kunnen we prima.

0: prima af. En zorgen we gewoon dat de brug wel bediend kunnen worden, maar dat het uitgekeerd ook nog groter heen kan.
1: Het drinkwaterverbruik in het verzorgingsgebied van Vitens wie het hele jaar nog nooit zo heeg als juster. De klanten broekten 1,36 miljard liter drinkwater. Dat is 34% heger als een trogsnee dijverbroek. Vitens is het drinkwaterbedrijf van Friesland, Oerisel, Gelderland, Utrecht en Flevoland. Het verbruik van de klanten leidt al dagen relatief heeg, maar juster als duidelijke piek. Door een onhoudend warme waar verwacht het Vitens dat het verbruik de komende dagen heeg bloot. Vitens roept dan ook op burgers en bedrouwen om zuinig om te gaan met het drinkwater.
2: Isa, dank u wel. Het is haast tijd voor het waarbericht. Maar ja, jonkman, dat komt erom.
3: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: De Boer Snake, exclusief Husqvarna dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland witten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: Erit Science.
8: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
2: Dadelijk is die muziek van Jaap Lauwers. Maar eerst is het tijd voor het waarbericht met Jan Jonkman. Goedemorgen.
9: Ja, hier is ik een hele goede morgen.
2: Het wie, nou, een oorloren lint doet ik nog boeten om stampen. Wie het lekker fris en lekker cool wind is die er toen nog? Ja. Hoe liet ik het nou boeten?
9: Nee, de temperatuur een beetje aardig op. Hebben we van morgen tot de zin opkwamen even van 5 en hebben we temperatuur. Ja, dat weer wel noffelijk. Hier in 9, wanneer 15 en heel, gisteren aan 16. Bakkerveen 14 en heel, de Poinix aan 16. Dan wat en Akkerham zit dan 15 en heel. Ja, toen kon je het huis nog wel even wat ook wel je, want even stilte voor de storm, zo ik zeg ze. Maar de temperaturen die binnen lezen al weer om 18 tot 20 graden en die rennen van een mooi verder warm heen. Want ja, we hebben hier te krijgen maar een zuid-eerstelijke streming, die warme tropische lucht naar uw kant stuurt. Ja, de lucht is van oorsprong ik al warm, en de hele boppenlucht is warm, want op een kilometer hechten lezen de temperatuur net al om de 25 graden heen. Nou, de zinnen die er van een morgen volle bij is, ja, maar van een midden en een enkel wolkje, die baant die temperatuur naar verder omheen. Want zo 11, 12 uur lezen de temperatuur al om de 30 graden, misschien nog wat heger. En die vliegen van midden verder omheen naar zo'n 33 graden op een waadeiland, dat zo'n 35 tot 37 graden meer de provincie. Ja, in de stad zou het nog wel eens even wat warmer worden kunnen. Ja, dat kan wel eens recordhechtige temperaturen worden. Als je dan zoekt naar die 35 graden, dat is meer dan het dubbele wat het vannacht weer. En er staat een zwakke, heguitmatige wind. Ja, en dan viel het ik nog extra warm aan. En dan moet het je maar rustig aan, want daar ben ik dan de nedige keer codes voor al, jongen. En iedereen die moet het maar even invullen, zodat je het zelf denk ik het belangrijkst vindt. Jong, is het nog lang warm, kan een barbecue wel om, maar nee, die hoeft angst niet in zo, want je kent vlees haast wel brieën op het tegels, want die ben ik nog warm. Want jong, om 8 uur is het altijd naar zo'n 30 graden. Verder vannacht wil het net verder houden dan ik, zo'n 20 graden. In de bebouwing zullen de temperaturen, vooral in het stedelijke gebied, 4 graden wel heger lezen. En dan hebben de wind, die gaat al een tijdelijk even om naar het westen. Kan vannacht wel eens even wat uithellen, want dat is een gebied met buien, die loopt de zuiden van ons langs, en daar ook zo de wind vannacht wel eens even wat omhellen kennen.
2: En dan gaan we de piek hoorn, maar dat betekent net dat we naar de koelte ingaan, hè?
9: Nee, we moeten morgen heb ik dan warme dag te pakken. Dit is net het zo extreem als jood. Maar we hebben nog zeker weer een tropische dag. En we zitten nog steeds in die warme tropische lucht. Ja, de zinnen erbij, maar in het midden komen er wat meer wolkjes. Omdat die wind wat omging is naar het zuiden, is er ook wat vochtiger lucht, komt die kant op. Ja, en Dat merken we aan de temperatuur. En ik wil dat het wat brozig en neer is. Maar in 30 tot 33 graden in de provincie. Op een waadeiland liggen de temperaturen krek wat leger. Want dan gaat de wind al wat om naar het noorden. En dan is dit er het algemeen een zuidelijke wind. En, tussen, en die zwabbert wat heen en weer mond tussen het zuiden en het noordeesten. Ja, en die had er voor, ja, daar heeft er dan een voorkeur voor het zuidwesten. Maar hij is op het algemeen zwak en krijgt heeg uit 12. Dat stelt net soort voor. Het viel dan ik wel neer aan. En in de jong en in de nacht komt er steuring dichterbij. En dan neemt de kans op een pittige rein of tonger buiten. En dan kan ik wel eens even met zware windpoesten zien zitten. Moet de zaak maar even goed in de gaten houden. Maar koud wordt het net in de nacht, maar zo'n 18 tot 20 graden.
2: Hoe liep het tot de dagen? Nee.
9: Nou, we beginnen heel langzaam. We de hitte laten we wat vieren. We zorgen dat snijden dat we wat in westelijke stremen komen. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen, enkele buien. Ja, we zorgen dat in de maand die de temperatuur op zijn heest sluit. Dat is een 25 tot 27 graden. Maar in de middag dan komt vanuit het westen waar je zakken de temperatuur naar een noffelijke 24 graden. Dus dit is een matige tot krachtige westenwind. Maar de warmte die bloed nog wel even hingen, want in de nacht is het zo'n zandje tot 18 graden. Mendje, dan is het wel een droeg en rijstige dag, geregeld de zinnen erbij. Een noffelijke 23 tot 24 graden. En deze keer hebben we nog wat meer bekomen, want dan hebben we temperaturen van zo'n 22 graden. Nou ja, zageer vetjes, van joed en mooi, jit, jit, jilt, hiet, hieter, hietst.

0: Jaap Lauwers en de Losse Bende live bij Noorderwien. Dit wien de mem bij het stek.
1: Nou, het is hier op dit moment 22 graden in het restaurant.
0: Ja, dat gaat door heel wat oors. Het is warm natuurlijk. En dat hoef ik daarmee te vertellen. En het wordt alleen maar warmer met koren oranje hier in de provincie. Bij wenzorgcentrum Talma hier in Balk hing je de witte lekkers van de ruten. De werknemers die doen het er alles om de bewoners daar wat koel te houden. En verslagjouwer Doutsen van Goosdinga van RTV Spannenburg. Die mocht zien hoe ze dat daar doggen. En ze praten met Klaske Post van Talma hier daar.
1: Nou, het is hier op dit moment 22 graden in het restaurant.
2: Dat is wat te doen.
1: Dat is zeker te doen, inderdaad. Ja, het is wel een stukje warmer, maar hier is prima te doen. Ja.
2: Wat voor maatregelen moet je hem rekening mee houden met de hitte?
1: Nou, in ieder geval dat er wat een koelere rond is. Wat ik kijk, 22 graden. Het is, ik zou dat mensen voldoende drinken gaan maten. En we adviseren toch om net naar boeten te gaan. Omdat het te warm is. En de activiteiten die boeten plak vinden, die gaan geen doorvang. Dat gaat net terug, zeg maar. Ja.
2: En begrijpen alle bewoners dat ook?
1: Nou ja, net iedereen natuurlijk. Want dan heb je natuurlijk somatische en geriatrische meisjes. Die moeten wel van de medewerkers met ze drinken onbeen krijgen. Dat moet regelmatig gebeuren. Dan heb ik ijsjes op het menu staan zitten. Maar ze allemaal doen ijsje elke dag. Ja, ze dorst het. En wat verkoeling zie je met de meisjes. Dat vooral.
2: En wat als ze wel heel graag naar boeten willen?
1: Nou, we adviseren dat het beter is van net. Maar van mooi wie er ik even in, die moet toch even boeten vielen. Dan mag je dat natuurlijk. Dan mag je dat altijd. Ja. Maar het is beter van net. Maar je hebt natuurlijk wel een beetje je eigen regie, sommigen. Dus ik is net helemaal zien horen. Dus jouw adviezen.
2: En voor de rest, het wordt nog wel wat warmer. Hoe sjoggen je hem daarna?
1: Nou ja, dezelfde adviezen die ik nooit al jong hersen, maar aan het personeel, ik al even aan de bewoners zelf, het bloed ik zag. En het is natuurlijk een hard pand. Hè? Dus heel, hier en daar proberen we het beste te doen, maar zullen hier en daar dan wordt het wat warmer wezen. Ja. En dat proberen we alles aan te doen, maar meer ken ik net. En we kennen het wel leger zetten qua temperatuur, maar dat is voor de meesten ik ben net goed. Dus dan, vatbaar bij verkouden niet, alweer, ja, dat kenden ze net.
2: En ik ben nog wel benijd, wat vinden de bewenners van de warmte? Klagen ze erover of valt dat wel mij?
1: Ja, sommigen wel inderdaad. Die hebben er wel echt last van. Mensen zijn benauwd hier, dat was. En iedereen kent natuurlijk het bed in de warmte als een oren. En dat hebben wij natuurlijk ik al. En dat hebben de bewenners zelf, ik. Ja. Maar proberen ze wat verkoeling te gaan. Ja. En meer kennen we eigenlijk net. Hey.
2: Joost zei inderdaad van het is een oud pand. Ben je daar extra bewust van bij dit soort dagen?
1: Ja, ben we zeker extra bewust van. Want in dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik kan kalk erop dingen. Dat is wiet. Zou het hier nog net zo bot binnenkomen kan. Dus dat is ook al een soort verkoeling. Nou, ik ben al met witte lekkers binnen aan de gang. Om toch de glazen of de dwaren. We hebben zin dat er heen komen kan. En wiet lekker ervoor. Dus zo ben je eigenlijk al een beetje aan de gang hier. Ja.
3: Omroep Friesland.

0: Sarah Bareilles wie dat mij toch wel lekker. En de Simmerske plaat, dit wie Love Song.
1: Friesland van de Moor.
0: Ja, de temperaturen die rennen joert op ont vol 30 graden op boomplakken. En dat zorgen net alleen voor puffende meesken, maar ook voor problemen op de dik. Troch de hitte kunnen stielbregen uitzetten. Wit vierder Jamie Tal van Rijkswettersteert, die vertelt erover.
2: Net als bij mensen hebben ook bruggen last van de hitte. De meeste bruggen zijn van metaal gemaakt. En metaal heeft de eigenschap dat als het heel erg heet wordt, dan gaat het uitzetten. En daarentegen als het koud is, dan gaat het juist inkrimpen. Maar we hebben dus nu met de uitzetting te maken. En ja, zo'n brugdek dat kan soms wel tot centimeters aan toe uitzetten. En daardoor past het gewoon niet meer goed in de constructie die we ervoor gemaakt hebben. Ja, en op zo'n moment blijven dan dus de slagbomen dicht. En dat betekent dus dat het wegverkeer er niet langs kan. Totdat we uiteindelijk de brug gekoeld hebben. En de brug weer op zijn juiste plaats valt. Maar dat kan soms wel uren duren voordat we zover zijn.
3: Ja, dus daarom wil je hem dit eigenlijk vaarwijzen, terug het kool in.
2: Ja, we proberen inderdaad de bruggen zoveel mogelijk te koelen. Dat doen we met water. En ook op verschillende manieren. En met dat water inderdaad kunnen we dat staal, de temperatuur ervan zo laag mogelijk houden. Zodat die uitzetting eigenlijk niet plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt.
3: Ja, en om hoeveel Friese bruggen gaat het dan ongeveer?
2: Nou, in Noord-Nederland gaat het in totaal om 4 bruggen, waarvan 2 in Groningen. En in Friesland hebben we tot nu toe alleen brug Spannenburg. En brug Skulenborg op het oog. Dat zijn bruggen waar we in het verleden met eerdere hitteperiodes ook problemen hebben gehad. En daar hebben we dus koeling voor ingeregeld. Bij Spannenburg gaat het echt om lokale loonbedrijven die we daarvoor via onze aannemer inhuren. En die dan met een giertank met water of met leidingen gewoon het wegdek nat sproeien.
3: Ja, maar water uit het kanaal, de sleet neem ik gewoon.
2: Ja, uit het kanaal of soms gewoon inderdaad ja, vanuit blusputten. En bij Brug Skulenborg hebben we in het systeem zelf een installatie zitten die ervoor zorgt dat die brug gekoeld wordt. Maar door het ontwerp van die brug, die is natuurlijk heel lang en die zakt ook een klein beetje door. Vooral voor dat type brug merken we dat uitzetting echt wel extreem is.
3: Ja, want ik zou zeggen, alleen aan deze twee bruggen van Jim van Zels, er zijn ook wel gemeentelijke bruggen die het nog wel kunnen worden. Maar waarom deze bruggen wel en oren net? Waar leidt dat toe?
2: Nou, vooral omdat we met deze twee bruggen dus eerder al problemen hebben gehad tijdens eerdere periodes waarin het heel erg warm was. Dus daar zijn we een soort van op voorbereid, dus die hebben we al goed in het vizier. Dat betekent niet dat we met andere bruggen niks doen, maar we staan daar gewoon stand-by. Dus als er in de komende dagen zich een probleem met een andere brug voordoet, dan gaan we met de aannemer en eventueel lokale partijen gaan we daar zo snel mogelijk te plaatsen om die bruggen te koelen. Maar vooralsnog hebben we daar nog geen signalen van bruggen die nu in storing staan.
3: Nee, nou dat is in elk geval mooi. Ik lees ook nog dat ze in Zuid-Holland dat het daar zo bot wie dat metaal dat uitzette dat ze daar echt stikken eraf sliepen. Is dat van je mek nog een soort neetgreep of is dat net te sprake?
2: Nou, dat kan inderdaad altijd nog eventueel een noodgreep zijn, maar in Friesland is het volgens nog is het niet zo extreem dat we echt stukken af moeten slijpen. Nee, volgens nog kunnen we het hier met het koelen van de brug kunnen we prima af. En zorgen we gewoon dat de brug wel bediend kunnen worden, maar dat het uitverkeer ook nog groter in kan.
3: Ja, Guillaume, daarna zeg ik mij terug eigenlijk. Hoe lang worden die bruggen kollen?
2: Nou ja, in principe blijft het het hele weekend nog warm. Dus we blijven, totdat het echt gaat afkoelen, blijven we deze maatregelen gewoon houden. En blijven we gewoon koelen. En vanaf maandag zou de temperatuur dusdanig omlaag moeten gaan dat het... Dat de bruggen weer gewoon normaal moeten kunnen sluiten. Tenminste, daar gaan we vanuit.
0: En dat zei Jamie Tal van Rijkswettersteert dus uit die bruggen die ten douche krijgen wordt.
1: De media van de morgen.
0: Want daar komt het op de Elisa.
4: Klopt, ja. We hadden het al meerdere dagen heb ik het gehoord over die camper die de verkeerde oorslag nam bij de Grolloerveen in Drenthe.
0: Nou, en hoe? Ja. De verkeerde oorslag? Een vlonderpad op rijden.
4: Precies, hij is op een vlonderpad rijden en de nijst zakt en die hele camper zit vast. Wie een heel ding. Ze woonden dat dingen wij helden, dat slaggenet. Uiteindelijk nou ja, het oudere stelkoe dus net maar die camper verder voortgingen. En ja, staatsbosbeheer, want daar valt het gebied, het Grolloerveen, valt eronder. En ja, die wie ik wel lastig, want ja, ze willen echt net die natuur verstoren. De vogels die ontbrieden binnen. Dus ja, hoe krijgen we die camper dan daarvoor? Nou, uiteindelijk hier is een bedro inhuurd. En die moest alleen nog wachten op de verzekeraar. En dan kon die losgingen, ze hier al een heel bergingsplan van hoe gaan we dit oppakken. Maar ik denk dat de eigenaar van die camper toch, ja, hier haak even je zin hoor. Dus die camper-eigenaar, die had zijn zoon optrommeld en die tocht, wij moeten zelfs maar onder slag. Dus hij had wat houtwerk, had hij, nou ja, de beschadigde deel daarvan had hij wat dichtmakken en had wat rierplaten deadline. En uiteindelijk nou ja, had hij mij de nedige risico's chitter. Ik ben benijd hoe dat er ontdekt hier is.
0: Nou, dat is gewoon risico's neemt dat ik nog net tocht.
4: Nee, had hij dus mij zien zoon te jaren die camper daarvoor te hellen. En nee, die camper had er echt nog wel aardig langs die in. Dus meestal die kinderen nou weer het paardbroek in elk geval.
0: En het bergbedrijf dan? Die,
4: ja, die hier wel teleurstelt.
0: Ja.
4: Want die hier al een heel plan maken. En nou, die hier eigenlijk wel zin in. Maar, ja,
0: social media team in hier.
4: Best leuke klus natuurlijk. Ja, ja, wie al heet het in de media. Dus die tocht het mooi. Let's go. Bij mij dat dan. Maar ja, die moesten nog wachten op het groene licht van de verzekeraar. Maar die, ja, de eigenaar en zijn zoon wie in hem voor. Dus ja, de klus hoeft niet meer.
0: Dus dat vlonderpaard, dat leidt er nou, maar wat een beetje professorisch dichtmaken is nou of zo?
4: Ja, ik denk dat staatsbosbeheerder zelfs nog wel een mee aan de slag wil om dat weer een beetje mooi te krijgen. Maar die camper is er in elk geval bij. Zal de eigenaar blijven mee wezen, denk ik.
0: Nou.
4: En dan nog wel een heel leuk verhaal. En dat je het beeld bij Sug is het eens nog leuker. Maar Chico en Tanja, die wen je in Alphen. En ze hier het natuurlijk warm. Krijgt als Elsen hier in Nederland. En op een gegeven moment die Chico, zijn vrouw, zei van, nou, mat me naar de action, mat me naar zo'n badje, Helly. Want dan hebben we in elk geval wat verkwolling. En nou, hij wil onderwijs en hij zegt, de action wie al in zicht. Maar op dat stuit tochter. Kijk naar zo'n action voor zo'n flutbadje. En toen tocht hij niet een keer, hij is oornemer zelfs. En hij had het zien oer zien huis, had hij een grote container steen. Die is van hem zelfs. En toen tocht hij, wist wat nou had ik die container gewoon de tuin inriet. En daar iets van meidje. Dus nou ja, hij hier de action al in zicht. Maar we hebben rommelrieden die container achter de auto de tuin in. En nou ja, dan had hij een heel ziel had hij daarin makken. En vult mij wetter. En dat is dus het zwembad. Dat zit er dan ongeveer 15 kub om wetter in. En dat je dat vergelijkt, dan is dat ongeveer 60 volle badkuipen. Dus ja, dat wie nog wel een hele klus. Hij zei tekken in een uurtje of drie was hij vol. Zegt Van Dijk trots. Ja, ik zou direct trots op wezen als de treioren eindelijk vol hast.
0: Nou heb ik ook wel los dat ik op paard stuurt we om, weet ik veel wat. Apels delen of zaa banaan. En dan kom ik tussen mijn treien badskip tassen. Dit is wel de treffende trap. Dus het voelt dus van een badje en dan komt er om mij een container.
4: Ja.
0: Maar het is een meterslange container, hè?
4: Ja, nou ja, zijn vrouw wie ik wel oedonde wist. Die denkt hij komt rond mij een action badje en in één keer shuts in de tuin. En, maar het is wel een mooi gezicht. Het shut er leuk uit, yeah. En nou ja, op een gegeven moment, hij zei, als ik die container weer neder ga en het waar is weer iets oorzakken, dan legen we weer ergens bij u in de buurt, bij het wetter. En dan broeken we de container weer.
0: Zijn vrouw vond het echt een goed idee in het blommenperkje?
4: Nou, ik hoop dat de blommen van haar er net omgaan. Want dan zult ze het vast een minder leuk idee vinden, maar voor nu nog wel.
5: Concours Hippiek Sigerswaarde bestaat 4-4. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiense sport.
6: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Autos, is er voor Elsie.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
8: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
14: Jazeker, houden wij het vol.
15: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En ben je even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
12: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. En de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is een spannende dag voor de landbouwsector. Hoe komt het kabinet naar boeten met een pakket maatregels om de stikstofproblemen op te pakken? Wat ik krijg binnen, daar gaan we het aan snoer. Muziek komt erom van Queen.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is de voor Else.
17: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
17: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
19: Segel Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijne programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
18: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neem,
17: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
10: Friesland van de Moor.
13: My Erit Science.

0: Dit is Queen.
1: En another one bites the dust.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
1: Op deze dag dus dat het zo warm wordt. Koorde oranje in de provincie. En we hebben het dan over deze dag. Nou, het kabinet komt hier naar boeten met een pakket maatregels om de stikstofproblemen aan te pakken. Gaan we het aan hoor. En zwembad de Dobbe in Noordwaarden. Die video had een 50-jarig jubileum. En dat op deze dag krijgt. Je zoon zegt dat is de perfecte dag om eens even een doek te nemen. Maar wat wil je in oren als zijn worden? Hoe het dan krijgt komt, dat juist ik aasen. En Isa, was dat vond over een profvoetballer?
4: Ja, klopt, ja. Meestal als je een profvoetballer winnen, dan ben je op een gegeven moment je 40ste, dan ben je wel aan het eind. Deze profvoetballer, ja, is wel correct wat ouder. En een verhaal van de Volkskrant. Ja, meesken hoop je vaak één glas alcohol per dag. Dat is toch wel normaal? Nou, dat is het blijkbaar net.
1: Komt me meer nice. Vaak wel meesken, denk ik.
4: Ja, dat denk ik ook, ja.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Dat verhaal aasten is tijd voor het Waberucht in het kwart. En dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Nou, vanmorgen maar de sens opkomt hier met een temperatuur van 15 tot 16 graden. Maar verder hebben we hier te krijgen met extreem hoge tropische temperaturen. En die rennen dan op naar zo'n 32 graden op het waterland. Dat zijn 35 tot 37 graden met de provincie. Dat al met een matige zuid-zuid-eerste wind. Ja, de zinnen er bij volop bij uit en droog een enkel wolkje. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is het altijd naar rond 30 graden. Later in de nacht is het zo'n 20 graden. Maar in de bebouwing is het altijd nog enkele graden heger. Morgen op een tropische dag, maar in de midden werden het 32 tot 34 graden. Maar een zwakke variabele wind die ergens tussen het zuiden en het noorden leidt. En in de nacht hebben we dan komen ze op enkele pittige buien. En dan kan ik windpoesten zien zitten. Maar nog steeds hege nachttemperaturen van 20 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Het is een spannende dag voor de landbouwsector. Hier komt het kabinet naar boeten met een pakket maatregels om de stikstofproblemen om te pakken. De maatregels die moeten helpen om Nederland van het stikstofslot af te krijgen. Al zo'n jaar kan er haast niet, omdat we met huizen al te volle stikstof produceren. En dat gaat ten skeer van de natuur, die eerder min ontstaat. Omdat een groot pad van de stikstof uit te produceren wordt in de landbouw. Maar benam in die sector een soort gebeuren. En je wordt er dus meer duidelijk wat er van die melkveehouders verwacht wordt. Ons coach is collega Tieter Seijens. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen.
1: Ja, wat zit de Friese boeren te wachten, Joert?
6: Nou, er binnen al redelijk wat maatregels dat al een skoft op praat wordt. En dat ik al duidelijk van is dat ze er terugkomen. En dat het dan de laatste weken vooral ook gaat, dat is oersanus om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moeten melkveehouders flink aan de slag met maatregels om haar uitstoot te verminderen. Een orenmaatregel werd op praat, dus dat is doelsturing. De oerhiet die leidt doel en vers dat het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot. En boeren kunnen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen halen. Er werd ook praat over een maximum aantal kei, de bunder, die de boeren houden maaien. En het groenboenborkje zit ook in het plan. Boeren die moeten de stront van haar kei zo vol mogelijk op haar eigen land afzetten. Nou, dat zijn de meest in het eeg springende maatregels. Waarvan verwachten we dat het kabinet er een knoop oer troch hakt had. Want ze haar ontlet bij mekaar zitten. En ik jij van de morgen dat ze eruit binnen. Dus dat is de bedoeling dat het goed presenteerd wordt. Maar hoe het uitpakt voor Friese boeren, dat jaren we dan hopelijk van de Mediac.
1: Want toch is het krijg de oor zones. Krijgen Friese boeren direct met de meidje en hoe krijgt?
6: Nou, daar houden die boeren zelfs wel rekken mee. Want wij hebben een aantal kwetsbare natuurgebieden in Friesland. In Zuid-Eerst-Friesland, Biggeliks, het Vochtele Veen en het Drents-Friese Wold en de Bakkenveense Dunen. In het midden van Friesland wordt dan neemt de Rotte Gemeente onder oren en de Oude Veenen en het Wienterperskaar. Ja, en op een waadeiland, daar worden de dunen schoon als kwetsbaar natuurgebied. Oeral binnen en boeten die zones wordt borken. En rek je maar dat de boeren daar benauwd voor binnen voor wat haar daar te wachten zit.
1: Ja, hoe groot worden die zones krijgt, is dat al bekend? Want die heeft er verschillende dingen hoor.
6: Ja, klopt het. Er gaan verschillende getallen roen. Het varieert van 400 meter rond 2 kilometer. Nou, dat eerste getal, zoals ze dat rest vanzelf, volle minder boeren bedreuwen als dat het om 2 kilometer gaat. Maar dan nog gaat het om haast treien en een heel toezend boeren in het hele land. Dat had het Financiële Dagblad van de week becijferen. En van Friesland komt het in dat geval van die 400 meter deel op tientallen. Hè, als het uitgist van die krappe zone om natuurgebied heen. Maar gisteren uit van een zone van 1 om 2 kilometer, dan komt snevens de berekening van het Financiële Dagblad op meer dan zo'n 100 hier in Friesland. De kranten die neemt in die cijfers ook de ikkerbouwbedrijven mee, omdat de verwachting is dat die sonering ook voor haar gevolgen haar zil. Want het kabinet wil maatregels voor natuur, milieu en klimaat tagelijk nemen. En dan hebben we het bigeliks ek oer genoeg en skien wetter. En dat speelt het verzelfs al bij de ikkerbouw. Maar het is op dit stuit dus nog net duidelijk hoe het komt, maar die zones van de midden weten we meer.
1: Ja, en toch nog even doen die maatregels in die zones dan. Om wat voor maatregels mag dan krijg denken?
6: Nou, boeren hoegen net beslist op te houden, maar ze zullen haar bedrijfsviering wel aanpassen maten. En hoe ze dat waan willen, daar hebben ze zelfs wel invloed op, want het kabinet wil eigenlijk dat boeren daar zelfs wat uit de sezen krijgen. Minister Van Essen had zijn dat het eerste maatregelenpakket hem vooral richt op melkveehouders. En in dat verband mag dan denken om maatregels als oorsvorje, maar minder eiwit, want dan krijg je minder stikstof uitstoot. Boeren kunnen kiezen van maatregels in de stal, zodat daar minder stikstof vrijkomt. Of ze kunnen besluiten om te minderen met het vee, want minder kei, ja, dat is logisch, is ik minder stikstof. Nou, nogal wat veehouders zijn benauwd dat ze zoveel minderen maten met haar stikstof uitstoot, dat het net meer rendabel is om te boerken. En dat zo betjutten dat ze de kaarmaatje maten om haar bedrijf te verpleetsen of om handel op te houden.
1: Want we die hebben hoe stikstofmaatregels en denken voor een soort meisje nou voor vandaag om die boerenprotesten, de reacties die daar de horende keren wel op kwamen binnen. Hoe liep het nou? Kunnen we dat nou ik verwacht zien?
6: Ja, dat is een goede vraag. We zijn een aantal jaren verder waarin er onder druk van die boerenacties net volle dien is om de stikstofproblemen op te lossen. En dus is de natuur nog meer achteruit boerken en ben maatregels nog hun nedig. En dat besef hebben een heel soort boeren niet tussen zelfs ek. En een soort boeren die ben ik al onder gang om haar stikstof uitstoot te verminderen. Eigenlijk al lang mee aan de gang. Maar het probleem is vaak dat ze eigenlijk voor maatregels die daarvoor nodig binnen geen vergunning krijgen, want het zit al in je stil. Voor de aanpassing van de stal, bigeliks. Nou, verschillende landbouworganisaties hebben daar allemaal zijn. Regel je nou echt eigenlijk hè, maar dit pakket dat die vergunningverlening weer op gang komt, want anders kennen wij niet. En de wat meer activistische boerenorganisaties die hij nog niet concreet onkundigen, maar die sluiten net uit dat er toch acties komen.
1: Nou is natuurlijk zo het kabinet een keer van alles willen, maar de kamer net mij wil, de Tweede Kamer, dan ben ze nog ergens. Hoe liep het dat?
6: Nou, het had er alles van dat een meerderheid in de Tweede Kamer minister Van Essen stipjes zil. Dan gaat het Big Leaks om pro en ik de ChristenUnie wat zijn die zil haar wel aan de kant van Essen opstellen. En we rekken maar houden dat jaar 21 die stap zette zil. Vooral die partij had een sterke achterban in de bouw. En ja, de Nederlandse economie had al lang te lijden van het stikstofslot. Nauwelijks nog bouwt. Dieken onlezen, nee, dieken dat kin alle je net. Ja, en daarop om daar nou eindelijk wat om te dwan, die wordt allemaal loeder, ek in Den Haag. Maar het hing het er nog maar eens een keer alle je van aan hoe die plan er concreet uitzuggen. En daar hebben we van de midi meer hoor.
1: Dat bloost dat volgende. Dieter Seijens, dank u wel.
3: De media van de morgen.
1: En dat brengt u dus bij het nijs uit de Oren Media. Isa.
4: Klopt, ja. En voordat ik om de papieren kranten begin, beginnen we eerst even met dat verhaal van die voetballer. Het gaat hier om een profvoetballer uit Japan. Ik zei het al, ja, meestal 40, dan ben je op een gegeven moment wel klaar.
1: Nou, dan ben je toch wel een bejaardes voetballer, toch?
4: Nou, Ronaldo, ja, die is dan wel bejaard aan het voetballen.
1: Dat is toch extra?
4: Ja. Ik zult mijn mening de vierde net doen, Jan. Maar
1: mij wil je, nee. Dat is toch gewoon een oude man?
4: Ja, nee, klopt. Ja, ik vind dat hij het net denderend tot, maar...
1: Tje.
4: Ja. Dat is een oorverhaal, dat is een oorverhaal. Maar het gaat hier om, ja, zijn naam Kazuyoshi Miura. En deze profvoetballer uit Japan is maar liefst 59 jaar. En die verlengt nu zijn 42e seizoen. Dus hij zit nog terug. Dus hij redt het waarschijnlijk tot zijn 60ste woon. Hij scherpte mij zijn eigen record met 4 rond. Want elke keer denkt hij... Ik ben verder.
1: Ja.
4: En hij speelde sinds eind december speelt hij nou bij Fukushima United. En zijn contract werd dus gewoon op Nijwer mij een jaar verlengd. En hij had in 1990 debuteerde hij ook in het Japanse elftal. Ze had echt serieus voetbal. Hij speelde hier 10 jaar lang. 89 interlands en 54 doelpunten. En je meisje zit hier nog altijd als tweede op de eeuwige topscorerlijst van Ceylon.
1: Tjoe.
4: Ja, nou, vind
1: ik vind het wel bijzonder.
4: Ja, 59 jaar en dan nog op San Niveau Meidon. Hij speelt het, dat Fukushima United, dat speelt het op het tweede profniveau in Japan. Nou, dat is een soort keukenkampioen hier. Nou, mas neigeen dat een man van 59 nou bij Cambuur speelt. Ik zou het een stunt vinden.
1: Ja.
4: Toch?
1: Ik kan het mij moeilijk vaststellen, maar het is een bijzonder verhaal. Ja.
4: Nou, ja. En ik wil een bijzonder verhaal. Daarvoor pak ik de Volkskrant en bij, want de kranten die lissen hier, joert natuurlijk. Ik ben nice mee. Want uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dus dat meer dan 50% elke dag wel een glaasje alcohol neemt. En dan blijkt dus uit het onderzoek, dat is net normaal en ik hield al net zoen. Vroeger zijn we dan wel eens, nou, in glaasje, dat ging geen kwaad. Nou, volgens de Gezondheidsraad kind dat wel kwaad en is dat onzin. Ze adviseren dan ek om het te denormaliseren. Ze nemen standje burg. Ja, zissen ze dat het dus wat normaliseerd wordt. Alsof het normaal is dat het oero maar een glaasje alcohol bijmast. En ja, we moeten eigenlijk die nieuwe periode van denormaliseren in, zissen. En ja, dat is een hele lange wei. Maar ze zissen het kind. Want het is bij het roken ek lukt. Vroeger, ja, dat is echt famintiert, maar als dan dus in een trein ziet, dan roken ze daar dus. Ik kan het mezelf dus echt niet vaststellen. Maar nou, vroeger wie dat dus normaal. Maar dat, ja, dus ze lopen erin dat wolk in. En nou ja, dat had ik alles te krijgen in mijn, ja, reclames. Wist, vroeger hier we dus echt reclames van pakjes Marlboro, denk ik dan. Die had ik net mij makken. Maar ja, we hadden natuurlijk echt reclames. Dus dat ik heel volle van stels voorbij kom. Daar matten we van alles, is ze.
1: Maar ik vind het wel apart, want van mijn gevoel, de 0.0, die is heel populair. Ja. Vroeger wie het zei, 0.0, dat is te drinken, dat doe je net.
4: Nee, als je op het terras een 0.0 drinken, dan ben je wel gek.
1: En de raad is, dan zou je populairder worden. Maar het is nog net normaal dus, nee. Zei de WHO.
4: Nee, en zo komen we eigenlijk een beetje op het volgende punt. Want ze zegt eigenlijk, opvallend is dat het alcoholgebruik in Nederland de laatste jaren vol aanneemt. Steeds meer mensen nog mij als initiatieven als een Dry January en dat soort dingen. Dus ik denk dat het dus nog meer dan de, zeg maar, het is nou de helte die, ja, dus elke dag een glaasje neemt. En dat wie vroeger dus nog volle meer. Dus ja, we zijn wel de goede wei op, denk ik. Want het neemt dus wel aan. Dus die 0.0's helpen wel. Maar ja, nog net heel nul.
1: Net genoeg dus. Nee. Nou, aan de andere kant denk ik, dat ik al jezelf maar weten.
4: Ja, iedereen moet zelf lekker bepalen, toch?
1: Zij stik. Dit is Somber en Homewrecker.

0: Ik denk, ik zie je even wat informatie. Het is, Dit is somber op, hoe dat noemen, homewrecker. En dat vind ik het soort achtergrond van deze jongen, die het eigenlijk Shane Boos heet. En zijn achtergrond is vrij divers. Het is Zwitsers, Duits, Joods, Marokkaans, Pools en hoe zeg je dat? Help eens, Isa. Lithuanian. Litouwen, denk ik.
1: Ik denk
0: dan.
1: Litouwen.
0: Ja. Ja, nou, dan heet het toch wel een mooie knip van mijn melk.
1: Hoe kent dat? Shuffle a lon. Kent toch bijna net?
0: Ja.
1: Zilverhaal achter zitten.
0: Ik denk het ook.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Ja, want je hoort koren oranje en temperaturen rond 32 graden. En dan is verkoeling meer als welkom. Komt wat dat betreft goed uit. Want hier beloft zwembad De Dobbe in Noordwaarden viert dit weekend het 50-jarig bestaan. Vanwege de hitte is het programma een beetje onpast, maar er staan er nog altijd alle keer activiteiten op het programma. Daar wil ik graag meer over weten en daarom hebben we ook contact met Stefan Oostra van datzelfde zwembad. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe hebben jullie dat programma precies aangepast? Want je zou toch zeggen, ja, met deze temperaturen dan is een duik in het water, dat is precies wat je nodig hebt.
3: Nou, dat is zeker weten waar en dat gaan we ook zeker doen. We hebben alleen vanmiddag zouden we een fotomoment organiseren en die hebben we eruit gegooid.
0: Ah, oké. Okay. Met nog hoog bezoek geloof ik ook, hè?
3: Ja, in ieder geval met onze burgemeester en de wethouder die zouden komen. En we zouden met een aantal oud-collega's zouden we even een kleine mini-reunie organiseren.
0: En jullie konden de burgemeester en wethouders niet verleiden om een duik in het water te nemen?
3: Dat hebben we uiteraard wel besproken, maar ze kwamen even voor een officieel moment.
0: Ja.
3: En nou, we hebben gezegd, met deze temperaturen is dat misschien niet helemaal het meest verstandig om te doen.
0: Nee, precies. Het is natuurlijk dan wel twee dingen die bij elkaar komen. Dat jubileum van jullie bestaan 50 jaar. En die hoge temperaturen, dan zou dat best wel eens kunnen betekenen dat het topdrukte wordt.
3: Dat zou heel goed kunnen, want ja, met deze temperaturen vinden mensen toch heel gauw de weg naar het zwembad. En daarom hebben we natuurlijk nog wel heel veel andere activiteiten die gewoon doorgaan dit weekend. Dus ja, wij hopen natuurlijk op veel gezelligheid wat dat betreft.
0: Wat kun je wat meer vertellen over dat programma? Dat een zwembad 50 jaar bestaat, nou, dat hoor je niet heel vaak meer volgens mij. Dus dat is wat dat betreft wel bijzonder. Hoe staan jullie daar precies stil bij?
3: Nou, wij doen wat extra's. We weten natuurlijk ook, mensen die komen naar het zwembad en die willen gewoon graag lekker zwemmen. Daarom zouden we dus afgelopen, of in ieder geval vandaag, zouden we daar even stil bij staan bij een historisch moment dat we zouden herbeleven. Nou, dat gaan we niet doen. Maar wat we extra gaan doen is, vanavond hebben we een disco. Dus er komt vanavond een DJ draaien. En normaal gesproken zijn we op vrijdagavond gesloten. Maar we zijn nu extra open voor een disco moment. Waarbij er lekker gezwommen en gefeest kan worden. En daarnaast hebben we het hele weekend hebben we een puzzeltocht door het zwembad heen lopen. Met allemaal weetjes, vragen, historische dingetjes over het zwembad. Die mensen kunnen volgen. En we hebben wat extra personeel ook dit weekend. Nou, wellicht een aantal extra ogen zijn ook fijn. Maar we gaan wat spelletjes doen in en rondom het zwembad. Om net even wat extra's te doen dan normaal.
0: Want je hebt het over de historie van het zwembad. Weten jullie daar nog veel van eigenlijk?
3: Ja, daar weten we wel wat van. Maar in de loop der jaren zijn er natuurlijk ook heel veel nieuwe medewerkers begonnen. En daarom hadden we ook dus voor vanmiddag veel oud-collega's uitgenodigd om daar juist ook weer eens even bij stil te staan. We hebben in de archieven natuurlijk wel veel foto's gevonden. We hebben in de loop der jaren wel heel trouw personeel gehad. Dus ook echt wel mensen die jarenlang bij het zwembad hebben gewerkt. Dus we kennen wel wat verhalen. Maar goed, het zijn verhalen die we horen, die we kennen. En wij maken natuurlijk weer onze eigen verhalen.
0: Ja, en dat stukje programma wat nu dan niet doorgaat, wordt het dan verschoven naar later? Of is dat gewoon helemaal van de baan?

0: te doen. En dat is door verkoeling te bieden eigenlijk, hè?
1: Precies, ja. En dat kan bij ons altijd. We hebben een hele, voor de mensen die het kennen, een mooie ruime locatie. Met ook relatief wat water. Dus daar kan heerlijk vandaag eventjes de verkoeling worden opgezocht.
0: Nou, genieten van vandaag. Stefan Oostra dus, van dat zwembad De Dobbe in Noordwaarden.
2: Omroep Friesland.
3: Alles wat er spiekt.
4: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
3: Snij in Bureau de Vries.
5: Het simmerpeteer met Sybram Buma.
6: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
5: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
6: Dit was wat ik wou.
5: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
6: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
3: Snij al voeren in Bureau de Vries.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het is een minuut oor Jan van Jochenen. Isa Visser praat hierbij met het laatste Frieske Nijs.
14: Rieswette Steert adviseert het meesken om Joet alleenig de diek op te gaan als dat echt nodig is. Het KNMI had voor een groot part van het land code reed al joen vanwege extreme hitte. In de noordelijke trije provincies hield code oranje. Wat dochs te snel diek op git, mat hem goed tarieren troch biegelijks genoeg wetter een paraplu of een parasol mee te nemen, zei Rieswette Steert. Bij wenszorgcentrum Talmahiem in Balk doggen de werknemers er alles aan om de bewenners wat koel te houden. Klaske Post van Talmahiem hoe wat ze Big Leaks al dien hebben.
15: In dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik al kalker op dien. Dat is wit. Zo het is hier net zo wat binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers ben ik aan de gang om toch de glazen of de dwaren. We hebben zin er in komen kan en wit lekker ervoor. Dus zo ben ik eigenlijk al een beetje aan de gang hier.
14: De kandidaat-wethouder van de VVD in Tietjeekstra Diel, Dieneke Wagenaar, loekt haar waarom voor die functie. Onleading is een integriteitsonderzoek dat naar mogelijke wethouders dien wordt. In een verklaring liet de VVD weten dat u het onderzoek geen risico's naar voren kamen die het oerwagen naar zelfs of haar huishouding gaan, maar wel oer haar directe omjouwing. Het nieuwe college van BMW zou precies een week installeren worden, dat wordt nou uitsteld. Een tropische dag joert met code oranje en temperaturen die het plaatselijk oprinnen kunnen ontzettend 30 graden. Een doek in het wetter is dan vanzelfs net verkeerd. Krijgt het weekend via het Iepenloftzwembad De Dobbe in Noordwolde een 50-jarig jubileum. Troch de warmte is het programma wel wat onpost. Ze leidt manager Stefan Oostra uit.
1: We hebben alleen vanmiddag zouden we een fotomoment organiseren en die hebben we eruit gegooid.
0: Helder.
16: Ja,
0: Wat ik nog een berichtje trouwens ben van Anneke, die staat

0: hier ergens lezen dat het gecorreleerd wijze zo. Nou, dat klopt wel, maar dat is inderdaad in de rest van het Lonsa, in Friesland en ik geloof ook in Grijnsland, daar is het code oranje.
1: Klopt.
0: Alsnog warm, maar een treetje minder als in de rest van het loon. Dus ja.
1: We treffen het hier nog een beetje.
0: Enigszins. En Jan Jonkman die vertelt er daar eens meer over.
2: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is bij de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
6: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
7: Friesland van de Moor. Erit Science.
0: Het is echt waar om mijn opblaaskrokodil in het zwembad te lezen. Pieter Wilkes, die zong daar snoer. Maar eerst is het tijd van het waarberug, mijn Jan Jonkman. Goeiemorgen.
8: Ja, hier is ik een hele goeie man.
0: Het wie, nou, een oorlorenlien doet ik mijn geboeten omstampt. Wie het lekker fris en lekker cool wind is die er toen nog? Ja. Hoe liep het dat nou boeten?
8: Nee, de temperaturen werden wel aardig op. Rond. Hier we van toen de zin opkwam, even van 5 en hier we temperaturen. Ja, dat weer wel noffelijk. Hier in Eek, wanneer 15 en heel, gisteren 16. Bakken veen 14 en heel, de Poinix en 16 dan wat. En Akkerham zit dan 15 en heel. Ja, toen kon je het huis nog wel even met alkwolje. Want even stilte voor de storm, zo ik ze. Maar de temperaturen die binnen lezen al weer om 18 tot 20 graden en die rennen van een mooi verder warm heen. Want ja, we hebben hier te krijgen maar een zuidoostelijke streming die warme tropische lucht naar uw kant stuurt. Ja, de lucht is van oorsprong al warm en de hele boppenlucht is warm. Want op een kilometer hechte lezen de temperaturen net al om de 25 graden heen. Nou, de zinnen die er van een morgen volle bij is, ja, maar van een midden en een enkel wolkje, die baant die temperaturen naar verder omheen. Want zo 11, 12 uur lezen de temperaturen al om de 30 graden, misschien nog wat heger. En die vliegen van midden verder omheen naar zo'n 33 graden op een waadeiland tot zo'n 35 tot 37 graden meer de provincie. Ja, in de stad zouden we eens even wat warmer worden kennen. Ja, dat kan dan wel eens recordhechtige temperaturen worden. Als je dan zoekt naar die 35 graden, dat is meer dan het dubbele wat het van nacht weer. En er staat een zwakke, hegutmatige wind. Ja, en dan viel het ik naar extra warm aan. En dan moet het jood maar rustig gewoon dan. Daar ben ik dan de nederige keer codes voor al, jong. En iedereen die moet het maar even invullen, zodat hij het zelf denk ik het belangrijkst vindt. Jong, is het ik nou lang warm? Ken de barbecue wel aan? Maar nee, die hoeft angst niet in zo'n, want je kent vlees haast wel brieën op het tegels, want die ben ik nou warm. Want jong, om 8 uur is ik altijd naar zo'n 30 graden. Verder vannacht wil het net verder al dan ik zo'n 20 graden. In de bebouwing zullen de temperaturen, vooral in het stedelijk gebied, 4 graden wel heger lezen. En dan hebben de wind die gaat al tijdelijk even om naar het westen. Kan vannacht wel eens even wat uithellen, want dat is een gebied met buien, die loopt de zuiden van ons langs. En daar ook zo de wind vannacht wel eens even wat omhellen kennen.
0: En dan hebben we de piek hoorn, maar dat betekent net dat we naar de koelte ingaan, hè?
8: Nee, we moeten morgen heb ik dan warme dag te pakken. Dit is net het zo extreem als jood. Maar we hebben dan zeker weer een tropische dag. En we zitten nog steeds in die warme tropische lucht. Ja, de zinnen erbij, maar in het midden komen er wat meer wolkjes. Omdat die wind wat omging is naar het zuiden, is er ook wat vochtiger lucht, komt die kant op. Ja, en dat merken we aan de temperatuur. Ik wil dat het wat brozig en neer is, maar je een 30 tot 33 graden in de provincie. Op een waadeiland liggen de temperaturen krek wat leger, want dan gaat de wind al wat om naar het Maddenta. En dan is dit rood algemeen een zuidelijke wind. En, tussen, en die zwabbert wat heen en weer mond tussen het zuiden en het Maatheersen. Ja, en die had er voor, ja, daar heeft er dan een voorkeur voor het zuidwesten. Maar hij is op het algemeen zwak en krijgt heeg uit 12. Dat stelt net soort voor. Het viel dan ik wel neer aan. En in de jong en in de nacht komt er steuring dichterbij. En dan neemt de kans op een pittige ruin of tongerbuita. En dan kan ik wel eens even mijn zware windpoesten zien zitten. Morgen de zaak maar even goed in de gaten houden. Maar koud wordt het net in de nacht, maar zo'n 18 tot 20 graden.

Ik schiller eens mijn verzekeringsmaatschappij en kreeg mij een keuze minuut te muiten. Mijn vraag zit er krek net bij en het wie dreeg mijn geduld net kwijt te ruiten. Want daarna zit ik oren in de wacht te harkje na een woord stom eftergroen muziekje. Voor mij wachten nog een stikke wacht. Maar ja, ik dacht, hoe moet ik het oors bezieken? Uiteindelijk hoe ik mijn verhaal al in mijn kwijt. En die zei, ik kan uw gegevens in ons bestand niet vinden. Dus, dan bestaat u voor ons eigenlijk niet.

Ik vreeg een oude tanken bij de pomp om een poederdrap, ik weet wat verkouden. Die heb ik niet, zei het ventje lieke lom. En ik hie moeite om mee in te houden. Ik zei hem haar ze wel in het assortiment. Daar lezen ze dags, toch net zo besopen. Ja, zei er, maar die zijn nog niet ingescand. Dus die kan ik niet verkopen. Ik zei, waar is het besef? Ik jou het geld, zoks valt als te noteren. Nee, zei er, dat mag niet van mijn chef. En ik houd mij strikt aan wat ze mij instrueren.

Ik hiet er even net zo goed om tocht. En wie werd toch mijn moele kapjes heen? Ik hiet er in het hele huis om zocht. Omdat je er jute dag net meer zonder kennen. Doe maar nooit de winkel om zo'n lapke stof. Daar wat ik voort van asociaal gedrag betichte. Troch haar masker klonk het witte af. Een mondkapje is wat wij hier verplichten. Ik zei ja, hallo. Daarvoor ben ik hier nog recht hinnezet. Dus, dit is er net de boot door stinnen. Frommers, contant betel je, dat hij hem liever net. En boeten door kin ik net pinnen. Ommers.

0: Pieter Wilkens en de Peerse krokodil. SCRVN had juster in Tarie Dingenheiten het seizoen met Grutte Sieverswoen van de regioselectie Gastelonsleert. Het waard 0 njoggetje. Spits Dylan Vente die spelen in Helte, maar maken maar liefst vier doelpunten. Verslaggever Arjen de Boer die praten met hem na de wedstrijd.
1: Weet je, het is een goede vakantie geweest. En nu de eerste potje tegen de, ja, de regio. En,
2: scoren is altijd leuk.
1: Ja, het zou beter zijn als ik, of ik bedoel, als ik een had gescoord, niet blij geweest natuurlijk. Maar goed, ja, dit soort wedstrijden is gewoon puur ook voor de fans die komen kijken. En uiteindelijk,
2: Vind je het leuk om te voetballen tegen amateurs? Of is het vooral uitkijken dat je niet in een greppeltje staat of dat je een schop van achteren krijgt?
1: Nee, daar ben ik niet echt mee bezig, dat je een blessure oploopt of zo. Weet je, uiteindelijk is het ook gewoon, je wilt fit worden, fit... Ja, je hebt een relatief, nou, kort vakantie wil ik niet zeggen, maar...
2: Het had langer gekund.
1: Dat kan altijd. Maar ja, nu is gewoon voor ons taak om fit te worden. En ja, ik denk ook op zich dat we 45 minuutjes in de benen volgende week ook. En dan uiteindelijk kan je dat zo opbouwen voor iedereen. En ja, daar is de voorbereiding voor.
2: Ja, vind je het leuk dat het weer gaat beginnen eigenlijk, überhaupt? Dat je weer los kan?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk, ja, ik kijk echt wel uit naar dit seizoen.
2: Wat is er mogelijk? Maak ons even enthousiast. Wij, de fans, heel Friesland. Wat is er mogelijk?
1: Ik denk als je nu gewoon stabieler bent, dat het echt wel leuk kan worden voor ons.
0: Ja, dat hoor jij ervan dus. Heel wat oorste temperaturen, Joert. Die rennen op ont op gomplakken zo'n 30 graden. En dat zorgt voor puffende meesken, maar ook voor problemen op de dieken en de bregen. Die bregen die kunnen uitzetten tot de hege temperaturen. En de wutvierder Jamie Tol van Rijkswettersteert, die vertelt erover.
3: Net als wij mensen hebben ook bruggen last van de hitte. De meeste bruggen zijn van metaal gemaakt. En metaal heeft de eigenschap dat als het heel erg heet wordt, dan gaat het uitzetten. En daarentegen als het koud is, dan gaat het juist inkrimpen. Maar we hebben dus nu met de uitzetting te maken. En ja, zo'n brugdek dat kan soms wel tot centimeters aan toe uitzetten. En daardoor past het gewoon niet meer goed in de constructie die we ervoor gemaakt hebben. Ja, en op zo'n moment blijven dan dus de slagbomen dicht. En dat betekent dus dat het wegverkeer er niet langs kan. Totdat we uiteindelijk de brug gekoeld hebben. En de brug weer op zijn juiste plaats valt. Maar dat kan soms wel uren duren voordat we zover zijn.
4: Ja, dus daarom wil je hem dit eigenlijk vaarwijzen terug het kool in.
3: Ja, we proberen inderdaad de bruggen zoveel mogelijk te koelen. Dat doen we met water en ook op verschillende manieren. En met dat water inderdaad ja, kunnen we dat staal, de temperatuur ervan zo laag mogelijk houden. Zodat die uitzetting eigenlijk niet plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt.
0: En dat zei Jamie Tol van Rijkswettersteert dus uit die bregen. Gonde van die Wurrejoet even lekker kwollen.

0: ABBA. En Take a Chance on Me en de Fire Rest Ilse de Lange en So Incredible.
1: De media van de morgen.
0: Isa, het nieuws uit de media.
2: Klopt, ja. Ik had de Frieske kranten er weer in bijpakt. En dan beginnen we, wat hebben we hier? De Ljouwte kranten. Waat dus al dit weekend of deze weekend naar de Waadeiland West is, die kan misschien die Peerse vlaggen herkennen. Die Peerse vlaggen die staan er eigenlijk voor dat, dat de eilanders boos binnen. Er binnen namelijk naar je plan voor een natuurwetjouwing. En daar zit dan in dat de natuurgebieden misschien wel op slot gaan voor meesken. De lokale bewenners die binnen er, boos trog. Ze vielen zich net jet en ze vrees eigenlijk een beetje voor haar economie. En een van die dingen is bijvoorbeeld het sluiten van strand. En zij vinden dat een ontasting op hun tradities en ook hun leefwijze. Dat jet bij hun leven, ik dat strand. Ja, dat begreep ik ergens wel. En in Vlieland, toch zeg, daar moeten we ook iets mee. Dus hier in die protestvlag, die Peerse vlag, hier zo in de vuurtoren van Vlieland hongen.
0: Wat op zich een heeg punt is. Dus
2: precies, toch zichtbaar. Goed zichtbaar. Maar daar wie Rijkswettersteed het net helemaal mee eens. Want die woon, dat die vlag de voet gingen. Anne van der Meer, de wetvierder van Rijkswettersteed, die zei ik, dit mag niet. Wij zijn een onafhankelijk bedrijf, maar ze zijn onhinkelijk. En ze willen net vlaggen die ergens een kant kiezen om het samen te sissen. Ze zeiden de Vlielandse vlag, mij daar hing je. En ik de Nederlandse vlag, maar daar hoort het wel bij op.
0: Ja, dus die vlag die mij net op een viewer hoor, nee. Ik moet het op Del.
2: Dus ze kennen de vlag op nog een score, een soort plakken, denk ik, hing je. Maar die viewer tour, daar moet die van horen.
0: Met die regels, die komen eigenlijk bij Rijkswettersteed wij, toch? Dat zal ik wel wat gevoelig geweest hebben.
2: Het is heel ergens wel een soort verbonden hadden, dus inderdaad. Die hadden toch, dit dochten we maar net.
0: Nee. Precies, nee.
2: En dan gaan we terug naar het Fries Dagblad. En die hadden wel een interessant verhaal. Want je denkt, die hitte, leuk, lekker naar het strand zwemmen. Maar die hitte doet echt een soort mijn lichaam. En dat denken we misschien ook net altijd oenij. Maar je kan er misschien wel overmatig van zwitten gaan. En denk je, dat jet bij die warmte. Maar je kan er ook pinehollen van krijgen, een soort vermoeidheid. En dat zijn dan nog wel milde klachten. Maar het kan ook erger worden. Spierkramp, uitputting, misselijkheid. En dat had alles te krijgen met dat eigenlijk op een gegeven moment, zoals Juwet, het bijna zo warm wordt als die eigen lichaamstemperatuur. Dus die hele warmte, die kist net kwiet. En daar ben best wel wat risico's hoor. Een risico op uitdroging. En ze sissen hier ook. De enige optie om te verkoelen is dan het verdampen van het zweet. En daardoor verlies je veel vocht en dat vergroot uitdroging. En dat had ik weer al je negatieve effecten op die nieren. En ze zeggen eigenlijk, wat helpen kan is een plantenspuit of een ventilator. Maar het grutste
0: een plantenspuit?
2: Motto, lekker, denk ik. Een beetje zo spuit op een holle zo.
0: Ja, maar het is toch wel mooi dat mensen dan je slepen airco's al en alles uit de kast om koel te lopen. Maar plantenspuit
2: kan ook wel. Ja, en het grootste motto is drinken, drinken, drinken.
0: Ja.
2: Dat klinkt best logisch.
0: Maar nu heeft Wolf van de week al verteld dat het eigenlijk geen alcohol wezen maakt.
2: Nee, klopt. Want in Frankrijk had ze joet van dat tolvoer meestal geen alcohol meer drinken.
0: Dat is echt een droeglissing, hè?
2: Ja, ik denk dat ze mij drinken hier vooral wetten bedoelen.
0: Ja.
2: Of iets anders, maar geen alcohol. Zoek ik niet van.
0: Nee.
2: En dit vond ik echt wel opvallend. Want de shirts van het Nederlands elftal, die ze nu dragen bij het WK, die zijn nu al vuil. En ze gingen bij de eerste wedstrijd al dik €50.000 ophellen. En nu, als ze naar de tweede wedstrijd, zitten ze op een bedrag van bijna €110.000. En het shirt van Cody Gapko, wie heel populair, die ging voor €4.400 voort. En ook die van Brian Brobby, die ging ik voor krijgt iets minder. Dan Gakpo Gidifot, ongeveer €4.400. Dus er is al een soort yield op hellen met die gedragen shirts van die oranje spelers. Maar het grootste deel van dat yield gaat wel naar het Prinses Maxima Fonds. Dus dat een goed doel.
0: Maar binnen de shirts iets vannacht gewonnen hebben?
2: Nee, want dat wie de tweede wedstrijd.
0: Oh,
2: en dit gaat om de eerste en de tweede wedstrijd. Ja. Dus we hadden Jeroen, Zweden en Japan. Precies. Die van Tunesië, die matten dus weer veld worden.
0: Ja.
2: Dus er zullen wel weer €50.000 bij komen.
0: Dat zal wel veel geld in het laatste brengen.
2: Ja, bizar dat meesken. Dat is echt zo'n shirtcapeje voor €4.400.
0: Dus ik heb een hele handel in die dingen.
2: Een soort yield.
0: Ja.
2: Ze zeggen soms zeker dat het een investering is, hè?
0: Ja.
2: Als het hem dan bewarst.
0: Maar dat is toch vooral een excuus om thuis te lezen dat je zo'n duur ding keept.
2: Maar stel, het is echt zo. Dan kun je zo'n shirt misschien wel voor doppels of volle verkeepje. En dan is het wel echt een investering.
0: Even in de kast en waar weet.
3: Stjonken ze nog meer?
0: Ja, dat is wie.
3: Na een paar weken.
0: Ja, maar Wim, dat is toch de bedoeling? Hey, echt, nooit was je die ding?
3: Ja, als hij er was, gooit het lal aan.
0: Hij stelde dan nooit een naar je tocht om die nee, outfit te verkeerd
3: nee,
0: naar
3: nee, nee, natuurlijk net.
0: Zo wordt het lucratief verzen.
3: Lucratief, stikst dat? Nou, ik weet het niet. Ik hoop dat er geen handeling zit. Laten we het erop houden.
0: Nee, ik hoop het ook niet.
3: Dan kreeg ik gewoon een shirtje keerpje bij voetbalshop.nl bij geliefd. We bellen maar de eigenaar daarvan. Die man zit in Liaut, die club. De voetbalclub bedoel ik in dit geval net, maar die handelsclub, zeg maar zes. Ja. Die hebben een website en die verkeer je normaal gesproken voetbalzaken. Maar Noek natuurlijk shirtjes van alle deelnemende landen onder het WK. En nou ja, hakker shirts binnen populair, dat is natuurlijk de vraag.
0: De 86 of die van 88 nog heel populair is.
3: Ja, nou die Hatterwol, had ik Sean. Ja, ik heb natuurlijk even Sean op je website al, maar er is van alles. En nou ja, wat geert er net. En succes wat, hebben we dadelijk hoor. Verder zelfs muziek of fysiek, dus kunnen half en dolven in de Apenkooi. Als het al vast ideeën heeft, 0620, jou en Jochen, Ian Jochen, Appus. En naar de quiz hebben. En vooral een heel soort muziek.
0: Dat aasen dus in orde voor. Dit weer Friesen van de Morfa deze week. Mind je naar binnen wij de weer. Ik zou zeggen, toch rustig gewoon. En geniet je echt een beetje van het weekend. Hoi,
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
9: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
8: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
10: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
8: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
11: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
8: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn een soort van Wadden, hoop ik dan maar. Hè. In elk geval net in de buurt van de 40 graden echt komen. Lijkt mij een goed, fijn duel voor Juwet. Oké, goedemorgen. Net welkom bij Noorden voor. Vrede moment 26 juni. We trappen jou met Bon Jovi en Living on a Prayer.
12: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
15: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland witte wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op ons manier.
16: Noorden voor. My Vim Brons.

Dit is toch niet maar die fameuze clip dat hij in een soort takel over het publiek in. Nou ja, enzovoort. Dacht ik, John Bon Jovi machine band. Bon Jovi, Living on a Prayer. Het is 86, ja. Oké, nog eens goeie man. Dit is Gary Brooker. No More Fear of Flying.

Zanger van Procol Harum, Gary Brooker, bij een solo hit in Jogresantig, No More Fear of Flying. 13 minuten oeren, Jogren, alweer. Oh, dit het toch, ik wil net alles om de warmte relateren, maar dit het zo toch wel ergens een, noot ik het jaar, de intro heeft wel een coole vibe dit. Ik heb wel heavy wat dit soort plaatjes, Harry Styles, van het laatste singeltje, American Girls.

toch, als het net beter wist. Ze toch echt denken dat dit luf is, hè? Die hebben daar de inspiratie waar heel erg in haast was. En daar, dat is dan Raffaella Carrà. Dat wie een Italiaanse presentatrice, danseres, jongeres en actrice. Ja, jongeres, vooral dat. Dat het hier tentoonspreidt in A Far L'Amore Comincia Tu.

in het plat Utrechts, dit. En weer een hit in jongetje 82, dit. Ik wist niet dat je kwaad werd. We hebben maar kwart bestien trouwens, die club. Begin jaren 80, maar als ik me zes een leuk plaatje wil. Oké, ik wist niet dat je kwaad werd, was het. Goal play!

Avontuur van je leven. Coldplay, an adventure of a lifetime. Vooruit, richting het ijs, het Frieske ijs. Ah, en? Oh, de wetsinstrumentatie vooruit nog een keer dan. De Bongo Rock.

0: Tijd voor het Frieske Nijs. Hupsakee.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting.

0: nl/proefpakket.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2
6: FM. Nou, nog 3 seconden, dan is het exact je avondje in het Friese Nijs. Nou, maar Isa Visser. Isa, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. Bij een grutte vjochtpartij binnen Ton zitten jongen 12 vertochten onhouden. Dat barde om olvoeren hinnen op de kaden in Drachten. Meerdere pliesjes en ekhoen kamen te plak naar de pliesjes de neetknop broekt hien. Bij het sjen van de pliesje naaide de groep uit. Na een wrakseling waren 12 vertochten onhouden en meerdere meesken foyerren. De onleiding van de vjochtpartij is nog net bekend. En hoe houdt die hoes de beste koel? Het is een vraag die het een soort meesken haar zelfs deze dagen afvreegje. Een oplossing kan wezen om net een zwat, maar een wietdak om te lissen. Dat werd de hield niet populairder, omdat het voor aardig wat verkwolling in huiszorgje kan. Daardoor Redmar Dijkstra, hij leidt zulke wietdakken om.
8: Nou, zwarte daken die kind, zoals ze hier erbij lezen, zat 80 graden worden. Helemaal in volle zinnen erop, zoals het juwet ik is. Een wietendakbedekking die wordt nooit warmer dan 24 graden. En ja, dat is dus ook het onderliggende dakconstructie, die warmt net op, zodat het binnen een stuk behagelijker blijft.
7: Bij wenszorgcentrum Talmahim in Balk doggen de werknemers er alles aan om de bewenners wat koel te houden. Klaske post van Talmahim over wat ze bigeliks al dien hebben.
9: In dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik al kalkrop dien. Dat is wiet, zodat die zin er net zo bot binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben al mijn witte lekkers binnen aan de gang om toch de glazen of de dwaren weer zin er in te komen kan en wiet lekker ervoor. Dus dat ben je eigenlijk al een beetje aan de gang hier.
7: SC Cambuur had hem versterken met de Franse flankspeler Ilyes Hamash. De 23-jarige linksboeten had een contract tekenen voor 3 jaar bij de Leeuwarden. Met een optie voor nog een extra seizoen. Hamash komt oer van de Duitse Schalke 04. Daar er nog een contract hier om te simmen van 2028. Het afgelopen seizoen werd de Fransman verhierd aan Amiens, een voetbalclub op het 2e niveau van Frankrijk. Daar liet hem Chen bij 6 doelpunten en 1 assist in 32 officiële wedstrijden. En dan het waar. Code oranje voor de hitte. Het is juist een extreem warme dag. Daarbij bereiken we in het middagsuren binnen de tropische grens van 30 graden. Middags zorgen te zinnen en een warme zuideaster wind dat de temperatuur oprint naar maximaal 35 tot 36 graden. In de jong en nacht bloot het tegen warm bij temperaturen van boppen de 20 graden. Sneeuw bloot het ek tropisch warm bij maximaal 34 graden. Verder is het restig warm bij net te volle wind en een zinnen, mogelijk op de Joen, Rijn of Tongerbui.
6: Oké, dankjewel Isa. Tiet voor de siesta nou, of spreek wie door een oeren weer?
7: Nee, het is tiet voor siesta voor mij.
6: Oké. Bedankt in elk geval. Oeren oeren oorbillet, en we nijbillet nou, dat is je wel, Asje. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesel.nl, was op de app, vanzelfs downloaden, mijn staat kanaal. Ik kom al de nodige fysiekjes binnen, Sjurk Piet Groenendaal zei, ken ik al een fysiekje door van de apenkooi, ik draag het naar een nieuwe nummer van Jit Ezer, de Wuite Mannen. Oké, zeker, ze hebben in mijn nemen. De Bongo Rock, Willy Boonstra is er enthousiast over. Dan zit ik in haar jukebox. En voor de rest, nou, is het nog iets. Oh, nou, nog meer Armand voor de apenkooi. De fysiekjes tussen Alven en Tolven. Als het al vers ideeën heeft. En het is traag op gang komen, Joet, denk ik. Hè? Dus heb het u dan vooral. 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Tussen Alven en Tolven. Drijven muziek op fysiek in dit radioprogramma. Dadelijk het goede doel. En we gaan als hier de nood uitgaan.
0: zoveel compacter.

0: Een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
9: Voor.
10: My Vim Brons.

Het goede doel en de nooduitgang. Zo dat achter. Ik die een beetje Henk Westbroek imitatie. Maar het is eigenlijk Henk Temming vanzelf die hier een gratpad van jongt. Van dit nooduitgang van het goede doel.

Kastnet van Dance Horst, of van de, dit soort arrangementen, dan is ambitie toch iets dat wel, ja, op waardering rekken je in het algemeen, is mijn ervaringen. Hey brother, wie dat van Avicii, u twaalf hoe ze tretje in, of tretje dealing. Deze draai ik altijd graag even, Pat Benatar. I Need a Lover is dit het Njotje 80.

0: Love is in Battlefield, maar dan wat vlotter eigenlijk. Dit is een soort tweede hitje van Harvey. Dit, I need a lover that won't drive me crazy. Het is 12 minuten voor... Wat? 12 minuten voor? Zie je hem al? Verdorie, ik dat warm is, get the teeth. Rapido. Nou, in een plaatje nog en dan show we hem fruit naar de quiz. Kist die kwalificeren voor de quiz en dan van alles winnen natuurlijk. De gebroekelijke prijzen, die vraag hier in 2 en 3. Zaken om elkaar relateren in de tijd. Jedder of letter is de titel van de quiz, wist het. Nog eentje, zei ik. Dat is deze speciale uitviering van Amor, Amor, Amor van André Hazes.
1: Dames en heren.
0: Subtropische uitviering. Danny Wouts is dit. Amor, Amor.

0: Vaak herkend? Ja, vast wel. André Hazes, niet origineel, maar ja, Amor, Amor, Amor. En dit weer de versie van Danny Wuits.
1: Jedder of letter?
0: Alweer een paar decennia al trouwens, ja, dit is 8 minuten voor het zien, quiz, jedder of letter. Even de prijzen, de noden voor koffiemok, de noden voor koekjes en de noden voor koffie of theelepel. Voor vraag hier, 12 en draaien. De traditionele prijzen, zullen we zeggen. Jouw voort. Nou, jouw is net voort. Maar ze verdienen. Wat bedoel ik daarmee? Allereerst die kwalificeren voor de quiz. Nog even mij. Dat ken je mooi. Even van Boetenhoren nog. Even in de koelte binnen door. Denk ik. Geert Oer, minder managers, Joert. Van artiesten dan in dit geval. Joertje zo'n zondag joeg Elvis zijn laatste concert eer. En zijn manager het hem jarenlang zinhouden om eigenlijk in Europa op te treden. Dus het je kwalijk west, behalve dan zijn Duitse periode. Maar of hij toen echt optreden had, weet ik eigenlijk niet eens. Even Elvis, even in dat klonk saai. Ja. Jailhouse Rock. Shit, gevangen. Gevangen. Door zijn manager. Weet je wel, hè, ja. Maar de vraag is, de kwalificatievraag is, wat wie de namen van die verneemde manager van Elvis Presley? Dat is een hele bekende naam, hè. Het wie ik een Nederlander van oorsprong. En dat is de vraag. Kun je die kwalificeren voor de quiz? Toch? Te komen bij de manager van Elvis Presley, de namen van die beste meneer, want het is een man. App het dus via 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen. Nog heel even de klanken van Elvis dan vooruit, om even een liedje in de sfeer te blowen. Jailhouse Rock. Kwalificeer je voor de quiz, toch? Te komen bij de namen van de manager van Elvis Presley, die dit net zijn best behandeld heeft. En we hebben nog meer voorbeelden van managers die het haar artiesten net zijn best die dat haar artiesten mishandelen hebben, skivels is. En daar ook je de quiz dadelijk. Ja, maar uiteindelijk mag de zaken in de titel correlateren, want dat is de aard van deze quiz.

0: I ain't missing you at all.
1: I can lie to myself.
0: John Waits. Oké, nog eentje voor het Nijs. Voor het NOS Nijs van Tienen. Hebben we nog rond ervoor. Ik zeg dat er de nodige goeie antwoord binnenkomen. Dat is leuk. Op de quiz. Dus we hebben puf genomen om de quiz nog te dwalen, jongen. dat is maar weer noteerd, hè. Dan houden we tempo direct maar even mee nog. Bij Marvin Gaye en Kim Weston. Yeah.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed, 12 minuten Noord. Zie een extra fles wetter, nog meer koffie. En gewoon mij brullen, mij Bill Withers, lovely day, dat is het. Hupsakee.
4: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed. Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
6: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Concours in Piek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestensport.
8: Wat een naaie show. Heima, service en auto's, is er voor Else Nien.
9: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor 55 euro exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
10: Nul de Voor. My Vim Brons.

Ik zou het toch net in je oren hier om de adem zal lang, maar dit was, nou ja, enzovoort, enzovoort. Bill Withers, Lovely Day, wie dat. We quizzen dadelijk, quiz jetter of letter, en, maar nog even een van de doelen is, en dit is er, de illegale taxi.

0: Laatste singeltje van de Doeleersen. Ik vind hem hartstikke leuk. De illegale taxi. Wie stond ervan? Benny de Boer.
1: Nou, het is net niet favoriete nummer. Nee.
0: Oké.
1: Nee,
0: okay,
1: nee,
2: heerlijk
1: ding vol.
0: Oh nee, prima.
2: Letter of letter?
0: Toch van harte welkom in de quiz, Benny.
1: Ja, dankjewel.
0: Elvis, dat lijkt hij meer?
1: Nee, ik net.
0: Ik net?
1: Nee, dat vind ik niet.
0: Nou,
1: nee.
0: Nou, die leukste meidigste. Nee, maar oké. Maar de manager van Elvis Presley, dat zit hier wel voor de geesten, precies.
1: Ja, Colonel Tom Parker.
0: Ja, dat is correct. Ja, maar dat is mijn quiz. Hartstikke mooi. Nou, dan maak ik toch even vreetje bij Horst Wolf van eigenlijk. Want we horen graag positief hier, hè?
1: Zeker. Ja. Ik hoor onder andere van Marillion.
0: Ja?
1: Eagles, Dire Straits, oh. Pink Floyd. Het is een beetje die hebben de stand of 80. Ja, geweldige muziek natuurlijk.
0: The Classic Rock.
1: The Classic Rock, yes.
0: Oké, okay, nou. Heb ik daar nog wat van steen? Nou, eigenlijk het komende draaiplaatsje is net. Nou, we zullen dadelijk even. Misschien
1: hoor je me in de apenkoorst thuis?
0: Ja, dat heb ik dan. Welke worst? Pink Floyd, zeg maar.
1: Litwe dan Pink Floyd ben inderdaad.
0: Comfortable in al.
1: Ja, oeh, dat is een hele mooie. Ja, leven die dan. Ja, super.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hebben we dat verst al praat?
1: Prima.
0: Vraag hier, de Jailhouse Rock dus, Elvis Presley. En ik begon het oeren My Lovely Day van Bill Withers in 1928. De eerste vraag is natuurlijk, ja, Jailhouse Rock, wie dat jetter of letter als Lovely Day?
1: Ja, dat is jetter.
0: Ja, je had je zoon 50 al, hè? Dus, yes. En Lovely Day, dat komt uit 1928, inderdaad. Ik zei er niets bij. Oké, dan heb je de nodig voor koffiemok te pakken. Wacht, vraag 12 voor de nodig voor koekjes. Geert hoe die managers zijn die het artiesten net zo goed behandelen hebben. Tom Parker, dat wie echt een dwingeland. Die Elvis in de machtsambitie.
1: Ja.
0: Maar dan ben ik vrouwje. Die manager binnen en die het haar een aardig misdragen. De manager van deze meneer. En dit is Leonard Cohen.
1: Ja.
0: Maar het noemer Halleluja. Die een vrouwelijke manager. Haar naam wie Kelly Lynch. En die had zijn pensioen legeroofd. Van Cohen. Ja, ze moest ervoor zelfs de bak in nog. En het verhaal hier dat Cohen echt bang voor je hebt. Die werd echt benauwd voor deze dame. Maar de vraag is, we hebben door de liedjes die het uiteindelijk om elkaar relateren. Kwam het noemer Halleluja jetter of letter uit als Jailhouse Rock, George Sean 50? Ja, ik net zo. Heel moeilijk.
1: Letter.
0: Ja, dat klopt van het wien. Jouw 80 dat dit uitkwam. Nou, de maar heeft de koekjes ook bij de koffie. En dan de noden voor koffie of theelepel voor vraag draaien. Dit is jongeres waard. Ik ben Adeel, terug aan manager. Alanis Morissette.
1: Ja.
0: In dit geval Ironic. Miljoen dollars is ze kwijtrekken van haar manager Jonathan Todd Schwartz. Voor gewoon van haar noemers stut ze hij de royalties in eigen boezen. En hij bekende dat uiteindelijk. En de reden dat hij haar van het jail set had wie een gokverslaving, zei hij er zelf. Die.
1: Aha.
0: Ja, dan mag het jail ergens bij komen.
1: Ja, dat betellen we.
0: Ja, precies. En dan maar terug die artiest in dit geval dus. Alanis Morissette. Vraag is ironic, kwam dat noemer jetter of letter uit als Halleluja uit George 84 van Leonard Cohen?
1: Dat wie letter.
0: Ja, dat wie een jongetje. Zij is een jongetje van de hit. Nou, alles geregeld, toch?
1: Dit is de brandweer.
0: Ja. Helemaal mooi. Nou, Benny, we sturen die prijzen zich allemaal ook. Daar is nog tips voor u op deze dag. Zij is van jij.
1: Ja, ik ben natuurlijk een beetje even daar, maar natuurlijk het hoofd koel houden, een beetje in het kaart zitten. En net volle droogte. Dit vanzelf verroerd. Het wordt maar niet meer prachtig waar. Dus,
0: Oké. Dan horen we de halve koel. Nou, nog een allerlaatste vraag dan. André van Duin of Gurbe Douwstra?
1: Ja, dat ging voor Gurbe natuurlijk, hè.
0: Oké, dan.
1: Ik ga even Gurbe.
0: Doe. Dank voor mij, man.
1: Yo.
0: Hoi. Benny de Boer van Kettelijk, wie dat? Ik ben van Tromme de Priezen. En dat is maar mooi, hè, want we jou ze graag voor. De Jul

0: Dit is Little Jimmy Osmond. U draait zaltig. Tweedledee.
1: Ja, ja, ja.
0: Je kan hier op 12 manieren op reageren natuurlijk. Je zegt, nou, het is nog hier niet te zien in het, joh. Die, of dat je straks van, ja, hard in de kop, joh, echt. Een beetje rustig, man. Ja. Cool, cool it, baby. Oké, dan, Eurythmics dan ook.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt,

0: is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: Een beetje voor op schema, een hele minuut om correct te wijzen. Hier is het Friesgenijs, mij Jantine Weidenaar. Mooi, Jantine.
3: Goedemorgen. Bij een grote vjochtpartij binnen Justerion 12 vertochten aanhouden. Dat waren om 11 uren heen op de kaden in Drachten. Meerdere polities en ik hoen kwam te plak nadat de polities de neetknop broekt heen. Bij het sjen van de polities naaide de groep uit. Na een wrakseling waren 12 vertochten aanhouden. Meerdere mensen fouilleren. De oorleding van de vjochtpartij die is nog net bekend. En de brandwacht die moest vanmorgen in actie komen in Jesterzee. Daar stiet omstreeks kwartiernjochenen een skip in de brand. Bij onkomst van de helptiensten stiet het skip al volslaan in de brand. Er is voortdurend bezocht om vat te komen dat het vuur oerslang koer naar de oren boten. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eén persoon moest door ambulancepersoneel behandelen worden voor brandwonden. Bij wenszorgcentrum Talma hier in Balk doggen de werknemers er alles aan om de bewoners wat koel te houden. Klaske Post van Talma hier moet wat ze bij Glixel dien hebben.
4: In dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik kan kalker op dien. Dat is wit. Zou het is hier nog net zo wat binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers binnen aan de gang om toch de glazen of de dwaren weer zin er in te komen kan en wit lekker ervoor. Dus zo ben je eigenlijk al een beetje aan de gang hier.
3: Sportclub Cambuur had hem versterken met de Franse flankspeler Lelies Hamash. De 23-jarige linksboeten had een contract tekenen van 3 hier bij de Leuters, maar een optie voor nog een extra seizoen. Hamash komt oer van het Duitse Schalke 04. Die had er nog in contract hier voor rond december van 2028. Het aanrondende seizoen was de Fransman verhierd door Amiens, een voetbalclub op het tweede niveau van Frankrijk. Daar liet er hem Shen met 6 doelpunten en 1 assist in 32 officiële wedstrijden. Ja, dan het onderwerp. We het alle jij hoort hebben. De warmte en het waar. De code oranje hoort van de hitte. Het is extreem warm. En daarbij breken wij om het middags oren in de tropische grens van 30 graden. Van de middag is zwaar je de zinnen. En de warme zuideerste wind, die zwak ontmatig is, dat de temperatuur oprint naar maximaal 34 rond zo'n 30 graden. In de jongen en de nacht bleef het tegen warm. Temperatuur van boppen de 20 graden. Morgen bleef het echt tropisch warm, maar maximaal 34 graden. Verder is het restig warm. Maar net te volle zinnen, net te volle wiemuxen en een soort zinnen. Mogelijk, ja, de wens is de vader van de gedachte.
2: Ik denk het,
3: ja. Mogelijk op een joen, een rooien of tongerbij. Snuin, dan bleef de temperatuur tot de westenwien onder die 30 graden.
2: Jantine, dankjewel voor een oornij. Bulletin op de radio. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl. Alles op de app vanzelfs. Ik altijd handig. Downloaden mijn broeken. Dadelijks Saturday in the Park. Van Chicago. Misschien scherm eens even voort.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Nul de Voor.
13: My Wim Brons.

0: Saturday in the Park, Chicago. Ik luister dat de zanger van Blood, Sweat and Tears verstoord is. Hij heeft natuurlijk wel wat van Chicago. En die twee bands liet je in die zin op record dat als een van de eerste... Ik weet niet, Hocker had nou zijn eerste wie? Chicago of Blood, Sweat and Tears. Maar die hebben als eerste blazersbroek die in de popmuziek in de... En het een groot succes, maak ik. Dus, maar goed, de jonger van Blood, Sweat and Tears is verstoord. Ik heb wel een plaats van draaien dadelijk. Toch? Ja, maar we erbij pakken. Maar ja, aan de andere kant, het is ik al aap en kooi. Over 20 minuten doen muziek of fysiek. Even zien wat er al light on fysiekjes. Dan ken ik wat inspiratie uit het hele wereld natuurlijk. The Straps, My Laydown, Zuid Hinken. Voor elke keer een verfrissend weekend. Ja, yeah, nou, dat hebben we net een beetje. Dan een vrolijk lied voor straks in de apenkooi. De Zomer en Jij van de Kik, zei het Anki. Groetjes. Ja, bedankt Anki. Groetjes, waarom? Het randje Binken van Vegebart. Vreeg het Jan Japon. Prima, ik heb zeker hebben mij nemen. Mark Amber, So Good To Be. Mariet Zwart komt erbij, hoor. Mooi Simmers noemer. Love and Spoonsful, Summer in the City. Ja, die dampt de hitte wel van al, Peter Rekker. Die nemen we zeker mee. Sterker nog, dat beginnen we mij om half uur dadelijk. Dank voor die nepke. Simmerwaar. Of mij dit Simmerwaar nog een Simmer in Friesland draaien van Johannes Riep maar graag. Zei het Anneke, zeker. Neem weg mij, echt leuk. Wild is the Wind van David Bowie. Zei het Frans Posmus. Code Rood, mij. Ja, nou in Friesland net. Frans, dank voor die nepke. Draaien we zeker, ek. En even zien, nou, er zijn nog wat andere dingen die er liggen. Nou, het is al hier noteerd. Dus, we nemen ze al hier mee. Nou, al hier, we proberen hier weer een mooie selectie uit te maken natuurlijk. Dus kanaal en tolf. Is nog fysiekjes? App ze vooral naar 0620 via een Jochen, Ian Jochen of via de app van Omrofisen op telefoon. Communiceert hartstikke handig. 0620 via een Jochen, Ian Jochen of app van Omrofisen op een smartphone. En hier is Anneke Doma in de Woonark. Ja!
1: Elke en Etsy, dat waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar ze hadden geen woning. En daaraan had Etje geweldig de pest.

0: Nou, we hebben Arno Eekma, u klauwt aan de telefoon van voetbalshop.nl. Dit noemen we, dat kwam je bekend voor, neem ik aan, hoop ik.
1: Ja, dit liedje ken ik wel. Die hoor ik vaak genoeg, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, als je voetbalshop runnen, dan in layout, dan al zit je vooral op internet, denk ik, hè? Dan,
1: ja.
0: Ja, dat, dan, ik, dan moet je toch dit nummer wel bekend voorkomen.
1: Zeker, absoluut.
0: In de zin van Cambuur.
1: Dat hoor ik vaak genoeg. Ja.
0: Oké, voetbalshop.nl. Nou, dat is een webshop waar je over het algemeen allerlei voetbalartikelen verkeer je. Maar om dit WK heen is het natuurlijk een soort fanshop. Liek het mij?
1: Ja, dat is sinds die WK is begonnen en de dagen ervoor is het een en al gekhuis geweest.
0: Gekhuis zelfs, ja, natuurlijk.
1: Gekhuis, ja. Qua shirts is het niet normaal. Maar... Wij verkopen leeg meerdere keren per week.
0: Ja, oké. Er komt naar je voorraad binnen en dat jette vat fruit.
1: Ja, klopt.
0: En wat is dan de voetbalshirts, mijn namen erop, dat is het meest populair?
1: Ja, het meeste is het... Ja, we hebben veel klanten die komen snel binnen voor een shirtje, maar ook wel veel die hem gepersonaliseerd willen hebben. Dus met de naam achterop en nummer.
0: Oké. Ja. Maar binnen je doet eigenlijk vooral een soort zaken in de fysieke shop?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké, nee, ik denk vooral internet, maar...
1: Wij hebben hier zelf twee winkels in Leeuwarden. We hebben eentje bij het Koorstadion en eentje hier in Leeuwarden in de stad.
0: Oké. Dus en daar hebben we soort zaken die je natuurlijk. Het kan ik een gewoon algemeen oranje shirt wezen, wat soort verkocht wordt dus, begrijp ik?
1: Ja, klopt. Ja, meerdere soorten Nederlands zelfde shirts. We hebben hier ook EK88 shirts natuurlijk.
0: Ja, met die vakjes.
1: Dat is met die vakjes, ja. Ja. Wel bekende.
0: Ja, dat is toch een iconisch shirt, is dat, hè?
1: Ja, daarom. Die hebben we er eigenlijk elk jaar wel in.
0: Leuk is dat, ja. Maar die van dit hier ben ik nogal opvallend, want de kleur is nogal een diep oranje, om het maar even zo te omschreeuwen.
1: Ja, het is een opvallend shirt, dat zeker, ja.
0: Ja, en die je hem nou verkeerd, je hebt dezelfde gif oranje kleur, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat het echt reed voor negen wordt of als de
1: precies. Ja, precies.
0: Nou ja, vooral op televisie is dat effect vooral...
1: Zie je het inderdaad heel erg, ja. Klopt.
0: Maar niet echt, ben ze echt behoorlijk oranje?
1: Ze zijn oranje, ze zijn erg fel. Ja,
0: oké.
1: Ja.
0: En dan de shirts met de namen, dat gaat natuurlijk ook altijd leuk. Wat is... Hakkerspielers wordt het meest populair?
1: Nou, wij horen hier vaak Frenkie de Jong, Virgil van Dijk. Maar wat ook leuk is dat wij nu Summerville ook wel, dat zien we ook wel een beetje stijgen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou ja, aanvragen. Dus dat is ook leuk.
0: Je kist echt zien water rond presteren in het elftal, die doet het leuk.
1: Ja, mooi. Echt wel, ja.
0: Als je wint, heb je vrienden.
1: Tuurlijk, zo is het wel.
0: Sinds wanneer begon het? Is het voor het WK al begonnen of moesten we eerst nog een wedstrijdje doen? En toen dacht iedereen van, hé, we moeten wat oranjes hebben.
1: Ja, kijk, het is een beetje sinds voor de oefenpotten al eigenlijk, voor het WK. Toen hebben wij zijn aan de winkel gehad. En meer nader het WK zijn ze gewoon meer gaan verkopen. En vooral de dagen ervoor.
0: Okay.
1: En voor de wedstrijddagen.
0: Ja, juist.
1: Dan is het gewoon ongelooflijk, ja.
0: Nou ja, zolang het weer winnen bleef, gaat hij lekker, dat denk ik.
1: Zeker.
0: Hè? Nou ja, dat is vannacht weer slag.
1: Daar hopen wij ook op. Vannacht is het ook goed gegaan, inderdaad.
0: Is dat van de morgen al te vernemen?
1: Ja.
0: Nou ja, goed,
1: het valt me even vanwege de hitte, denk ik, maar...
0: Ja, kan ik best bezig... Nachts, na de orde van de wedstrijd, wat bestellen?
1: Dan. Ja, precies.
0: Ik weet het net.
1: Nee, dat van mij, hè. Ja.
0: Want we krijgen nog Marokko, natuurlijk. En
1: ja.
0: Maar Curaçao, die ben dan juist die uitschakelen, dat is gebeurd. Maar
1: klopt,
0: dat ben bij die twee landen, die verkeer je echt wel, neem ik aan, naast oranje?
1: Ja, naast Nederland is Curaçao ook heel populair geweest bij ons. Die shirts die gingen ook ongelooflijk hard. Marokko valt op mee dit jaar.
0: Okay.
1: Maar die vraag hebben we daarna ook eigenlijk altijd wel, ja.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: En dan hebben we natuurlijk nog de echt grote voetballan. Ja, Nederland is echt een grote voetballan. Daar net van je, maar Argentinië, Frankrijk, Spanje, Duitsland.
1: Ja, dat zijn die standaard landen. Die hebben we eigenlijk ook wel hangen. Het verkoopt ook wel, maar dat komt bij lange na niet dicht bij Curaçao of Nederland.
0: Oh nee, hè? Nee. Dat scheelt echt.
1: Nee. Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, voor Jim, ik zeker zakelijk, Sjoen, zo het leuk was dat we mandiet de nacht Marokko in de pan hakken.
1: Ja. Tuurlijk, dat zou mooi zijn.
0: Ja.
1: Daar hopen we met z'n allen maar op.
0: Ja,
1: zeker. Ja,
0: absoluut. Oké, duidelijk. nog meer dingen die we hebben. Mijn nemen met Arno Eekma van de voetbalshop.nl.
1: Haal je shirtje. Het is het zeker waard. En we gaan er een mooi WK van maken met z'n allen.
0: Ja, zeker. Dank je voor de taaljochting.
1: Super, geen probleem.

Avalon. Roxy Music, wie dat met Avalon. Zoals het net zei, maar de man die het Bruce Springsteen altijd opnam had. Qua muziek, hè, qua klank en sound en hoe het oerkamer zich beslissen. Die had ik. Die waard hier grut mij, maar dit. Roxy Music, Avalon. Wie in versie grutte. Wapenfeiten en daarna is het. Ja. En zijn naam is Bob Clearmountain trouwens. Ik kan net zijn bij deze. Maar deze klank is toch heel oors dan die van de Boss, hè? Heel oors. En toch is dezelfde gast die dat engineered het. De techniek die je ervan. Enzovoort. En Avalon, wie dat? Dit is leuk. En nij, Paul Heaton van de House Martins maakt leuke dingen. De nice single Shoot Together by Rianne Downey. Ziet ooit ik in de House Martins. De titel is You're My Favorite Kind of Idiot.

House Martin, dus Kirsten nog wel toch? Van Happy It's Happy Hour Again. En dit is een ijsingeltje van de, nou, van de gangmakers van de House Martins. Paul Heat en Together My Ryan Downey. My favorite kind of idiot is you. Ik vind het leuk. En ik hoop Doeg. Ja, hoop ik echt. Oh, dat ik beloof nog Blood, Sweat and Tears. Jongeren is dus verstoren. Got to get you into my life.

heb je dan een Beatles remake. Got to Get You Into My Life van Blood, Sweat and Tears. Vooral bekend in Nederland van Spinning Wheel and You've Made Me So Very Happy. Dat winnen hits. En dit jongere zien allemaal weer David Clayton Thomas. En is waas die dus verstoren of jouw 80-jarige leeftijd. Fantastische band dit. Is dit als een hoes. Oké, het is al donders. We moeten wel even terug. Want ik moet nog even in je plaatsje draaien. En dat komen we maar krek maar uit. Maar dan gauw maar even. Siska Peters en de Zwarte Kat. En dan Nijol van dadelijk. De Apenkooi. Muziek of fysiek.

0: modulatie. Geen
1: spiegel. Maar op de mat Nijs, dus...
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Al voor.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Défilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goed, 12 minuten oor al van de vrijdagmorgen 26 juni. Het is 28 graden in Ljouwert. Ik dacht elke keer, het is al te lam om op zijn telefoon te tikken. Maar we hebben aardig wat fysiekjes altijd al voeren. Mooi is dat, als er nog wat bij heeft. App het dus vooral 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Deze eerste is van Peter Rekker. Hier mijn onkundige min of meer. Hè? Summer in the City van de Love and Spoonful. Is dat net passend? Ja, dat is het.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen.
5: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in basketbieren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
7: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
8: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
9: Sail Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
10: Nul de Voor. My Vim Brons.

Summer in the City. En het zo'n plaatje inderdaad, de hitte van alle dampten. Dat is, dit kan met Chai's extra trouwens, Love and Spoonful. En wat om een vregen terug. Peter Rekker, Peter, dank voor die appke. Dit is van Harmeijer, dit appke dan. De plaat is van Glenn Frey. People the Heat is on. Duidelijk een temperatuur-inspireerde playlist, joh. Tussen kanalen en tolven.

Dan. En dat klopt. Armeijer, dank voor de reminder. Glenn Fraby dat, op fysiek. Dan hien we deze nog de winnaar van de quiz, Benny van Catholic. Die fan van classic rock en vooral ik van Pink Floyd. En we kwamen erop uit dat we deze draaien zo'n comfortably numb is hier. Hello.

0: Ik maak hem net veden, dus. Nee, op straffen van dat het techniek mijn apparatuur onkleer maakt.
1: Ah, man.
0: Ja, die David Gilmour. Gitaar in dit comfortabele nummer. Het is helemaal het einde. Pink Floyd, wie dat? In de goedkeuring van Jan-Jaap hebben we Exjug ik. Want die vindt het echt fantastisch. Pink Floyd is mijn favoriet. Schreeuwt erbij. Oké, maar wie op verziek van uiteindelijk van Benny van Catholic, de winnaar van In de Quiz. Want die vond het echt fantastisch. Oké, dank voor endorsements, zeg maar even deze. Theo Kupers zei, ja, bij die quiz had ik ook nog de namen van André van Duin. Misschien even Nederland, die heeft die bal van Duin. Nou, eigenlijk stond die op de rol, maar dat ging dus net terug, omdat Benny zei nou allemaal door maar gubben. Maar goed, Theo, ja, wil hem alsnog wel even opzetten. Bij deze.

Zwidat van Volbeat, de harpversion. Onvredig Douwe Politiek. En ik meen dat hij er nog een keer bij stiep bij de fysiekjes. Maar die is, ben ik even in het beeld verlen. Nou, in elk geval heeft het plaatje eruit. Dus dat is mooi. En sowieso is het weer, wordt het weer moeilijk om alles tot tol voor erin te proppen. Het zal wel net slagje eerlijk zijn, maar ik al verst heb. Een soort windwaarschuwing die ook maar verst hebben. Wat heb ik nog volsteen? Het Rijntje Binken hiek zeker beloofd. Van Vegebart. Nou, daar beginnen we dan dadelijk mee. Na het nijs van Jelve Tolven. En allereerst hebben we deze nog te steren. Het Trienke Tjepke, maar nog een verfrissend windje erbij graag. Ja, dat kunnen we wel hebben. Demis Roussas blaast het in u zeer. My friend the wind.

0: Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Goeie minuut, hoe je Albert Tol van het Friske Nijs. Jantje de Weide naar.
9: Een goeie moon. Bij een grote vjochtpartij binnen Justrion 12 vertochten aanhouden. Dat badde omstreeks al verhoeren in Drachten. Meerdere plisjes en ik hoen kwam te plak nadat er op de neetknop drukt wie het toch orenplisjes. Bij het Shen van de groep plisjes naaide de groep uit. Na een wrakseling waren nu uiteindelijk 12 vertochten aanhouden en meerdere mensen fouilleren. De aanleiding van die vjochtpartij dat is net bekend. De brandwacht die moest vanmorgen in actie komen in Jesterzee. Er stier een skip in de brand. Bij aankomst van de helpdiensten stier het skip al volslaan in de brand. Dus voortdurend bezocht om vat te komen dat het vuur oerslaan koer naar de oren boten. Oor de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eén persoon mag toch ambulancepersoneel behandelen worden voor brandwonden. En net zoals de verwachte temperaturen boppen de 30 graden in Bakhuizen en Code Oranje gaat de Gasterlandse Heuvelen kuiertocht morgen gewoon terug. De organisatie wiest deelnemers er vol op dat ze nog genoeg drinken moeten en eventueel voor een kwartere afstand kiezen kunnen. Ja, en dan nog meer over de warmte bij Wenszorgcentrum Talma hier in Balk. Doch de werknemers er alles aan om de bewoners wat koel te houden. Klaske Post van Talma hier, wat ze bij Glieksel dien hebben.
10: In dit restaurant hebben we boppen op het dak. Ik kan kalkrop dienen. Dat is wiet. Zou het is hier nog net zo wat binnenkomen kan. Dus dat is ik al een soort verkoeling. Nou, ik ben allemaal witte lekkers binnen aan de gang. Om toch de glazen of de dwaren. We hebben zin dat erin komen kan. En wiet lekker ervoor. Dus zo ben je eigenlijk al een beetje aan de gang hier.
9: Ja, het hitte waar, Joert, dat voert de boventoon. Code Oranje, extreem warme dagen. Middags oren hinnen, dan bereiken we die tropische grens van 30 graden. Van de middag gaat het nog verder omheen, naar maximaal 35 of zo'n 30 graden. In de joen en de nacht bloot het warm, met temperaturen van boppen de 20. Morgen ek tropisch, met maximaal 34 graden. Verder is het rustig waar, met een soort zinnen. Mogelijk in de joen een ruin of tong erbij. Snij, dan bloot de temperatuur onder die 30 graden.
8: Oké, we horen de holle koel. Dankjewel, Jantine. Over een jelle is meer nijs op de radio in Noord-Friesland. En altijd alles. Omroepfriesland.nl en nog eens op de app, op de smartphone download. Dan ik hier beloofd nog vegenbaard het treintje binken op verzoek van Jan Jaap. En die komt erom.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren.

0: Beleggen in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Nul de Voor.
7: Maivin Brons.

kan het schelen waar het rijnt, altijd maar rijnt. Randje Binken, in dit geval van Vegebart op Onvregedroog. Jan Jaap. Dank voor die nepke, Jan Jaap. Jacques, die schreeuwt voor de arme pas. Dat wist zelf, Jacques. Voor de arme pakketbezorger in Dokkum. Zonder airco. Miley Cyrus graag, Younger You. Oké, Jacques. Sterkte. Tenminste, ik neem even nog eens dat zelf wist. Hier is Miley Cyrus.

Nog een appje van Sjaak. Inderdaad. Dat ben ik zelf. Die Irma pakketbezwarger in Dokkum. Zonder echo. Miley Cyrus, Younger You. Sjaak, ik vind dat echt fantastisch. Als er echt even denkt van nou, ik kan even net meer handelen. Die, al die warmte, vrees gewoon een plaatje voor jezelf hoor. Niks mis met zelf medelijden. Dat is gewoon prima. Zeker als het even via de radio ventileert, dat vinden wij helemaal prima. En bij deze draai, dank voor die heb ik nog eens. Inge Rissalada zegt, hey, ik ben er misschien betiet bij. Dit is al heel betiet ongevregen, inderdaad, deze plaat. Maar deze warmte van deze dagen, vooral Joert, hebben koeling nodig. Wien en wetter, daarom wil ik graag maar rijden. Maar het simmers geliet, wien en wetter. Ongevregen, nog vlug weekend. Daarom ook groeten van Haas, vanuit Haas, uit de zee. Inge Rissalada, ja. Winterzeilen van Splitsing. In een Friese versie, daar ben ik meer van. Maar dit is van Marije Pander, inderdaad.

Marije Pander, Wien en Seilen, Overregen terug. Inge Rissela, het is de mij alweer. Tred je een heel vertolven, het tiet had je een skoft. When you're having fun. De Jiddisch kalender op Orieke van Willem Breusma. Op de satirewarme 26, 6, 26. Weer, Jiddisch, Jiddisch tips. De verste zoet een soort trouwpartijen inderdaad. Je wordt plant verzen, ja, vast hè. Dat is me wat. Hey, sterkte. Joert en de komende 30 hier. Maar goed, soort Jiddisch binnenrek. Billy Davis Jr., zanger van Fifth Dimension, 88, Joert. Georgie Fame, het zien jullie, 83, wat er. Zijn manager Ronan O'Reilly, wie dat er? Rowan Rahilly, sorry. Wie juist goed voor hem, schreeuwt Willem erbij. De BBC en Radio Luxemburg worden die platen draaien van Georgie Fame. En toen had die manager Radio Caroline opruggen. En toen giet wel goed. Sunny, Rosetta, een van die hits van Georgie Fame. Trainer Foppe de Haan van Nes, die muziek uitbracht voor Sfeer. Ik dit in elk geval bij 83 Jood van het Logwenske. En Marcel Smit, ik zie hier die Friese artiest. 49 hier. Van de Westerijn oorspronkelijk. Tony Willet, de frontvrouw van Pussycat. Nou, dat is toch een 73 Mississippi. Ik heb altijd even opzetten. We hebben een evergreen. Mick Jones, zanger en gitarist van The Clash. 71. Chris Isaac, wat 70 Jood. Terry Nunn, frontvrouw van Berlin. Take My Breath Away. 64. Colin Greenwood, bassist van Radiohead, 57 jaar Jood. Ruben Blok, zanger van Triggerfinger, 55. Jannes is hier, had ze hier. Jannes Wolters van Emmen. 53 wetter. En Ryan Tedder, frontman van One Republic, had ze hier. Die wordt zone 40. Ariana Grande, 53. Het is net te dwam, man. Dat is met al je maar hier, Jood. Al je vanuit de Lokwenske, vanuit het Heiteloon. En die Tony Willet, wat een classic dit. 73 Jord, ik van het Lokwenske. Dit is Mississippi.

0: Pussycat. Tony Bellet. Draai eens onder, Joert. Ja, de tijd houdt geen schoft. Het is alweer tijd voor No in Friesland haast. En voor het eerst, Joert, ja, ik maak er wel even... in korte broek ervoor.
1: Misschien is dat met de waskoop in het zaak.
0: Of door nou wat, oh, de autoriteit van Nijs. Het maakt je wat, Jer.
2: Ja, maar ja, ik zin altijd, dus meestal niet zo wat het dan is.
0: Wat zegt hij?
2: Meestal niet zo wat dan is.
0: Nou, ik zeg het wel. Anders ja. Radio, man!
2: Nou, oké. Dat tal woord ben we er hoor, hè.
0: Wat zeg je zo? Ja, dat zit er in Duits. Behalve naar de temperatuur, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Warmte, kort doorheen. Je kende het hem in, hè.
0: Nee.
2: Vind ik zeker bij het 100 persoon in Drachten, daar wie inderdaad. En ik heb volgend, de keeper van NCRV, Anders Noppert, is juster in Oefen, zit weer op goal. Nou, Noppert doet al ons koffer net meer. Die zet als eerste keeper. Is transfervrij, dus de vraag is... hoe zocht hij ons in het nieuwe seizoen? Vindt het waar, mijn Jon? Nijs het door de media. En het is eerste muziek is aan van Peter Tosh en Mick Jagger.
0: Oh, don't look back.
2: Toch?
0: In één keer goed,
2: ja.
0: Succes. Microfoons, je hebt mijn tank. Alsjeblieft.
2: Dank je wel.
0: Succes. Nog een verziekje even te lezen. Even Shin, deze. School's out forever. School's out, vooral. Alice Cooper. Net forever. Simmer lang. Op verziek van Freek. De Hoop. Dank voor die nepke. Hier is Alice.

Freek de Hoop. Graag Schools Out Forever van Alice Cooper bij deze dus draait. Moest je wat van alles lezen nog verder. De Surfers, Johannes Riepma, Gerard Cox, The Straubs, Yetizer, Galaxy Lynn, Wakefield, Green Tosk, Mika, Queen, Asia. Ik heb al je net met draaien. Wat een selectie mag er makker worden. Maar vanzelfs, dank voor alle appjes, alle suggesties, alle constructieve bijdragen. Dat is wel heel fantastisch. We hebben nog hier in het zitten gaan. En dat wie, die is van Ankie, die zei het graag. De zomer en jij van de Kik. Leuk voor dit waar. Dank en de groetjes van Annelienke Terpstra, linker rugter van dit radioprogramma. Je hoort hem, mijn naam is Wim Bronsen. Ik, voor mij heb ik een mooie Merita, wens ik het toch maar. Holtje

0: Oh, nou, ik doeg zijn, maar ik maak nog wel eventjes het reclame eruit. Ja.
1: Doeg. Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en steunen met beide vatten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgaard.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in de Friesland de Waarde. Koorde Oranje, je kende het omheen. Dat vernummer ze bij Hoenepension Drachten. Vind dat het waar, maar Jan, Nijsutoren Media. En de eerste muziek is aan van Pieter Tosh en Mick Jagger.
1: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsenien?
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naast een steen op stoel?
10: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
9: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
10: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
11: Simmer in Friesland.
12: De kampioen.
11: Het is bij de tijd van het scootje zien, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in Blaatschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
10: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt,
9: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
5: Noe in Friesland.
6: Jacob Stelwagen.

0: hebben de beste muziek.
1: Ongelooflijk mooi.
2: Maar ik het Frieske Nijs.
3: Ik kijk ernaar uit.
0: En de actuele sport.
1: Ja, en dan kun je ik neem ik kapot.
2: Dus stem ik al op 12.12 FM.
4: Ja, dat was het. Nee, ik doe het hoor.

0: Pieter Tosh en Mick Jagger, mijn nummer 1 hit, Don't Look Back.
1: Van Tol woont in Oren,
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland, mijn editie van vrijdag 26 juni. De warmte, koren oranje, je kent er net omheen, je kent er ook net wel niet om ontkomen. En dat vinden we zek bij 100% Drachten. En de keeper van SCRV'en, Andries Noppers, die juist in een oefenwedstrijd zit er op goal. Noppers wordt al een schop naar Minisset als eerste doelman en is transfervrij. Nog eens het Wabio in het kwad met Jan Jonkman. Een goeie middag.
3: Een goeie middag, Jacob. Na een hele koele nacht van 15, 16 graden vloeit de temperatuur van de morgen weer omhoog. En we zitten nu al om de 30 graden. We zitten in een extreem warme tropische lucht en dan rennen de temperaturen van midden op. Maar die warme zuideerste wind is zo'n 32 graden op het waterland tot zo'n 35 tot zo'n 30 graden meer de provincie in. Ja, de zinnen uitrutten, de volle bij uitentrof wat hege bewolking. Ja, daar is ik een waskoging hoor, jong. Je moet het maar rustig gewoon waar we er zijn. Nou, ik ben net alles van plan. Jong, is het nog lang warm? Want jong, om 8 uur is het altijd naar zo'n 30 graden. En vannacht gaat de temperatuur net een soort leger als zo'n 20 graden. Maar zit je in de bebouwing, lees je de temperatuur zelfs aan 4, 5, misschien wel 6 graden heger. Morgen opnij een tropische dag, maar in de midden opnij 32 tot 34 graden. Maar een zwakke wind in het noorden uit het Maddenwaai dan 32 graden op het Waadeiland. En in het zuiden een zuidelijke wind en daar is dan is het 34 graden. In de nacht hebben we komers op een enkele tongerbui en bij windpoesters. En dan heb ik nog hege temperaturen van de 20 graden. Maar aanstaande meer hoe het waar.
1: Ons in horen.
2: Nou in Friesland.
4: Kom op Friesland.
0: De warmte en koren oranje, je kent er net omheen en je kent er ook niet altijd ontkomen. En dat vinden we zeker bij 100% Drachten. Op dit stuit zitten er meer dan 100 hoen en Mat Lianne Scheerhoorn van het pension heel goed denken om de zoens van de besten. Ze kennen net zitten, al net toch de hymien, kennen ze wat warmte kwijt. En daarna maakt ze het programma heel onpast.
5: We doen maar de hoentjes lekker rustig gewoon. Super warm natuurlijk. Dus van de morgen ben alle hoentjes alleen maar lekker uitwest. Op de laan gaan we alleen op een deel. Nou, in de midden is het vierste warm ervoor. Dus dan gaan we gewoon lekker maar de hoentjes op de speelplaats. Op de piek van de dag dat echt het allerwarmste is, dan zitten ze gewoon lekker in de kennel. Die kennels die koelen er vlieren van. Hè, want hoentjes die kooien oud via de voeten, via de buik en via de bek. Zorgen ervoor dat de vlieren gewoon lekker koel en wiert binnen. Dat iedereen lekker ski- en drinkwater had. En op de speelplaats, waar ze morgen zijn eind van de midden op beginnen, daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, hè, lekker in het wetterbadje. Vierde krijgen ze oedij op het warmste van de dag nog al die lekker een ijskou. En dan is ze gewoon wetter, maar hoenenkoekjes. Sommigen hadden komkommer in, sommigen hadden blauwe bessen in voor de hoenen die allergisch binnen. Dus ja, zeg je dat jij een beetje oedij met de warme dagen.
6: Hoeveel hoenen neem je nou?
5: Op het moment precies te wijzen 112. En we eindigen hier op 101.
6: Hoe heet die hoen?
5: Pasja.
6: Pasja, daar is wat in de hand. Volgens mij vindt Pasja dat wel lekker.
5: Ja, een ijskou, dus je weet toch helemaal hoe let het is. Ze kan eigenlijk net wachten.
6: Nou, was wel Jan, hè? En we staan hier omringd met allemaal badjes, maar wetten erin. Wat staan we hier?
5: Dit is dus een speelplaats, een oordekte speelplaats. In de winter is het ideaal, want als het regent, dan kennen ze hier gewoon een bjatje. En in de simmer is het ideaal, want dan staan we gewoon lekker in het skaat. In de simmerdijzen hebben we altijd je zwembadje staan. We hebben vaak twee grote baden, van de grote hoen en één pierenbadje noemen we het dan, van de lietskes. Daar kan ze lekker in zwemmen, maar dat hieten we.
6: En ik zag hier boven, nu is allemaal doeken. Waar ben je voor?
5: Dat ben schaduwdoeken. Die zorgen ervoor dat de kennels oedekt binnen. We hadden eien besteld, naar je schaduwdoeken. Zodat het de bedoeling is dat eigenlijk hoe alle kennels en hoe alle daken schaduwdoeken komen te staan. Die is in de pas een beetje kwijtrekken. Dus we hebben eigenlijk alles al in de PL nog net. Dus iemand nog een binnenkomen en dan nog een op maat zagen worden. En dan krijgen we straks van het simmen dat dan alle kennels, de boetenkennels en de binnenkennels, al je in het skaat staan. Zodat de zinnen ik net regel direct op het dak kan komen.
6: En hou je hem zelf nog wat uurtje?
5: Ja, we doen rustig gewoon. Nou ja, rustig gewoon voor zover het kan. We gaan binnen lekker een airco, maar boeten dan is het wel lekker warm. Voor u is natuurlijk nog steeds wel hard werken in verband met alles koel houden, alles uitdelen, alles in de gaten houden, dat iedereen er nog wetter had. Dus ja, we hadden nog steeds druk, maar dan maar oren taak. Normaal is heel veel uitlitten, maar dat is nou op dit moment wat rustiger, dus dat is dan wel even lekker. Maar we hadden zelf al je lekkere ijsko's. Van klanten krijg ik wel ijsko's. Iedereen houdt een combinatie in de gaten, dat iedereen ook nog drinkt. Dus het is oorsdroks, is maar.
0: Ja. Zij Lianne Scheerhoorn van Hoenenpension Drachten.
2: Noe Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Isa Visser, een goeie middag.
7: Goeie middag.
0: Wat is bij jou koffie?
7: Ja, eigenlijk al je verskate onderwerpen. Maar we beginnen bij bij een onderwerp uit Zweden. Want wat doe je nou als je een pensje hebt, maar je hebt ook een baan en je moet eigenlijk oppassen, maar je moet ook daar wezen. Nou, dat daar zie je het, de Zweedse minister, en dan moet ik het goed zeggen, Romina Pourmokhtari. Zij is van Klimaat en Milieu.
0: Klinkt echt Zweeds.
7: Toch de tech nog. Maar ja, het is toch echt een Zweedse minister. En zij moest aanwezig zijn bij een vergadering met EU-milieuministers. Maar ze moest haar zoon meenemen. En dat wie net omdat ze moest oppassen. Maar ze wou eigenlijk gewoon een statement meidje. Want ze vindt dat memmen net hoeven te kiezen tussen werk of het ben. Zij vindt dat prima te jerk in. En maar dit statement dat ze haar zoontje Adam mijn naam had in de draagzak naar die vergadering. Nou, hoe ze eigenlijk dat Shen litten. En uiteindelijk ging dat ook wel prima. Dat bandje ziet in een draagzak op de buik van de mem. En ja, die had een beetje terugslipt. En is dat eigenlijk al je prima gien.
0: Ja, mooi.
7: Ja, en toen zit ik te denken van, stel iedereen rindt Jeroen met zijn bandje en de draagzak ervoor. Dat wordt een leuke zicht.
0: Ja, dat zou een aardig beeld opleveren, denk ik.
7: Dat denk ik ook wel. En Ecuador, dat wie juste joen. Ik had zelfs net zien wat ik zei, want wie hem zien horen nog. En toen leek al op bedje. Maar die had 2 woen van Duitsland. En dat betekent dat zij haar blitst hebben voor de knock-out fase. En zij zitten dus bij de laatste 32. En dat is de 2e keer dat Ecuador lukt. En dat vond president Daniel Noboa zo bijzonder dat hij er een nationale feestdag van maken had.
0: Oh.
7: Ja.
0: Dan zit hij natuurlijk op vrijdag.
7: Ja, ik dacht, waarom toch wij dat net als Nederland zich elke keer pleert voor die knock-out fase, dat wij dan ook een nationale feestdag krijgen.
0: Omdat we dan te volle feestdagen hebben.
7: Dat denk ik ook. Dan hebben we een soort vrije dagen erbij. Maar het is dus de 2e keer voor het land. En hij voelde dat zo bijzonder. Naar die overwinning ook op Duitsland. En dat ze die volgende ronde bericht hier op het WK. Dat is toch, dan hadden we maar een nationale feestdag van meidje.
0: Maar dan volgen het WK vrij goed, toch?
7: Ja.
0: Maar ik bedoel, winnen van Duitsland is een prestatie. Maar Duitsland niet de eerste wedstrijd toch maar iets van, wat is het? Sony won?
7: Ja, dat wie het in Curaçao. Ja. En toen had ze Nevers Me the Night in Ivoorkust, wie dat een Ian.
0: Oh, dit is bergafwaarts met Duitsland.
7: Ja. Of misschien als die ik wil wonen. Nou, dan begin ik om mezelf te twijfelen. Misschien maakt me net een soort te volle sissie hier, hoor.
0: Nou, zitten het erop hard dat ze beter begonnen binnen dan dat ze eindigen binnen.
7: Ja, dat zeker. En we hinten krijgt natuurlijk al hoe dat code oranje hier. Maar ja, het is in het zuiden van het land code reed. Maar het is op die waadeiland code giel. Nou ja, en wat als je nou in het gebied van code reed, wan je, ja, dan ga je natuurlijk naar die waadeiland. Want daar is het best wel een stukje koller. En dat merken ze ook op Texel. Want bij Texel, bij de VVV van Texel, zoveel mensen die er nou hinder komen om die verkooling op te zieken. En ik snap het ook wel, want het 34 graden is op het plak bij Stowennest. En op die waadeiland is het bigelijk zo'n 20. Ja, dat scheelt wel een soort, maar dat wint je direct nog op. Nou ja, gelukkig zei de VVV Texel dat iedereen meer dan welkom is. Want ze scrollen hier dat zij een stroom hebben van ruim 30 kilometer.
0: Oh, nou, dat past wel mee.
7: Ik wil correct zeggen, als toen een stroom was van ruim 30 kilometer, dan kies nog wel even trol.
0: Ja, dat liep mij wel.
7: Mijn
0: werk. Oké, dankjewel. En een noffelijk weekend.
7: Ja, dat komt goed.
0: Oké, super. Isa vindt u dat. Mij het Nijs Uit, de Orenmedia. Het is nou hartstikke met Noord-Olven. Dadelijk praten we ook keeper Andries Noppert van SCRV en SC Juster weleens op doel in een oefenwedstrijd. Noppert wordt ons koftempje inzet als eerste doelman en is transfervrij. Vraag is wat er verwacht wordt van de rest van het seizoen.

0: Muziek van Michael Jackson, dat wie Beat It. Bracht het iets op 9 minuten voor Jalwien. Het is oeral warm, of heet, als je dat wilt broekrollen. Dus ik ben binnen opvang Woudverden op de Jouweren. En ik daar, kijk eens bij de Toenepension in Drachten, nemen ze meerdere maatregels om de bands in de hege temperaturen te beschermen. Het is hier tropisch warm en dus binnen die maatregels hut nodig.
1: Hoe warm is het?
2: Heel warm!
1: Ha Jitsen, ha stoot ik warm.
3: Ja.
1: En wat ha je met al gedaan om nog een beetje koel te blijven?
3: IJsjes eten.
1: Wat voor ijsjes?
3: Raketjes en peerijsjes.
1: Sandra Popma, we ben je bij Ben op van Woudverden. Hoe warm is het Jere?
4: Dat is een hele goede vraag, dan moet ik even op het thermometer zien. Maar we hebben airco aan en die zit op 24 graden.
1: En wat moet je hem doen om die baan koel te houden?
4: Ja, we beginnen eigenlijk al s'morgens met de ramen in zetten, de dwar in zetten. Zo vol mogelijk dat het luchtje kan en terugwaaien kan. Als het een beetje kan, een beetje boet niet schaadt, beetje, in de wind een beetje buitje. Ze met een nog drinken krijgen en wij zelf natuurlijk ook. Een beetje voor zwaarheid dat ze net te wild blaadje, dat ze net te droog doggen. Extra drinken ombieden. En ja, als alles niet meer lukt, als het gewoon te warm is, als ergens in de media, ja, dan geven we toch wel naar binnen en zetten we toch wel de airco aan. Ja.
1: En had de band het zelfs ook warm?
4: Ja, de rest krijg ik al. Ja, ze had zelfs als het ook wel warm. Ja.
1: En hoe zit mij de ouders? Zit niet te twijfelen of ze ze brengen moesten?
4: Nee, dat haak ik niet zo yet. Nee, de ouders weten natuurlijk ook wel dat we hier airco hebben. Hè? En ouders, die kennen natuurlijk ook altijd onze protocollen inzien. Dus die weten ik wel wat wij doen, maar waarom waar. Dus, en zeker in de vakantiezaak, dan hebben we ook wel wetterspultjes buiten. En dat we op die manier verkoelingen, ziekje. Dus dat, ja.
1: En wat voor wetterspultjes heb je die in?
4: Voornamelijk wetterpistool, die ben toch echt wel favoriet. Maar we hebben ook baltjes waar je mij gooien kennen. Of dat je spultjes doorgaat, mijn bekertjes wetter oerdragen. Of in een kring en dan ik mijn muziek, bekertjes om je aan. En de laatste die maakt dan het bekertje hoe zich in het waan. Dus ja, er is van alles wat te betekenen net het waan. Ja.
1: Ze had wel naar een zinje.
4: Dat dacht ik wel, ja.
1: En hadden jij me dan wat vol?
4: Ja, wij zitten lekker in de airco, dus dan is het echt wel vol te houden. Ik word net een drok meisje. Ik net de follow night denken, dat vind ik, dat helpt vaak ik om heel lang.
0: Ja, extra maatregels dus vanwege de warmte. Ik bij deze bennenopvang. Muziek is het van Dolly Parton.

0: Dolly Parton, dat is mij. Here you come again. Het is haast Jelwie. Dadelijk het regen. Nou, nee, is een kwad. Sorry. Hier in, nou in Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Zeg zou het noorderlicht tussen de geizers op Island?
1: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
1: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: En als het een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou exact Jelwien.

0: van onderwijs die zei dat het benammen om gemeenten en skoalen zelfs is om wat te dwaan om de hege temperaturen in de gebouwen. Een soort skoalgebouwen binnen verouderen en kunnen dreig koel houden worden. Het kabinet had 500 miljoen euro voor beter skoalgebouwen, maar nevens de laatste cijfers binnen er miljarden nodig. Rijkswettersteed, die kwollet dit weekend 2 Friese bregen. Trog de hitte kan het stiel uitzetten en is er een grotere kans dat de bregen net meer goed sluit. Dit zijn bregen van Schoelenborg en die van Spannenburg, om te der jeder problemen best hebben. En in Jesterwoude is van de morgen een nieuw monument ontbleten. Het gaat op een veteranenmonument dat mensen stilsteen litten mat bij de inzet van veteranen voor vrede en veiligens. Den Jonken moet het ook een plakje worden om een wat te moedchen en mooi wat te praten. Het monument stiet Jonken het gemeentehuis in Jesterwoude.
1: Oké, dat is de wijde daar. Dank u wel. Daar het waar, Marjan Oer. 1 minuut.
2: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
6: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Noe Friesland. Jacob Stelwagen.

0: De keeper van SC Heerenveen, Andries Noppert, die zit juster in een oefenwedstrijd weer op goal. Noppert wordt al schoft en miniset als eerste keeper en is dan zo vrij. Dus de vraag is hoe hij zocht naar het nieuwe voetbalseizoen. Hoe is het waarbedocht? Jan Jonkman, een goeie met je.
1: Jacob, ik een hele goeie met je.
0: Nou, voor de morgen om jou van Jochen weer te leuk. Hier kwam 24 graden, tenminste dat zei de thermometer in de auto. Hoe is, ja, nou in de, hoe is het nou in de provincie?
1: Nou ja, dan is het vanmorgen om Jochen uur, 24 graden. Maar zullen we nou vanmorgen even verder om 5 uur, weet nog maar 15, 16 graden. Ja, de koper en ploer, die kwamen om 5 uur futtel bij en weer wat hege bewolking. Ja, en die jaagde die temperatuur omheeg. Want we zitten hier nu al in Eekmerriep op 32 graden. Gisteren op 30 en heel Bakkeveen 31 en heel dan wat 31. Kwijmen is brecht hem ik op 31. De pijn al op 33 graden en op Eiland zit ze op 27 en heel. Nou ja, mijn hege UV-index erbij. Kimmer joot het van zon. We hebben maar even zien dat de records van jullie van 2009 en ik sneuvelen. Maar daar komen we dan vanmiddag wel even op weer om. Nou ja, die zuideerste wind die er op het ogenblik staat, die brengt u joot warme tropische lucht naar uw omjouwing. En die komt uit Frankrijk en uit Zuid-Europa waar werden de temperatuur nog heger lezen 40 tot 45 graden. Nou, en die temperaturen die rennen vanmiddag nou nog verder op. En dan hebben we vanmiddag zo'n 32 graden op een waadeiland. Dat mogelijk de recordhichte van 35 tot 37 graden in de steden zit, dan wordt het warmer wijzen. En ik verwacht je de heegste temperaturen tussen nou zo rond 4 uur. Nou ja, en dan ja, ik ben er bij verschillende waskogings binnen, hoor jong, voor de warmte. Nou, iedereen die moet er maar op zijn eigen manier er maar mee omgaan. Goed drinken, of onder de airco, of onder de parabeen. En de wind is zwak tot matig en die mooie relatieve vochtigheid van zo'n 60%. Ja, is het ik nou wel droeg. Het is mooi heerwaar. En dan kunnen we jong en vannacht kunnen we weer, misschien kunnen we ik net bijkomen, want het is jong om 8 uur is het ik nog lang warm. Want om 8 uur is het ik altijd naar zo'n 30 graden. En vannacht kwollen het net verder dan zo'n 20 graden. Maar ben je in stad zonder tuntjes, dan liggen de temperaturen nog jouw 4 graden heger. En vannacht ik nog kans op windpoesters, want de, ten zuiden van huis, over Loeken, Tongerbanjen van west naar eerst over Nederland heen. En dan ken ik wel eens even dan

0: Er nog eens wat van die outflow nemen ze dat, van die uitstieters, van die wienpoesters krijgen kennen. En dan kende ik zelfs bij wienpoesters inzetten van 74 tot 80 kilometer in de orde vannacht. Dus ik even daarom denken.
1: Ja, hier is door een parabeam, helpt een appelbeam net dan?
0: Dat krijg wat oors, want dan daar zitten horen bladjes om. En die stenen krijg wat oors om. En die gooi de temperatuur krijg even wat oors omheen. Die heeft minder kwalling onder een appelbeam.
1: Aha. Goed, ja. Daar is ook wel verstand van. Nou, dan het waar van morgen maar.
0: Ik dok krijg alles af.
1: Dat is goed. Het waar van morgen.
0: Nou, morgen hebben we een tropische dag te pakken. Ja, de zin is er maar als ik al vult erbij en we zitten nog steeds in die tropische luchtsoort. Ja, dan kan in de rin van de middag wel eens wat wolkjes oerdroeien. Maar ja, we zitten dan de zuidenwind wordt die lucht wel wat vochtiger. Ja, en dan kan het wel wat brotzig en neer omvielen, want dan komt er wat meer vocht in de lucht. We zullen dat mooi wel waarom in de temperaturen al zitten daar wel verschillen in. Want de wind is er amper en die komt uit verschillende richtingen bij. In het waadgebied, en dan komt die wat uit het maatwesten bij. Misschien heb ik nog wel eens even uit het maatwesten. Daar zijn 25 graden. Maar in het zuiden van de provincie komt die nog steeds uit het zuiden en het zuidwesten. Dus zijn jelwe de provincie zal die grens wel ergens komen te lezen van de 30 tot 33 graden. En in het waadgebied bloedt het dan krek even wat frisser. Nou ja, ik zag al zei, die wind die steekt er net, die is zwak, die komt uit verschillende richtingen wij en is heeg uit een kreef 2. In de nacht dan komt er een steuring van op je staan en ik kan rein en tonger bij je niet zitten. En ja, dat ken ik dan wel eens even. Maar wienpoest is ik weer uitzitten zien 8 tot 9. En mogelijk wordt het warme waar dan mooi afsluiten. We hebben trouwens een prachtige luchtshow dat we die vorige week gewoon hebben. Maar dat moet alle keer nog, want het dimme krek werd die bijna langs gingen. Maar hoor de beruchte jouwing van Montijon even goed in de gaten. Want ik kan wel eens even zware wienpoesten zien zitten. En de kan wel eens de nedige millimeters uitvallen.
1: Ja, en dan snijn en de dagen daarna. We zitten trouwens in de tropische temperaturen. Komen we onder de 30 uur of nog hield het er boven?
0: Nee, we sluiten dan die. Als die luchtshow wist, is dan hopen we dat we deze warme periode even goed afsluiten kunnen. Dan zitten we in westelijke streming. Hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Enkele buien. Ik nog in de midden, dan was even komen op een enkele tongerbui. We zullen het aan de temperaturen. Die liggen maas nog om de 26 graden heen. Maar hoe langer die wind uit het westen waar komt, hoe verder ik frisser lucht ongeveer. Dat we hebben in de midden temperaturen van zo'n 24 graden. Nou, noffelijk om nog wat te doen. En in de nacht hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden. Zullen we naar Mendje, dan is het droog, het is rijstig, maar in natwestenwien hebben we dan temperaturen van de 23 tot 24 graden. Nou, en deze keer we helemaal wat we hebben komen, dan is het helemaal 22 graden. Een afwisseling van wolken, uitentro de zinnen erbij. En het is rijstig, maar een zwak, heel uitmatige natte wien. Nou ja, sageer versend, sajoen en morgen kunnen we goed keepkoortje op de tegels, maar een temperatuur van 50 graden.

0: Decibel en Studio Maas. Als ik mijn eigen wat sluit, en dat je denk ik de stem komt je wel bekend voor van die jonger. Ja, dat is Simon Wagenaar van de band Bultstar. Kipper van SCRV en Anders Nopper. Juster in een oefenwedstrijd werd op goal in de regio-selectie gastrosleerd. Waar het maar liefst 0 in het vaardeel van de Veensters. Nopper doet ons koffie en mis het als eerste keeper. En is transfervrij. Verslaggever Arjen de Boer vroeg hem of het wat zin had om te komen seizoen.
1: Ja, korte vakantie, dat mag ik eerlijk beslissen. Maar ja, het is altijd leuk om de jongens uit de Sjem, want dat brengt zo'n heel soort team mooi zitro. Alleen het field een beetje, normaal gesproken ben ik gewend dat er af en toe wel een nieuwe speler is. Dus het field nou krek eigenlijk zo'n beetje, of dat is een breakhorn is, dan eigenlijk zit het orenseizoen wat er ook hier. Maar
2: ik ben al in dezelfde koppen.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook helemaal het erg. Alleen nee, het is altijd leuk om ook over te Sjem met het begin.
2: Ja. En met jij persoonlijk, want ja, die rol, vorig jaar bist natuurlijk, ja, bist begonnen als eerste keeper, de nooit was tweede doelman. Heel belangrijk voor de groep, wat er al hield niet bij zijn. Maar neemt wel weer genoegen bij diezelfde rol?
1: Nee, we, volgens mij heeft de club het uitsprutsen. Als ik wat mooi vind dat dat inderdaad dan mogelijk is. En
2: je bent transfervrij, zei Johan Hansma.
1: Ja, nou, dat ben een hele mooie woorden. Alleen, ja, dan met een club waar komen wat bij mij past het en werk zelf in low. Ik moet zo die keuze op basis van gevoel. En ja, misschien of dat ertussen zit. En,
2: sure. Dit sluit het er nog geen enkele club in melden?
1: Nee, net officieel melden. Je bent altijd wel wat in gesprek. Alleen, ja, bij de ene shirt wel, wel wat meer zitten. En dan moet je watchen. En dat is voor meerdere dingen afhankelijk. En van de oren komt, dan, ja, dan is het mooi dat ze zich melden. Maar er wist op voorhand dat het niks ziet worden.
2: Nee, Turkije hoeft net te bellen, hè?
1: Ze is nooit, maar dan moet het wel een beetje een betrouwbare club zijn. Dus inderdaad, zeker best als die incenties krijgt. Maar ik bloek gewoon rustig voor Sochi. En de situatie hier, qua sportief, is het net ideaal, dat weet ik. Zolang dat ik hier ben, probeer ik het op mijn manier zo goed mogelijk in te vullen.
2: Maar het is wel moeilijk om de bedel te lezen dat je net meer de eerste doelman bent. En dat ze ook gewoon, ja, zij kiezen gewoon heel bewust over Bernd Klaverboer.
1: Ja, dat is een goed recht. Volgens mij gaat het om centen, Virginia, ik voor de club. En kan ik die keuze goed begrijpen. En hij heeft het vorige keer fantastisch invuld. En het is dat hij stappen maakt. En dat is hartstikke mooi. En ik wil mooi dat ik daar een onderdeel van ben. Alleen als het persoonlijk is, dan wil ik graag spoelen. En vorig jaar, wie het hoe het wie. En kan ik het accepteren, dan heb ik iedereen proberen te helpen. Maar zolang dat ik hier ben, zal ik dat op mijn manier bloed van. Alleen dat neemt net het feit dat ik gewoon zelf wil spoelen. Dus ja, daar hebben we een scherm wat er de beste mogelijke optie in is.
2: Ja. Nederland, is dat überhaupt nog een optie of just vooral naar het boetloon?
1: Nee, Nederlands wil dit kennen. Alleen, ik denk dat dat voor mezelf het beste is dat je gewoon naar het buitenland gaat. En ik ben 32 hier en ik zou het nog wel eens leuk vinden. Ik heb mijn band nog jong. Dus,
2: Ja, er is natuurlijk al een keer eerder in Italië voetballen bij Foggia. Maar waarom denk je dat het beter is om naar het buitenland te gaan?
1: Nou, hier in Nederland heb je een bepaald stempeltje gekregen wat ik net zei. Alleen, ik word een mooi oor, echt nooit schoen. En dat mij, dat is helemaal niet erg. Maar
2: dat hoor negatief of er wordt volle meer onder vergrut glas?
1: Ja, ja, dat 100%. Dat wie zelf ik. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is
2: de doelman, voormalig doelman van Oranje.
1: Ja, dat is prima dat het dan als jongen wordt. En daar zie ik niks mis mooi. Alleen in dat perspectief denk ik dat het beter is om gewoon. Ja, het beste is gewoon in het buitenland te zetten. Ja,
2: oer Oranje praat trouwens. Gisteren vannacht uit. In Tunesië om 1 uur de nachts?
1: Nee, ik bedoel lekker sleep en ik zie hem morgen even
2: op teletext.
1: Op teletext en of er wat positieve reacties op kwamen binnen en een stukje samenvatting hebben.
0: Anders snappen we dat. Nee, de eerste oefenwedstrijd van SCRV, die is traditioneel in de regio-selectie van Gaasloosleert. En het waard dus heeft 0 in het voordeel van RV.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont 1 uur.
5: Oont 1 uur.
4: Nou in Friesland.

0: Train, wie dat? Mij Drops of Jupiter. Het is nu 9 minuten voor 1. Het paviljoen Samar in Oude Auer onder Tjoekomar had een nieuwe eigenaar. In augustus 2022 werd het verkocht aan ondernemer Jan Wiebe van den Berg van de Jouwer. Maar nou, nee minder als Jouwer hier, is het dus weer een nieuwe eigenaar. En dat is Jouke Minema.
1: Nou, we bij het landen kwam omdat een kunde van ons die hier dit. En de vorige pachter Simmer. Die hier geen kak en die kon geen personeel krijgen. Dus toen had de vreugde van, hé, hey, liet het je wat? Nou, we dachten dat het een leuke uitdaging, dus dat doen we gewoon. Mooi seizoen komt eraan, dus...
2: Want wat voor achtergrond had je hem?
1: Ik zit zelf in de staalbouw. En die jongen werkt met me samen door, die is palingkweker. Dus dat is een heel andere ding. Maar goed, het is wel een leuke uitdaging, dacht ik mezelf.
2: En dan toch een paviljoen runnen?
1: Ja, nou ja, soms moet je wat proberen. Dus...
2: En hoe is dat proces west van de eerste jaar naar dat we haast iepen gaan?
1: Nou, eigenlijk vrij vlot. We zijn 3 weken geleden, denk ik, begonnen met het voorbereiden en opruimen. Ja, we hebben wat contact gekregen van de vorige pachters. Dus nou ja, toen gewoon proberen en bel je en iedereen die wil je wel helpen. Dus dat is echt helemaal top eigenlijk.
2: En ben je hem nog zijn uitdagingen oorroen?
1: Nou, ja, tot zover eigenlijk nog net. Nee.
2: Gaat eigenlijk wel soepel.
1: Ja, gaat eigenlijk best wel soepel. Gaat volgens planning ik nog, dus dat is helemaal top eigenlijk.
2: En je bent hier al even dwaande. Krijg je hem nog leuke reacties van de meeste kinderen?
1: Ja, heel veel. Iedereen is erg blij dat we weer hier gaan. En ja, het is gewoon een gemis van iedereen hier, we heel volle. Dus ik denk dat het leuk wordt.
2: Ja, want het is nog vrij leeg. Hoe komt het er straks uit te zijn?
1: Nou, dit wordt allemaal als een terras. En ja, mooie parasols en ik hoop dat het vol zit.
2: En wat wordt het aanbod?
1: Nou, net heel uitgebreid. We doen een paar pizza's, wat patatjes. En biertjes, borreltjes, sapjes. Dus,
2: En zoek je dit nou echt als een lange termijn plan?
1: We zullen zien wat het brengt. Daardoor ik nog niks op te zeggen. Misschien bevalt het ik wel helemaal net. En dan zitten we nog in hier van, we doen het net weer. Maar misschien denk ik wel van, het is echt helemaal top en leuk. En geven we er maar door.
2: Van nou, wanneer ben de meesten welkom?
1: 22 juni, van het tolle boeren.
2: Hartstikke mooi. En waar hoop je hem op?
1: Een vol ras. Ja.
2: Krijg je met een oren namen?
1: Nee, wij gingen gewoon mooi terug onder de naam Paviljoen Samar.
2: Wat maakt het nou dat Jim hier onder slag woont?
1: Nou, ten eerste, het is gewoon echt een prachtige locatie in het mooie Real natuurlijk. En verder heb ik helemaal niks te beleven. Dus er komt hier heel veel volk, wettersport, voor het strand, of met het boordje in de haven te doen. Er komt hier van alles, dus het is gewoon een mooie locatie.

0: Moloko en Sing It Back.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddje bij Diana de Groot, dus een goeiemiddje.
2: Goeiemiddje, Jacob.
0: Wat is het in het programma?
2: Nou, hoe sliep je dan met dit warme waar?
0: Giet
2: dat aardig?
0: Ja, ik heb prima.
2: Maar regent tegen.
0: Ja.
2: Nou, dat wel. Oké, nou, er bent toch een heel soort mensen die wat dreeg sliepen kinderen, mooi de warmte. En wij roppen de helping van een sleepcoach. En die heeft mooie tips. Zeker noot het vannacht ik weer. Gewoon 24 graden bloot.
0: Ja, wat je is weer nog wel aardig hot calling.
2: Ja, Joert leuk net. Nee.
0: Dus, het regen.
2: Nou ja, we zullen jaren wat voor tips. Hij is nog mooi, Jankin. En dadelijk praat ik met Jelte van der Meer. Jelte is fotograaf. En die fotografeert onder andere ik het scootjesfilm van Zimmer. Dus hoe doet hij dat en hoe is hij erbij kwam en hoe leuk vindt hij dat? En deed er dus ik weer een linkplaat bij. Dus iets mooi wetter, iets meer fotografie, iets meer scootjesfilm. Dit heb je even weer te sturen een brugje via de Omroep app. Nee, daar het Queen Gin plaat om maken.
0: Of scootjesfilm,
2: nee. Nee.
0: Sail away, sweet sister.
2: Haha. Haha, oké.
0: Hij is wat willen vermijden.
2: Dankjewel.
0: Ja, dan hoort je dat. Daar dus met het programma Goeiemiddje. Het weer nou in Friesland met het editie van vrijdag 26 juni van het jaar 2026. Graag tot nog een keer. Dag.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, van die hobby, die werkmaatje, dat is misschien wel het allermooiste. Jelte van der Meer die had het die en hij maakt de mooiste foto's op en om het wetter van wettersporten. Dadelijk praat ik met hem en daar zie ik nou juist een hele mooie linkplaat bij. Dus tink en link even mooi, de mooiste suggestie terug, Jan, dat kind via de Omroep-app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En de eerste muziek dadelijk is wel een mooie plaat, maar wel niet mooi een triest verhaal van een man die op een eenzame sneldiek stil komt te staan. En dan in een treesterleers motel hoe nachtje mat. En dat ding tenaai hoe zijn relatie iets stikken roen is. En het lippen net heel dan rint, zat er wol. Chris Isaak en The Blue Hotel. Yes, dit dadelijk.
11: Simmer in Friesland.
12: De kampioen.
11: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Blaskebjerg leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
13: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Goedemiddag.
16: Mooi Diana de Groot.

0: midden Oriën is het. Het kwik stiet nou ongeveer op de 30 graden. Maar het warmste punt moet nog komen. En die temperatuur die kinders van de midden op gewoon plakken oprinnen naar de zon 30 graden. Gaat het goed met jou? Wil ik daarom even vragen. Ik hoop dat het door jou te hol een beetje cool harde kist. Ik ben blij dat ik hier in de studio steermaai. En ik hoop dat de komende drie uren dat ik het verdij dan een beetje draaglijk maatje kind terug in elk geval leuke muziek te draaien. Kist dan trouwens een beetje sliepen toch de warmte. Het bloed vannacht ik weer boppen de 20 graden. En straks praat ik met sliepexpert Johannes. Hij kan wat tips aan om de nacht goed terug te komen. Nij van de platenmaatschappij, de slingers en het spultje, die komen ik voorbij. En dadelijk is het verhaal van Jelte van der Meer die het wettersporten fotografeert.
1: Tink en Link.
0: Ja, en daar zie ik nou weer een passende plaat bij. De Bounty Hunters, mooi scootjes zielen. Dat is een Mariet en een Rinkje. Piet, die tinkt on dissen van Hazes.
2: Op een schoorsteen staat een foto.
0: Ja, iets mooi foto van zelfs. Op de schoorsteen staat een foto. Sailing van Rod Stewart uit Andries. De foto van vroeger van Rob de Nijs, daar komt Trienke mooi. Gary, die tinkt on Kiekje Flap.
3: Kiekje Flap.
4: Ben Jono fotograaf.
3: Kiekje Flap.
4: No, dan ben ik jouw slaaf.
0: Van Pieter Wilkens verzels. Heeltje, die komt ik maar in plaats van Pieter Wilkens. Maar dan Oerol Thuis, dat is verzels de namen van het scootje van de jouwer. Wouter, die zoit de Beach Boys Sail on Sailor. En Jan Jaap, die tinkt on Scream on mij. Daar moet even wat uitlis bij. Grutte Pier Project en Grutte Pier is het scootje van Beestensweg. Ja, ze binnen weer alle je lieke leuk. Prachtig mooi tiegentank voor het mooi tinken. Dadelijk dus het verhaal van Jelte van der Meer. Maar de computer die het een kar maken. Ja, dit is toch echt wel een hele typerende plaats voor dat hele scootjesiel. Voor de hele simmer. Het omvat echt alles. En het is altijd leuk om hier naar te luisteren. Johannes Riepma en de Bounty Hunters. Scootjesielen.

0: Else bij op mij. Hoe daai op het schip en jongens, dat weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zit misschien nog rein.

0: De linkplaat van Joerd Vazels, Scootjesiele.
1: Goedemiddag.
2: Mai Diana de Groot.
0: Mai een droegpak tussen de windservice, op een bootje tussen de scootjes of mai een drone heeg boppen het wetter. Van fotograaf Jelte van der Meer giet geen uitdaging te vier. Wat begon als een hobby na een auto-ongeluk groeide uit tot een grote passie. En sindsdien is er een bekende verschijning in de wettersportwraad en leidt de mooiste momenten op en om het wetterfest. Jelte, goeiemiddag.
3: Ja, goed, denk je.
0: Ben je er stil van? Nou, wat mooi. Dat hoop ik net, want er moest nog wel even wat vertellen aan u zelfs.
3: Oh ja, dat doet de best.
0: Ik zou krijgen, dit is nou een auto-ongeluk. Bist al eigenlijk begonnen, maar die hobby wat verder op te pakken. Hoe koer dat?
3: Nou, vroeger heb ik bij een fotograafwinkel werk in Balk, bij Doer de Vries. En daar ben ik begonnen eigenlijk met simpel fotowerk. Maar ik ben er eigenlijk gestopt. Toen zei de psycholoog zei van, oké, dan moet je naar de auto om iets vinden wat leuk vindt. Om het weekend te gaan, werd bijverwust en het weekend tot een weekend moest je nog een beetje van pingen en zulke dingen. Ik denk, ja, let me maar met mijn droom beginnen.
0: Ja.
3: Sinds maar. En dat ben ik maar begonnen. En dat ben ik toen het eerste keer toen SKS werd het hier. Ik had veel meer wat ik net leuk vond. En dan denk ik, ook wel dat maar stoppen. En dat is eigenlijk het startwest van het film, het fotograferen. En ja, dat is wel een beetje te horen op, maar waar ik gewoon heel rustig iets gewoon rond eigenlijk. Dat ik eigenlijk oer voor wat bij ben, maar alle wettensporten eigenlijk, WK's, NK's. En dat doe je steeds meer uit, zeg maar.
0: En toch ik het koetsje zilm, wat eerst net mocht.
3: Nee, dat weet ik nog wel op mijn jongens, maar zie ik even op het bord. En vrij was ik filmen, jawel. Nou, ik zie het op het bord, ik ga filmen. En dan ben ik me krijg 12 minuten van de sessie boord houden in de auto. En toen bel hij me op, zag ik, de pissie hier lang bij mijn boord. Want ja, ze gaan drone aan leren. Nou, toen ben ik me stoppen met de SKS.
0: Ja, oké. Dus de SKS, dat zou je zo net meer. De IFKS wel, toch?
3: Nee, IFKS is ook alles mooi eigenlijk. Ja. Maar dat is eigenlijk dankzij mijn neef. In heel Huyden zit maar, de Spitsje Welvaart. Die zag, dat was een keer mooi, Sjule. Nou, ik denk, nou ja, dat is ook wel leuk. En toen is eigenlijk een beetje start begin dat ik eigenlijk wat meer die kant op kon. En dat riep me welkom. Maar alles.
0: Ja.
3: En dat is gewoon prachtig. En in mijn eerste zielwedstrijd heb ik me hier. Met een sputje van Doek van Martina. Eerste keer van mijn leven heb ik dan echt een westerse mooi ziel, een concert. Maar dat hier waar raar plak gemaakt, want ik zie een zesde van moment dat ik de camera pakken hoor. Dus ik zie de moeite mooi. En op een zit ik gewoon mee naar mijn eentje, Sjen. Bij Schwert zei ik met net Sjen, want er gebeuren zesde van een mooi ding omheen.
0: Ja, ook nou, prachtig. Ja.
3: En daarmee past een beetje, maar groeit er eigenlijk ben ik een beetje zo te slaan eigenlijk.
0: Nee, want wat maakt het die wettensport voor Dijs zo speciaal?
3: Ja, het is stutjes, joh. Het stedelijke gevoel van het is een machtig zielboord. Ik de oudste, had verhalen bij hoe het ook ontstaan is, maar de stutjes, de bruine stutjes, Grinien, Riet, wat het betekenis is. En vooral in Gaston, en ik hoe het vroeger al de brute, maar de gevoel van zon, groen, stront. En dat is een prachtig iets, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. En dan denk ik, op iemand met een droom vind ik het zo mooi om op z'n rond te zetten. Nou ja, dat vind ik wel machtig, zeg maar.
0: Ja, daar ben je dus maar die droom bezig. Maar dan maak een stuk echt foto's, actiefoto's. Wat vind je nou het mooiste om te maait zien?
3: Als ik op de persboord zit, dan is het mij eigenlijk. Dan zit ik naar de studie te zien. En Lloyd van Manning eigenlijk, voornamelijk. En wat doet die? En als hij op mijn heen is joggen, van er gebeurt iets, dan heb je een mooi strak gezicht. En ik probeer eigenlijk ook mooie foto's van te maken. En dan hebben we altijd mooie persboord, altijd hele goede skippers. Die brengen mij op alle plakken waar ik, kom mooi, zonder de persboord zelf in gevaar te brengen, zeg maar.
0: Ja.
3: En dan is het emotie, het gevoel van een skutje. Maar de man is probeer ik een foto te krijgen, zeg maar.
0: Ja, en dan zes er ongeveer 800. Heb ik begrepen?
3: Per wedstrijd,
0: ja, dat snap ik. Maar en de blauwe dan uiteindelijk maar een stuk of 30 uur die is echt ergens op
3: 130. Ik probeer die 130. Ik probeer iedereen op foto te krijgen. En noodzakelijk is voor mij eigenlijk de C-klasse, B-klasse en Lisa. De grote A, de rest altijd al, Tim Koorn en hoorde fotografen aan boord. Ik denk van, die krijgen nog aandacht. Dus ik probeer die eigenlijk, de liedje, de hoorklassen eigenlijk, en dan ben ik maar begonnen om die zo vol mogelijk foto te zetten. Zou die in ieder geval, heb ik er nog de foto's van niet.
0: Ja.
3: En dat in mijn stek altijd best. Alleen nog, vorig jaar is er een tv begon, dat is een IFK-tv. Ja, dan is die persboord s'morgens de eerste wedstrijd bezet. Ja, dan kan je moeilijk foto's nemen. Dat vond ik misschien moeilijk voor de hier.
0: Ja.
3: Maar goed, Ricky is natuurlijk gewoon een moet afzien. Ik het sinds maar alles.
0: Wat is de meest bijzondere foto die je dan maken hebt? Waar is het meest grutskop?
3: Nou, die met Zoeken maar. Die twee lieden. Dat hier eigenlijk dus, een fietsseizoen voor die wedstrijden. Dat er heel veel wind weer, heel veel wedstrijden waren oulast. En toen werd het met Zoeken maar op Maas en Inga wedstrijden. En toen werd er niet echt vies, zoals. Nou, toen is er eigenlijk twee groepen, de A en de B. En die zitten, het was weer onschild, maar er weer zulke golven. Nou ja, dan zit achter de spitsjes en dan zit dat fiets van blauw is de spitsje, maar een mooie kleur van Friesland shirtjes, jongen. En dan mooi zijn achteren en dan zit in de volgende nog helemaal shirts met de spitsje. Aan de achterkant zit dan mooi de oren spitsjes in het geheel. En dan, dan vind ik dat krijg je ook type zelf van.
0: Ja.
3: Daar kijk ik nog van genieten. En dat denk ik maar de wedstrijd zelfs. Dan heb ik best wel twee weken deur voor ik heb mijn eigen foto's terug. Dat ik dan pas niet meer van wat maken heb. Meer heb ik dat niet van het.
0: Nee, dat is eerst heel vallen.
3: Ik word al meteen ontwikkeling, ik word zo lijf zet en dan is dat clear. En ja, dan een hele week voorbij is en dan begin ik pas zeggen, oké, dan ga ik een foto maken.
0: Ja, skippen.
3: Want dan is het niet zeg maar.
0: Ja, nee, maar snap ik. Ja. Nou, die foto die is niet correct beschreven, dus die letten wij nou ook op televisie zien. Dus mochten ze toevallig de televisie on hebben, dit is dus de foto met Jelte, het niet correct door hier. Ik wens jullie nog toezend een prachtig mooie foto's van Jelte en tige dank voor die mooie verhaal.
3: Is helemaal goed. Bedankt, tot ziens.
1: Hoi. Van Ian Montfjouren.
2: Goeiemiddag.

0: Vrijminuten, Farjel Verdwaan, Buxvis, Jaris Tering, Goeiemiddie en The Land of Make Believe. Het Friske Nijs, dat krijg je dadelijk. Ik weer van Jacob Stelwagen.
1: Wat voor vakanties is toen net gauw vierte?
0: Waat die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde story Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op dij.
0: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
0: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Jel Verdwaan is het. Nou, hier de heer, Jacob Stelwagen. Maar nu is het Friesland.
12: Hier is het Oosterwachte dan.
0: Nee, maar ik hier het onkondigen, dat is commissaris. Dus. Ja, okay. Belofte maakt het schuld, is de beste.
12: Ja, ik ben er.
0: Ja, dat is mooi.
12: Koor Oranje, de maatregelen werknemers rekken mee houden. Dat deal begeleks voor een hoenderpension. In Drachten hebben ze op dit moment meer dan 100 hoenen. En daar tinken ze goed om. De zons van de besten. Leanne Scheerhoorn had het schema van Jut aan de compost. In de midden kuilen ze net met de hoen, maar bieden ze verkoling aan.
13: Dan op speelplaats, waar ze morgen en eind van de middag op beginnen, daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker. Hè?

0: alles niet meer lukt. Als het gewoon te warm is, zoals ergens in de media, ja, dan geven we toch wel naar binnen en zetten we toch wel de airco aan.
1: Tamali, verzorgend de regier van de Westerheem, binnen bij een verkeerscontrole in Kollum, beboerte en haar een riebewies kwietrekken. Agenten zagen een autorijden met een snelheid van 160 km in het oren. Doordat de bestuurder een stopteken kregen, zeggen agenten dat de bestuurder en passagier onder het rijden van plak wisselen. Uiteindelijk bleken dat beide Mali onder invloed van alcohol en drugs wenen. De keeper van SC Heerenveen, Andries Noppers, die juist in een oefenwedstrijd werd op goal. Sinds de regio-selectie, Gaastrons Leert, waard het maar liefst 0-0 in het voordeel van de Veensters. Noppers wordt al een skoft net meer inzetten als eerste doelman en is transfervrij. Op dit tijd is er nog net een club die hem officieel melden had.
2: Nee, net officieel melden. Je bent altijd wat in gesprek. Alleen bij de ene shirt wel wat meer zitten en dan moet je watchen. En dat is voor meerdere dingen afhankelijk. En van de oren komt, dan is het mooi dat ze zich melden. Maar er wist op voorhand dat het niks niet worden.
1: ISTC is van de molen een boord volslijn verlengd in trok een brand. Bij omkomst van de brand was de boord al volslijn in brand. Brand was mensen met de voeten daar uiteindelijk zet met bluswerkzaamheden om vat te komen dat het vuur oerslaat zo naar jonkenlissende boten. Eén persoon zou brandwoon oproen hebben. Goed, is het een extreem warme dag. Middags zwijgen de zinnen en een warme zuideester wind. Dat de temperatuur oprint naar maximaal 34 tot 37 graden. In de jongen en nacht bloedt het warm met temperaturen van boven de 20 graden. Morgen bloedt het tropisch warm met maximaal 34 graden. Verder is het rijst warm met een altijd volle wind en een soort zinnen. En snij bloedt de temperatuur onder de 30 graden.
3: Nou, Ali die had het goed van me koor, want die zei van ik zit noffelijk in de kamer, maar de ventilator erbij. Zij is het best wel u te houden.
1: Nou, gelukkig maar.
3: Nou, een goede tip toch?
1: Ja.
3: Mooi, dankjewel Jacob.
1: Ik heb nog wel een tip.
3: Ja, en dat is?
1: Handdoek in de vriezer lezen.
3: Ja.
1: En duw de ventilator in hing je.
3: En komt die lucht er dan nog wel terug in?
1: Jawel.
3: Ja?
1: Dan blaast die koude lucht.
3: Dan blaast die hele koude lucht.
1: Ja.
3: En hoe lang is dat effectief?
1: Tot de handdoek warm is, denk ik.
3: Ja, precies. Een paar minuten, denk ik. Weet je wat ik effectief is?
1: Nou?
3: Ja, laten we dan toch met tips beginnen. Nou, de kist bij zo'n goedkepe winkel die een heel soort kwot heeft. Kist van hoenematsie kepie. Dat kwollet, dat is waar hoen. Maar de kist gewoon zelf ik op zitten. En dat is echt heel lekker cool.
1: En dat was dat dus.
3: Ik zie hier niks.
1: Nou ja.
3: Dadelijkse muziek van Pharrell Williams. Night Isse van Billy Joel. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Nou, zoek net waar niet deze hit. Ik zo lekker hing hem blowen, maar deze komt er dadelijk wel om.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Goedemiddag.
13: Maar Diana de Groot.

0: het als het in zit.
1: Zit er file?
0: Of kies lekker troride.
2: Is die werk saai?
0: Of shit het lekker op?
3: Die midi is hoe dan ik goed, maar om de verslag.
4: 92.2 FM.
3: Van 1 tot 4.

Pharrell Williams en Happy. Is er wat te vieren in die omjouwing? Let het me even witte. Stuur een berichtje, dat kan heel makkelijk naar de studio. En dan kunnen wij de slingers misschien virtueel voor die ophingen. En er is ook altijd iemand die de slingers echt tas toe het krijgt. Jongen Marcel Smit, die is Joert Jiddy. Hij werd 49 hier. En collega Rudy de Lange, die is ik Jiddy. Hij is krekt erom van een kuiervakantie. En had Joert een lekkere relax day. Nou jongen, geniet je ervan. En nog een heel soort Jernie Soens erbij. En ik wil ook heel graag de slingers ophingen van jongeres Helene Roosdorp van Dragster Kompenijen, want ze had weer een dikke nummer 1 hit te pakken in de hardstylist.

0: De dancefloor, dat is hem. Helene, een hele goede middie.
1: Ja, goede middie.
0: Lokweeske.
1: Ja, bedankt. Ik was helemaal blij en ik was helemaal verrast ook.
0: Ja, hè?
1: Want ik zag hem niet aankomen.
0: Nee, waarom net?
1: Want ik maak niet per se heel veel hardstyle. En ik had denk ik 5 hardstyle liedjes gemaakt dit jaar. En in één keer zegt mijn collega van, weet je wel, wij staan op nummer 1 in de hardstyle charts. Ik denk op nummer 1? Ik denk, nou, van heel de wereld, hè?
0: Dat ja, is echt, van, hè?
1: Ja, dat is echt heel gaaf.
0: Wauw. En waar komt deze gearworking why? Hoe is dit tas tonka?
1: Wij maken eigenlijk samen met Job Drost, dat is een producer uit Nederland ook. We maken samen dan vaak muziek voor DJ's. En er waren dus hardstyle DJ's, die vonden dit een toffe plaat. En een tof onderwerp ook. Die vonden ze heel grappig en heel lollig. En zij zijn altijd al heel grappig en lollig op het podium. Nou, en dat paste perfect bij hun act. Dus zij hebben dan toen die flinke hardstyle beat eronder gezet, zeg maar.
0: Ah, oké. Dus het origineel, het liedje zelf wat jullie gemaakt hebben, dat is Arlink van Dij en die producer.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, zo
0: maar
1: begon het.
0: Zeg je nou Arlink ambitie, maar Jim Veske dan van Trog? Klinkt het Sasje?
1: Ja.
0: Of is dat,
1: dat is
0: viel dat dan in ambitie,
1: hè? Eigenlijk. Het is het bestaan van een songwriter.
0: Ja.
1: Dus dat is, je maakt het eigenlijk voor een andere artiest. En het heeft ook wel zijn voordelen, want je hoeft zelf niet in de spotlight te staan. Je hoeft niet op social media de hele dag met dat liedje zo. Dus,
0: nee.
1: Ja, dat doen zij allemaal. Dus je bent een team eigenlijk.
0: Ja, fantastisch. Hartstikke mooi. Plakje nummer 1. Dus het is een grappig nummer. Wie giet het toer dan?
1: Nou, het gaat er eigenlijk over dat je helemaal zat bent van die dagelijkse sleur. He, en dat je niet wil werken en oh en dit en dat en dat. En dat je dan zegt van ik heb therapie nodig, want ik voel me niet goed. Maar wel therapie op de dansvloer. Dus ik moet het er gewoon lekker uitdansen, weet je wel dat?
0: Ja, zo, oké. Nou ja, dat hier dit weekend ik plak financieel in Biddinghuizen bij het Hardstyle Festival DEFCON. Dat giet net terug vanwege de warmte. En dat is ik wel jammer voor die. Want die DJ's die hit nou te pakken hebben, die zullen direct op het podium komen.
1: Klopt, die zouden inderdaad daar draaien. En we hadden al een speciaal, op last minute nog een speciale editie van dit nummer gemaakt. Speciaal voor in die set. Voor op DEFCON. Want dat is het grootste hardstyle festival van de wereld. Dus iedereen die van heel de wereld die komt naar Biddinghuizen om voor dat festival.
0: Ja, of all places.
1: Ja, of all places. En helaas mag het niet zo zijn.
0: Nee, dat is wel een domper. Weer.
1: Ja. Dat is wel een domper, ja, klopt. Want het is wel meer muziek die daar gepremiëerd wordt. En ik ben dan 1 dag bezig geweest in de studio. Maar dan denk ik, die DJ's die zijn al een half jaar bezig in de studio voor het voorbereiden van zo'n set. Ja, en al die mensen die vanuit heren en verre komen om echt voor dat festival. Ja, dat is wel...
0: Ja, dat is wel even een domper op alles. Maar kind zo'n festival ik nog een heel soort budget zie voor zo'n plaatans is maar. Dat het nog meer een boost krijgt. Ik ontstiet die al op hier.
1: Ja, ik denk het wel. Want het is wel het festival. En dat wordt gevolgd door een livestream. Nou, die komt dan altijd op YouTube. Dus iedereen volgt dat uit de community altijd wel. En de fans volgen dat. Dus het is wel echt zo... Jammer dat we die speciale editie dan ook niet konden laten horen. Maar die DJ's die draaien niet alleen daar. Want dat zijn supergrote DJ's. Dus die staan volgens mij volgende week alweer in Las Vegas. En dan weer daar en dan weer daar. Dus ik denk dat die plaat nog wel gedraaid gaat worden deze zomer.
0: Ja, en dan is gewoon Helene Roosdorp, Utrechtse compagnie. Die is die hern.
1: Ja, grappig toch?
0: Ja, fantastisch. Hartstikke leuk dat ze even vertellen worden. Stel, succes met alles was Dost Helene.
1: Ja, dankjewel voor het bellen.
0: Graag, Dien.

0: Ja, hij kon goed voetballen. Hij kon goed coachen. En hij ken ik Veskes Maatsie. Dit is Johan Cruijff. En oei, oei, oei, dat was me weer een loei.
1: Wij hingen de slingers op.
0: We hingen nog even kwart de slingers op. En dat doggen we uit namen van Anne Visser. Want Anne, goeiemiddie.
2: Ja, goeiemiddie, Diana.
0: Die vrouw wordt morgen 50.
2: Ja.
0: Potverdikkie, wat mooi. Ja, ja, fantastisch. En daar maak je een knalfeest van.
2: Nou, we het buurthuis hebben een gedeelte afgehuurd. En er komt onze zoon, die speelt in een band. En die gaat er staan met de muziek.
0: Zo.
2: Ja.
0: Leuk.
2: En we beginnen ongeveer om 4 uur. En dan houden we op tot 1:30 ongeveer.
0: Even leuk met z'n allen. Even vieren dat... Dat de Sarah arriveerd is, zeg maar.
2: Ja, ja. Ja, en mijn schoonmoeder die zit in Van Haren nu. Daar ben we 's morgens al met Krijn Dijkstra.
0: Oh.
2: Dus het is een behoorlijk druk programma.
0: Ik zou kreeg zeggen, dat past dat allemaal in één dag?
2: Ja, dat moet passen.
0: Dat moet passen, ja. Maar vindt ze het erg om 50 te winnen?
2: Nou, ik begin, kijk, het is weer een mijlpaal, hè?
0: Ja.
2: En, maar voor de rest, nee hoor, je ademt gewoon deur, zeg maar.
0: Ja, je merkt er niks van hoor, ik ben het inmiddels ook, dus dat gaat helemaal goed.
2: Ja, en ik ben nog een tikje ouder, maar daar praten we niet over.
0: Oh, daar hebben we het niet over, nee hoor. Nee. Maar het gaat om Rina.
2: Rina Visser.
0: Rina Visser, wij hingen de slingers op voor haar.
2: Hartstikke mooi.
0: Uitname van Dijven, we sturen ze op en ik wens je een hele mooie data, mon.
2: Dat zullen we vast doen, het weer zit in elk geval met.
0: Zij is het, prachtig of mooi, beter kind het.
2: Ja. Diana, bedankt.

0: Friesland.
1: Concours Hypiek Sigerswaard bestaat 5 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestensport.
2: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
3: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijne programma en al informatie, zoek op zeelharlingen.com.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, meldde de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: De ventilator vol on. Airco op standje Inferno en de Rutenierpen. Hoe sliepst u in de warmte? Kist de sliepkamer wat koel houden en kist een genoeg sliep komen? Nou, dadelijk krijg je tips van sliepexpert Johannes Krol.
3: Is jouw keunsgebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties on het keunsgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan huis 06-83-242-162.
0: Zwargeles leidt je mijn Kunstgebit aan huis.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de voor Elsen hier.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Goedemiddag.
13: Mooi Diana de Groot.

0: De Gibson Brothers, Jerris en Dit Wie Verzels, Adele en Water Under the Bridge.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op Fjouwen Roeren.
1: Goeiemiddie.
0: De temperaturen die liegen er net om, Joert. Koorden reert in een tal provincies. En het kwik dat naar tropische temperaturen zit. En dan is het altijd hoopje dat het jongens een beetje ook wollet. Gauw al die ruttentje me korriepen. Ja, want sliepen in een warme kamer, dat is net voor elke niet een feestje. Maar hoe houdt de warmte een beetje vol in die bed? Daarvoor hebben we Johannes Krol in het lippen roppen. Johannes, goeiemiddie.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Dat is sleep-expert. Kist toch zelf een beetje goed sliepen met deze warmte?
3: Ja, nou, ik vind het wel een uitdaging, eerlijk zijn. Ja. Als er in zo'n hittekamer komt. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, bijvoorbeeld, dat mensen hun direct wat meer bidel houden. Dat ze net de hele tijd denken: wat is die heat? Maar gewoon denken: van ja, dit is het. En gewoon maar even een beetje rustig bloeien. Dat helpt op zich ook al wat, denk ik.
0: Ja, dat kan ik me wel wat intinken. De mindset met goed wezen.
3: Ja, precies. Als de hele tijd iets wat is heat, dan wordt het net beter van. Ik zit altijd meestal ding met een pinguïn die van een grote ijskast in de zee doet. Dan haast een hele oorlijke dag te zitten zitten.
0: Ja, dat is ik zo. Maar dat is eigenlijk die belangrijkste tip? Jou die erbij deel?
3: Nee, er zijn wel andere dingen. Ik denk dat als het dan toch warm is, dan is het bijvoorbeeld wel toek om onder een lauwe douche te gaan. En dan net een hele koude douche, want daar gaat je lichaam van schrikken en dan gaat hij juist erop warm, maar een beetje lauw wetter. En dan gaat het bloed van je lichaam eigenlijk naar de boetekant daar. En dan jouwt hij het makkelijkste de warmte aan. Dus als de vaderste berg je even lauw doucht, dan is het verminderd dat het makkelijker aankoolt. Dus dat is in ieder geval iets wat ik meestal wil adviseren die het eerste warm haalt. Van geen even onder de lauwe douche in en geen dan op bed. En dat helpt vaak ik wel. En wat ik dat wankerst is bijvoorbeeld, dat zorg ik wel vaak. Mensen die het warm krijgen, die lissen de voeten, boeten de dekkers.
0: Ja.
3: Want dus de voeten binnen eigenlijk wel een beetje ervan maken om warm te kwijt te rijden. En wat dan ik wankerst is bijvoorbeeld, ik ben net steen koud wetten, maar een beetje cool koud wetten te pakken, in een flesje te doen en dat lijst bij die voeten daar in bed en dan haast de voeten in oren. Dat helpt ik heel goed.
0: Oh, dat is ik lekker cool in die.
3: En dan had ik gewoon eigenlijk hele simpele dingetjes, best al wat met kerst, denk ik. Want ja, een heleboel mensen gaan net een airco of zo, dus dan mag dat oors betinken. En wat ik wat drank is, is natuurlijk onder een tin lekkertje lezen gaan en dan als mij een levenspartner, zeg maar, zeg maar, jaren op een bedlijst. Kist ik nog zeggen van, we nemen allebei de joerd even een eigen lekkertje. Dat net dat hele hitte lichaam.
0: Nee.
3: Zien die ongeleid. Ik ben zelf heel warm en mijn vrouw volle minder. Dus die zei het een keer voor. Dus dan is het wel toe om een beetje afstand te houden.
0: Ja.
3: En dan even een eigen lekkertje. Dat is ook wel een toek, denk ik.
0: Ja, want is het wel toe om onder iets lissen te gaan? Of kist ik gewoon alles van jou zitten?
3: Nee, ik kies ik gewoon natuurlijk gewoon lezen gaan. Alleen wat er natuurlijk ook wel vaak speelt bij mensen is dat er dan ook nog wat neven in de kamer binnen bijvoorbeeld. Ja, dat is dan weer wat ingewikkelder. Maar in principe kies natuurlijk ook gewoon zonder een lekkertje gewoon op bed lezen gaan. Dat kan prima. Ja.
0: En de binnensoort mensen zeggen van, ja, maar ik sliep zo min en dan ben ik zo verre goed thuis. Met wie is het zwaar genoemd, Maartje?
3: Nee, dat valt nooit aan. Ik denk dat mensen dat vaak meer in de holle bedenken dat het zo is. Maar in de praktijk is het zo dat we keer prima een nachtje zonder sliep. Of zonder, een kwaad nachtje sliepen, dat is geen enkel probleem. En nevens wie wordt het men, je kan weer kouder dat ik goed begrijp. Dus dan hebben we dit ook weer aan. En dat kunnen we in principe als meestal prima hoor. Dus een beetje daar onder Delhi aan en denken van het zal daar wordt daar. Het komt op de kleren, dat helpt denk ik echt wel.
0: Ja, nou ja, dan komen we eigenlijk weer bij we, ik begon binnen. Gewoon accepteren dat het zo is.
3: Ja, dat is denk ik wel belangrijk. Hoe een paar dagen is ver oer. En wat we dan zelf nog wel eens bedenken als huishouding is. Uiteindelijk is het natuurlijk wel een uitdenking van waar is het kast in het huis. En dat is vaak beneden in de kamer. En wat we dan nog wel eens doen is. Dan loeken we van alle kamers uit zijn matrassen naar beneden daar. En ik heb mijn koord beneden op de vlier liggen in de wenkamer. En dan maakt het er gewoon een sliepfeestje van.
0: Nou, hoe leuk is dat, hè?
3: Ja.
0: Dat is toch fantastisch. Ja, dat is wel heel warm om al die matrassen eronder te slepen. Maar dan moest er dan ik maar even nog in zetten.
3: Ja, precies. Nou ja, maar dat is ook gezellig. Je heeft mij mijn koren nachtje op een keer in belezen. Wanneer doe je dat nog eens?
0: Ja,
3: dat had ik wel weer een speciaal sfeerke.
0: Maatje van de neet een deugd.
3: Zij is het. Ja, mij is het wat leuks van.
0: Oké, nou. En een koud wetterflesje mooi in bed. Tin lekker zien, netje mijn koron lezen. En accepteren. Nee. Dat binnen de sterren.
3: En een beetje lauw warm douchen. Ja,
0: en lauw warm douchen. Ja. Johannes, dank u wel. En lekker koesen vannacht.
3: Ja, je mek.
0: Dank u. Hoi, hoi.
3: Hoi. Hoi.
4: Goeiemiddag. Diana de Groot.

0: Maar hun coole zinnebril en hun mooie zwarte bakken, de Blues Brothers. En everybody needs somebody. Anna Nienke, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Hoe is het?
1: Goed, maar dat?
0: Ja, lekker.
1: Ja, ik heb toezenders energie.
0: Hoe komt dat?
1: Geen idee.
0: Het is haast
1: weekend.
0: Het is haast weekend, ja. En Merkie in Akrum.
1: Ja.
0: Ik nog leuk.
1: Leuk,
0: dat
1: je meestal.
0: Ja, heerlijk. Nou, fantastisch. Nou, als Niels het energie heeft, dan Mars Flever onder het draaien. Net dat
1: krachtig.
0: Een heel soort energie kost het. Maar,
1: oh, ja.
0: Nee, maar het is wel leuk. Er staat zo volle energie uit straalt, want dat straalt ik weer op mij uit.
1: Ja,
0: dus, en we zitten hier heerlijk relaxed en noffelijk en de temperatuur is goed. Dus we hebben niks te klaaien.
1: Nee.
0: Nee, en we accepteren dat het zo is.
1: Precies.
0: He?
1: Kies zo wel hoor.
0: Nou, zij is het.
1: Nou, ja, zal ik het even zeggen?
0: Ja.
1: Dat je win maar het begin.
0: Win maar het begin. Oké, nou, dan geven we dat dadelijk spieling. En ik zie het correcte tinken naar wat Johannes Krol zei. Dus ik ben aan het bedenken, hebben wij nog genoeg matrassen die ik naar onderen gooien kan? En dan, nou ja, dus misschien sliepen wij vanavond.
1: Echt gezellig.
0: Dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Je hebt een beamer en dan kan je hem wel even.
0: Ja, dan kan je lekker een film zien.
1: Is ik nog vreed? Dat is voor je.
0: Nou, en ik ben hoe nog maar een paar dagen in de squal en ze doet dan niks meer. Dus dat komt helemaal goed. Ah, ik heb allemaal zin in jong. Nou, dank je wel. Win maar het begin. Dat is dus het spultje. Spelen we dadelijk. Het Frieske Nijs komt er aan en dit binnen reserve's mooi. Op Zoutendouw.

0: zouden douw.
1: Dat is uniek, dat ga ik proberen.
2: Snij in Bureau de Vries.
3: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
1: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
3: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
1: Dit was wat ik wou.
3: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
1: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM. Het is Jelve Treijen. Nij Zuid-Friesland, mooi Jacob Stelwagen, goedemiddag.
13: Een goeiemiddag. Koorde Oranje, de mattenwerknemers rekken mij houden. Het is heel biggelijk zek voor mensen die werken in een hoenenpension. In Drachten hebben ze op dit moment meer dan 100 hoenen en daar denken ze goed om de zoens van de besten. Lena Scheerhoorn van het schema voor Jut en de Goonpost. In de midden kuilen ze net bij de hoen, maar bieden ze verkwalling aan.
14: Op de speelplaats, waar ze morgen zijn, eind van de middag op beginnen. Daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, lekker in het wetterbadje. Via de kruis Oedij op het warmst van de dag nog al die lekker een ijsko. En dan is ze gewoon wetter, maar hoenenkoekjes.
13: Ik bij de bedanvang, maar ze erom denken dat de bijen het net te warm krijgen. Bij de woudverren op jou, dan houden ze de putten goed in de gaten.
15: Een beetje boet niet schaad, ze met een genoeg drinken krijgen. En wij zelf natuurlijk ook. Een beetje voor zwaarheid dat ze net te wild bladje, dat ze net te droog doggen. Extra drinken ombieden. En als alles niet meer lukt, als het gewoon te warm is, zoals ergens in de media, dan geven we toch wel naar binnen en zetten we toch wel de airco aan.

0: heel fijn en vregen jou kom in. Maar al die de nije pachter worden woor. En die zei dus ja.
1: We zijn drie weken in, denk ik, begonnen met het voorbereiden en opruimen. En we gingen wat contacten krijgen van de vorige pachters. Dus nou ja, toen gewoon proberen en bel je en iedereen die wil je wel helpen. Dus dat is echt helemaal top eigenlijk.
0: En Cambuur had op een versterker met een speler van Ajax. De 20-jarige middenvelder Ryan van der Pavert maakt op hierbasis doorstap van Amsterdam naar Leeuwarden. De club zou van Noorien komt werkt door een hierperiode van 1 seizoen zonder optie te keep. Van der Pavert is nij Lucas Jetten en Sky Fink de derde speler die deze zomer oorkomt van Ajax. Je hoort een extreem warme dij, middags zwaar in de zinnen en een warme suite is te zien, dat de temperatuur oprint naar maximaal 24 graden. In de jong en nacht bloedt het warm met temperaturen van boppen de 20 graden. Echt morgen bloedt het tropisch warm met maximaal 34 graden. Verder rijstig warm met net al te volle wien en een soort zinnen. Maar snij bloedt de temperatuur onder de 30 graden.
2: Lutske heeft nog een goede tip voor het sliepen als het een beetje koel blauw was. Ze zou het wetterbed wat kouder zetten.
0: Ik kijk je met de bed.
2: Ik kijk net.
0: Nou, toch bedankt voor de tip.
2: Frans is de taal van de liefde. En dat het zeker is te jern bij dit veske.
3: C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.
2: Une romance, Michel Fougain, Yessa.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hè, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, een mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Goedemiddag.
15: Maar Diana de Groot.

0: just might. De grote hit, ik van Bruno Mars, I just might.
1: Win!
2: May it begin!
0: Ik liet hier een beginstikje van een veskejaren en ik wil van Dijk graag weten wat het is. En op vreed hebben we altijd die lekkere borrelplanken. Nou ja, die borrelplanken die is net te eten, maar die was die erop luidt dan weer wol. Die moest lekker erbij hebben. En we doggen de powerbank er ik nog bij, toch, Annanieke?
3: Ja, we doggen even de powerbank.
0: Ja, vind ik
3: en nog
0: wel.
3: Even de zinneklep.
0: En een zinne. Ja,
3: die vond Johan nog ergens. Die zei, nou, die kennen deze week ik wel even erop.
0: Ik vond hem bij u thuis ook nog in het water. Ik denk, oh, wat leuk. Hard to holle cool stiet erop. Nou, een lekkere zinneklep, die krijg er dan ik nog bij. Wat een feest hier op de vreed. Middy, wel feske gisteren. Ik let hem even wat langer rinnen, want dit is misschien nog een beetje onduidelijk. Maar let op, let op, let op. Je must het toch wel weten. 0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of stuur een beruchtje via de Omroep-app. Was het hem nog één keer? Nou, vooruit. Het begint wel heel mooi klassiek, hè? Het is ook wel een beetje in het thema van Jort. We hebben maar begonnen van de midi. Hij hier als linkplaat, ik in. Oh, jou ook wel een heel soort hintsfut, hè? Maar ja, het is ik vreed. En ik weet net dat in hersenen nog een beetje goed werken, maar dit waren me waar. Plaat wil ik weten, titel en artiest. Lid op me weten via de Omroep-app of via 0620. Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. I see you

0: Amai, het begin.
1: En vooral bij dat laatste waard het wel duidelijk, denk ik. Jolanda, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Je stond toen ik trog of bij de eerste ton al?
2: Ja. Ik heb wel hoop eigenlijk dat ik zeil aan zeilen hier, maar het is dus hartstikke warm op het wetter, dus ik blauw even thuis.
1: Je blauw even thuis. Nou, die jaf is al een beetje prijs. Wij jij dat hier?
2: Dat doe ik Christopher Cross, My Sailing.
1: Ja, ja. Een BM-Siles dan, Jolanda?
2: Ja. Wij hebben een Lemstraak. Een Visserman-uitvoering.
1: Oh, wauw.
2: En ja. Maar we zijn laatst wel hele positief geweest. Dus ik ben nou weer even thuis om een beetje te aarden en wat dingetjes in de omgeving te doen. Maar we zoeken het weekend fit, maar het is gewoon iets te warm om op te slippen.
1: Dat snap ik. Dus hij bloot even lezen.
2: Hij bloot even lezen, maar volgende week dan geven we weer een paard.
1: Ja, en bloot hem dan een beetje in Friesland of geef ik verder vet?
2: Ja, het is weersafhankelijk, zeg maar. Het vet waait te blijven mooi in Friesland.
1: Ja.
2: Soms het is van maar op en soms het wat op. Dat hing het allemaal van het waar af.
1: Ja, ja. En ik wil eens verder vet dan?
2: Wij zijn ooit wel eens op het Duitse waard geweest.
1: Zo.
2: Maar we zijn net zo heel avontuurlijk. Dus dat we blijven wat lauwer in de buurt.
1: Een beetje in de buurt blijven. Maar ja, die Friese Marren, daar kist toch ik ging er nog van krijgen?
2: Zij is het, prachtige plakjes. We kunnen nou bijna overkomen. Want we hebben een beetje tegen meest. Dus als Bregen uitsluiten binnen, dan hebben we wel eens omvaren.
1: Dan wordt het een probleem. Ja, dat komt wel eens voor dan?
2: Ja, uiteindelijk een keer dat hebben wij net los. Dus is dan...
1: Dan moet je
2: de boot is te groot, ja.
1: Een orenkoers varen.
2: Ja, dan moeten we net even omvaren als we naar richting Jennewoord wat flauw wordt vallen. Ja.
1: Oké, wat heerlijk. En hoeveel slierplakken heen dan op die aak?
2: Nou, zo proppen keer we er 8 op. Maar een beetje normaal is jou, zeg maar. Maar het kind, maar het is net...
1: Het is net ideaal.
2: Nee.
1: En dan wordt het wel een beetje stapelie, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar ben je altijd al Silus West?
2: Nee. Ja, ik ben van huis zit wel een wetensporter. Ik ben ouders hier in een boord. En toen ik mijn man leerde kennen, ja, die reed motor. Dus we hebben heel lang motor in mijn sietspannen al. Tot we weer in Friesland te landen kwamen. Want we zijn een tijdje om Utens geweest.
1: Ja.
2: En dan werd het wetten toch wel weer... Onttrekkelijk.
1: Dan doorst het wol aan om voor dadelijk op zo'n Lemstraak te zien.
2: Ja, we hebben het liefst begonnen, hè.
1: Je hebt het wat opgebouwd.
2: Ja.
1: Oh, fantastisch. Zeker. Nou, het weekend maar even lekker rustig aan dan in Van Zimmer, maar wel lekker de Friese Marren op. En dan is het een hele mooie zinneklep die stopzetten kist.
2: Nou, daar wil ik het helemaal om te dwalen.
1: Ja. Dat snap ik. Helemaal goed. De borrelplanken die kist ik gewoon meenemen aan boord. De was die zoek gewoon wat jij erop eten. En de powerbank die kist ik gewoon lekker meenemen. Dus het is helemaal compleet.
2: Nou, ik ben helemaal blij.
1: Nou,
2: ja,
1: fantastisch. Dan ben wij ik blij.
2: Ja.
1: Jolanda, bedankt voor mij dan.
2: Ja, good weekend.
1: Doei ik. Hoi.
2: Hoi.
1: Ja, en dan de oplossing voor zelfs. Deze plaat is van Christopher Cross in Win My Begin. En Sailin'.

0: Forum Friesland.
1: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-242-1-2.
2: Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis.
1: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
3: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
5: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
4: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: De Duitse band Les Humphrey Singers die scoort in Jontjen Twaansson toch disse hit. Mexico dus. Wat van muziek werd er 54 jaar letter uitbracht? Nou, dat juist dadelijk zien Nij van de platenmaatschappij, mijn collega Wim Brons.
10: De Boer Snake, exclusief Husqvarna dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
1: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-242-1-2.
2: Zwargelisleidje, mijn kunstgebied aan huis.
1: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
11: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Goedemiddag.
13: Mooi Diana de Groot.

0: Right, said Fred. I'm too sexy.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
3: Nee. Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
3: Nee. Nee.
0: Is dat niet zongen?
3: Nee, ja.
0: Nou, zo samen kennen. Wim Brons, goeiemiddie.
3: Ja, hoi Diana.
0: Fijn dat je er weer bent. Er is al een nieuwe release. Er is een beetje citronnaam. En er is er een selectie. Mijn naam.
3: Ja. Ik dacht, het is weer net zo volle. Maar uiteindelijk komt het toch weer op een rijtje uit.
0: Het begint altijd zo negatief.
3: Ja, ik ben altijd zo zeikend. Ja, denk wat.
0: Hey, ja nee, dat, nog even positief.
3: Ja, nee, maar ik zit toch. Eindgoed, al goed. Van alles wat leuk is, wat er toch uitkwam is.
0: Ja.
3: En heb je dingen waarvan ik denk, nou, dat maar we even hier letten. Floor Jansen bij Galixe.
0: Ja,
3: is dat?
0: Bijzonder. Ja, ik ken Floor Jansen, zeker.
3: Nightwish.
0: Ja.
3: En ze zit, ja, ze, wat, hoe heet het?
0: Ja, maar Henk Poort is zo'n mooi duet.
3: Progrock en zo is het wat, of wat is het? Hoe neemt dat?
0: Symphonic Rock.
3: Ja, nou ja, hoe leek. Het is net mijn cup of tea, maar zet wel een nice single. Run heet hij.
0: Ja, dit is. Dat is wel het.

0: Ja, een dijk van een stem zelfs.
1: En er is een enorme scare fans van deze muziek. Hè? Ja. Is altijd, op de radio wordt eigenlijk net zo volle draait, zeker MuziekNet. Maar er is altijd een hele vaste, enorme ja, clan die het echt geweldig
0: vindt. Ja. Nou ja, ik denk als het op een festival X-Tiest en de Yes hit, dan kist het wel helemaal los gaan.
1: Zeker.
0: Leuk. Floor Jansen.
1: Eddie Vedder van Pearl Jam is sterk wel een beetje bekend op zijn sociaal, in elk geval zijn engagement, zeg ik maar zeggen. En hij had nou iets opname met Guns, My Guitars Over Guns. Dat is een Amerikaans project dat jongeren nu te sloppen weekend in plak van Guns guitars in de handen
0: had. Oh, wow.
1: Ik ben sowieso Eddie Vedder fan. Ja, fantastisch. Better Believe, dat singeltje. You better believe.

0: En de jongeren die twee jaren binnen dan die jongeren niet te sloppen weekend.
1: Yes.
0: Ja, ik vind, ja, dit is toch fantastisch.
1: Ik vind het mooi
0: hier. Ja. Ik vind het heel mooi.
1: Ja. Ik ben hier op
0: maar ik het idee daarachter vind ik gewoon heel mooi.
1: Absoluut. Zeker.
0: Ja, en, hoe bijzonder. Heel leuk.
1: Better Believe. Eddie Vedder en Guitars Over Guns. Dan de Waterboys. Die kennen we van You Saw the Hole of the Moon. Natuurlijk. Dat is een plaatje wat we altijd voorbij knippen.
0: Altijd leuk om te draaien.
1: Absoluut. Absoluut. Sowieso een leuk bandje. Maar ze hebben toch haar naar oude opnames, West. Ik leer dat ze nou een partij Fjouwer 100 multitrack ban in zijn achter lezen.
0: Oké.
1: <Okay. laughs> Dus zien wat inspiratie het heeft. Ja. Blijkbaar heeft de hele partij net uitgebracht. Maar no wol. Er is nou een draaiendubbel cd is nou uitgekomen met al haar opnames. En daar heb je dit van wat we bekennen van Bob Dylan en vooral ook van Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses, ja.
1: Knockin' on Heaven's Door.

0: hebben wat Keltisch van maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, wat is dat? Een soort ukulele-achtige...
0: Ja, mandoline.
1: Mandoline, ja,
0: dat,
1: precies.
0: Dat, ja, dat gevoel, die hebben ze wat in de overdrive gegooid, heb ik idee, maar...
1: het stevend te lekker Bob Uut, zeg maar.
0: Kijk, nou, ja, grappig. Leuk, ja, Know It Come dus. Dit als singeltje released op de streamingsdiensten. Rolling Stones komen mijn nieuwe album wat zien in juli. Dat heet Foreign Tongues, heet dat. Meestal maatjes van die knalloede platen de les. Maar dit is, ze hebben nog een singeltje alweer uitgebracht van het album. En die klinkt wat meer mellow. Jealous Lover.

0: Gewoon lekker, ja.
1: Absoluut.
0: Het verbaast me echt dat zij nog saffolle muziek uitbrengen.
1: Ja.
0: Ze gaan maar toch.
1: Ja, ze vinden het zelf. Ik vind ze vooral in beeld trouwens heel erg levendig. De muziek, dat is prima, maar ik ben het alweer vergeten, mag ik eerlijk bekennen. Maar als ik zie een beeldje, dan maak ik altijd lightje. Ja. En dan ben ze echt heel vaak, ja, daar komen ze net bepaald in sliepvallen oer of zo.
0: Nee, maar ze toch in een van hun laatste clips, ze haar weer helemaal omtoveren tot hele jonge jonkjes?
1: Oh, die heb ik even mist. Oh,
0: toch okay. Dat de Rolling Stones weer. Maar ik in de waar we zo mijn oren bent.
1: Zonder groeven in het gezicht?
0: Ja, zoek iets, ja.
1: Ben dat de Stones? Nou ja, hoe dan ook. De nijste single, Jealous Lover, wie dat. Dan Jovan Bergsma, die is altijd in de weer met Kees Bode van de Kast, toetsenist. Ja. Brengt met enige regelmaat wat uit. Dit keer door dat ze net zo volle meer hoogt. De titel heet ook Hoogt Net Meer.

daar experimenteren ze voort op de zolderkamer, zeg maar ze. En nou, in de studio van toetsenist Kees Bode. Ja, zeker. Ja. Johan Bergsma. Dan nou, nog even wat boyband, de spin-off. Work, zeg maar ze. Nile Horan, het een nieuwe single. Het zit in Engeland op de playlist. Tastes So Good.

0: plaats, maak het wel, ja.
1: Lekker plaatsje voor de radio.
0: Ja, prima.
1: Ja. Zeker. Nou, en dan, dat wil ik maar even heel dal opzetten. Het is eigenlijk muziek helemaal net, zag ik op de radio, het algemeen. Maar ik was toch wel een geweldig lijstje om. En het bent twee iconen om Chaka Khan. En
0: wat een gearworking.
1: Ja.
0: En Snoop Dogg.
1: Chaka Khan en Snoop Dogg, ja. Dat, nou ja. Goed, ik ben net zo'n Snoop Dogg watcher. Maar ik, het is wel, ja, wat die man al in het betinkt en docht en uitviert, dat is natuurlijk eindeloos. Ja, Chaka Khan is natuurlijk de King of Soul, de Queen of Soul. Ik wil, hè. Fantastische stem. Ze komt met een nieuw album. Dat zal uitkomen in september. Chakzilla heet dat.
0: Zo?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Wat is er?
0: Chakzilla. Klinkt wat agressief of zo.
1: Snoop Dogg.
0: Ja, I don't know. Leuk.
1: Maar ik moest wel. Ik wil een lekker singeltje, maar dit waar. Misschien ook krijgen we nog een beetje. Hebben we de swing nog een beetje te pakken. Boogies in My Soul heet het.
0: Oké. Okay. Dank u wel, Wim.
1: Alsjeblieft.
0: Good weekend.
1: Yo.
2: Nee.

The Cats and Be My Day. Het is 6 minuten van Jelve Fjouwer. En ik krijg nog fantastisch leuke appjes van je binnen. En ik kom er haast een tier zo'n taal om ze terug te nemen. Maar ik wil ze toch even nemen. Want ik heb van Henk Bootsma heb ik een prachtig mooie foto gekregen van het scootjesiel. Hij zei van ja, ik heb een pik in mijn west op de Parse boord. En ik heb een foto maken dat we op Eerla Huizen witte nog te vertellen. En dat is een prachtig mooie actiefoto. Mustachien, dat opspottende wetter, die golven, dat scootje helemaal skien. Ja, een prachtige foto, Henk. Hij had nog mooi die een wedstrijd het spietige nog net won. Maar wij vinden het echt een prachtige foto, Henk. Tegendank voor het terugsturen. We krijgen nog een foto van Gary Tastuurt. Zo'n verkwallingsmatje, daar hier in het vermiddag hoor. Die werkt het echt, zei ze. En de eerme kat, die is al 15 hier. Die het zandikke jas om. We zullen hem je lezen. Mooie bruinwitte kat. En die lijkt heerlijk op het verkwallingsmatje. Ja, oh, lekker te koesten. Prachtig. Nou, dat dus. Dat kregen we al hier nog binnen van de middag. Tige dank voor het insturen. Het Friske Nijs, dat komt er dadelijk ik nog aan. Maar eerst nog even lekker muziek. Shanna Spyro en The Material Lover.

0: Wat staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi.
3: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jelve Fjouweren. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
12: De keeper van SCRV en Andries Noppers die justers in een oefenwedstrijd werd op doel. Het is in de regio-selectie van Gastron Sleert, waar het maar liefst 0-0 in het voordeel van de Veensters. Noppert wordt al een skof net binnengezet als eerste doelman en is transfervrij. Op dit stuit is er nog net een club die het hem officieel melden had.
13: Nee, net officieel melden. Je bent altijd wel wat in gesprek. Alleen, ja, bij de ene shirt wil wat meer zitten en dan moet je watchen. En dat is voor meerdere dingen afhankelijk. En van de oren komt, dan is het mooi dat het zich melden. Maar de wist op voorhand dat het niks niet worden.
12: SC Cambuur had hem op een eind versterken met een speler van Ajax. De 20-jarige middenvelder Ryan van der Pavert maakt op hierbasis de oerstap van Amsterdam naar Leeuwarden. De club zijn van ooreenkomst bereikt voor een hierperiode van 1 seizoen zonder optie takkeer. Van der Pavert is naar Lucas Jetten en Sky Vink de derde speler die deze zomer oerkomt van Ajax. Het paviljoen Samar in Oranje onder Tjoekomar had een nieuwe pachter. In augustus 2022 werd het verkocht van ondernemer Jan Wiebe van den Berg van de Jouwer. De vorige pachter kon je een personeel vinden en vroeg Jouke Minema of die de nieuwe pachter wilde zoeken. En die zei ja.
14: We zijn drie weken nog niet, denk ik, begonnen met voorbereiden en opruimen. Ja, we hebben wat contact gekregen van de vorige pachters. Dus toen gewoon proberen.

0: 2019 waar het in, nee, 24 juli 2019 waar ze staan de hoogste temperatuur in onze provincie meten en dat is 36,1 graden.
1: Maar het zult toch nog in de rin van de middag verder oprinnen. De hoogste temperatuur is nog net bereikt, toch?
0: Jan Jonkma zei tussen de midden in Noord-Friesland dat de top misschien de komende oorlogs 4 vlijt.
1: Dus misschien dat die 36,1 van Friesland er nog wel aangiet?
0: Toezamen kennen.
1: Nou, wat krijgen we vanmiddag nog?
0: Nou,
1: warmte.
0: Waar?
1: Oh, ja.
0: Een temperatuur die het oprint, nee, maximaal 24 rond 70 graden. Daar zit die 6,1, dus precies tussenin. In de jong en in de nacht bloedt het warm met temperaturen van boppen de 20 graden. Morgen bloedt het tropisch warm, maximaal 24 graden. Verder rijstig, net een soort wien, wolle soort zinnen. Snijden bloedt de temperatuur dan wel weer onder de 30 graden.
1: Wat een koelte, heerlijk. Dank u wel, Jacob Stelwagen.
0: Soms
1: wat het bedenken van een goede naam voor een band, dat neemt wel eens even wat tijd. Deze band begon als The Lotus Eaters. Doe wat het Cherry Keen. Maar uiteindelijk zeggen ze Keen, less is more. En dan wordt het Keen. Bend and Break van Keen. Yes, hier dadelijk.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Goeiemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: Chic en I Want Your Love in the Fire is Keen, my band and break.
1: Kom maar op Friesland.
2: Noordevien Live.
0: Ja, de live-opnames in de Grutte Studio, die ben voorbij, want er is een simmerstop, maar de uitsturingen van Noordevien op de Jontiet op de radio, die gaan vanzelfs wel terug. Willem de Vries, goeiemiddag.
3: Ja, hoi Diana, goeiemiddag.
0: Waar was het vanmiddag even over hebben?
3: Nou, ik denk, misschien kunnen we even het podium pakken voor jong talent. Vind ik wel grappig. Dus ik denk, nou, ik druk eens even iets. Het kist wel maar mooi waardraaien met wat hiphopperig. Dat wil ik dat ze vaak met horen. Ik denk, nou, dan combineer ik dat even.
0: Ja,
3: het gaat over een Thijs. Gewoon net een T-H-I-E-I-S, of zo wat heen. Een Thijs, Thijsier El Shayet. Die jongen komt hier, die wendt hier jou, hier in de studio. Van alle zin komt trouwens uit Leiden bij. En dat is, ja, ik draai je muziek wel gauw eens tussen zij en zo. Het is wat hip-hop, maar wel heel muzikaal, heel creatief moet ik zeggen. En het is een beetje de nieuwe generatie muzikanten die in Friesland begint op te steren. Zo, hij draait al een tientje mij trouwens. Dat mag erbij zitten. En ik vind het wel grappig hoe die kids bij de muziek bezig zijn met AI en dat soort dingen. Met ze toch wel een eigen draai om de muziek te had. Dus ik probeer even een podium voor Thijs te creëren. Voor
0: ja, die hip-hop scene is toch best wel heel grut ik nog hier in Noorden.
3: Ja, vrij lang. Hè. Vroeger, toen ik nog jong was, bestond er al een enorme hechte scene in snits. Jervin had wel produceren en sinds jaren ook al weer in Leeuwarden. En dat kan ook al vrij goed. En dat sinds dat zit ik al jaren aan. Er komen best hele goede hiphoppers uit. En is hij wel deze Thijs wel een goed voorbeeld van.
0: Ja, het noemen we Jit in mei. Alleen nog mei ja. Dan. Het is echt de moanemaaiers, is maar.
3: Je moet allemaal even lusten. Het is Nederlandstalig.
0: Ja, ik heb het correct. Ik geef even een stukje. Of eerst even Jet, even snoept, zeg maar.
3: Dus, ja, dat is een beetje ik ben zelf een enorme fan van Kendrick Lamar. Waar ik heel goed in Friesland momenteel vind. Die zit wel een beetje hetzelfde sfeer als Alexander Moto. Die wordt heel product Friesk. En het Nederlands overigens. En daar zit deze Thijs door het zin om. Dus het is een beetje in die hoeken.
0: Oké, nou, ik zal hem draaien. Dank u wel, Willem. Joen tussen Size en Zon is Noorderwienerwer. En dat gaat voorlopig gewoon terug, hè?
3: Mijn Simmer Friesland ben ik er even net. Dus hoor de radio in de gaten. Dus
0: okay.
3: Het is allemaal. Ach, mijn reden waar ik hier alles plaats wat dat betreft. maar jong ben ik er wel onder andere. Vind ik zelf wel leuk om te nemen. Mijn lijfopname is Targief. Daar ga ik nog wat meer ruimte voor. Mark Lennon van Venice. De band Venice had ik ooit eens te gast gehad. Een keer als Venice, maar een keer solo wie hij in de Noorderwien Studio. Was toen nog best trouwens.
0: En, ja, klopt. In dat liedje hokje toch? Maar die tapijten.
3: Ja. Klopt, ja. En daar wie Mark Lennon. Dus ik ging jong een mooie live-opname van Mark Lennon onder oren draaien. En nog vol meer live muziek.
0: Hartstikke leuk. Dank u wel, Willem. Goed weekend.
3: Dankjewel.
0: En dit is Thijs.
4: Volgens mij is mijn energie nu wel op orde. Lauwwarm is het water waarmee ik je wil ontdooien. Gevoel van jou missen overvalt me soms nog erg. Ik zoek elke weg naar binnen. Shit, ik bouw het paard van Troje. Het is lastig als ik wakker word in ochtend en ik hoor geen goeiemorgen. Las een stukje in mijn dagboek van het afgelopen jaar. Waarin ik schreef dat jouw gedrag me vaak liet denken dat je me haat. Laatste jaartje samen voelde als een koude oorlog. Alles voor jouw warmte, dus ik hield de kou verborgen. Onder dekens stoppen, zand erover. Wegkijken, hand erboven. Je kunt nu niet meer langs me komen. Maar ik heb dit nog niet afgelopen.

0: Mr. Mr. en Broken Wings. We krijgen nog superleuke appjes binnen. Die wil ik toch nog even meenemen. Vakje, die zegt hoe meer je praat over de hitte, hoe warmer je het krijgt. Dus doch het net. Oké, ik zal het net wan. Ja, toch wel even. Want Romy, die stuurt dus ik een appje. Het is hier in Vervet dik 36 graden. Ik zit binnen. Daar heb ik alles dicht in de wenkamer. Dus wil u te houden, ondanks dat het wol binnen ik 28 graden is. Gewoon rustig blijven en goed drinken. En ik heb je het net uit hellen. Ik zou de koffer inpakken omdat we haast op vakantie gaan. Maar dat het ze dus net die. En we krijgen een prachtig mooi filmpje van Rennie Hiemstra. Van de kei bij Lauwezeeg die de koolte opziekje. En de lekker in een plassen mooi wettenstenen. Hartstikke leuk. En Erik Enema die app me krijg. Jan Dirk Daan is ik ons coach intussen.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Die site van Jim Hinten krijgt door op een radio. Ik hiet met Jacob Droer dat 36,1 is de heegste temperatuur in Mitten in Friesland. Hij zei, bij mij is het zo'n 30 graden.
1: Van binnen?
0: Nou ja, ik weet, volgens mij is het een foto van een autoradio of zo.
1: Oh, ja.
0: Ik weet het net.
1: Ja.
0: Dus de auto meet zo'n 30 graden als boetentemperatuur.
1: Dus ik in officiële waarneming, hè? Kunnen we net om beginnen?
0: Kunnen we net om beginnen?
1: Nee.
0: Oké. Nou, wat is dan in onderwijs dadelijk?
1: Nou, dadelijk Jan Jonkman. Ik neem aan dat hij maar alle officiële waarnemingen komt.
0: Ja,
1: dus dan weten we hoe warm het echt worden is. Want ergens nou moet het hichtepunt bereikt worden. Maar lid werd net alleen een goede warmte hebben. Jazeker, dat komt ik wel voorbij
0: nee,
1: in vakje onderwijs.
0: Nee, vakje doen we net. Blauw maar rustig in gewoon.
1: We harken even naar vakje. En mijn gast is deze keer verste gast. Die het wel regelmiddag langs komt dat het gaat om zaken die het over strafrecht gaan. Dat
0: Bart is Bart Canois.
1: En die had wel een nieuwsgierig verhaal. Want ik wist eigenlijk helemaal net dat het een soort voorkomt. Maar hij zei, in zijn praktijk komt hij het wel regelmatig te zien, dat BN voor de rechter komen maten, omdat ze ontspijbel in West hebben.
0: En daar heb ik les niet zo. Les niet,
1: ja. Klopt, ja. Want er is nou een advies uit van een zaakkundige Rie, die het zou van de mat met me ophouden.
0: Ja.
1: Dat helpt helemaal net.
0: Nou, ik schrok daar wel van dat Ben inderdaad van de rug te komen matten. Ja. Ik wist dat ik net.
1: Nou, en dat hier dan nog betenken kan, maar dat het in de praktijk ik echt
0: gebeurt.
1: Gebeurt dat het in die praktijk van een advocaat hier in de oud voorkomt. Ik wist dat hij net. Dus ik liet me helemaal informeren over strafrucht en spijbeljen.
0: Oké. Nou, dat en meer. Dank u wel. In onderwijs tussen Fjouwer en Sois. Dit wie goeie middie. En daarin jij is wettensport en scootjefotograaf Jelte van der Meer. Wiels oren zielen stiert Jelte kleer mooi de camera. Bij het scootjesielen is er haast altijd te vinden. Zelfs had er het zielen ek een keer bezocht, maar dat wie net echt een succes.
2: Nee, eerst keer in mijn leven heb ik aan echt een westers mooi zielen, zie ik concert. Maar dat hier een raar plaats gemaakt, dat ik zie gisteren van het moment dat ik de camera pakken hoor. Dus ik zie de moeite mooi. En op deze zit ik erom in om een eentje te bij Schwert. Ik ben net zien, maar er gebeuren gisteren zo'n mooie dingen omheen.
0: Ja, en die mooie dingen die fotografeert hij dus. We moeten accepteren dat de warmte er nou één keer is. Dat zei het sliepexpert Johannes Krol. Gelukkig had Rick wat handige tips om de warme nachten beter terug te komen.
3: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een uitdaging van waar is het koud in het huis. En dat is vaak beneden in de kamer. En wat die dan al wel eens door is, dan zoeken we van alle kamers uit een matras naar beneden daar. En ik heb het mijn koord beneden op de vlier liggen in de wenkamer. En dan maakt het er gewoon een sliepfeestje van.
0: Ja, hoe leuk is dat? Goeiemiddag, is er man die wer. Tips kunnen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat is van Eva Max. En op de scorekalender stiert een spreuk van Minke. Wat er boeten ik in de oven stiert, het is nou wel geer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: En de mooie is nou 12 minuten op jou. En het is 36 graden hier op het bedrijventerende Hemmerikking Lijout. Dit is Omroep Friesland, maar nou van jou rond huis. Onderwijs, 12 uur muziek, nijs en achtergrond. Maar dadelijk eerst de Benga Boys. We go into Ibiza. Daar is het, om correct te wezen, 29 graden. Dat scheelt alweer. Daar moeten we dus in om wat verkoeling te krijgen. Dat is wat oors is oors. En in het nijs een heel soort evenementen binnen al zijn in verband met de warmte. Maar de Night of the Koemarkt op het TRVN gaat gewoon terug. Vanwaar dat grote verschil.
4: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Concours Hypiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiense sport.
7: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je naar zijn steen op stoel.
8: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
7: Wol nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
8: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
9: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
8: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neem,
7: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
4: Onderwijs.
10: Maar Jan Durk de Haan.

0: Ibiza.
1: Mijn haatrover producer Wessel van Diep en ik DJ bij een concurrerend radiostation.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
3: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
1: Zomerrit nog jou, goeiemiddag. Welkom bij Onderwijs van Vreed 26 juni. Het is de dag dat het de heetste 26 juni in de geschiedenis. Al eerst zond de metingen. En dus wintermaatregels nedigt zijn de warmte bij Grieks bij de beste opvang.
4: We zijn op speelplaats, waar ze morgen zijn eind van de middag beginnen. Daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, lekker in het wetterbadje. Vierde kruis Oedij op het warmste van de dag nog al die een lekker een ijsko.
1: En dus bennenopvang die denkt erom dat de Piet net al te wild badje en het te warm krijgen.
5: Als alles niet meer lukt, als het gewoon te warm is, als ergens in de media, ja, dan gaan we toch wel naar binnen en zetten we toch wel de airco aan.
1: En Andries Noppert, keeper van SCRV, en die spelen weleens een wedstrijd, een oefenwedstrijd, maar toch hebben daar een vlinder hier op het tweede plan en is transfervrij.
6: Ja, dan met een club komen wat bij mij past en werk zelf in low. Ik moet zo die keuze op basis van gevoel en misschien of dat ertussen zit.
1: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer Onderwijs, maar muziek, nijs en eftergrond. Dadelijk onder oren, heel veel evenementen binnen ons zijn in verband met de warmte. Maar de Night of the Coolmarkt op het Jarreveen, die gaat gewoon terug. Van waar dan dat grote verschil? En je kan op cursus Spaans gaan, op cursus schilderen. Maar ben je eigenaar van het zerken, dan kun je nou vergees op cursus hoe hard dit zerken in staan. Eerst nog iets voor het Waarbericht in het kwads. Maar Jan Jonkman, goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag Jan Durk. Nou, we gaan een jaar te krijgen met extreem hoge tropische temperaturen. En die ligt op het stuit al op 22 graden op het waterland tot zo'n 5, 36 graden meer de provincie. Met een matige zuid-zuid-eerste warme Scirocco-wind. De koperen ploet er volle bij. Die wien jouw debet aan dit verhaal. In de jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur zit ik nog rond op de 30 graden. Vannacht komen we net onder de 20 graden uit. En in de bebouwing ligt de temperatuur zelfs nog even een paar graden heger. Morgen opnieuw weer een tropische dag, maar in de middag was aan 32 tot 34 graden. De waadeilanden bloeien wat achter, maar een zwakke en marrelijke wind. En in de jong en in de nacht kon het op enkele pittige rein- of tongerbuien. En daar kan ik windpoesten zien zitten. En dan heb ik temperaturen in de nacht om de 20 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Ja, het koudste plek van Nederland, dat is waarschijnlijk een van de waadeilanden. Jan Zuid krijgt al 32 graden op Vlieland. Echt cool, kun je dat ik net nemen. Lauwe zeer, ik wat minder cool. Of ja, nou ja, wat minder heat misschien, wat je zegt. Als de rest van Nederland, daar is het van 34 graden. Maar in het zuiden van Nederland rennen de temperaturen op naar 40 graden. In Lauwe zeer maakt ze haar hoe dan ik net al te druk.
8: De wind en het wetter en het skaat, het zit hier heerlijk.
9: En hier binnen, hier in Lauwerszee, zit net nog het koudste plak van heel Nederland.
8: Ja, klopt helemaal. We lezen hier met de boot, hier in de jachthaven hier verderop. Maar op de boot zitten en is het nou wel warm. Ik denk, zit je het strand op en dan nou, het is hier heerlijk.
10: Dit is toch super? Nee, ik ben heel blij. En het is hier ook wel iets koeler. Wij komen uit Velp bij Arnhem. En als je dan hier zo aankomt met dat windje, ja, beter kan het niet. Nee, genieten.
9: U zit vandaag op de bus. Niet genieten van het mooie weer.
11: Nee joh, nee, ik ben gewoon aan het werk. Dus, en er moet ook gewerkt worden. Hè. Dus,
9: En dan ben je ook nog op het coolste plekje van heel Nederland, schijnt Lauwersoog.
11: Ja, het lijkt wel zo te zijn. Hè. 25 graden hadden ze het over. Dus, en in Limburg 40, dus... Ik vind het prima. Het hoeft ook niet zo warm.
1: Ja, die 24 graden is wat optimistisch. Dus aan 34 graden, dat is de laatste informatie daar uit Lauwerszeeg. En bij warm waar, dan denk je al gauw aan ijs. En dan treffen we daar Frank Boerenboom uit Hengelo. Dat is een ijskoman. Hij is maar een antieke ijskowijn onderwijs naar Schiemonzeeg.
12: Ik wilde heel graag een keertje met de ijska die ik heb... en die je hier ziet op het eiland Venten. Nou heb ik dat gecombineerd met mijn goede doel. Ik heb een goede doelenstichting, Stichting Nelly uit Hengelo. En met de opbrengsten van deze rit door sponsoren en door giften... wil ik daar geld voor vinden om straks het doel aan mensen die in armoede leven... een leuke dag te bezorgen, bereiken. Nou, daar ben ik hard mee bezig.
9: En u bent met een hele bijzondere ijskokar op pad. Wat maakt deze zo bijzonder, deze kar?
12: De kar is op het begin 55 jaar oud. En hij gaat niet erg hard. Hij gaat maar 13 kilometer per uur. Dus het is een hele opgave om vanaf Hengelo 185 kilometer deze kant op te rijden. Dat doe ik niet in één dag natuurlijk. En zeker niet als je 13 rijdt. Dus ik heb daar 7 dagen vooruit getrokken. Dit is dag 8, dus ik ben nu hier, maar die tellen we dan ook mee. Want ik moet nog naar de overkant. En in het dorp moet ik ook nog even de finishlijn halen. En dat is bij een van mijn sponsoren op een doek daaronder.
9: En u bent inderdaad al langere tijd onderweg. U verkoopt onderweg ook gewoon ijsjes om geld op te halen voor het goede doel?
12: Ja, maar ik heb door de hitte, die ik niet had zien aankomen natuurlijk, bij het plannen van deze tocht, helaas niet veel ijs kunnen verkopen omdat de hitte te groot was. Ik sta hier nu wel vrij goed. Maar je moet bedenken, als je in de zon staat, dan gaat het veel te hard achteruit. En dan moet je je ijs een beetje beschermen. Dus dan ga je geen ijs verkopen.
9: En dan toch nog even over de ijsmaker die u hier verkoopt. Wat is nou de populairste?
12: Ja, dat is altijd aardbeien. Dat is gek, maar dat is wel zo. En ik hoop dat ik ook heel veel cookie dough kan verkopen. Omdat dat een nieuwe smaak is. Omdat niet een nieuwe smaak in de zin van cookie dough is wel bekend. Maar dit is plantaardig ijs en dat is wel heel bijzonder. Dus ik hoop dat mensen het heel erg lekker gaan vinden.
1: Zuid Frank Boerenboom dus onderwijs naar skiermachine Antieke IJskowijn. Ja, Lauwe Zeeg is dus een van de minder hitteplakken. Misschien maar het assas is het, van 34 graden. Je hebt bij u is intussen 36 graden. Hij krijgt nog eventjes boeten door, West. Maar wij hebben er via de net zo volle lijst van. We zitten hier in de airco in de studio. Maar de Binnik evenementen die het boetenplak hebben. De Night of the Koelmarkt op het Jereveen is er een van. Er zijn net 2 mensen hier in deze studio. Maar duizenden, dus ja, hoe moet je dat notariëren? Dat het net misgaat. Jacob Kuiper, goeiemiddag.
0: Ja, goeiemiddag, maar Jacob Kuiper.
1: Je zond haast ze van haast alle evenementen. Zei ze van nou, we doen het maar net. En je hebt ze, wij gingen gewoon terug. Hoezo?
0: Ja, hoezo? Omdat het natuurlijk een prachtig mooi gratis evenement voor Jereveen is. En we hebben goed in overleg met de gemeente daarover gehad van wat kunnen we willen en wat kunnen we net doen. En daar hebben we een paar maatregelen getroffen. En op die manier denken wij dat wij van de jongen een heel mooi feestje meisje kennen hier in het Jereveen.
1: Ja, wat voor maatregelen ben dat dan?
0: Nou, dan is de rekening dat wij vanuit de gemeente hebben wij wettertappen gekregen op het plein. Dus de meeste kennen gewoon gratis wettertappen over de kraan. Ze hebben een tropical hour ingesteld. Dat wil zeggen dat ze mij waterpistolen en dat soort dingen, wat gekkigheid, de eerste uren dat het nog echt warm is, een beetje verkoeling meisje kennen. En bij de gemeente hebben wij green lucht gekregen dat wij van de jongen een jaloer langere trom aaien. Dus als het allemaal wat letter op gang komt, dan kennen wij in ieder geval het programma meidje.
1: Ik zei al, er binnen heel veel evenementen die het net terug gingen. Heb je hem daar eigenlijk wel hoe tocht?
0: Ja, dat is wel uiteraard. In het bestuur hebben ze natuurlijk elke dag vergaderd. Ik en de gemeente. Van jongens, werk niet het hinnen. Wat kan wel, wat kan net. Waar leidt de grens? Welke maatregelen kunnen we nemen daarvoor? En uiteindelijk hebben wij z'n allen besloten om het terug te laten gaan. En daar ben ik wel heel blij mee. En zoals nou liek het, dan denk ik wel dat het kan. Hè. We zitten hier midden in het centrum van Jereveen, tussen een paar hoge gebouwen, het gemeentehuis van Jereveen, de kerken. En daar trok ik een mooi stikje wien langs. En dat zorgt ik wel weer wat voor verkoeling.
1: Ja, en misschien scheelt het ook dat het op jongtijd is. Dan kwalt het natuurlijk wel stadig om wat ouder. Maar het moet ook opgebouwd worden. Hoe gebeurt dat eigenlijk?
0: Nou, we hebben met de bouwploeg hebben we maar besloten om s'morgens jaren te beginnen. We zijn een dijjaar begonnen, dat mocht ik voor de vergunning wel. Dus toen zeiden we van nou, dan hebben we die tier in ieder geval inhellen. En we wisten natuurlijk dat deze dij natuurlijk extreem was bij een soer. En dat heb ik zei van jongens, we moeten zwaar hier juist van, we moeten kleren wijzen. En je moet alleen nog maar even de noodzakelijke dingen doen. En dat helpt dan wel. Plus dat is natuurlijk de klusjes dan ik meer in de schaduw maak is. Dus op zich gaat iedereen het wel vol.
1: En Jong, we gaan wat langer terug, maar begin je hem dan een kletter?
0: Nee, we beginnen net later. We horen dus eerst even aan het programma. En we zoeken even van hoe dat al hier rent. En wanneer de grutte mee, hè, de hozen sinds maar komt. En dan hebben we gewoon goed sturen. Hè. We hebben een hele mooie systeem met camera's. Die telt als het ware het aantal mensen. En dat kennen ze dus precies zien van jongens, het wordt te druk of het wordt net te druk. En dan kunnen ze maar sturen. En op die manier probeer ik het al weer een beetje te regelen.
1: Nou, ik wens je in elk geval een heel grote willen en succes. En de Hollema cool houden daar.
0: Dat doen wij, dankjewel.
1: Dat weer Jacco Kuiper van de Night of the Koelmarkt.

weet net, als je toch al plan hebt voor de jest, dan kun je natuurlijk een cursus volgen. Bijvoorbeeld pattenbakken of zo. Je kunt een talencursus doen. Maar je kunt ook een cursus doen, en dat is vergees in de provincie Friesland, om een kerkengebouw in stand te houden. Dus hebben we het aanstaan hebben. Nee, The Weeknd en Daft Punk. I feel it coming.

0: The Weeknd dus en Daft Punk en I Feel It Coming.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Er zitten heel iets minder mensen in de kerk. De collecte brengt minder geld op, maar de onderhoudskosten van het gebouw die worden alleen nog maar heger. Wat kun je nou als eigenaar van het kerk doen om het gebouw toch te behouden? Daarvoor kunnen eigenaars van het kerkgebouw deze jaar vergees op cursus bij de Erfgoedacademie. Het cursusgeld wordt namelijk betalen door de provincie. De cursisten krijgen dan les van Ina Roeterdink. Zij is docent aan de Erfgoedacademie en ze is nu aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Gratis op cursus dus. Verwacht u eigenlijk veel belangstelling van eigenaren van een kerk?
3: Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop best wel dat we straks in november met 30, 35 deelnemers zitten.
0: En wat kunt u de kerkeigenaren eigenlijk leren?
3: Wat we de kerkeigenaren kunnen leren is kennis over hoe de erfgoedsector in elkaar zit, wat voor regelingen en kansen het biedt om op die manier naar het kerkgebouw te kijken en vanuit erfgoedperspectief te bekijken wat de mogelijkheden zijn. En wat we ook kunnen leren, nou leren is misschien een groot woord, maar netwerken is ook zeg maar een van de belangrijke dingen waarvan we gemerkt hebben dat deelnemers dat heel fijn vinden.
0: Ja, heel veel kerken zitten in problemen. Er komen telkens minder kerkgangers. Ik schetste dat al even. Zou de uitkomst ook kunnen zijn van laten we het gebouw maar verkopen? Kun je dan dat ook leren op cursus?
3: Of je kunt leren hoe je het kerkgebouw zou moeten verkopen, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar inzicht daarin krijgen of dat mogelijk de beste oplossing zou kunnen zijn, dat zou inderdaad kunnen.
0: Dus ook kerkeigenaren die twijfelen over de toekomst zouden er iets van op kunnen steken?
3: Zeker, ja.
0: En ja. Wat je ook veel ziet is natuurlijk dat een kerk wordt gebruikt als een soort van cultureel centrum, hè, om concerten te geven of zo. Maar zit daar niet langzamerhand een eind aan?
3: Mogelijk wel. En, zeg maar, en dat is ook de bewustwording, het inzicht wat we kerkeigenaren willen laten ontdekken. Dat je dergelijke initiatieven niet in je eentje kan doen, maar dat je dat ook samen moet doen met de burgerlijke gemeente en met de omgeving en met anderen. Kortom, dat je ook eerst goed weet of je goede ideeën, of die ook werkelijk wel waarheid kunnen worden.
0: Deze cursus bestaat al iets langer. Zijn er eigenlijk meer provincies die dit gratis maken?
3: Ja, deze cursus bestaat al wat langer. Deze leerlijn is gestart een kleine 4 jaar geleden in de provincie Overijssel. En inmiddels hebben we daar 3 succesvolle leerlijnen achter de rug. Kortom, er is zeker belangstelling voor.
0: Ja, maar is daar ook gratis?
3: Is ook gratis,
0: okay. Ja, dat hebben ze daar dus van afgekeken. Ik wens je veel succes. En inschrijven, dat kan bij u of bij de provincie?
3: Inschrijven kan bij de Erfgoedacademie. En dus daar kan men de informatie vinden en daar kan men zich ook inschrijven. Dus bij ons, bij de Erfgoedacademie.
0: Ja, veel succes in de herfst.
3: Dank.
0: Ina Roeterdink, zij is dus een van de docenten die die lessen verzorgen zelf. Van wat mag ik maar niet zerken, wat kunnen we er nog verder ontwang? En mijn dank voor de provincie binnen die lessen dus. Ja, ik zie het nog maar een keer. Vergees. Bruno Mars, die had een nieuwe single. En hij heet Risk It All. Die is nou de nieuwe Jacob Stijlwagen. Maar hoe zich van het nieuws van dit moment.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg in het hout. Dat is alle keer bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het had nog correct. Jelbe Vierwe West. Tiet voor het Nijs van Jacob Stelwagen. Goeiemiddag.
13: Een goeiemiddag. Spietig en emotioneel. Zo schetst Dineke Wagenaar haar gevoelens nadat ze tongen bekend maken haar waarom te loeken als toekomstig wethouder van die Tsjechsterendeel. Uit het integriteitsonderzoek dat stevast insteld wordt naar toekomstige wethouders en orenambtsdragers, kwam naar voren dat Wagenaar onder druk zet werd gekoeld door zaken die haar in het verliezen in haar directe omjouwing afspielen. Een verdere verklaring wil ze net Jan. Op de N30 bij Nijegeer, de richting Drachten, is een Duitse personenbus in een verkeersboord botst. De bestuurder wiekt uit voor een verwerp dat van een vrachtwagen vallen weer. In de bus zitten 8 mensen, een voertuig rond, het voertuig, maar ik zei ze, roen flink wat schee op. Daar heb ik een geen mensen verwonnen. Esse Cambuur had hem op een eind versterken bij een speler van Ajax. De 20-jarige middenvelder Ryan van der Pavert maakt het op hierbasis de oorstap van Amsterdam naar Leeuwarden. De club zou een overeenkomst bereikt voor een hierperiode van 1 seizoen zonder optie te keep. Van der Pavert is naar Lucas Jetten en Sky Fink de derde speler die deze zomer oorkomt van Ajax. En bij een temperatuur van 33,4 graden om 20 voor 12 vanmiddag in Leeuwarden is het juni-record in Friesland sneuvelen. Het vorige juni-record dat Jared van 13 juni 64 doet, ook in Leeuwarden trouwens, een temperatuur met een van 33,1 graden. Op 25 juli 2019 maakt die staan de heetste temperatuur eer.

0: Kunnen vriezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volg je. Was toe om deze evenementen heen in boodschapjaren letten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist tot deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
1: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, zoek op sailharlingen.com.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Onderwijs.
4: Bij Jan Dirk de Haan.
5: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: Het is nu 4 minuten oer Jelpe Vier. Van leerlingen die het spijbelier, die moeten net langer voor de rechter gebracht worden. Dat zit in het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de RSJ. Hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk dat een leerling voor de rechter komt met voor spijbelen? Wat voor straf geldt er dan eigenlijk? Dat bepraat ik aan zijn onderoren, mijn eerste gast. Als het gaat over het strafrecht, dat is advocaat Bart Canois van Ljout. Maar eerst nog tijd voor het waarbericht met Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
7: Ja, goeiemiddag, Jan Dirk.
6: Ik zou zeggen, dat is misschien wel een mooie apostelijke bron, maar los.
7: Ja, nou dat kan zeker, want ja, we hier in Jood te krijgen met een warme, tropische, zuidoostelijke feunwind, kun je je wel hard voorstellen. En die week nou droeg, want een relatieve vochtigheid die lag onder de 50%, het was extreem warm. Ja, en de zes wel eens van, het weer brotsig, maar het weer gewoon warm, want de relatieve vochtigheid die lag onder de 50%, dus dan kun je net zeggen dat er een soort vocht in de lucht zit. De wat wel heeg weer, dat weer de temperaturen, die erin ik maar riep, dik 36 graden, het weer hard een record. Gisteren, ik 35 graden. De point, die brutst in record ik. Van 37,6 doen naar 37,9. Bakken fijn, ik 35 graden. Loud. Zit er 4 uur op 34,6. 6 krekkelt 6. Bij 33 graden het record. En dan we dan zoeken naar laags om 34 en heel dan wordt 35 graden. En er is goed dat noten al 4 en hele millimeter wetter verdampt. Vlieland, ik 32 graden. En vanmiddag om 12 uur hier een hele hege UV-index van 8 en heel. Die zakt nou wat al. De zinnenkrijft die wordt nou wat minder. Maar ja, die zuid-zuid eerste wind. Die is warme en tropische lucht gebracht. Je kon het ik wel stel zien, want op 1 kilometer hechte wind de waarnemingen dat het er 28 graden in weer. Het weer een droege warmte, wat ik zelf zei, onder de 50% vocht. En de temperaturen die rinnen ook aan, dan krijg je nog wel een beetje verder op, zijn rond 4 uur. Dat komt, we zitten in de zomertijd en eigenlijk rinnen we daar 12 uur op voor. Dus we moeten het is nou, of qua zomertijd is het nou krijg je een beetje 3 uur, wat de warmste tijd van de dag is. Maar de warmte bloot, en het is weer joot ik rustig op het dag. Zeker op het asfaltlijn de temperaturen om de 40 tot 45 graden heen. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is zeker ik dan wel rond 30 graden. Pas om middernacht dan gaan de temperaturen heel starig onderuit en als je aan 20 graden boeten uit zal dat wat leger wezen, maar in de bebouwing kan de zon of 4 graden bob opkomen. Ek vannacht komen ze op een enkele windpoester van enkele tongerbuien die zuid van ons langs loeken en die van west naar eerst over Nederland loeken. Kinder, ik was even windpoester zien zitten van 75 tot 80 kilometer in de oren vannacht. Had die buien over het zuiden van Nederland loeken. Het ding, het krijgt al hoe actief als ze binnen. En daar ben heel veel dingen die je jong net terug. Maar de muzikale sloepentocht in Broek bij jou gaat mooi terug. Die zitten mooi betwetter. Prima waarde voor.
6: En als we dan naar Monsjuggen, de verwachting wie hield hij dat het koeler werd, zo in elk geval net zo heet als Jood. Wat zijn de laatste kaarten die Stodero binnenkrijgt?
7: Nou, het wordt net zo heet, maar het is voor weer een tropische dag op een heel soort plakken. We hebben nog steeds wat te krijgen, maar die warme lucht die nog steeds boven u om jou is. En die warme lucht die wordt maar moeilijk vut, dat zal in het weekend pas gebeuren. dan zitten we mooi weer in die warme tropische lucht. Die wel wat vochtiger is, maar die zuidenwind. En dan kan het nog wel wat brotsig en neer wijzen. We zullen dat mogelijk in een twaalfspalt in de wind is. Dat merken we dus op een waadeiland. Daar is het een maddelijke wind. En daar is het mooi zo'n 25 graden. Maar in het zuiden en

0: midden in een pad van het richting het noorden. Daar staat nog een zuidenwind. En daarin is de temperatuur maar nog op naar zo'n 31 tot 33 graden. Ja, dus en die wien, die stelt net zo volle voor, want de skiersling die laat krijgt zo'n beetje over de provincie heen. Nou ja, en daar toch is de wien, die is zwak. In een jong kind, die wil eens even bij wat aannemen. Want woont de jong, dan komt er vanuit het zuidwesten, waar je kinderen een aantal een aantal pittige rein en tongerbuien komen. Ja, en daar kan ik bij wienpoesten zien zitten. Van uit, maar uit zitten zien 8 tot 9. En misschien sluiten we de dag dan wel weer aan met een prachtige luchtshow. Maar dat is al je ze vieren net. Mooie zaak, maar even goed in de gaten horen.
1: En dan nog kwart even vooruitzien. Wat is de verwachting? Hebben de nou weer wat meer koelte te pakken? Of gaan die temperaturen weer zo wat omheen?
0: Nee, we gaan nog aan de koele kant uit. Dat zullen we van Snijbol. Dan komen we in westelijke streming te zitten. Een afwisseling van wolken en zinnen. En misschien ook daar nog een enkele ruin en tong erbij. De temperaturen, die maas, die liggen nog om de 5, 26 graden. Maar in de midden vanuit het westen bij. Schijnen de temperaturen onderuit naar zijn 23, 24 graden. Heel noffelijk. Maar matig dat krachtige westenwind. En dan is die in de nacht ook noffelijk slepen. Maar zo'n 16 tot 18 graden. Mendje is droog en rustig. Zijn 23, 24 graden. En tiesje, ja, dan gaat de temperatuur nog even een stapje. Waarom komen we maar in de eerstelijke winter zitten? Is zo'n 22 graden. Nou ja, Sageervetsend, we hier een jood code oranje. Net alleen voor de warmte, maar ook voor de voetballers.

0: hebben toch een rest gehoord van met de temperaturen. Dus hebben we alle tijd dat we de kast.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Leerlingen die het spijbelje moeten net langer voor de rug gebracht worden. Het strafrecht is net een goede manier om bij naar squalle tat te krijgen. Dat staat in het advies van de Raad voor de Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming, de RSJ. De RSJ die vindt dat er zo gauw mogelijk een passend en effectief alternatief komen moet. En dan moet er beter zien worden naar de oorzaak van het spijbelje. En de ouders moeten daar ik beter bij belusten worden. Hoe vaak gebeurt het nou eigenlijk dat een leerling voor de rug komt voor spijbelen? Wat voor straffen krijgen ze dan eigenlijk? Dat bepraat ik goed, maar uw verste gast dat het gaat over het strafrecht, dat is advocaat Bart Canoa van Ljouwt. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, hoe zit dat eigenlijk? Gebeurt dat echt dat je in jouw advocatenpraktijk leerlingen bijsteen moet?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, er is dus een situatie. Je kunt je bij het spijbelen voorstellen, zeg maar op de middelbare school, want het geldt alleen maar voor kinderen vanaf 12 jaar. Dus op de middelbare school even een les niet komen. Nou, dat spijbelen, dat kennen we. Systematisch een les niet komen, of eens een keer een hele dag niet komen. Dat komt allemaal voor. En als het de dingen niet helpen die daarvoor worden gedaan, gewoon de waarschuwing van school zelf, eventueel dat je naar de leerplichtambtenaar moet gaan die dat ook nog een keer gaat uitleggen, ja, dan komt er een laatste redmiddel. En dat is de kantonrechter, gewoon de rechter zoals we die kennen. En dan zullen die kinderen voor die rechter moeten verschijnen.
0: En wat gebeurt er dan eigenlijk in zo'n zitting?
3: Ja, dan wordt er dus echt aangegeven van jij hebt een leerplicht, die ben jij niet nagekomen. En dat betekent dat jij straf verdient omdat andere dingen dan blijkbaar niet geholpen hebben. Dat is dus een weg die bewandeld wordt. In de praktijk zie je ook wel vaak dat het één van de feiten is waarvoor een jeugdige moet langskomen. Maar het komt ook echt voor alleen maar dit ene feit. En dan praten we dus niet over een uurtje of een dag spijbelen, maar dat er echt in een bepaalde periode heel veel schoolverzuim is geweest. En dan kan dat inhouden dat de strafrechter daarop gaat reageren.
0: En wat doet een straf? Dan in de regel. Wat voor straffen worden er dan uitgedeeld?
3: Dan kan het gaan om een geldboete, al is dat heel lastig voor een jeugdige, want die hebben niet veel inkomen. 9 van de 10 keer zal het gaan om een taakstraf. Maar dan komt het weer om de hoek kijken. Als de taakstraf niet verricht wordt, dan kan daar een vervangende hechtenis tegenover staan. Met andere woorden, de taakstraf is niet gedaan. En dan gaat de jeugdige voor een bepaalde tijd achter slot en grendel. Die mogelijkheid, die is er. En de RSJ heeft dus eigenlijk in het advies wat ze nu hebben aangebracht, toch met een heleboel argumenten aangegeven, is dit nou wel de juiste weg? Moeten we nog over een leerplicht praten of moeten we meer over een leerrecht gaan praten? Dat zeggen de verdragen, de internationale verdragen zeggen dat ook. Een kind moet zich ontwikkelen. Ja, moet zich ontwikkelen, moet naar school, gaat niet naar school. Pak dat probleem dan op een andere manier aan. En dat is dan dus dat ze aan het aandragen zijn meer gaan kijken naar onderliggende problematiek die daar eigenlijk 9 van de 10 keer de oorzaak van dat schoolverzuim is.
0: Ja, wat vind je eigenlijk van dit voorstel?
3: Ik vind het een heel goed voorstel. Omdat het veel meer aansluit bij hoe ga je om met kinderen die strafbare feiten plegen. Want dit is dus een strafbaar feit volgens de leerplichtwet. Maar hoe ga je dan met kinderen om? Het betekent wel, je hebt verschillende soorten verzuim. Die kun je je voorstellen. Ze noemen dat het signaalverzuim. Dat is gewoon incidenteel een keer niet komen. Als je het incidenteel te vaak doet, dan wordt de jeugdige aangesproken. Maar je hebt ook dat luxeverzuim. En dat kun je het beste ook in deze periode voorstellen. Als we nou een weekje eerder op vakantie gaan, dan zijn de tickets en andere dingen wat goedkoper. Dus we laten de kinderen lekker niet naar school gaan. Voel je al meteen aan dat hier ook een verwijt bij de ouders ligt.
0: Ja.
3: En daar gaat het advies ook niet over dat de ouders niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
0: Want kunnen die ouders strafrechtelijk vervolgen?
3: Ja, die kunnen. En dat zijn hoge boetes. En die hoge boetes die zijn er natuurlijk ook voor als een ticket voor het hele gezin 1.000 euro goedkoper is. Prima, maar dan doen we 1.500 euro boete. En dan laat jij het misschien weer uit je hoofd als ouder om eerder te gaan of om later terug te komen. Hetzelfde geldt al helemaal voor het absolute verzuim. Mensen die zeggen, ik laat mijn kind niet naar school gaan, dan zijn het dus de ouders die dat eigenlijk beslissen. Ja, dan komt de leerplicht uit de leerplichtwet natuurlijk heel erg om de hoek kijken. En dan kunnen daar ook taakstraffen, forse boetes en ook gevangenisstraffen voor gegeven worden. Als we gaan kijken naar, als ik zo vrij mag zijn, het schoolverzuim dat we allemaal wel eens gedaan hebben, en dat je de jeugdigen daarop kunt aanspreken, dan zegt deze rapportage, dit advies, heel duidelijk: doe dat nou niet. Het heeft zich niet bewezen dat strafrecht helpt. Nou, ik vind persoonlijk, dat mag wel eens vaker geconstateerd worden, zeker in het jeugdrecht. Het strafrecht helpt niet. Het ondermijnt toch, het frustreert toch gewoon het leerrecht van de jeugdige. En zorg er nou gewoon voor dat een jeugdige, zo zegt dat advies dat ook, die wil best wel naar school, maar die gaat niet naar school als er een onderliggend probleem is. Of op school, of in sociaal opzicht, of thuis is er een probleem. En ga daarmee aan de slag, zodat dat kind uiteindelijk wel weer en met plezier naar school gaat.
0: Tegen dank voor de bijdrage van deze keer, Bart Canois. Thank you.

0: Sinder midden jaren 80 een grote hitma uit. Noorse trio wat hem verzamelen onder de naam AHA. Take on me wie dit.
1: Van Fjouwer ons huis onderwijs.
0: Tiet in onderwijs om het voor voetbal te hebben, hoe sport te hebben. Want Sportclub Cambuur, de voetbalclub van de auto, die had hem versterkt met 2 nieuwe spelers. De eerste is de Franse flankspeler Yves Hamas. De 23-jarige linksboeten die had een contract tekenen voor 3 hier bij de Leuters. Maar een optie voor nog een extra seizoen. Hamas die komt door van het Duitse Schalke 04, dat er nog een contract hier. Eigenlijk om december van 2028. Technisch manager Lars Lamboy is tegen tevreden, maar de komst van deze Hamas.
2: Die komt onder andere door de data die wij gebruiken. En we hebben wat beschikking tot meer data nu. Die leak hadden wij nog niet. We kunnen niet alle leaks ter wereld volgen, maar nu wel.
3: En welke leak hebben we dan? Over de Franse league?
2: Ja, de Franse league 2. Daardoor kwam hij in één keer boven in de manier waarop wij naar spelers zoeken. En dat past heel erg in onze speelwijze.
3: Ja, welke zoekopdracht tik je dan in?
2: Ik kan niet alles verklappen, hè?
3: En waar zoek je specifiek op?
2: Ja, specifiek gaat het naar hoeveel dreiging iemand kan toevoegen dan in het aanvallen. En daar heb je bepaalde dingen voor die daar belangrijk in zijn. En bij hem was onder andere zijn dribbel en zijn schoten waar hij extreem veel dreiging op had. Ja, het is een beetje een combi van Oscar en Isham. Dus hij is vaardig, hij is snel, kan goed tussen de linie spelen. Ja, echt een type wat hier bij Cambuur past, ook met zijn acties 1 tegen 1.
3: En nu maar hopen dat het net zo uitpakt als die vorige toppers.
2: Buitenspelers hebben het er nu toe vaak raakgeschoten. Dus deze gaan vanuit dat hij ook weer raak is.
0: Dat is hoor Hamas, maar er is nog een nieuwe speler. Dat is Rian van der Pavert. De 20-jarige middenvelder maakt het op hierbasis de oorstap van Ajax naar Leeuwarden. En van der Pavert is na Jetten en Finkelberg de derde speler die tussen zijn oor komt van Ajax. We jaren weer Lars Lamboy. Hoe wat voor type had dit dan is, die Rian van der Pavert?
2: In ieder geval een jongen met Brani, maar dan zullen we zien wat voor rugnummer die kiest.
3: Rugnummer 14. En dat voor een echte Amsterdammer, dat is inderdaad Brani.
2: Ja, dat is zo mooi, ik hou er wel van. Nee, het is een jongen die erg goed is aan de bal. Die kan vanuit 6 spelen, kan vanuit centraal achterin spelen. Kan geweldig een overtal creëren met zijn dribbel. Dus ja, een speler die wel lange tijd volgen. En dit was een moment om toe te slaan om te huren van Ajax.
3: Ja, het gaat om een kale huur, hè? Oftewel, het levert Cambuur behalve het sportieve verder niks op.
2: We hebben geen opzicht op kopen kunnen bedingen, nee, helaas.
3: Heb je wel geprobeerd dus, want ik hoor al helaas, dan vind je dat een beetje jammer.
2: Ja, dat is jammer, want we vinden het een jongen met extreem veel potentie. Dus als je dat soort jongens voor jezelf kan krijgen, probeer dat uiteraard. Maar het is niet altijd mogelijk.
3: Nee, hoe gaan dan die onderhandelingen? Gaan die met Jordi Kruijf?
2: Ja. Dat klopt.
3: Ja, en toen zei je van hij gaat met nummer 14 spelen en toen was het klaar.
2: Heb ik hem net geappt, ja. In ieder geval lef, zei hij. Ja.
0: Lars Lamboy dus, hoe de nieuwe spelers die ze krijgen bij Cambuur. Onder oren dus ik weer van Ajax. Het kabinet heeft na lange onderhandelingen vannacht een akkoord bereikt door een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Meldde Boan. Joet had de minister Riederik definitief maar instemd. Op dit stuit is er een persconferentie. De Hadling win al bekend. Maar de aanroende weken ben die plan dan weer wat onpast in dat plan. Ben er onder oren 15 grutte natuurgebieden. Daar komen zones omheen. Dat dan minder stikstof tastien is. Zones van 1 kilometer. Nou, de ins en de outs. Die is dadelijk hier bij u op de radio van mijn collega Titus Science. Dat is aanstaande na 5 in onderwijs. En nou eerst, want het NOS-journaal Stella Lefty in Boston. Oh.

0: Friesland. Alles wat er spiekt.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: En daarmee is nog 4 minuten 04 van ons huis. Hoe is dit onderwijs? Maar muziek, nijs en heeft de grond. Nou, misschien is het wel lekker onder een BM of onder de parasol te harken. Nou, juist onder oren dadelijk de stikstofplan van minister Van Essen. Wat betreft die plan van Friesland? En verder het Simmerdijs Festival in Drachten. Is min of meer op de vluchtslijn vanwege de hitte van boeten naar de koelte van binnen in de lawaai, de Schouwburg der in Drachten. Dadelijk een reportage, maar nu eerst Sting en de Seventh Wave.
0: Onderwijs.
10: Maar Jan Durk de Haan.

0: muziek.
1: Mooi, hè?
0: Het nice.
1: Het heeft al impact.
2: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
0: Alles wat er spiel
4: is. Yes.
5: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
0: Bij Omroep Friesland.
5: En ik zou de foto goed op

0: Ja, Sting en The Seventh Wave.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Het is nu 8 minuten over 4 en welkom bij de tweede uur van onderwijs van deze vreed 26 juni 2026. De dag dat het kwik in Friesland oprint ontwol zo'n 30 graden. In Lauwerzicht er is een heel iets bietje koeler.
3: De wind en het wetter en het skaat, het zit hier heerlijk.
4: Wij komen uit Velp bij Arnhem. En als je dan hier zo aankomt met dat windje, ja, beter kan het niet. Nee, genieten.
0: Eigenaars van het kerkgebouw kunnen vergees op cursus. Wat kun je nou doen om het gebouw te behouden?
5: Hoe de erfgoedsector in elkaar zit, wat voor regelingen en kansen het biedt om op die manier naar het kerkgebouw te kijken en vanuit erfgoedperspectief te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
0: En op deze vrede werd ik bekend dat SC Cambuur, de betellen voetbalclub van Ljouwt, twee nieuwe spelers binnen hellen had, waaronder de Franse flankspeler Yves Hamas.
6: Hij is vaardig, hij is snel, kan goed tussen de linie spelen. Ja, echt een type wat hier bij Cambuur past, ook met zijn acties 1 tegen 1.
0: En op deze dag hebben we er nog een uur lang ontzuis worden dus. Muziek Nijs en Efter Kroen hebben we op de radio. Dadelijk onder oren, de stikstofplan van minister Van Essen, Tieter Seijns, die zucht ernaar en wat zou dat betreffen kennen van Friesland, is er al wat helder hierover. En het Simmerdijs Festival in Drachten, het zou in de boetenloft houden worden, dat is ik traditie, maar theater en muziek. Maar ja, het is Sahid, ze hebben tocht van dit kind gaan het troggen en dus zie wij de koelte op. En dat is dan de koelte van de lawaai. Dat is dagelijk de organisatie die er altijd achter zit. Dadelijk jaren we hoe het der nou maar gaat, maar dat Simmerdijs Festival. Eerst nou het waar in het kwad, Jan Jonkman. Goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag Jan Dirk. Nou, we gaan hier te krijgen met extreem hoge tropische temperaturen. En die ligt op het stuit al op 22 graden op het waterland tot zo'n 5, 36 graden meer de provincie. Met een matige zuid-zuid-eerste warme Sirocco-wind. De koperen ploert er volle bij. Die win je debet aan dit verhaal. In de jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur zit ik nog rond op de 30 graden. Vannacht komen we net onder de 20 graden uit. En in de bebouwing ligt de temperatuur zelfs nog even een paar graden heen. Moor opnieuw werd een tropische dag, maar in de middag was aan 32 tot 34 graden. De waadeilanden bloeien wat achter, maar een zwakke maandelijke wind. En in de jong en in de nacht kon het op enkele pittige rein- of tongerbuien. En daar kan ik windpoesten zien zitten. En dan heb ik temperaturen in de nacht om de 20 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Het theater- en muziekfestival met de passende namen Simmerdijs in Drachten gaat terug, maar wel in onpaste vorm. De opbouw van de morgen weer flink zwitten, maar het schema is dus omgooid. Wiebe Kootstra, die is productieleider, die weer drok met het opbouwen voor de voorstelling van Jong.
8: Wij ben hier het druk het opbouwen voor de vaststelling van Jong, Firebirds. Die parade terug het centrum door, mega spectaculair, met een soort vuurwerk. En dan eindigt die hier weer. En achter dus wordt opgebouwd voor de grote slapvaststelling, voor de grote donsvaststelling. Het heet dons, maar eigenlijk is het een urenlang keihard beuk op techno van 360 uit Frankrijk.
9: En dat hier alle gebuten plaatsvinden?
8: Dat je boeten plaatsvindt. We hebben de aardige dagen hebben het schema aardig omgooien moeten. He, met name de podiumbouwers, dus hier een grote constructie van stijgenwerk. Nou ja, dat hebben we al hier wel aardig vervroegen moeten. Het is maar trog het waar. He, want dat was middags best wel lastig. Dus we hebben het al wat omspitten, het ombouwschema ook.
9: En wat heeft je er nog om te smitten vanwege de hoge temperaturen?
8: Ja, de Oedai-programmering die is voor de zaterdag en de snijn al in de binnen verplaatst. En we hebben nog een paar locaties waar we binnenprogrammering hebben. En dat gaat gewoon terug bij een Uduna, bij een Sluisfabriek en bij een paar andere locaties. Maar die anders zitten we een aantal muziekpodia in de stad. Die gaan we ook gewoon terug. Lekker hier Fabrie Lawaai, dat gaat het echt terug.
9: Hoeveel dagen duurt het festival?
8: Dat is van het begint jong, en dus bij deze vaststelling van Firebirds. En het is onder mijn snijnt in midden, snijnt in Nijmegen.
9: En is dat wat te doen, die aanpassingen?
8: Ja, het is natuurlijk. We zijn er in november mee begonnen. Dus je bent een boetenfestival om te produceren. En we hebben het geluk. Hier zitten we hier verderop in de Drachten. En nu zitten we vlakbij het lawaai. Dus dat is nog een geluk bij een ongeluk. Dat we zeg maar, de uitvalsbasis hebben. Dat we in cool theater een hele prutte plak vinden te kennen. En zodat, want Uw programmeur Inge zei het juist rechts mooi, een artiest wil optreden. Hey, ongeacht waar, dus als we met hun belly van het Kermiskine het trokken in, dan zeiden ze, ja, maar wij willen graag wel spelen. En dat plakken hebben hun blokken nog wel bieren.
9: Ja, en stel nou dat het morgen wel losbarst met onwaar, hoe zit het er dan nu de rest van de joen?
8: Nou, zit er mooi droeg.
0: Wiebe Kootstra, wie dat? Hij zei het al, een groot pad van de voorstellingen binnen verplaatst naar binnen, naar de labij. En dat is je dus bij Inge Immelman. Die zit er binnen in dit theater.
10: Nou, we gaan een hele vrolijke happening ervan maken. Want we hebben besloten om al het aanbod wat buiten gepland was op zaterdag en zondagmiddag te verplaatsen naar binnen. Waar het lekker koel is en waar niet de zon op je bolletje brandt de hele dag.
9: En wat voor invloed heeft dat op de opbouw?
10: Dat heeft natuurlijk de buitenlocaties moeten verplaatst worden naar binnen. Dus het was sowieso binnen al een heel gepuzzel van waar moet dan iets naartoe. Ja, als je eerst iets op een parkeerplaats doet, wat is dan de plek om het vervolgens in de lawaai te gaan doen? Nou, gelukkig hebben we een hele grote zaal, dus dat is dan een één op eentje. Maar ze hebben met een heleboel locaties moeten nadenken van wat zou dan de geschikte plek in de lawaai zijn om het aanbod vervolgens neer te zetten, opdat er ook nog publiek bij past. Dus dat was een hele puzzel.
9: En is dat gelukt?
10: Dat weet ik zeg maar pas zondagavond. Maar ik denk dat het gelukt is. We hebben gisteren heel hard aan gewerkt. Met 5 mensen de hele dag omgepuzzeld. Maar ik denk dat we het enorm goed hebben doorgesproken. En alles moet mee. Hè? Het is niet alleen de voorstelling die verplaatst. Maar de techniek moet verplaatst. De tribune moet verplaatst. De vrijwilligers die ingepland zijn moeten verplaatst. Dus het moet allemaal gecommuniceerd. Het moet uitgedacht of het klopt in tijd. Dus dat is echt een hele puzzel.
9: En de artiesten, wat vinden die ervan dat ze naar binnen verhuisd zijn nu?
10: Nou, artiesten willen eigenlijk het liefst altijd spelen. Dus ook al is het hartstikke warm, dan komen ze toch. Ook al is er dan geen publiek, ze komen toch. Maar ze hebben natuurlijk enorm respect voor dat we dat gedaan hebben. En iedereen snapt het. En we hebben helaas ook in de hele puzzel ook een aantal artiesten moeten zeggen dat het helaas niet kan. Dus dat is ontzettend jammer. Daar is iedereen dan teleurgesteld over. Maar iedereen beweegt echt heel soepel mee. Dus iedereen begrijpt wat er aan de hand is. En ik bedoel, we zijn niet de enige plek waar het warm is. En ik denk dat we nog gezegend zijn in Drachten qua temperatuur.
0: Ja, het gaat dus morgen terug, maar in onbepaste vorm. Het Simmerdeutsch Festival in Drachten.

0: Het is nou kwartier oor vijven. Ons huisoeren is dit onderwijs. Voor jou, ons huis, hebben we er maar muziek nijs en heftig om. Dadelijk is het allerlaatste nijs oer stikstof. Net de radio uitzetten, want de muziek is er een goede taalachting bij te jou. Dadelijk mag ik Titus zijn hier in de studio. Maar nu eerst muziek. Dit is Acte en de Munnik.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: En dan hopen we maar dat de arkebaasje nou voorbij is. Acta en de Munnik. En de kapitein, deel 2.
1: Onderwijs.
0: Als je hoort wat over stikstof juist in de tekst, nee, net alweer stikstof, dan kan hij je vertellen dat het nijs van Joert Wolles het belangrijkste stikstofnijs wijze kunnen jaren. Want niet schrikt had de ministers van Landbouw, van Essen is dat, Karremans van Infrastructuur en de staatssecretaris De Bats van Klimaat de plan presenteert om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Meest in het eerst springend in die plan is dat er zones om natuurgebieden heen komen. Bedrijven binnen zijn zones die moeten de stikstofuitstoot flink naar onderen brengen. Ons scout is collega Titus Seijens. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Door haast die bezocht erin te verdiepen, want het is al nog heel vast, hè?
2: Het is correct heet van de naald binnenkwam. Tenminste, die presentatie weer wat eerder. Maar de begeleidende documenten, zeg maar, hebben we nog maar correct. Ja, wat er dan allereerst zit te gebeuren. Allereerst die zones in die stoon neemdes. Om 15 grutte natuurgebieden heen komt een zone van een kilometer. En om 85 ongeveer liter natuurgebieden, dat het min mag jit komen zones van 500 meter. Alle bedrijven en het bindere soort binnen zo'n zone die worden rekken terug de maatregel. En omdat het vooral de melkveesector is die een soort stikstof uitstiet, richt het een pad van de plan hem daar specifiek op. Zo komt er een maximum aantal kei de bunder die boeren houden maaien. En als het net slaagt om de stikstof voor een aantal jaren maar tientallen procenten onder te krijgen, dan komt er een generieke kwatting. En dat betekent dat alle boeren in heel Nederland in de veestepel snijden mag.
0: Ja, het is een stok achter de door. Dus er moet nog echt wat gebeuren. Ja, dan ben je zelfs heel benijd wat dit van Friesland betreft. Wat is er op dit stuit oer bekend?
2: Nou, allereerst die zones in Friesland. Gaat het om alve zones dat de provincie verantwoordelijk maken wordt om dat dan in goede banen te leiden. En dan gaat het om zones alve dus van 500 meter. De oude vieren vallen daaronder. De Bakkenvinster Dun. De dungebieden op alle Fjouwer Friese Waadeilanden. De Grutte Wielen. De oude geest te brekken en de Fluizen en de omjouwing daarvan. De Rotte Gemeente en Brandemeer. Van Oortsmersken en het Wienterpenskar. Nou, bedrijven binnen die zones die maten aan de slag moet weer ombrengen van de uitstoot. Maar had minister van Essen correct zijn. Ze krijgen daar alle help bij van de oerhiet. Ze krijgen persoonlijke begeleiding. En het Riek stelt er 9 miljoen. Miljard mag ik zeggen, voor beschikbaar. En dan het maximum aantal kei de bunder. Dat zou misschien een liedstalboeren treffen kunnen, maar de meesten die hebben wel aardig wat loon. Boeren die hebben hier in Friesland in Trosneet krijgt wat meer als 2 kei de bunder. En de impact van deze maatregel die zal dan in het zuiden van het land volle grutter wijzen, want daar hebben boeren gemiddeld meer kei op een bunder. In Brabant, Biggelix, Fjouwer. Wat ik nog invloed heb in Friesland is dat het kabinet per provincie Schenwal, als er een mogelijkheid is om jeder van dat stikstofslot aan te kennen. Als er natuurlijk terug maatregels die het naam worden, beter van wordt dan zo dat te kennen.
0: Ja, doorneemt dus al die zones, de oude Vien, Bakkenvinster Dun enzovoort. Wat ik nog mis is Drents Friese Wol. Daar zal ik wel wat gebeuren, denk ik.
2: Daar zal zeker wat gebeuren, want dat wordt ik neemt in de list van zones. Alleen nog daarvan is het zo dat hij zou dat wat onderverdeeld in provincies die dan, wat ik zei, de Karel om die maatregels er terug te krijgen. En voor de Drents Friese Wold is de provincie Drenthe dat.
0: En dan de reacties, binnen die er al?
2: Nou ja, het is heel vast. Dus de meeste partijen die er belang bij hebben, die binnen gewoon het studeren op die stikken, want het is een flink stapeltje. Het was eerst die en haven dat ze willen wat ze ervan vinden. Maar wat op waarom wel duidelijk wie en al heel lang erkend is dat boeren het allerliefste van alles duidelijk niet gaan willen. Ze willen witte wet van daar binnen. Voor gewoon boeren is dat zelfs nog belangrijker als wat voor consequenties dat haar voor haar bedrijf. Want als ze weten hoe het komt, dan kiezen ze daar maar verder. Nou, een soort boeren die ben ik al lang onder gang, om de uitstoot van stikstof naar onderen te krijgen, omdat ze zelf ook wel in de gaten hebben dat er wat gebeuren moet. Maar nou, de plan duidelijk worden, zullen denk ik toch wel inslaan bij ze, want het budget nogal wat. Maar ja, stilzitten en niet, want dat kan echt niet meer.
0: Nee. En dus moet het teruggaan. Hoe gaat het verder?
2: Nou, ik denk dat het hem allereerst op het Haagse toneel aanspielen zal, want die plan die moet er zelfs omzet worden in wetjaring, spoedwet hier van Essen het zelfs hoor. Ja, en dan komt het parlement in beeld, in eerste de tweede keer maar vanzelfs. En we zitten met een minderheidskabinet, dus er moet lobbyd worden voor een meerderheid. Premier Jetten die had eerder zijn dat er een breed politiek draagvlak hebben wil voor deze maatregels, omdat het sokken ingrijpende plannen binnen voor een echt groot probleem. Nou, die meerderheid die lijkt er wel te komen, want Pro en de ChristenUnie die zullen haar in de plannen vinden kennen en mogelijk komt JA21 daarbij. En dat is echt wel een brede meerderheid. Want JA21, ja, die zal op zelfs het bleed wezen, maar de hurde ingrepen in de landbouw, maar in de achterban van die partij is de bouwlobby goed vertegenwoordigd. Ja, en bouwbedrijven die willen vanzelfs aan de slag. Nou ja, dat de politiek in een keer akkoord is, dan kan het los.
0: Ja, en hoe zegt dat er dan uit? Wat is de verwachting daar nou van?
2: Ja, nou, Rick wil trots zetten, maar de maatregels die het al naam binnen in gebieden, dat ik het krijg door hier in die zones, want er is al van alles aan de gang. Werd het mogelijk is, wordt regeer ik nog rapper. Ja, er wordt dus al een soort gearworken toch meerdere partijen om probleemsituaties op te lossen. Hinnen, provincie, gemeenten, boeren, natuurorganisaties. En zij zullen mailkoor verder betinken met wat voor hokkergebied noodzakelijk en mogelijk is. Nou ja, dat is dus een voordeel, hein? Want de oerlistructuren die binden al van grut pad. Organisaties binden, meesten die kindelkoor. Ja, en dan is het een kwestie van schouders eronder en gaan, want er zit om dit hele verhaal zelfs een deadline. Het doel met oer njogen hier in 2034 helle wezen.
0: Ja, dus zo is het al. Het is al nog heel vast, maar in de rin van het weekend zal er verst meer reacties op deze plannen komen. Dank van al in elk geval, Titus Heijns. Dadelijk hier Jacob Stijlwagen. Hij brengt een oersje van de belangrijkste zaken de neus van deze dag. En eerst is hier nou muziek van Chappell Roan. Good luck, baby.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou Jelvershuizen. Tijd voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het nijs van deze dag. Maar Jacob Stelwagen, ja, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Koorde Oranje, daar moet de werknemers rekening mee houden. Dat geldt bijgelijks voor mensen die werken in een hoenenpension. In Drachten hebben ze op dit moment meer dan 100 hoenen en daar denken ze goed om de zoens van de besten. Liana Scheerhoorn had het schema voor jou dan ook onpost. In de midden kuieren ze net met de hoen, maar bieden ze verkoeling aan.
11: Dan op speelplaats, waar ze morgen en eind van de middag op beginnen, daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, lekker in het wetterbadje. Via de kruis Oedij op het warmste van de dag nog al die lekker een ijsko. En dan is ze gewoon wetter, maar hoenenkoekjes.
10: Ik bij de benopvang moet ze erom denken dat Bernard het net te warm kregen. Bij de woudverder op jou hoor, houden ze de putten goed in de gaten.
12: Een beetje boet niet schaadt bij het ze met een genoeg drinken krijgen. En wij zelf natuurlijk ook. Een beetje verzwaring dat ze net te wild bladje, dat ze net te droog doggen. Extra drinken ombieden. En ja, als alles niet meer lukt, als het gewoon te warm is, zoals ergens in de media, ja, dan geven we toch wel naar binnen en zetten we toch wel de airco aan.
10: Goed, 140 mensen kwamen juist bij het stadhuis in Dokkum bij elkaar om te protesteren tegen de AZC-plan van de gemeente Noord-West-Friesland. De demonstratie werd georganiseerd door de actiegroep Nationale Trots. Met hun muziek, spandoeken en taspraken lieten de demonstranten van haar neerden. En dat was goed vroeg, zei Vincent van de actiegroep.
13: Er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
10: Keeper Anders Noppert van SCRV stond juster in een oefenwedstrijd op doel tegen de regioselectie van Gastron Sleert, waar het maar liefst 9-0 in het vaardeel van de Veensters. Noppert werd al skof net meer inzet als eerste doelman en is transfervrij. Op dit tijd is er nog net een club die hem officieel melden had.
14: Nee, net officieel melden. Je bent altijd wel wat in gesprek. Alleen, ja, bij de ene shirt wel wat meer zitten en dan ben je watje. En dat is voor meerdere dingen afhankelijk. En van de oren komt, dan is het mooi dat ze zich melden. Maar er wist op voorhand dat het niks niet worden.
10: SC Cambuur had hem op een even sterke mee spelen van Ajax. De 20-jarige middenvelder Ryan van der Pavert maakt het op hierbasis de oerstap van Amsterdam naar Leeuwarden. De club heeft een overeenkomst bereikt over een hierperiode van 1 seizoen zonder

0: Hij is op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
1: En dadelijk hebben we volle meer over het record hitewaarjoerd van Jan Jonkman.
2: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiesensport.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Onderwijs.
7: Bij Jan Dirk de Haan.
8: Alles wat te spelen.
1: Vier van het oer Jelbe Saisen is nou. Grutte belangstelling van de media in balk bij de uitveert van dichter, schreeuwer, oerzetter en columnist Epi Dam. Epi Dam verstoor vlindelijke vreed en wikkelien dus in zijn benplak sleert. En te ontdenken als je leven en werk herhelt Omroep Friesland de documentaire Klaaikleur je nog een keer. Joen om jou wachten, zult die te zien wezen. Programmamaker Bart Kingma is dadelijk onder telefoon. Heb je van de media ik bij de uitveert onwezig. Ze hebben het dus dadelijk voor hebben, maar nu eerst iets voor het waarberucht met Jan Jonkman. Goeiemiddag, Jan.
9: Ja, goeiemiddag, Jan Dirk.
1: Ik zou zeggen, dat is misschien wel een mooie apostelijke bron, maar los.
9: Ja, nou dat kan zeker, want ja, we beginnen nu te krijgen met een warme, tropische, zuidoostelijke feunwind, kan je je wel hard voorstellen. En die week nou droog, want de relatieve vochtigheid die lag onder de 50%, het was extreem warm. Ja, en de zesde wel eens van, het weer brotsig, maar het weer gewoon warm, want de relatieve vochtigheid die lag onder de 50%, dus dan kun je net zeggen dat er een soort vocht in de lucht zit. Wat wel heeg weer, dat weer de temperaturen, die erin ik maar even, dik 36 graden, het weer hard een record. Gisteren ik 35 graden. De point, die brut zijn record ik. Van 37,6 doen naar 37,9. Bakkerveen ik 35 graden. Loud. Zit er 4 uur op 34,6. 6 krekkelt 6. Bij 33 graden het record. En dan we dan zoeken naar Laaks om 34 en heel dan wat 35 graden. En er is goed dat nota al 4 en hele millimeter water verdampt. Vlieland, ik 32 graden. En vanmiddag om 12 uur hier een hele hege UV-index van 8 en heel. Die zakken nou wat al. De zinnenkrijft die wordt nou wat minder. Maar ja, die zuid-zuid-eerste wind, die is warme en tropische lucht bracht. Je kon het ik wel stijl zien, want op 1 kilometer hichte wind de waarnemingen dat het er 28 graden in weer. Het weer een droge warmte, heb ik al zei, onder de 50% vocht. En de temperaturen die rinnen ook aanstaan, dan krijg ik nog wel een beetje verderop. Zijn rond 5 uur. Dat komt, we zitten in de zomertijd en eigenlijk rinnen we daar 12 uur nog voor. Dus we moeten het is nou, of qua zomertijd is het nou krijg aanstaan zo'n beetje 3 uur. Wat de warmste tijd van de dag is. Maar de warmte bloot, en het is weer joot ik rustig op het dag. Zeker op het asfaltlijn de temperatuur om de 40 tot 45 graden heen. Jong, is dit nog lang warm? Want jong, om 8 uur is zeker ik dan wel rond 30 graden. Pas om middernacht dan gaan de temperatuur heel starig onderuit en als je aan 20 graden boeten uit zal dat wat leger wezen, maar in de bebouwing kan de zon of 4 graden bovenop komen. Ik vannacht komen ze op een enkel windpoester van enkele tongerbuien die zuid van ons land loeken en die van west naar eerst over Nederland loeken. Kinderen, ik was even windpoester zien zitten van 75 tot 80 kilometer in de oren vannacht. Had die buien over het zuiden van Nederland loeken. Het ding, het krijgt al hoe actief als ze binnen. En daar ben heel veel dingen die je jong net terug. Maar de muzikale sloepentocht in Broek bij Jouweren gaat mooi terug. Die zitten mooi betwetter. Prima waarde voor.
1: En als we dan naar morgen zeggen, de verwachting, wie hield hij dat het cooler werd zo? In elk geval net zo heet als Jood. Wat zijn de laatste kaarten die Stodero binnenkrijgt?
9: Nou, Het wordt net zo heet, maar het is voor weer een tropische dag op een heel soort plakken. We hebben nog steeds wat te krijgen, maar die warme lucht die nog steeds boven ons omjouwing is. En die warme lucht, die wordt maar moeilijk voort. Dat zal in het weekend pas gebeuren.

0: Dan zetten we hem op waarin die warme tropische lucht, die wel wat vochtiger is, maar die zuidenwind. En dan kan het nog wel wat brotsig en neer wijzen. We zorgen dat mogelijk een twaalfspalt in de wind is. Dat merken we dus op een waadeiland. Daar staat een matelijke wind en daar is morgens aan 24 graden. Maar in het zuiden en het midden en een pad van het richting het matten, daar staat nog een zuidenwind. En daarin is de temperatuur maar nog op naar zo'n 31 tot 33 graden. Ja, dus en die wind, die stelt net zo volle voor, want de skiersling die laat krijgt zo'n beetje over de provincie heen. Nou ja, en daar toch is de wind, die is zwak. In de jong kan die wel eens even bij wat aannemen. Want morgen de jong, dan komt er vanuit het zuidwesten, waar je kinderen een aantal een aantal pittige rein- en tongerbuien komen. Ja, en daar kan ik bij windpoesten zien zitten. Van uits maar uits zitten zien 8 tot 9. En misschien sluiten we de dag dan weer aan met een prachtige luchtshow. Maar dat is al je Sofie net. Mooie zaak, maar even goed in de gaten houden. Nou ja, Sageer Vetsint, we hier een code oranje. Net alleen voor de warmte, maar ook voor de voetballers.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
2: Het slotstuk is de laatste plaat van deze Onderwijs. En liekens altijd kist op bij mij denken over wat we nou draaien moeten. Onder hand van de actualiteit. En er is altijd wel een apart berucht bij John Linken kennen deze keer ik weer. De Zweedse minister van Klimaat en Milieu. Ze is van Iraanse oorsprong. Ze wennen dus in Zweden. Maar heet Romina Pourmokhtari. En ze had met haar treien mannen oude baby na een geerkomst van EU-ministers in Luxemburg geweest. En daarmee woe ze om te vregen van goede regelingen voor ouderschapsverlof, zodat ouders haar werk en haar gezin beter combineren kunnen. In Zweden hebben ouders de jaren rug op 16 maanden verlof. Pourmokhtari die pleit het ervoor dat er meer landen binnen die het komen met flexibele regelingen en betaalbare bijenopvang om stress bij werkende ouders voor te komen. Nou, die actiedebat wil positief ontvangen. Het zien als een voorbeeld van hoe het werk en het ouderschap beter te combineren binnen. Maar het bleef toch wel een heel bijzonder plaatsje. Een minister die het haar bentje meeneemt, die zijn draagdoek voor op haar buik. Wat voor plaat past er nou bij? Dat is de vraag op deze vreed. Nou, misschien deze wel van Jordi. Dure, dure, dettere bb, zong hij. En dat was een grote hit. Of zo stik vanuit de baby dit jongen kennen van Abel. Nee, nee, nee.

Dit wie wat ik betenken koer, maar het gitter verzeld om was toch betenken kees. Dus kom maar terug maar die suggesties. Stuur ze maar de app van Omroep Friesland of broek het oude vertrouwde WhatsApp nummer. Dat nummer is 06 20 49 99 99. Ik ben heel benieuwd, we staan maar komst.

0: Zolang het Oranje het goed docht, dan draaien wij dit op de radio. Doel Eerzen en Marcel de Vries met de, ja, ik bimellen, maar dan mijn hele oren tekst. Was wat mooi profiteren van de Oranje gekte op dit moment.
1: Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu kwartier voor zeisen. Een volle tjerke van de middag in Balk bij de uitveert van dichter, schreeuwer, oerzetter en columnist Epi Dam. Epi Dam die verstoor Vlinderpieke Vreet in zijn wemplak sleert en maakt trein zandig hier. Dam jadert daar de meest alziedige acteurs van Friesland. Zo'n 80 publicaties had er op zijn namen. Hij schreeuwt gedichten, verhalen, bennenboeken, columns en liedteksten en ontvong in 2017 de Gisbert Japiksprijs voor zijn bondel Vallend Ljocht. Dan ontdekken ons je lippen en werk helpt om op Friesland de documentaire Klaaikleur nog eens voor het voortlicht. In die documentaire staan de gedichten van Dam centraal in het decor om de pomp hinnen. Programmamaker Bart Kingma die is aan de telefoon. Hij wie van de middag ik bij die uitveert daar in Balk onwezig. Ja, goeiemiddag Bart.
2: Hoi Jan, goeiemiddag.
0: Het wie een ware medaille dus en een volle tjerke. Ja, wat is die bijbleur van die uitveert van de middag?
2: Was al alneem de zin alzienigheid als krouwer. Die kwam heel bot voor het licht van de media. Het is bij uitveerten van mensen die in dit soort werkgogen is wel een beetje ingewikkeld. Hè? Want hij wie natuurlijk vooral huid, partner, paken, neem maar op. En een uitveert moet ik heel persoonlijk wijzen. En daar vooral ook in. En tegelijkertijd, bij dit soort mensen gaat het ik over hun vak. Schreeuwer en eigenlijk in het publieke domein. En die twee die kwamen heel mooi bij elkaar, vond ik, bij deze uitveert. De wie volop omdenken van Epi als familieman, zeg maar. Maar ik rom omdenken van de man als schreeuwer. En dat wie te vernemen trog Abe de Vries, collega-dichter, die een heel mooi verhaal hield over de waardering die hij had en die ter wijze mat van Epi als dichter. Abe die zette heel mooi uiteen hoe verschrikkelijk goed Epi wie als dichter en hoe verschrikkelijk goed had hij met taal omging koe. Dat die Abe heel mooi. Elmar Kuiper had een paar gedichten voordroegen van Epi en de Wintwa Koren dit werd muziek zongen op teksten die Epi schreeuwen had. Want Epi had ik een heel soort liturgische muziek en koolmuziek schreeuwen. Dus al die, in de volle breedte kwam zowel de schreeuwer als de, nou, laten we zeggen, de mens Epi, sorry voor dat woord, ik vind dat een vreselijke uitdrukking, maar er kwam vol slijnt als in rug, vond ik, van de media. Het is een mooie media. En dat weet je niet, dus ervoor dan zaten drupjes op de grond waarvan je dan nooit weet dat het trainen binnen of zwitdrupjes, maar dat droom mooi trommel heen van de midden.
0: Ja, en hij is te halfbracht, zei hij dat dan zitten in de Bremer Wildernis, hè, op een natuurbegraafplak. Hast u Dirk nog bij best?
2: Ja, er is een groep mensen is daar heen gingen en dat is heel mooi. Savisa vind ik een natuurbegraafplaats is mooi, dat had iets bijzonders en had je maar een groep mensen terug dat stille bosk en zeker op zo'n dag waarin zo'n bosk ik iets bijzonders nog mooier dan is dat mooi. En ik denk, mooi een flinke groep is daar nog echt als keer naam van Epi. Er is nog een gedicht van hem voordroegen en daar is hij uiteindelijk begroeven.
0: En wel bijzonder, want ja, wie een schreeuwer verzeild, die een heel soort produceren had. En de nabestaanden hing betocht dat het aardig was om een boek uit te delen aan het eind van de betenkingsdienst.
2: Ja, klopt. Een boek van Epi zelf. Ik geloof dat hij 22 dichtbundels schreeuwen had. Maar dan hebben we echt nog bannerboeken. We hebben echt nog bijdragers om een orenproject en werd hij schreeuwen had. Dus de man had een heel soort schreeuwen. En van al die boeken bloot natuurlijk altijd een liedsdwarsje, zeg maar. Bloot dan achter in de wenkamer of in op het kantoorke van de schreeuwer. Over het algemeen worden ze net alle jaar verkocht. Dus in een van de jaren ben er heel wat dozen mijn boeken in Huizendam lezen bleun. En Linkerboot, zijn partner en de band volgens mij ook die in mij mekaar betocht van wat is het mooi dat we de gasten op deze uitveert naar nou, in een boek van Epi uitzichtje laten kennen. Dus al die boeken die nog bij hem thuis zijn, die in de ring van Aaron Ik zou zeggen 23 hier, maar we zitten 50 hier. Schreun binnen terug, Appie. Die stien in dozen en iedereen mocht er een boek van uitzitje.
0: Omroep Friesland stilstaan bij het versterren van Appie Dam. Een documentaire. Een documentaire werd stout destijds om werkhaast. Jong om jou achten is die te zien opnij op het kanaal van Omroep Friesland. In een peer werden deze documentaire?
2: Sorry, in de PFW, documentaire?
0: Ja.
2: Nou, dat is heel moeilijk om dat in de PFW. Nou, de dichter staat centraal, laat ik het zo zeggen. De dichter en wat ik dien ha in dit portret, wat ik twijfeling maken ha over Appie Dam, is eigenlijk bezocht de dichter in zijn, eigenlijk in zijn natuurlijk om jou in te zetten. En daarmee bedoel ik het gebied wat hij geboren is en zijn eerste jaren terugbracht had. Dat is Kolomopomp. En dat is een heel bijzonder, vind ik, heel bijzonder gebied. Dat is een hele stille regio. Maar toch met een soort van magisch lommerskit. En op een of andere manier, net in al zijn gedichten, maar in een aantal werken, viel dat wij waarom in de gedichten van Appie. En op een of andere manier hebben wij bezocht om zeg maar dat wonderlijke broodje rondom Kolomopomp, waar Appie zijn leven begonnen is, om dat te vermengen met zijn gedichten. En zo hebben we bezocht een portret van hem te maken, waarin natuurlijk ook zijn situatie besprutsen wordt. Hij hier de laatste jaren een ziekte van Huntington. Een hersenaandoening die hem, je kan wel zeggen, in de ring van de jaren als een sloopkoegel stikje bij beetje opbrutsen had tot het nou niet meer oprijden kon. Ja. En zijn partner linkerboot, hij kon eigenlijk niet meer goed praten. Dus ik had toen een interview met hem holden, schreeuwend per e-mail. En zijn partner linkerboot, die leest het dan voor en die vertelt, zei ik, over de situatie waar ze op dit moment in zitten. Op dat moment in zitten, Twajelien.
0: Ja. En fragment uit die documentaire nou.
3: Vallend jocht is ek jocht dat u stafvalt. Samen zie ik alle dagen te belibjen en u te dragen. Als een intussen wat roegere en net meer zo'n montere man. Maar klonter je toch nog niet. En dat weet.
0: Ja, een fragment dus uit die documentaire over Appie Dam. Jong om jouw wagen te zien bij u op het kanaal. Programmamaker, collega Bart Kingma, dank u wel.
2: Graag gedaan, dank u wel.

0: Daniel Pouter in Onderwijs en Jimmy Gets High.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Het programma zit er zagoortes op, maar dank aan Nienke Tuustra, zei die de redactie van dit programma dadelijk naar Huizen. Dan is er weer Noorderwien met Willem de Vries. Maar wij maten eruit wat we als allerlaatste plaat draaien. Naar aanleiding dus van dat verhaal van die minister uit Zweden, die het haar bandje meenam naar een belangrijke vergadering. En daar maar aantonen wordt dat het in Zweden in elk geval aardig geregeld is, hoe het zit met ouderschapsverlof en zo. Nou, daar is maar machtig op reageerd, dus ik zal een liedje blomlezing, Jan, van wat er binnenkwam is. Baby Love van de Supremes. De grootnis die komen van Bouke. Stevie Wonder, Isn't She Lovely van John. Johannes is direct bij die site. The Babysitter Boogie zou je hem draaien kennen. Gers Pardoel zou je hem draaien kennen. Maar ik neem je mee. Johan Kamerie suggestie. Gerben die site. The Best Day van Taylor Swift zou je hem draaien kennen. The Baby Boogie is ik toch vrouwtje instuurd. Mama van Heintje. Oh, dat hier ik een hele leuke west. De Babysitter Boogie wil ik nog neem terug Gary. Anneke is erbij. Die tocht om Watching the Children. We moeten meer naar bij en uitzien. Een beetje bij en blowen ik. Mariti zei, Here I Am, Take Me van UB40. Kate Bush, might lead. The Man With That Child In His Eye. Bill Withers, Just Two of Us. Prince, might Take Me With You. En uiteindelijk dacht ik, liet ik een keer de suggestie van Jelle kiezen.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Want Jelle die zei, wat je hem draaien kennen, dat is Carpenters en Close to You. Noffelijk Rikaars had hij. Dank u wel daarvoor. En een noffelijke jongta weeske.
2: Well,

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
9: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt?
0: In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Noorderwien.
20: My Willem de Vries.

zet de auto wel de laatste meters naar ons huis. Rin ik trot de stille streeten. Ze is altijd haast om mij al lang, ja. Toen docht het jocht om, dan komt ze mij te meten.

0: Noorderwien.
1: Goedemorgen, Noorderwien op deze vrijdag. Ja, ja, lange dagen, mooi waar. Nofke muziek op de radio, tenminste. We doen ons best werk in dit laatste uur van deze week. We zijn nu daar met Jan Tekstra. Even zijn best moet, vind ik. Famke, Famke. Laten we nog even het vlot trokken met Jaap Lauwers en de Losse Bende. Nee, weer.

0: Jaap Lauwers en de Losse Bende. Neerwer. Mooie stem, mooie tekst, mooie muziek. Ja, samen heb je het vreten, Janne. Sjoch even uit voor het komende weekend. Als je ergens in de bewust, ja, of kaarten hast. Check even of het olie wat trok is. Want ja, er werd een prudel al lost op dit tijd. In verband met de zonnige weersomstandigheden. Festival op een westrein, komende snijden. Bad Billy Blue get net trog. Nee, weken het Friese Symfonie Orkest. Zon of de Waan, dat get ik net trog. Et cetera, et cetera. Festivals passen hun 10. En ja, misschien ook wel programmering. Dus check het even op de sites bij deze. En ja, ik heb een mooi plaatje weer draaien. Reboelje en een nieuw begin.
1: Let die jong, doet wie hem zeggen. En wie is aan jongeren grote wijn.

Rebolje. In september komt er een Rebolje dijk. Is al die archiefstukken om het samen zitten drukken in te leveren bij Tresor hier in Ljouwert. En verder komt nog wel eens even over te spreken. Een nieuw begin hier in dit programma dat geen begin meer nodig had. We gingen gewoon lekker terug met William Sean's Transport Music. Een van de leukste bands die we hebben. Hoornhaars bestel ik nog trouwens. Oldham Park.

Scenes Transport Music. Wat een band, wat een sound. En wat een noemer, Oldham Park. En ja, dan word ik even erom met mijn mooie sfeervolle popmuziek van, in dit geval, Murk Aukema. I Wanna Live.

Murk Aukema, geweldige singer-songwriter hier uit de provincie wij. Ja, klopt ik wel aardig bij de naam, maar toch? Volle friske krijgt het ik net. Murk Aukema. En I Wanna Live, heb ook wel leven. Met de muziek, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik zeg Mary Amber, gewoon lekker een vrije zinnen. Die had het toen dromen, lieke loed.

0: mooi nummer, ja, van Mary Amber en Dream and Like Loot. Van de week al een paar keer eruit en doe het nog een paar keer. Omdat ik het gewoon een hartstikke tof vind. Jong talent Thijs, hier het hier met De Franse. Ga ik even koppelen aan Alexander Moto. Die rapt in het Fries en deze Thijs in het Nederlands. En hier, het klopt het wel. Pas wel bij elkaar.
1: Feelings.

0: Het muzikale dwarfsplein van Friesland.
1: Omroep Friesland.
2: Noorderwiel.
3: Die mules maken het naar Ierde. Ik kom van Ierde. Ik kom van de Ierde.
4: Maar laat maar gewoon lopen.
3: Ik kom van de Ierde. Maar...
5: De woorden dansen, wijze Westerlauwers komen voor de kransen. Alle beste bouwers, net zo sterk als die voor de panzers. Maar ik laat die Hannibal de berg overzetten, zal een tandjes houden. Ik hou niet van de scherp, ik moet de randjes vouwen. Breek wat jij moet tillen, vaak je rug moet je wat anders sjouwen. En kom met jij je strot en duwt je eigenlijk de keel uit, moet je wat anders kouwen. En is de grond waarop je loopt niet hoe die voelen moet, moet je hem anders routen. Zijn mensen niet meer daar op jouw frequentie, moet je ergens anders scouten. 11 was ik, 11 op mijn rug met die oranje trousers. Elfjes waren altijd al mijn vrienden die wel dansen wouden. Mijn moeder en vader die kunnen dat ook, zij soms net Franse ouders. Ze waren maar iets ouder dan ik nu ben en ik snap van hun fouten steeds meer. Want als ik uit en opgebouwd ben, dan snap ik waarom ik bij mama altijd krentenbollen mee had. En bij papa altijd broodjes smeren moest. En bij Hoyt altijd broodjes smeren moest. En waarom hij wil dat ik het uiterste van mijn leren zoeken. Waarom zij mij soms niet eerder zoekt. Maar als ik dan langs drop, voelt het van binnen zoet. En tering goed. En is niks te goed of gek. En is niks te goed of gek. En dat is deeply rooted in mijn tracks. Dat zijn mijn liedjes. Dat zijn mijn liedjes, maar ook mijn stappen. Dat is mijn visie, dat zijn mijn grappen. Dat is ik,
6: Het is wel leuk. Het is lastig om zo te plaatsen.
5: Ja, maar ik kan het ook niet goed lezen, man. Zo. Ik heb echt gek gescribbeld en alles door elkaar.
6: Besef deze boy. Thomas is dat. Thomas daar.
7: Freddy Anne, Noorderwien. Ja, het zit er rest op. Deze week we draaien mooie muziek. Neskerige muziek. Eigen wijze. Eigenzinnige muziek. Onbekende. Nog net zo'n hele vernemende muziek. Van alles wat zijn er Jetten en Alexander Moto ook bij. Maar ook deze, Mark Lennon. Hey, ja, iets mijn fans, ja, uit het verliezen, ja, mooi live.

toffe gast, wist ik nog. Gewoon een aardige jongen, een keer fantastisch jongen. Een echte Amerikaanse performer, dus ik krijg maar even bij. Maar ja, we willen hartstikke leuk. Mark Lennon live in de studio. Zou ik deze band. Kom gewoon in Friesland. Prachtige jazz. Ik dacht op deze, ja, wat benauwde, brozere jongen. We krijgen er meer. Maar misschien even wat beetje in de layback jazz hinging in. Ja, hier, daar binnen de Jazz Operators live in Noorderwien. Goed weekend, hoi!

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Ga je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
17: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
16: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
18: De Jong van Friesland.
19: Non-stop muziek.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waart burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze höchsten Temperaturen die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout. Dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijk in het hout. Dit weekend in Friesland Dok.

0: Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: IKEA. Dat het kan goed fout gaan. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. En dan kun je graven wat je wil, maar dan zullen je nooit winnen. Zou zomaar...
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Ja, het koudste plek van Nederland, dat is waarschijnlijk een van de waterlanden. Jan Zuid krijgt al 32 graden op Friesland. Echt cool, kun je dat ik net nemen. Lauwe zeer, ik wat minder cool. Of ja, nou ja, wat minder heat misschien, wat je zegt. Als de rest van Nederland, daar is het van 34 graden. Maar in het zuiden van Nederland rennen de temperaturen op naar 40 graden. In Lauwe zeer maatje ze haar, hoe dan ik net al te druk.
2: De wind en het wetter en het skaat, het zit hier heerlijk.
3: En joh, binnen hier in Lauwerszee zit net mij nog het koudste plak van heel Nederland.
2: Ja, klopt helemaal. We lezen hier met de boot, hier in de jachthaven hier verderop. Maar op de boot te zitten, dan is het nou wel warm. Ik denk, zit je het strand op en dan het is hier heerlijk.
4: Dit is toch super? Nee, ik ben heel blij. En het is hier ook wel iets koeler. Wij komen uit Velp bij Arnhem. En als je dan hier zo aankomt met dat windje, ja, beter kan het niet. Nee, genieten.
3: U zit vandaag op de bus. Niet genieten van het mooie weer.
5: Nee joh, nee, ik ben gewoon aan het werk. Dus en er moet ook gewerkt worden. Hè. Dus,
3: En dan ben je ook nog op het coolste plekje van heel Nederland, schijnt Lauwerszee.
5: Ja, het lijkt wel zo te zijn. Hè. 25 graden hadden ze het over. Dus, en in Limburg 40, dus... Ik vind het prima. Het hoeft ook niet zo warm.
1: Ja, die 24 graden is wat optimistisch. Dus zijn 34 graden. Dat is de laatste informatie daar uit Lauwerszee. En bij warm waar, dan denk je al gauw aan ijs. En dan treffen we daar Frank Boerenboom uit Hengelo. Dat is een ijskoman. Hij is maar een antieke ijskowijn onderwijs naar Schiemonzee.
6: Ik wilde heel graag een keertje met de ijskar die ik heb, en die je hier ziet, op het eiland Vente. Nou heb ik dat gecombineerd met mijn goede doel. Ik heb een goede doelenstichting, Stichting Nelly uit Hengelo. En met de opbrengsten van deze rit door sponsoren en door giften wil ik daar geld voor vinden. Om straks het doel aan mensen die in armoede leven een leuke dag te bezorgen, bereiken. Nou, daar ben ik hard mee bezig.
3: En u bent met een hele bijzondere ijskokar op pad. Wat maakt deze zo bijzonder, deze kar?
6: De kar is op het begin 55 jaar oud. En hij gaat niet erg hard. Hij gaat maar 13 kilometer per uur. Dus het is een hele opgave om vanaf Hengelo 185 kilometer deze kant op te rijden. Dat doe ik niet in één dag natuurlijk. En zeker niet als je 13 rijdt. Dus ik heb daar 7 dagen vooruit getrokken. Dit is dag 8, dus ik ben nu hier, maar die tellen we dan ook mee. Want ik moet nog naar de overkant. En in het dorp moet ik ook nog even de finishlijn halen. En dat is bij een van mijn sponsoren op het doek daaronder.
3: En u bent inderdaad al langere tijd onderweg. U verkoopt onderweg ook gewoon ijsjes om geld op te halen voor het goede doel?
6: Ja, maar ik heb door de hitte, die ik niet had zien aankomen natuurlijk bij het plannen van deze tocht, helaas niet veel ijs kunnen verkopen omdat de hitte te groot was. Ik sta hier nu wel vrij goed. Maar je moet bedenken, als je in de zon staat, dan gaat het veel te hard achteruit. En dan moet je je ijs een beetje beschermen. Dus dan ga je geen ijs verkopen.
3: En dan toch nog even over de ijssmaken die u hier verkoopt. Wat is nou de populairste?
6: Ja, dat is altijd aardbei. Dat is gek, maar dat is wel zo. En ik hoop dat ik ook heel veel cookie dough kan verkopen, omdat dat een nieuwe smaak is, omdat niet een nieuwe smaak in de zin van cookie dough is wel bekend. Maar dit is plantaardig ijs en dat is wel heel bijzonder. Dus ik hoop dat mensen het heel erg lekker gaan vinden.
1: Zuid Frank Boerenboom dus onderwijs naar skiermachine antieke ijskowijn. Ja, Lauwerszee is dus een van de minder hitte plakken. Misschien maar het assas is het van 34 graden. Je hebt bij u is intussen 36 graden. Hij krijgt nog eventjes boeten door West. Maar wij hebben er verder net zo volle lijst van. We zitten hier in de airco in de studio. Maar de binnen ik evenementen die het boetenplak hebben. De Night of the Koemarkt op het Jarreveen is er een van. Er zijn net 2 mensen zoals hier in deze studio. Maar toezenden, dus ja, hoe moet je dat nou tarieren? Dat het net misgaat. Jacob Kuiper, goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag, maar Jacob Kuiper.
1: Je zond zoals ze van haast alle evenementen zeggen van nou, we doen het maar net. En je hebt ze, wij gingen gewoon terug. Hoezo?
7: Ja, hoezo? Omdat het natuurlijk een prachtig mooi gratis evenement voor Jarreveen is. En we hebben goed in overleg met de gemeente de Roerhof van joh, wat kunnen we willen, wat kunnen we net doen. En daar hebben we een paar maatregelen getroffen. En op die manier denken wij dat wij van de jongen een heel mooi feestje meisje kennen hier in het Jarreveen.
1: Nee, wat voor maatregelen ben dat dan?
7: Nou, dan is de rekening dat wij vanuit de gemeente hebben wij wettertappen kregen op het plein. Dus de meesten kregen gewoon gratis wettertappen over de kraan. Ze hebben een tropical hour ingesteld. Dat wil zeggen dat, dat ze mij waterpistolen en dat soort dingen, wat gekkigheid, de eerste uren dat het nog echt warm is, een beetje verkoeling meisje kennen. En bij de gemeente hebben wij green lucht gekregen dat wij van de jongen een jaloer langere trom aaien. Dus als het al wat later op gang komt, dan kennen wij en in ieder geval het programma meidje.
1: Ik zei al, er binnen heel veel evenementen die het net terug gingen. Heb je hem daar eigenlijk wel uittocht?
7: Ja, dat is wel uiteraard. Heeft, er is, in het bestuur hebben ze natuurlijk elke dag vergaderd. Ik en de gemeente. Van jongens, werk niet het hinnen. Wat kan wel, wat kan net. Waar leidt de grens? Wat, welke maatregelen kunnen we nemen daarvoor? En uiteindelijk hebben wij z'n allen besloten om, om het terug te laten gaan. En daar ben ik wel heel blij mee. En zoals nou liek het, dan denk ik wel dat het kan. Hè. We zitten hier midden in het centrum van Jereveen, tussen een paar hoge gebouwen, het gemeentehuis van Jereveen, de kerken. En daar trok ik een mooi stikje wien langs. En dat zorgt ik wel weer wat voor verkoeling.
1: Ja, en misschien scheelt het ook dat het op Juntiet is. Dan kwalt het natuurlijk wel stadig om wat ouder. Maar het moet ook opgebouwd worden. Is, hoe is dat eigenlijk?
7: Nou, we hebben met de bouwploeg hebben we maar besloten om s'morgens jaren te beginnen. We zijn een dijjaren begonnen. Dat, mij, dat mocht ik voor de vergunning wel. Dus toen zeiden we van nou, dan hebben we die tiert in ieder geval inhellen. En we wisten natuurlijk dat deze dij natuurlijk extreem was die in de zoe. En dat heb ik zei van jongens, we moeten zwaar je juist ervan, we moeten kleren wijzen. En je hoort alleen nog maar even de noodzakelijke dingen doen. En dat helpt dan wel. Plus dat is natuurlijk de klusjes dan ik meer in de schaduw maak is. Dus op zich gaat iedereen het wel vol.
1: En Jon, Josan, we gaan wat langer terug, maar begin je hem dan ik letter?
7: Nee, we beginnen net letter. We horen dus eerst even aan het programma. En we zoeken even van hoe dat al rent. En wanneer de grutte mee, hè, de hoze zeg maar, komt. En dan hebben we gewoon goed sturen. Hè. We hebben een hele mooie systeem met camera's. Dat, die telt als het ware het aantal mensen. En daar kunnen ze dus precies zien van jongens, het wordt te druk of het wordt net te druk. En dan kunnen ze maar sturen. En op die manier probeer ik het al weer een beetje te regelen.
1: Nou, ik wens Kim in elk geval een heel grote willen en succes. En de holle maar cool houden daar.
7: Dat doen wij, dankjewel.
1: Dat weer Jacco Kuiper van de Night of the Koelmarkt.
0: Alles wat je op dijn mist had, jongens, dus kunt zien en oven.
8: Dit is de dag voorbij.
9: En dit was die in Dokkum nog een welkomstactie van vluchtelingen Houten Waard. Kwam een juster goed 150 mensen bij naar om te demonstreren in tegen de plan van de gemeente Noord-Friesland. Die volgende ziekje werd een asielziekenscentrum komen in voor de opvang van 214 asielziekers. De demonstratie werd georganiseerd door actiegroep Nationale Trots uit de omkrieten van Ter Apel. Onder hudde muziek met anti-AZC-teksten, spondoeken en taspraken lieten de demonstranten von harnieren voor het Sterhuis in Dokkum. En verslaghouder Johanna Brinkman die weer erbij.
10: Wij zijn hier vanavond omdat er plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in Dokkum. En wij vinden dat dit niet de juiste keuze is. Niet omdat we mensen willen haten, maar omdat we vinden dat Nederland zijn grenzen heeft bereikt. De druk op de woningen heeft zijn grenzen bereikt. De zorg, het onderwijs en de veiligheid, we staan al ver genoeg onder druk.
11: Vincent van Nationaal Trots, jullie zijn hier, jullie organiseren dit hier, maar komen niet uit Friesland. Waarom organiseren jullie dit?
12: Wij organiseren dit omdat dit gevraagd is vanuit de burgers van Dokkum.
11: En hoe doen jullie dat precies deze avond? Hoe dragen jullie dat dan uit?
12: Muziek, speeches, een kleine mars wat we hebben gedaan. Nou ja, goed, je ziet het, er is nu niet heel veel meer. Maar er was vanavond een aardige opkomst van mensen die hier inderdaad hun stem komen laten horen op een vreedzame manier. En het is vreedzaam geweest, het is rustig verlopen zonder incidenten en dat is voor ons het belangrijkste.
11: Waarom is het zo belangrijk voor jullie?
12: Omdat er al genoeg geweld en ellende is binnen Nederland, binnen de wereld. Dat schiet niet op, daar ga je het niet mee bereiken, ben ik van mening.
11: Ja, dan denk ik aan Loosdrecht, wat daar is gebeurd. Dat is iets waar jullie de grens trekken?
12: Dat is inderdaad iets waar wij de grens trekken, daar staan wij niet achter.
11: Maar vreedzaam, hoe ziet dat er voor jullie dan uit?
12: Zo, mensen kletsen wat met elkaar, mensen kletsen wat, die drinken wat, die doen wat en die gaan er nou rustig weer naar huis toe en we laten de boel hier gewoon rustig en vreedzaam weer achter. Dat is hoe vreedzaamheid voor ons eruit ziet.
11: Waarom is er hier?
13: Nou ja, ik denk weer maar een chill wordt jarenleden denk ik. Je bent van plan hier naast de AZC te bouwen en ik zet de problematiek om me heen. Ja, ik maak het zien bezwaren, dus daarom BWF van Tjenloer.
11: En wat is dan krijgt om die hennen?
13: Nou ja, ik denk als het in de media is, dan om die hennen. Ik bedoel, wie hij jij ernaast zei gewoon in Dokkum. Dat ging net, nou ja, ik net rooskleurig. En als het om die hennen is, nou ja, de vandalisme, stekpartij en ja, de schummer in trapen of wat er al gebeurt. Nou ja, dat zet we net op de watie.
11: Ik net op vlechteling, echt mensen die het vlechtje van hun situatie en hun eigen loon.
13: Als het echte vlechteling ben dan een beetje welkom, maar ik ga een hekel aan gelukzoekers. Dit jenne komen om de rots te versteren. Ik bedoel, laat jouw vluchtje uit jouw loon omdat er oorlog is. En je creëert hier oorlog, ja, dan ben je meer op het verkeerde adres.
2: Die echte mensen, die echt op de vlucht binnen, komen hier net. Die had ik geen cent voor. Mensen uit Soedan, die komen hier net.
11: En specifiek voor Dokkum vind je dat er al te volle mensen kunnen omringen, maar hoe zeg je dat dan? Het is geen AZC hier.
2: Nee, hier is net naast het zee, maar hier rennen genoeg mensen met hoofddoekjes op de Holland. En die hoeven hier net. Maar dat is net alleen hier, dat is er heel Nederland. Die hoeven hier net meer. Die ben vol.
11: Als we hier om ons heen kijken, dan zien we geen mensen van de lokale politiek. Misschien heb ik hier 1, 2 gezien. Heb je daar zelf mee gesproken?
12: Nee. Nee, moet ik heel eerlijk zijn, nee. Ik heb ze niet gezien, ik heb ze niet gesproken. Maar, wat, nogmaals, wij komen hier ook niet vandaan, dus wij kennen ook de lokale politiek niet. Dus nee, ja, ik heb ze niet gezien.
11: Vind je het jammer dat ze je niet aan hebben gesproken?
12: Het is jammer. Ja, ik had het wel graag gezien dat ze even inderdaad, of met mij, of met een van de andere jongens inderdaad, even een praatje hadden gemaakt. Maar wij hebben nu wel iets vreedzaams uitgedragen, iets positiefs uitgedragen. Waardoor we wellicht in de toekomst wel aansluiting krijgen van ze. Want ze zijn bang dat het op ongeregeldheden uit gaat lopen. En dat is niet gebeurd. Dus dit is ook iets voor de toekomst wat gewoon positiever meegenomen kan worden.

0: Als je hoort wat hoe stikstof juist in de tekst, nee, net alweer stikstof, dan kan hij je vertellen dat het nijs van Joert Wolles het belangrijkste stikstofnijswijze kan jaren. Want niet schrikt had de ministers van Landbouw, van Essen is dat, Karremans van Infrastructuur en de staatssecretaris De Bats van Klimaat de plan presenteert om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Meest in het eerst springend in die plan is dat er zones om natuurgebieden heen komen. Bedrijven binnen zo'n zone die moeten de stikstof iets die het flink naar onderen brengen. Ons scout is collega Tieten Seijens. Ja, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Door haast die bezocht erin te verdiepen, want het is al nog heel vast, hè?
1: Het is correct heet van de naald binnenkomen. Tenminste, die presentatie weer wat jij maar de begeleidende documenten, steeds maar hebben we nog maar correct. Ja, wat er dan allereerst zit te gebeuren, allereerst die zones in die stoon neemt. Dus om 15 grutte natuurgebieden heen komt een zone van een kilometer. En om 85 ongeveer liter natuurgebieden, dat het min mag jet komen zones van 500 meter. Alle bedrijven en het bindere soort binnen zo'n zone die worden rekken terug de maatregel. En omdat het vooral de melkveesector is die een soort stikstof uitstiet, richt het een pad van de plan hem daar specifiek op. Zo komt er een maximum aantal kei de bunder die boeren houden maaien. En als het net slaagt om de stikstof voor een aantal jaren maar tientallen procenten onderen te krijgen, dan komt er een generieke kwatting. En dat betekent dat alle boeren in heel Nederland in de veestepel snijden.
0: Ja, het is een stok achter de door. Dus er moet nog echt wat gebeuren. Ja, dan ben je zelfs heel benijd wat dit van Friesland betreft. Wat is er op dit stuit oer bekend?
1: Nou, allereerst die zones in Friesland. Gaat het om alve zones dat de provincie verantwoordelijk maken wordt om dat dan in goede banen te leiden. En dan gaat het om zones alve dus van 500 meter. De oude vinen vallen daaronder. De bakkenvinen is te dun. De dungebieden op alle fjouwer Friese waadeilanden. De grutte wielen. De oude geest te brekken en de fluizen en de omjouwing daarvan. De rotte gemeente en Brandemeer. Van Oortsmersken en het Wienterpenskar. Nou, bedrijven binnen die zones die maten aan de slag met het rondbrengen van de uitstoot. Maar had minister van Essen correct zijn. Ze krijgen daar alle help bij van de oorhiet. Ze krijgen persoonlijke begeleiding. En het Rijk stelt er 9 miljoen. Miljard mag ik zeggen, voor beschikbaar. En dan het maximum aantal kei de bunder. Dat zou misschien een liedstalboeren treffen kunnen, maar de meesten die hebben wel aardig wat loon. Boeren die hebben hier in Friesland in Trosneet krijgt wat meer als 2 kei de bunder. En de impact van deze maatregel die zal dan in het zuiden van het loon ik volle grutter wijzen, want daar hebben boeren gemiddeld meer kei op een bunder. In Brabant, Biggelix, Fjouwer. Wat ik nog invloed heb in Friesland is dat het kabinet per provincie Schenwal, als er een mogelijkheid is om jeder van dat stikstofslot aan te kennen. Als er natuurlijk terug maatregels die het naam worden, beter van wordt dan zo dat te kennen.
0: Ja, door nemen is het al die zones, de oude vin, bakvinster dun enzovoort. Wat ik nog mis is Drents Friese Wol. Daar zal ik wel wat gebeuren, denk ik.
1: Daar zal zeker wat gebeuren, want dat wordt ik neemt in de list van zones. Alleen nog daarvan is het zo dat Hessa het wat onderverdeeld in provincies die dan, wat ik zei, de Karelhoek om die maatregels er terug te krijgen. En voor de Drents Friese Wold is de provincie Drenthe dat.
0: En dan de reacties, binnen die er al?
1: Nou ja, het is heel vast. Dus de meeste partijen die er belang bij hebben, die binnen gewoon het studeren op die stikken, want het is een flink stapeltje. Het was eerst die en haven dat ze willen wat ze ervan vinden. Maar wat op voorhoorn wel duidelijk wie en al heel lang erkend is dat boeren het allerliefste van alles duidelijk niet gaan willen. Ze willen witte wet van daar binnen. Voor gewoon boeren is dat zelfs nog belangrijker als wat voor consequenties dat haar voor haar bedrijf. Want als ze weten hoe het komt, dan kiezen ze daar maar verder. Nou, een soort boeren die ben ik al lang onder gang, om de uitstoot van stikstof naar onderen te krijgen, omdat ze zelf ook wel in de gaten hebben dat er wat gebeuren moet. Maar nou, de plan duidelijk worden, zullen denk ik toch wel inslaan bij ze, want het budget nogal wat. Maar ja, stilzitten en niet, want dat kan echt niet meer.
0: Nee. En dus moet het teruggaan. Hoe gaat het verder?
1: Nou, ik denk dat het hem allereerst op het Haagse toneel aanspielen zal, want die plan die moet er zelfs omzet worden in wetjaring, spoedwet hier van Essen het zelfs hoor. Ja, en dan komt het parlement in beeld, hè, in eerste de tweede kamer van zelfs. En we zitten met een minderheidskabinet, dus er moet lobbyd worden voor een meerderheid. Premier Jetten die had jeder sign dat er een breed politiek draagvlak houden voor deze maatregels, omdat het sokken ingrijpende plan binnen voor een echt groot probleem. Nou, die meerderheid die lijkt er wel te komen, want Pro en de ChristenUnie die zullen haar in de plannen vinden kennen en mogelijk komt JA21 daarbij. Dan is het echt wel een brede meerderheid. Want ja, 21 jaar, die zal op zelfs het bleed wensen, maar de hurde ingrepen in de landbouw. Maar in de achterban van die partij is de bouwlobby goed vertegenwoordigd. Ja, en bouwbedrijven die willen vanzelfs aan de slag. Nou ja, dat de politiek in een keer akkoord is, dan kan het los.
0: Ja, en hoe zegt dat er dan uit? Wat is de verwachting daar nou van?
1: Ja, nou, Rick wil trots zetten, maar de maatregels die het al naam binnen in gebieden, dat ik het krijg door hier in die zones, want er is al van alles ondergang. Werd het mogelijk is, wil regeer ik nog rap. Ja, er wordt dus al een soort gearworken terug meerdere partijen om probleemsituaties op te lossen. Hinnen, provincie, gemeenten, boeren, natuurorganisaties. En zij zullen mijlkoor verder betinken matten wat voor hokkergebied noodzakelijk en mogelijk is. Nou ja, dat is dus een voordeel, hein? Want de oerlistructuren die binden al van grut pad. Organisaties binden, meesten die kindelkoor. Ja, en dan is het een kwestie van schouders eronder en gaan. Want er zit om dit hele verhaal zelfs een deadline. Het doel maat oer njogen hier in 2034 hellewijzen.
0: Dus zo is het al. Het is al nog heel vast, maar in de rin van het weekend zal er verst meer reacties op deze plannen komen. Dank van al in elk geval, Titus Heijns.
2: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
3: De dij voorbij.
2: Dit is de dij voorbij.
4: De temperaturen die liegen er net om, Joet. Koorden reert in een tal provincies. En het kwik dat naar tropische temperaturen zit. En dan is het altijd hoopje dat het jongens een beetje aakwollet. Gauw al die ruttentje me korriepen. Ja, want sliepen in een warme kamer, dat is net voor elke nier een feestje. Maar hoe houdt de warmte een beetje vol in die bed? Daarvoor hebben we Johannes Krol in het lippen roppen. Johannes, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag.
4: Dat is sleep-expert. Kun je toch zelf een beetje goed sliepen met deze warmte?
5: Ja, nou, ik vind het ook wel een uitdaging, eerlijk zijn. Ja. Als in zo'n hittekamer komst. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, bijvoorbeeld, dat mensen hun direct wat meer bidel houden. Dat ze net de hele tijd denken, wat is die heat? Maar gewoon denken van, ja, het is het hoor. En gewoon maar even een beetje rustig blijven. Dat helpt op zich ook al wat, denk ik.
4: Ja, dat kan ik nu wel wat intinken. De mindset met goed wezen.
5: Ja, precies. Als de hele tijd iets wat is heat, dan daar wordt het beter van. Ik zit altijd meestal een ding rond een pinguïn die van een grote ijskast in de zee doet. Dan haast een hele oorlijke dag, dus ik precies.
4: Ja, dat is ik zo. Maar dat is eigenlijk ik die belangrijkste tip. Jou die erbij
5: deel? Nee. Nee, er zijn wel andere dingen. Ik denk dat als het dan toch warm is, dan is het bijvoorbeeld wel toek om onder een lauwe douche te gaan. En dan net een hele koude douche, want daar gaat je lichaam verschrikken en dan gaat hij juist erop warmen, maar een beetje lauw wetter. En dan gaat het bloed van je lichaam gaat eigenlijk naar de boetekant daar en dan jouwt hij het makkelijkste de warmte aan. Dus als de vaderste berg even lauw doucht, dan is het verminderd dat het makkelijker aankoolie kerst. Dus dat is in ieder geval iets wat ik meestal wil adviseren die het eerste warm haalt van geen even onder de lauwe douche in en geen dan op bed. En dat helpt vaak ook wel. En wat ik dat wank is, is bijvoorbeeld, dat zucht ik wel vaak. Mensen die het warm krijgen, die lizen de voeten, boeten de dekkers.
4: Ja.
5: Want onze voeten binnen eigenlijk wel een beetje ervan maken om warmte kwijt te rijden. En wat dan ook wank is bijvoorbeeld, ik ben net een koud water, maar een beetje cool koud water te pakken, in een flesje te doen en dat lijst bij die voeten daar in bed en daar haast de voeten zien aan. Dat helpt ik heel goed.
4: Oh, dat is ik lekker cool in die.
5: En dan had ik gewoon eigenlijk hele simpele dingetjes, best al wat met kerst, denk ik. Want ja, een heleboel mensen gaan net een airco of zo, dus dan mag dat oor betinken. En wat ik wat dwang kerst is natuurlijk onder een tin lekkertje lezen gaan en dan als mij een levenspartner, zeg maar, zeggen, te geren op je bedlijst. Kist ik nog zeggen van, we nemen allebei de juwet even een eigen lekkertje. Dat net dat hele hitte lichaam.
4: Nee.
5: Zien die ongelijkt. Ik ben zelf heel warm en mijn vrouw volle minder. Dus die zei het een keer voort. Dus dan is het wel toe om een beetje een beetje afstand te houden.
4: Ja.
5: En dan even een eigen lekkertje. Dat is ook wel een toekomst, denk ik.
4: Ja, want is het wel toe om onder iets lezen te geren? Of kist ik gewoon alles van jou
5: zoeken? Nee, ik kreeg ook gewoon natuurlijk gewoon lezen gaan. Alleen wat er natuurlijk ook wel vaak speelt bij mensen is dat er dan ook nog wat neven in de kamer binnen bijvoorbeeld. Ja, dat is alweer wat ingewikkelder. Maar in principe kreeg je natuurlijk ook gewoon zonder een lekkertje gewoon op bed lezen gaan. Dat kan prima. Ja.
4: En de binnensoort meisjes zeggen van ja, maar ik sliep zo min en dan ben ik zo verrig hoe dat is. Met wie is dat zwaar genoemd, Martie?
5: Nee, dat valt door daar. Ik denk dat mensen dat vaak meer in de holle betinken dat het zo is. Maar in de praktijk is het zo dat we kunnen prima een nachtje zonder sliep. Of zonder, ik bedoel maar, een kwaad nachtje sliepen, dat is geen enkel probleem. En nevens wie wordt het men, je kan weer koud dat ik goed begrijp. Dus dan hebben we dit ook aan. En dat kunnen we in principe als meeste prima hoor. Dus een beetje daar onderdeel je aan en denken van het valt daar wel wat daar. Het komt wel wat kleren, dat helpt denk ik echt wel.
4: Ja, nou ja, dan komen we eigenlijk weer bij we ik begon binnen. Gewoon accepteren dat het zo is.
5: Ja, dat is denk ik wel belangrijk. Hoe een paar dagen is ver oer. En wat we dan zelf nog wel eens bedenken als huishouding is... uiteindelijk is het natuurlijk wel een uitdenking van waar is het kast in het huis. En dat is vaak beneden in de kamer. En wat we dan nog wel eens doen is... dan zoeken we van alle kamers onze matrassen naar beneden daar. En ik heb het mijn koor beneden op de vlier liggen in de wenkamer. En dan maakt het er gewoon een sliepfeestje van.
4: Nou, hoe leuk is dat, hè?
5: Ja.
4: Dat is dat toch fantastisch. Ja, dat is wel heel warm om al die matrassen eronder te slepen. Maar dan moest je er niet meer even in te zetten.
5: Ja, precies. Nou ja, maar dat is ook gezellig. Je heeft mij koor een nachtje op je kamer liggen. Wanneer doe je dat nog eens?
4: Ja, nee.
5: Dat had ik wel weer een speciaal sfeer.
4: Maatje van de neet een deugd.
5: Zij is het.
4: Oké, okay, nou, en een koud wetterflesje mooi in bed. Tin lekker zien, netje in mijn koron lezen en accepteren. Nee. Dat binnen de sterren.
5: En een beetje lauwwarm douchen. Ja,
4: en lauwwarm douchen. Ja. Johannes, dank u wel en lekker koesen vannacht.
5: Ja, je merkt.
4: Dank je. Hoi.
5: Hoi.

0: Ja, een skof lang is het warm. Goed, bijzonder warm, met temperaturen rond wel zo'n 30 graden. Het zorgt net alleen voor mensen die het warm hebben, maar ook voor problemen op de dik. Troch de hitte kunnen stielbregen uitzetten. Rijkswettersteert houdt daarom verskate bregen in Friesland extra goed in de gaten en kollet ze wanneer is mijn wetter. En het vierde Jamie Tal van Rijkswettersteert die vertelt hoe ze dat kijkt door en waarom.
1: Net als wij mensen hebben ook bruggen last van de hitte. De meeste bruggen zijn van metaal gemaakt en metaal heeft de eigenschap dat als het heel erg heet wordt, dan gaat het uitzetten. En daarentegen als het koud is, dan gaat het juist inkrimpen. Maar we hebben dus nu met de uitzetting te maken. En ja, zo'n brugdek dat kan soms wel tot centimeters aan toe uitzetten. En daardoor past het gewoon niet meer goed in de constructie die we ervoor gemaakt hebben. Ja, en op zo'n moment blijven dan dus de slagbomen dicht. En dat betekent dus dat het wegverkeer er niet langs kan. Totdat we uiteindelijk de brug gekoeld hebben. En de brug weer op zijn juiste plaats valt. Maar dat kan soms wel uren duren voordat we zover zijn.
2: Ja, dus daarom wil je hem dit eigenlijk vaarwijzen, terug het koelen in.
1: Ja, we proberen inderdaad de bruggen zoveel mogelijk te koelen. Dat doen we met water. En ook op verschillende manieren. En met dat water inderdaad kunnen we dat staal, de temperatuur ervan zo laag mogelijk houden. Zodat die uitzetting eigenlijk niet plaatsvindt of zo min mogelijk plaatsvindt.
2: Ja, en om hoeveel Friese bregen gaat het dan ongeveer?
1: Nou, in Noord-Nederland gaat het in totaal om 4 bruggen, waarvan 2 in Groningen. En in Friesland hebben we tot nu toe alleen brug Spannenburg en brug Skulenborg op het oog. Dat zijn bruggen waar we in het verleden met eerdere hitteperiodes ook problemen hebben gehad. En daar hebben we dus koeling voor ingeregeld. Bij Spannenburg gaat het echt om lokale loonbedrijven die we daarvoor via onze aannemer inhuren. En die dan met een giertank met water of met leidingen gewoon het wegdek nat sproeien.
2: Ja, maar water uit het kanaal, de sleet, neem ik aan.
1: Ja, uit het kanaal of soms gewoon inderdaad vanuit blusputten. En bij Brug Skulenborg hebben we in het systeem zelf een installatie zitten die ervoor zorgt dat die brug gekoeld wordt. Maar door het ontwerp van die brug, die is natuurlijk heel lang. En die zakt ook een klein beetje door. Vooral voor zo'n voor dat type brug merken we dat uitzetting echt wel extreem is.
2: Ja, want ik zou zeggen, alleen aan deze twee bregen van Jim van Zels, er zijn ook wel gemeentelijke bregen die het nog wel kwallen willen. Maar waarom deze bregen wel en oren net? Waar leidt dat toe?
1: Nou, vooral omdat we met deze twee bruggen dus eerder al problemen hebben gehad tijdens eerdere periodes waarin het heel erg warm was. Dus daar zijn we een soort van op voorbereid. Dus die hebben we al goed in het vizier. Dat betekent niet dat we met andere bruggen niks doen. Maar we staan daar gewoon stand-by. Dus als er in de komende dagen zich een probleem met een andere brug voordoet, dan gaan we met de aannemer en eventueel lokale partijen gaan we daar zo snel mogelijk te plaatsen om die bruggen te koelen. Maar vooralsnog hebben we daar nog geen signalen van bruggen die nu in storing staan.
2: Nee, nou dat is in elk geval mooi. Ik lees ook nog dat ze in Zuid-Holland dat het daar zo bot wie dat metaal dat uitzetten dat ze daar echt stikken eraf sliepen. Is dat van je mek nog een soort neetgreep of is dat net te sprake?
1: Nou, dat kan inderdaad altijd eventueel een noodgreep zijn, maar in Friesland is het volgens nog niet zo extreem dat we echt stukken af moeten slijpen. Nee, vooralsnog kunnen we het hier met het koelen van de brug kunnen we prima af. En zorgen we gewoon dat de brug wel bediend kunnen worden, maar dat het uitverkeer ook nog groter heen kan.
2: Ja, Guillaume den Nacht zegt mij terug eigenlijk. Hoe lang worden die bregen kollen?
1: Nou ja, in principe blijft het hele weekend nog warm. Dus we blijven, totdat het echt gaat afkoelen, blijven we deze maatregelen gewoon houden. En blijven we gewoon koelen. En vanaf maandag zou de temperatuur dusdanig omlaag moeten gaan dat het... Dat de bruggen weer gewoon normaal moeten kunnen sluiten. Tenminste, daar gaan we vanuit.
3: De beste interviews en reportages van Joert.
4: Alles wat er speelt.
5: Dit is de dag voorbij.
4: Kom op Friesland.
6: Mooi een droegpak tussen de windservice, op een bootje tussen de scootjes of mooi een drone heeg boppen het wetter. Van fotograaf Jelte van der Meer giet geen uitdaging te vier. Wat begon als een hobby na een auto-ongeluk groeide uit tot een grote passie. En sindsdien is er een bekende verschijning in de wettersportwraad en luidt de mooiste momenten op en om het wetterfest. Jelte, goeiemiddag.
5: Ja, goed ding. Ben je stil van?
6: Ben je er stil van? Nou, wat mooi. Dat hoop ik net, want er moest nog wel even wat vertellen aan u zelf.
5: Oh ja, dat toch de versie.
6: Ik zou kreeg de bist nou in auto-ongeluk bist al eigenlijk begon maar die hobby wat verder op te pakken. Hoe koer dat?
5: Nou, vroeger ik bij een fotograafwinkel werk in Balk, bij Doer de Vries. En denk ik ben ik begonnen eigenlijk mooi simpel fotowerk, maar ik ben er eigenlijk gestopt. Toen zei de psycholoog.

0: op, maar waar ik gewoon heel gutter het gewoon rond eigenlijk. Dat ik eigenlijk oervoor wat bij ben, maar alle wettensporten eigenlijk, WK's, NK's. En ja, dat doe ik steeds meer uit, zeg
1: ja,
0: maar.
1: En toch ik het koetsje zil, wat eerst net mocht.
0: Nee, dat weet ik nog wel, maar nou, jongens, maar zie ik even op het bord. En vrij was ik filmen, jawel. Nou, ik zie het op het bord, ik ga filmen. En dan ben ik me 2 minuten van de station boord houden in de auto. En toen bel hij me op, zag ik, de politie hier al bij mijn boord. Want ja, ze gaan drone aan leren. Nou, toen ben ik maar mijn stappen met de SKS.
1: Ja, oké. Okay. Dus de SKS, dat zou je zo net meer. De IFKS wel, toch?
0: Nee, de IFKS ook alles maar eigenlijk. Ja. Maar dat is eigenlijk dankzij mijn neef. Meneer Luijten, zeg maar. Dat is Richard Helfvaart. Die zag, dat was een keer mooi man, ja, zullen. Ah, ik denk, nou ja, dat moet wel leuk. En ja, toen zei ik een beetje start misschien dat ik eigenlijk wat meer die kant op kon. En ja, daar riep ik wel welkom. Maar
1: ja,
0: alles.
1: Ja.
0: En dat is gewoon prachtig. En in mijn eerste zielwedstrijd heb ik me hier. Mijn spitsje van Doek van Martina. Ik eerste keer in mijn leven heb ik echt een westerse mooie concert. Maar dat hier waar raadplak gemaakt, want ik zie gisteren voor een moment met mijn camera pakken worden. Dus ik zie de moeite mooi. En op de rest zit ik erom in om een eentje te bij Schwert. Ik met net zien, want er gebeurde gisteren volle mooie dingen omheen.
1: Ja, ook nou, prachtig.
0: Ja. En het zijn weer passie een beetje maar groeit. En eigenlijk ben ik er een beetje foto's van aan eigenlijk.
1: Nee, want wat maakt die wettensport voor Dijs zo speciaal?
0: Ja, ja, het is stuurtjes, joh. Het is een heerlijke gevoel van het heeft een zielboord. Ik als had verhalen bij hoe het ook ontstaan is, maar de stuurtjes, de stuurtjes, Grinien, Riet, wat het betekenis is. En zo in Gaston, en ik hoe het vroeger ook druk was, maar de gevoel van Sean, Groen, Stromp. En dat is een prachtig iets, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. En dan denk ik, ja, op iemand met een droom vind ik het zo mooi om op film te zetten. Nou ja, dat vind ik wel machtig, zeg maar.
1: Ja, nou ja, daar is dus maar die droom bezig. Maar dan maken ze echt foto's, actiefoto's. Wat vind je nou het mooiste om te mooi te zien?
0: Als ik op de persbord zit, dan is het mij eigenlijk. Dan zit ik naar de studie te zien. En Lord of Money eigenlijk, voornamelijk. En wat doggen die? En als die op mijn hinder zit, van er gebeurt iets. Dan heb je een mooi strak gezicht. En ik probeer eigenlijk een mooie foto's van te maken. En dan hebben we altijd mooie persboorden, altijd een heleboel skippers. Die brengen mij op alle plakken, weet ik, kom mooi. Zonder de persboord zelf in gevaar te brengen, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan is het emotie, het gevoel van het skutje. Maar doe man, ik probeer een foto te krijgen, zeg maar.
1: Ja, en dan zit er ongeveer 800, heb ik begrepen.
0: Per wedstrijd,
1: ja, dat snap ik. Maar en de blauwe dan uiteindelijk maar een stuk of 30 uur, die is het echt ergens opzest.
0: Ik probeer dat iedereen op foto te krijgen. En noodzakelijk is het mij eigenlijk de C-klasse, B-klasse, Lux A.
1: Ja.
0: De grote A, ja, de rest altijd al, Tom Koorn en hoorde fotografen aan boord. Ik denk van, ja, die krijgen nog aandacht. Dus ik probeer eigenlijk de Lux de hoorklassen eigenlijk. En dan ben ik maar begonnen ik, om die zo vol mogelijk foto te zetten. Zou die in ieder geval, ik heb ik rug de foto's van die.
1: Ja.
0: En dat in mijn stek altijd best. Alleen nog, vorig jaar is er tv begonnen, IFKS TV. Ja, dan is die persboord, de eerste wedstrijd bezet. Ja, dan kan je moeilijk foto's nemen. Dat vond ik misschien moeilijk vorig jaar.
1: Ja.
0: Maar goed, Ricky is gewoon een channel, dat vind ik niet. Zeg maar alles.
1: Wat is de meest bijzondere foto die Stom maken heeft? Waar is het meest grutskop?
0: Nou, die met Sjoeke Maar. Die 2 lieden. Dat wie het eigenlijk is, een fietsseizoen voor die verkeerslieten. Dat er heel veel vrienden hier, heel veel wedstrijden waren oud. En toen heeft het met Sjoeke Maar op Maas en Inga wedstrijd hier. En toen werd hij niet echt vies, zoals. Nou, toen is het eigenlijk 2 groepen, de A en de B. En die zitten, het was weer onverschild, maar er weer zulke golven. Nou ja, dan zit achter de scutjes en dan zit dat fiets van blauw is de scutje, mooie kleren van Friesland, shirtjes jongen. En dan mooi zijn achter en dan zit in de volgende nog helemaal shirtjes voor de scutje. En de achterkant zit dan mooi door de scutjes in het geheel. En dan dat vind ik, dat krijg je ook type zelf van. Daar kijk ik nog van genieten. En dat denk ik maar de wissel zelf. Dan heb ik best wel trouwens deur voor ik heb mijn eigen foto's. Dat ik dan pas genieten niet van wat maken heb. Meer heb ik dat niet van het.
1: Nee, dat is eerst even
0: met 10 in de ontwikkeling, ik was al ijzer en dan is dat clear. En dan een hele week voorbij is en dan begin ik pas te zeggen, oké, dan ga ik eigenlijk een foto maken.
1: Ja, want
0: dan is het sarap, zeg maar.
1: Ja, snap ik. Ja. Nou, die foto die is niet correct beschreven, dus die litten wij nou ook op televisie zien. Dus mochten ze toevallig de televisie on hebben, dit is dus de foto met Jelte, het niet correct door hier. Ik wens jullie nog...

0: Ja, want je hoort koren oranje en temperaturen rond de 32 graden. En dan is verkoeling meer als welkom. Komt wat dat betreft goed uit. Want hier beloft zwembad De Dobbe in Noordwaarden viert dit weekend het 50-jarig bestaan. Vanwege de hitte is het programma een beetje onpast, maar er staan er nog altijd alle keer activiteiten op het programma. Daar wil ik graag meer over weten. En daar hebben we ook contact met Stefan Oostra van datzelfde zwembad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe hebben jullie dat programma precies aangepast? Want je zou toch zeggen, ja, met deze temperaturen, dan is een duik in het water, dat is precies wat je nodig hebt.
1: Nou, dat is zeker weten waar. En dat gaan we ook zeker doen. We hebben alleen vanmiddag zouden we een fotomoment organiseren. En die hebben we eruit gegooid.
0: Ah, oké. Okay. Met nog hoog bezoek, geloof ik ook, hè?
1: Ja, in ieder geval met onze burgemeester en de wethouder die zouden komen. En we zouden met een aantal oud-collega's zouden we even een kleine mini-reunie organiseren.
0: En jullie konden de burgemeester en wethouders niet verleiden om een duik in het water te nemen?
1: Dat hebben we uiteraard wel besproken. Maar ze kwamen even voor een officieel moment.
0: Ja.
1: En nou, we hebben gezegd, met deze temperaturen is dat misschien niet helemaal het meest verstandig om te doen.
0: Nee, precies. Het is natuurlijk dan wel twee dingen die bij elkaar komen. Dat jubileum van jullie bestaan 50 jaar. En die hoge temperaturen. Dan zou dat best wel eens kunnen betekenen dat het topdrukte wordt.
1: Dat zou heel goed kunnen, want ja, met deze temperaturen vinden mensen toch heel gauw de weg naar het zwembad. En daarom hebben we natuurlijk nog wel heel veel andere activiteiten die gewoon doorgaan dit weekend. Dus ja, wij hopen natuurlijk op veel gezelligheid wat dat betreft.
0: Wat kun je wat meer vertellen over dat programma? Dat een zwembad 50 jaar bestaat, nou, dat hoor je niet heel vaak meer volgens mij. Dus dat is wat dat betreft wel bijzonder. Hoe staan jullie daar precies stil bij?
1: Nou, wij doen wat extra's. We weten natuurlijk ook, mensen die komen naar het zwembad en die willen gewoon graag lekker zwemmen. Daarom zouden we dus afgelopen, of in ieder geval vandaag, zouden we daar even stil bij staan bij een historisch moment dat we zouden herbeleven. Nou, dat gaan we niet doen. Maar wat we extra gaan doen is, vanavond hebben we een disco. Dus er komt vanavond een DJ draaien. En normaal gesproken zijn we op vrijdagavond gesloten. Maar we zijn nu extra open voor een disco moment. Waarbij er lekker gezwommen en gefeest kan worden. En daarnaast hebben we het hele weekend hebben we een puzzeltocht door het zwembad heen lopen. Met allemaal weetjes, vragen, historische dingetjes over het zwembad. Die mensen kunnen volgen. En we hebben wat extra personeel ook dit weekend. Nou, wellicht een aantal extra ogen zijn ook fijn. Maar we gaan wat spelletjes doen in en rondom het zwembad. Om net even wat extra's te doen dan normaal.
0: Want je hebt het over de historie van het zwembad. Weten jullie daar nog veel van eigenlijk?
1: Ja, daar weten we wel wat van. Maar in de loop der jaren zijn er natuurlijk ook heel veel nieuwe medewerkers begonnen. En daarom hadden we ook dus voor vanmiddag veel oud-collega's uitgenodigd om daar juist ook weer eens even bij stil te staan. We hebben in de archieven natuurlijk wel veel foto's gevonden. We hebben in de loop der jaren wel heel trouw personeel gehad. Dus ook echt wel mensen die jarenlang bij het zwembad hebben gewerkt. Dus we kennen wel wat verhalen. Maar goed, het zijn verhalen die we horen, die we kennen. En wij maken natuurlijk weer onze eigen verhalen.
0: Ja, en dat stukje programma wat nu dan niet doorgaat, wordt het dan verschoven naar later? Of is dat gewoon helemaal van de baan?
1: Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ik vermoed wel dat we met de oud-collega's, daar hebben we nog steeds wel goed contact mee. Alleen, we hebben naast het buitenbad ook een binnenbad waar mensen gecombineerd ook veel hebben gewerkt. Dus ja, we willen daar zeker nog even aandacht voor vragen. Maar daar hebben we op dit moment nog niet over nagedacht. We hebben gisteren eigenlijk besloten, het is verstandig om het moment niet door te laten gaan. Dus daar komen we op een later moment nog op terug.
0: Ja, en wat dat betreft is het ook wel bijzonder misschien om op dit jubileum te vieren op de manier waarop jullie dat het beste kunnen doen. En dat is door verkoeling te bieden eigenlijk, hè?
1: Precies, ja. En dat kan bij ons altijd. We hebben een hele, voor de mensen die het kennen, een mooie ruime locatie. Met ook relatief wat water. Dus daar kan heerlijk vandaag eventjes de verkoeling worden opgezocht.
0: Nou, genieten van vandaag. Stefan Oostra dus, van dat zwembad De Dobbe in Noordwaarden.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: De dijk voorbij. Omroep.
2: Friesland.
3: De warmte en Code Oranje, je kent er het omheen en je kent er ook niet altijd ontkomen. En dat vinden we zeker bij hoenenpension Drachten. Op dit stuit zitten er meer dan 100 hoenen en Mat Lianne Schierhoorn van het pension heel goed denken om de zoens van de besten. Ze kennen net zitten, alleen toch de hymien, kennen ze wat warmte kwijt. En daarna maakt ze het programma heel onpast.
4: We doen maar de hoentjes lekker rustig gewoon, super warm natuurlijk. Dus van de morgen ben alle hoentjes alleen lekker uitwest. Op de laan jullie en op een deel. Nou, in de midden is het vierste warm ervoor. Dus dan gaan we gewoon lekker maar de hoentjes op de speelplaats. Op de piek van de dui dat echt het allerwarmste is, dan zitten ze gewoon lekker in de kennel. Die kennels die koelen er vlieren van. Hè, want hoentjes die kooien oud via de voeten, via de buik en via de bek. Zorgen ervoor dat de vlieren gewoon lekker koel en wiert binnen. Dat iedereen lekker ski- en drinkwater had. En op de speelplaats, waar ze morgen zijn, eind van de midden opginnen, daar gaan we lekker zwembadje. Zij kennen ze lekker, lekker in het wetterbadje. Via de kruis Oedij op het warmste van de dui nog al die lekker een ijsko. En dat is gewoon wetter, maar hoenenkoekjes. Sommigen hadden komkommer in, sommigen hadden blauwe bessen in voor de hoen die allergisch binnen. Dus ja, zeg je dat hier een beetje Oedij met de warme dagen.
5: Hoeveel hoen neem je nou?
4: Op het moment precies te wijzen 112. En we eindigen hier op 101.
5: Hoe heet deze hoen?
4: Pasja.
5: Pasja, daar is wat in de hand. Volgens mij vindt Pasja dat wel lekker.
4: Ja, een ijsko, dus je weet toch helemaal hoe laat het is. Ze kunnen eigenlijk net wachten.
5: Nou, was wel jij, hè? En we staan hier omringd met allemaal badjes, met wetten erin. Wat staan we hier?
4: Dit is dus een speelplaats, een ontdekte speelplaats. In de winter is het ideaal, want als het regent, dan kennen ze hier gewoon een badje. En in de simmer is het ideaal, want dan staan we gewoon lekker in het skaat. In de simmerdijzen hebben we altijd je zwembadjes staan. We hebben vaak twee grote baden, van de grote hoen en één pierenbadje noemen we het dan, van de lietskes. Daar kan ze lekker in zwemmen, maar dat hieten we aan.
5: En ik zag hier boven nu is allemaal doeken. Waar ben je die voor?
4: Dat zijn schaduwdoeken. Die zorgen ervoor dat de kennels ontdekt binnen. We hadden eieren besteld naar je schaduwdoeken. Zodat het de bedoeling is dat eigenlijk hoe alle kennels en hoe alle daken schaduwdoeken komen te staan. Die is in de pas een beetje kwijtrekken. Dus we hebben eigenlijk alles al, alleen de pijl nog net. Dus iemand nog een binnenkomen en dan nog een op maat zagen worden. En dan, dan krijgen we straks van het simmer dat dan alle kennels, de boetenkennels en de binnenkennels, al je in het schaat zien. Zodat de zinnen ik net regel direct op het dak kan komen.
5: En hou je hem zelf dan wat uurtje?
4: Ja, we doen rustig gewoon. Nou ja, rustig gewoon voor zover het kan. We gaan binnen lekker een airco, maar boeten dan is het wel lekker warm. Voor ons is natuurlijk nog steeds wel hard werken in verband met alles koel houden, alles uitdelen, alles in de gaten houden, dat iedereen nog wetter had. We gaan nog steeds druk, maar dan maar oren taak. Normaal is heel veel uitlitten, maar dat is nou op dit moment wat rustiger, dus dat is dan wel even lekker. Maar we hadden zelf al je lekkere ijsko's. Van klant krijg ik wel ijsko's. Iedereen houdt een combinatie in de gaten, dat iedereen ook nog drinkt. Dus het is oorsdrogs is maar.
3: Zij Lianne Scheerhoorn van Hoenenpension Drachten.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen.
0: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofreegje.
3: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: No in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas storten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk vanavond gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembélé en vielen in de eerste 32 minuten van de wedstrijd. Het andere duel in groep I, Senegal-Irak, is nog bezig. Senegal staat met 5-0 voor. Dat betekent dat Frankrijk groepswinnaar is en dat Irak uit het toernooi ligt. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
15: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Nou, u mag best weten, ik heb de hele dag in spanning gezeten. Om het half uur checkte ik het weerbericht. Met kloppend hart. Gaandeweg de middag werd ik wat geruster. Dit record kon mij niet meer ontgaan. Maar helaas, het is net even anders gegaan. En ik zal mijn verlies moeten nemen. Want ik word dus definitief niet de oogpresentator die op de heetste dag ooit dit programma heeft gepresenteerd. En mocht u het zich afvragen, die allerwarmste dag was 25 juni 2019. En toen zat hier Wilfried de Jong. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het Veteranendag. Het défilé gaat niet door vanwege de warmte. Maar de koning komt wel naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hoe beleven veteranen dit tijdsgevricht waarin er veel meer aandacht voor defensie is dan in hun tijd? Ingmar Heitse komt langs met de mooiste gedichten over de hitte. Wilma Borgman praat ons bij over de stikstofplannen van het kabinet. En we ontvangen een jonge boer, omdat we benieuwd zijn naar wat hij vindt van de stikstofplannen. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 26 juni.
2: Meteen om middernacht was er al een vervelende mededeling.
3: Ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
2: Festival DEFCON 1 werd stopgezet vanwege de hitte.
4: Als het zo warm wordt, dan is het eigenlijk gewoon een garantie dat er dingen kunnen gebeuren.
2: Al heerst bij de meesten toch vooral
5: een kutgevoel, maar ja, ik ga wel naar mijn kinderen, ook goed.
2: In de Amerikaanse stad Kansas geen code rood, maar code oranje.
6: Team Netherlands is amazing. I want the Netherlands to play here every match.
2: In het holst van de nacht speelde het Nederlands elftal tegen Tunesië.
7: Ik weet niet heel veel van voetbal, maar de sfeer is echt top.
2: Deze kinderen mochten vanwege de wedstrijd extra lang opblijven.
8: Ik heb wat snoepjes mee, waar je energie van krijgt. En ik denk dat de rest me wel wakker houdt.
2: En gelukkig voor hun viel er al snel wat te juichen.
9: Goeie aanval en Brobby bijna, maar hij hoeft hem niet binnen te lopen. Het is een eigen goal. En Van Dijk, en daar gaat de volgende bal.
2: Niet iedereen haalde het eindsignaal.
10: Helaas is het wel de moeheid die binnenkomt.
11: Jij gaat naar de slaapzaal.
10: Ja.
2: Maar toen viel er alsnog een goal.
12: Gakpo op het 5 meter gebied. En die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal.
2: En met die laatste goal was iets bijzonders, wist Omroep Zeeland.
13: Er is geschiedenis geschreven vannacht. De eerste Zeeuwse goal ooit op een WK of EK.
2: En dat werd gevierd in Van Hekkers geboorteplaats.
14: Hey! En wij leven allemaal mee met het dorpje Arnhemuiden. Het is gewoon genieten.
2: En toen de wedstrijd eindelijk was afgelopen, volgde een plaknacht.
15: Dan slapen we buiten, denk ik, vandaag.
16: Slaappil. Dat helpt altijd, ja.
2: Tegen de ochtend was code oranje weer veranderd in code rood. En dat viel zwaar voor sommigen.
17: Wat herinner jij je ervan?
18: Niks. Niet toch?
2: In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers van de aardbeving. Deze Nederlander maakt het mee.
19: Alles viel op de grond, paniek. Iedereen naar buiten, stenen, regen.
2: Er is veel hulp nodig.
19: Ik denk dat de behoefte nu is aan honden. Ja, want er moet gewoon gezocht worden.
2: Een Nederlands team schiet de hulp.
20: Ja, wij verwachten daar toch wel een rampzalige situatie aan te bieden. Hè? Dus een ramp.
21: En gewoon te gaan zoeken, vinden en redden.
2: En in eigen land ging het natuurlijk maar over één ding.
22: Dus wat vandaag, het lijkt wat Zuid-Frankrijk.
23: Veel te warm.
22: Ik vind het lekker.
23: Ik zat op kantoor lekker met die airco aan bij 22 graden.
24: Dit is zo extreem.
2: Lokaal werd het meer dan 39 graden.
25: Het is echt te warm. Echt te warm.
2: En je zal maar trouwen vandaag.
26: Ja, je moet er gewoon niet te veel aan denken. Het is een hartstikke leuke dag, zeg maar. Het gaat om ons tweeën, zeg maar. En je moet gewoon genieten. Je moet niet denken aan de warmte. Dan valt het allemaal best wel mee.
2: Al kan het voor sommigen niet gek genoeg.
27: Code oranje, code dit, code dat. Maar mij niet uit. Ik ga gewoon lekker in de zon zitten. Heerlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Ewout de Jong.
0: De Volkskrant signaleert een nieuwe vorm van online haat op sociale media. Filmpjes gemaakt met kunstmatige intelligentie waarin politici worden afgetuigd, gemarteld of zelfs vermoord. Een van de makers waarmee de krant sprak heeft 22 filmpjes met premier Jette gemaakt. Daarin wordt Jette door president Trump uit een vliegende helikopter gegooid, in elkaar geslagen, en hij zinkt vastgebonden aan bultrug Timmy naar de bodem van de zee.
2: Wetenschappers en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen. Want hoe ver kun je gaan met het maken van dit soort filmpjes die door snelle technologische ontwikkelingen steeds realistischer ogen? Ook andere AI-kanalen hebben grappig bedoelde filmpjes met politici in de hoofdrol. Maar de mate van geweld in de zojuist genoemde video's maakt deskundigen ongerust.
0: Gezocht. Demontagemonteur van buitgemaakte NAVO-apparatuur. Citeert Trouw uit een Russische vacaturesite. Na de zoekopdracht maatschappelijke dienstverlening. Rusland kampt met een enorm tekort aan arbeidskrachten, zowel bij het leger als in de civiele sector. Maar op de vacaturesite leiden veel zoekopdrachten naar een functie in het leger, dat verder ook een riant salaris en een tekenbonus biedt.
2: Het wijst erop dat het Russische leger de grootste moeite heeft om de verliezen aan het front in Oekraïne te compenseren. Wie verder zoekt op banen bij Defensie kan ruim 10.000 vacatures vinden. Van infanterist tot dronepiloot. Het leger probeert mensen weg te kapen uit de civiele sector. En daardoor is daar inmiddels een tekort ontstaan van zo'n 1,5 miljoen arbeidskrachten.
0: Alle nieuw verkochte auto's in de EU moeten vanaf volgende maand een noodremsignalering hebben en een camera die het gezicht van de bestuurder in de gaten houdt. Dat is nieuws in het AD dat signaleert dat er steeds meer rijhulpen in de auto komen. De noodremsignalering laat de remlichten knipperen bij een noodstop. En die camera houdt in de gaten of de bestuurder wel op de weg let en waarschuwt als die te lang wordt afgeleid.
2: De afgelopen jaren zijn steeds meer systemen verplicht geworden in de auto. Zoals snelheidsassistentie, rijstrookbewaking en ook noodremassistentie die automatisch remt bij een dreigend ongeval. Volgens deskundigen kunnen al die maatregelen samen in Europa meer dan 25.000 levens redden en 140.000 ernstige verwondingen voorkomen in 2038.
0: Code Rood slaat een gat in de omzet van festivalondernemers, kopt het Financiële Dagblad. Het regende de afgelopen dagen afgelastingen voor festivals vanwege de hitte. En dancefeest Defcon One maakte de grootste dreun. 70.000 bezoekers moesten naar huis. Eén kleine meevaller voor mensen die niet zo snel weg waren of weg konden. Gratis eten, want de mensen van de foodtrucks vonden het zonde om alles zomaar weg te gooien.
3: Deze onderwerpen uit.

0: Adele, Water Under the Bridge. Een ingrijpend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2035 met bijna 50% is gedaald. Maatregelen die de boerensector hard zullen raken, maar die nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen. Het kabinet presenteerde vandaag die maatregelen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Ja, hoe ingrijpend is die maatregel eigenlijk?
1: Nou, voor veel boeren zullen ze inderdaad ingrijpende gevolgen hebben. En waar hebben we het dan over? Veel uit het pakket was eerder al uitgelekt. Rondom 15 natuurgebieden komen zones van een kilometer en rond 85 andere natuurgebieden komen zones van 500 meter. En binnen die zones gaan er echt strenge regels gelden. Mm-hmm. En dat zal voor veel boerenbedrijven binnen die zones betekenen dat ze misschien wel moeten verhuizen, innoveren of misschien zelfs wel stoppen met hun bedrijf, zodat die stikstofuitstoot naar beneden gaat. En wat het kabinet ook wil, en dat ligt ook heel gevoelig, mm-hmm, er komt een maximum aan de hoeveelheid vee die een boer per hectare mag houden.
0: En komt u deze plannen ook de door de boeren zo gevreesde gedwongen onteigening voor?
1: Nee, althans zo noemen ze het niet. Maar voor sommige boeren zal het wel betekenen dat ze gedwongen worden om met hun bedrijf te stoppen. Het kabinet mikt in eerste instantie op vrijwilligheid. Maar als die vrijwilligheid uiteindelijk niet leidt tot die doelen die het kabinet zich heeft gesteld, wat je zei net al, bijna 50% minder stikstof in 2035... dan is er een stok achter de deur. Die stok heet generieke korting. En dan gaat het kabinet opleggen dat er over het hele land gewoon minder vee gehouden van kan worden. En dat zal voor sommige boeren dus betekenen dat ze met hun bedrijf moeten stoppen. De minister die erover gaat, Jamie van Essen, die legt het vanmiddag zo uit.
2: Nee, onteigening zit, een instrument voor onteigening zit niet in dit pakket. We leggen hier normen vast waarbinnen de landbouw zich moet ontwikkelen. En we hebben inderdaad een stok achter de deur. Een generieke korting. Die is ook nodig om bij de rechter te zorgen dat vergunningen stand houden. Dat is heel belangrijk. Maar wij zijn er met dit pakket van overtuigd dat je dat niet hoeft te gebruiken, want het telt op tot het doel wat we hebben.
1: Ja, die stok achter de deur die is ook nodig om rechters ervan te overtuigen dat het hele pakket aan maatregelen echt gaat werken. Maar volgens Van Essen zijn de maatregelen zo effectief dat die stok achter de deur uiteindelijk niet gebruikt hoeft te worden.
0: Het kabinet benadrukt voortdurend dat ze voortdurend ook met boerorganisaties hebben overlegd, hè? Betekent dat ook dat die organisaties die plannen steunen?
1: Nou, dat staat nog helemaal te bezien. Hij zegt inderdaad de hele tijd dat LTO Nederland aan tafel heeft gezeten en dat hij met de jonge boeren heeft gepraat. Maar de eerste reacties uit de boerenhoek die zijn bepaald niet zo positief. Dat LTO zegt bijvoorbeeld, ja, er zitten wel goede elementen in, maar veel maatregelen zijn disproportioneel en onbegrijpelijk. Het kabinet zegt daartegenover, maar dit pakket is ook in hun belang.
2: Zij weten als geen ander dat geen vergunningen krijgen betekent dat je bedrijf stilstaat. Dus ik merk ook bij boeren die ik spreek op mijn werkbezoek, en die, dat hoor ik nu steeds vaker om me heen, trek die pleister er maar af, geef duidelijkheid, geef de normen, en dan weten wij waarbinnen we kunnen ondernemen en ondersteun ons daarbij. En dat doet dit pakket. Dit pakket bepaalt voor de komende jaren, komende decennia durf ik wel te zeggen, hoe de landbouw zich zou moeten ontwikkelen. En wij leggen ook alles nu op tafel. En dat vind ik belangrijk en dat vind ik eerlijk. Ik heb in een maatschappelijk overleg ook met de LTO en de jonge boeren gezeten. Ik ben heel benieuwd naar hun reactie.
0: Het is het eerste grote pakket, Wilma, waar dit kabinet het over eens is geworden. Hè? Maar ja, het blijft natuurlijk een minderheidskabinet. Ja. Waar gaat dat kabinet de steun vinden in de Kamers?
1: Nou, in ieder geval niet bij BBB, want daar slijpen ze de messen. Misschien zijn er zelfs dit weekend al allerlei acties. Ja, en premier Jette zei vanmiddag, politiek zit er voor elk wat wils in dit pakket. En zijn belangrijkste argument, zei hij toen ik hem vanmiddag sprak op die wekelijkse persconferentie, na al die kabinetten die er niet in slaagden, deze plannen halen Nederland van het stikstofslot.
3: Ja, de komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen. Voor pasmelders en interims, dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen. En voor heel veel projecten zoals woningbouw, infrastructuur, die te lang eigenlijk al op zo'n vergunning wachten. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: Is dit akkoord ook politiek van betekenis, zou u zeggen?
3: Absoluut. Kijk, ik was zelf
1: vlak voor de zomer?
3: Nou, niet alleen vlak voor de zomer. Omdat Dit is nu het zevende of achtste jaar dat we in een politieke stikstofimpasse zitten. Door gebrek aan keuzes en besluiten in Den Haag staat eigenlijk het hele land stil. Er zitten ook heel veel mensen in onzekerheid, met name boeren. En de drie partijen die nu de coalitie vormen, VVD, CDA en D66... zijn daar voor een groot deel ook zelf voor verantwoordelijk geweest. Dat is een extra motivatie geweest om het nu ook met elkaar op te lossen.
1: Want was dat de verantwoordelijkheid die u voelde daarvoor?
3: Ja, dat is een hele grote verantwoordelijkheid die we voelen. Ook omdat provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook boeren- en natuurorganisaties, maar bijvoorbeeld ook Bouw in Nederland, VNO, iedereen heeft de afgelopen tijd allerlei oplossingen en bouwstenen aangedragen. En nu was het ook tijd dat Politiek Den Haag over de brug kwam. We hebben daar niet bij nul hoeven beginnen. We hebben ook voortgebouwd op werk van het vorige kabinet. Ik ben daar zelf vaak ook kritisch op geweest. Maar BBB heeft wel degelijk ook een aantal zaken voorbereid en in gang gezet. Die wij nu kunnen afmaken. Die uiteindelijk leiden tot wetten en regels die voor boeren ook eerlijker zijn. Als het gaat om wat kan ik zelf op mijn boerenerf doen om aan die doelen te voldoen.
1: Daar hebt u wel een meerderheid in het parlement voor nodig, voor die wetgeving. Ik heb de minister wel eens horen zeggen dat hij verwacht dat er 100 zetels in de Kamer zijn die dit steunen. Ziet u die ook en waar dan?
3: Ja, dat is onze ambitie. Ik hoop dat als partijen de brief lezen, dat ze ook zien dat er voor iedereen wat in zit. Want ik hoor partijen op rechts ook benadrukken hoe belangrijk het is dat we weer meer economische groei krijgen. Dat in de haven van Rotterdam, waar 15 miljard aan investeringen is misgelopen, dat daar dit stikstofpakket ook voor bedoeld is. Partijen als SGP en ChristenUnie, die al jaren hameren op veel meer duidelijkheid voor boeren, dat boeren aan het stuur kunnen zitten. Dat zit hierin. En ook partijen op links die het belangrijk vinden dat we onze prachtige natuur beter beschermen. En daar ook echt in investeren. Ook dat zit in dit pakket. En mijn oproep is ook, het is een pakket dat eigenlijk alles bevat. Laten we er samen voor zorgen dat dit ook in zijn geheel de eindstreep haalt.
1: U had het over dat dit pakket veel vraagt van veel partijen in het land. Waar verwacht u de meeste weerstand?
3: Nou kijk, ik heb wat mij opviel aan de afgelopen weken en maanden in het gesprek is dat eigenlijk iedereen dezelfde vraag had, namelijk geef ons duidelijkheid. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Ook al zijn we het er soms niet mee eens, de politieke keuzes die worden gemaakt. De impact van deze stikstofmaatregelen is wel gewoon het grootst in gebieden met een hoge veedichtheid, dicht bij kwetsbare Natura 2000 gebieden. Dus het kabinet onderschat ook niet dat dit weekend waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden boerengezinnen die brief zullen lezen en zich zullen afvragen, wat betekent het voor mij? En welke hulp is er straks voor mij om een aantal noodzakelijke keuzes te maken, om weer perspectief te krijgen? We zetten daarvoor in op extra begeleiding voor boeren in die zones die het hardst worden geraakt. Extra financiële ondersteuning om ook de investeringen mogelijk te kunnen maken. Wij staan echt de komende tijd naast die boeren en gaan ook samen met LTO en NAJK de uitwerking van dit pakket beetpakken.
1: Ja, dat zei de premier vanmiddag op de wekelijkse persconferentie, Koen. Komende woensdag al is er een debat in de Tweede Kamer over al die plannen. En dan zullen we een eerste indicatie krijgen of inderdaad in de Tweede Kamer die 100 zetels waar Jet het over heeft, of die dit pakket zien zitten.
0: Wilma Borgman, dank je wel. Gerben Boom is 26 jaar, boer en voorzitter van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, een van de clubs die aan tafel bij het kabinet zaten. De vraag is dit pakket acceptabel voor 7500 jonge boeren die Gerben Boom vertegenwoordigt? Goedenavond, Gerben.
4: Goedenavond.
0: Ja, we hoorden premier Jetten zeggen dat boeren blij zijn met de duidelijkheid die dit pakket biedt. Klopt dat? Ben je blij?
4: Nou, ik zou blij niet als woord willen gebruiken voor dit pakket. Want wat het in eerste instantie is gewoon een heel zwaar maatregelenpakket. Tegelijkertijd zien we wel dat er iets nodig was om uiteindelijk weer dat handelingsperspectief voor de jonge boeren en tuinders mogelijk te maken.
0: Is tevreden dan een beter woord dan blij?
4: Ja, ik denk dat het een goede stap in de eerste richting is. En een stap richting vergunningverlening.
0: Jij hebt gisteravond nog met Jetten gepraat om toch nog de plannen van het kabinet misschien een beetje te beïnvloeden.
4: We hebben gisteren overdag inderdaad een gesprek gehad met de premier om te praten over een aantal punten die voor ons echt randvoorwaardelijk waren om te kijken wat is er nu nodig om vergunningverlening mogelijk te maken, individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders te krijgen. Dat ging onder andere over de vraag, gaat dit pakket uiteindelijk leiden tot vergunningverlening voor zowel bestaande boeren met een vergunning, maar ook boeren die op dit moment geen vergunning hebben en een pasmelder of een intrimmer zijn.
0: Ja. En was dat een gesprek of ook nog wel een onderhandeling?
4: Nee, wij zijn niet in onderhandeling geweest. Het kabinet heeft bij aantreden van deze coalitie heel duidelijk gezegd... we gaan op stikstof vanuit het kabinet met een eigen plan komen. Op gewasbescherming zijn we bezig met een convenant gewasbescherming. Dus daar zijn we in onderhandeling, samen met een aantal andere maatschappelijke partijen en het kabinet. Maar op stikstof hebben wij enkel de afgelopen maanden constant op tafel gelegd... dit zijn onze randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden vanuit ons perspectief... om handelingsperspectief te geven aan jonge boeren en tuinders.
0: En wat vond je echt essentieel om Jette op het hart te drukken?
4: Nou, nadrukkelijk uitspreken van het legaliseren van pasmelders en intrimmers, dat stond bij ons bovenaan het lijstje. Uiteindelijk gaat het erom, het zijn bedrijven die al jaren stilstaan, die niet kunnen investeren, die niet kunnen innoveren en daardoor hun bedrijf eigenlijk op slot hebben zien staan. We hebben een ingrijpend pakket. Er staan een aantal maatregelen in, zowel op emissiereductie als op geborgd natuurherstel. En nu moet ook het moment zijn dat we heel nadrukkelijk gaan uitspreken, vergunningverlening komt weer los. Tegelijkertijd is het voor ons ook heel belangrijk dat er naar individueel handelingsperspectief voor jonge boeren en tuinders gekeken wordt. Dat betekent dat je een trappetje van Remkes hebt. In de tijd dat Johan Remkes met een aantal rapporten kwam, zei hij heel duidelijk, er moet vanuit de verschillende perspectieven een keuzemogelijkheid zijn. Dus dat betekent innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. En op al die vier onderdelen moet een boer een keuze hebben en moet die boer daarin ook geholpen worden.
0: En wat vind je nu van het pakket zoals dat op tafel ligt?
4: Nou, ik denk dat het pakket een heel aantal onderdelen in zich heeft die goed zijn. Maar er zijn ook een heel aantal onderdelen die zeker nog niet goed genoeg zijn.
0: Noem eens iets wat je goed vindt.
4: Nou, ik denk dat er een mooie stap is gemaakt in het geld dat beschikbaar is voor jonge boeren om te innoveren. Dus er staat een aantal miljoen in, 170 miljoen euro voor vestigingssteun. Dus dat is geld wat een jonge boer of tuinder kan ontvangen als hij het bedrijf van zijn ouders overneemt. Dat is een mooie eerste stap. En daarnaast staat er ook heel nadrukkelijk in dat het kabinet gaat werken aan de mogelijkheid om bij verplaatsing van het bedrijf ook heel nadrukkelijk naast die boer te gaan staan om te kijken waar kunt u naartoe, waar is de ruimte om verder te ondernemen.
0: Maar jij zegt dus ook dit is een eerste stap, dit is voor jou niet het totaal.
4: Nee, klopt. Er zijn echt wel een aantal onderdelen waar de komende maanden echt nog wel een aantal stappen op gemaakt moeten worden. Denk daarbij aan grondgebondenheid. Dus dat is waar het net ook al in het stukje hiervoor over ging. Het aantal koeien per hectare. Er is nu een norm opgenomen van 2,6 koeien per hectare gemiddeld. En dat is wat ons betreft veel te laag. En met name ook de koppeling met waterkwaliteit, die wel in het coalitieakkoord stond opgenomen, maar nu niet terugkomt in deze brief. Ja, die missen we enorm en die moet terugkomen in die brief.
0: Want wat zou dit betekenen voor collega's met melkveebedrijven? Want jij doet een akkerbouw, hè?
4: Klopt.
0: Wat betekent dit voor je collega's met melkveebedrijven?
4: Nou, voor een heel aantal collega's en jonge boeren betekent dit dat er enorme stappen gemaakt moeten worden op het verkrijgen van grond en grond krijgen onder het bedrijf. Op dit moment is het zo dat er nog geen directe relatie ligt tussen het aantal hectares grond dat je hebt en het aantal dieren dat je hebt. Op het moment dat deze norm uiteindelijk in wetgeving wordt vastgelegd, dan zal er in een aantal gebieden gewoon grondtekort zijn voor het aantal dieren wat er in dat gebied is. Dat zal als effect hebben dat bijvoorbeeld grondprijzen omhoog gaan, dat er schaarste is van grond. Ja, en dat maakt het direct moeilijk om te ondernemen.
0: En zullen er ook bedrijven moeten stoppen? Of inkrimpen?
4: Nou, ik denk dat met dit pakket er in ieder geval een mogelijkheid ligt voor ondernemers om de keuzes te maken. Jette heeft afgelopen week meermaals gezegd dat hij naast de boeren wil gaan staan. Daar zullen we hem ook aan gaan houden, samen met het kabinet. Wij willen gaan kijken of het mogelijk is om al die bedrijven die op verschillende plekken zitten waar het ingewikkeld wordt, dat het kabinet daarnaast gaat staan en op met de verschillende regelingen ook daadwerkelijk handelingsperspectief geeft aan die boer.
0: Ja, je bent wel op voet van Rob in elk geval, hoor ik.
4: Nou, ik denk dat dit een eerste stap is. Ik ben niet op voet van welke partij dan ook of van het kabinet. Mm. Maar we hebben nu een pakket liggen. Daar moeten we het mee doen. Wij zijn niet in onderhandeling geweest. En we gaan nu kijken waar wij het kunnen verbeteren.
0: Dus dit is nog maar een begin?
4: Zeker.
0: Hoe reageert jullie achterban?
4: Gematigd, maar wel kritisch. En wat ik daarmee bedoel is dat mijn achterban echt ziet dat er een aantal onderdelen in zitten die goed zijn. Waar denk ik een eerste stap in gezet is. Maar op de onderdelen zoals grondgebondenheid, dan zie je ook gewoon dat het bij bedrijven ook gewoon stokt als het gaat om handelingsperspectief. Uiteindelijk als je een norm opgelegd krijgt waar jij als boer zijnde niet naartoe kan bewegen, dan betekent dat geen handelingsperspectief. En duidelijkheid betekent niet dat dat ook oké is. Het gaat erom dat je een landingsbaan maakt voor beleid, waarbij je een boer laat zien, dit is het pad waar u in moet gaan en waar u stappen op kan zetten. Maar dat moet altijd een pad zijn wat haalbaar is.
0: Ja. En Gerbert, verwacht je ook onrust onder de boeren en misschien dus ook wel acties?
4: Nou kijk, dit pakket heeft veel impact op onze achterban. Wij gaan, het komend weekend ook goed bestuderen. Wat staat er nu in die brief en hoe gaan wij hier verder op reageren, ook volgende week. We zijn ook bezig om na te denken over de reactie ten aanzien van het debat, wat volgende week woensdag is. Wij willen daarin heel zichtbaar maken met behulp van filmpjes wat dit pakket doet voor ondernemers uit onze achterban. En daarmee willen we ook richting de coalitiepartijen, maar ook de partijen die in de Kamer zitten, laten zien, er moet echt nog een stap gemaakt worden.
0: Ja, en wat voor aanpassing hoop je nog op?
4: Nou, wij hopen dat, we gaan er hard aan werken om te zorgen dat waterkwaliteit weer direct gerelateerd wordt aan grondgebondenheid. Dus dat je als het ware kan aantonen dat jouw waterkwaliteit onder het bedrijf goed is. Dat je daarmee niet aan de normen hoeft te voldoen zoals ze nu gecommuniceerd zijn. En er daardoor ook gewoon een incentive ligt om als boer zijnde te zeggen, ik neem een stap, ik laat zien dat ik het goed doe. En daarmee hoef ik niet aan de moeilijke maatregelen generiek te voldoen.
0: Ga je nog volop lobbyen ook?
4: Nou ja, ik zou een slechte voorzitter zijn van de jonge boeren als ik niet volop de komende tijd nog in zou zetten om dingen te verbeteren.
0: Op welke partijen ga je dan richten?
4: Wij richten ons altijd op de breedte. Dus we praten met iedereen. En we proberen aan alle kanten te kijken waar steun ligt om sommige dingen te verbeteren. En voor de komende weken denk ik dat daar zowel op links als op rechts echt nog kansen liggen.
0: Gerben Boom van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, dankjewel.
4: Dankjewel.

0: Aretha Franklin, Seesaw. Morgen vindt in Den Haag weer de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag plaats. Door de hitte deze keer zonder het traditionele defilé, maar wel in aanwezigheid van de koning. Met de onrust in de wereld neemt de aandacht voor de krijgsmacht de laatste jaren weer toe. En hoe beleven veteranen deze tijd? Ik ga erover praten met twee gasten. Alfred Kool, begin jaren 80 uitgezonden naar Libanon. En aan de lijn eerste luitenant Maaike Hogewoning. Die werd uitgezonden naar Kandahar in Afghanistan en Kosovo als operatieassistent. En we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Maaike Hogewoning. Geen defilé, maar wel een ceremonie in de Koninklijke Schouwburg met koning Willem-Alexander. Jullie zijn er allebei voor uitgenodigd. Blijft dat toch een bijzondere bijeenkomst?
1: Ja. Het is een mooie bijeenkomst. Alleen, ja, het is natuurlijk wel heel jammer dat er maar een bepaald aantal gasten naar binnen kunnen. En die andere hele berg gasten die graag naar het Malieveld hadden willen komen, daar dus niet bij kunnen zijn. Dus dat is wel.
0: Maar dat is natuurlijk een uitzonderlijke omstandigheid. Maar heeft dat voor u ook is dat ook een waardevolle bijeenkomst? Verheugt u zich erop?
1: Nou, ik vind het altijd wel heel mooi hoe ze dat in elkaar zetten en bij elkaar brengen die verhalen die worden verteld. Ja, ik vind dat wel een belangrijk onderdeel ook van Veteranendag. Dat mensen dat vanuit huis die minder goed te been zijn en dus niet naar het Malieveld normaal gesproken kunnen komen. Dat die daar toch wel wat van mee kunnen krijgen.
0: Ja. Alfred Kool, vind jij het ook belangrijk dat er een Veteranendag is?
2: Jazeker. Ja, ik vind het heel belangrijk. En wat Maaike al zegt, is jammer dat het morgen op het Malieveld niet door kan gaan. Maar tegelijkertijd denk ik dat iedereen er ook begrip voor heeft dat het een verstandig besluit is om het af te gelasten. Dus het zijn hele uitzonderlijke omstandigheden. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat die dag er is. Hij is dan een

0: Zijn van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Dus dat is een beetje de basishouding.
1: En ook vaak, wat hebben wij nou meegemaakt?
0: En wat hebben wij precies? Mijn uitzending in Libanon, die werd in het begin door best wel veel mensen gezien als een soort vakantiemissie. Want we waren immers een vredesmissie en wij gingen toch niet vechten. En het was daar een prettig klimaat. Dus de zon scheen er elke dag. Ongeveer de temperaturen die we vandaag de dag hier ook hebben. Maar, en dan met bepakking. Dus het was niet altijd heel prettig. Maar dus, en dat beeld is wel langzamerhand aan het kantelen. Als je weet dat van zo'n vredesmissie nog steeds een paar duizend man kampen met PTSS-achtige klachten. Dus daar is dat is een ander verhaal. Dus ik vind het heel goed dat er wel het besef is ontstaan dat er wel meer aan de hand was. En ik denk dat er ook wel een verklaring deels ligt in het feit dat we het idee dat de vrede voor de rest van de eeuwigheid zou duren, dat idee wat aan het kantelen is geslagen, met een oorlog in de achtertuin en toch ook een reële dreiging die misschien wel dichterbij zou kunnen komen, zijn steeds meer mensen in Nederland tot het besef gekomen dat het misschien wel goed is dat je ook iets aan veiligheid doet en daar komt er automatisch bij dat je dan ook begrip gaat krijgen voor mensen die zich daar ook in het verleden en ook nu nog steeds voor hebben ingezet.
1: Maaike, merk jij ook dat er meer waardering is voor veteranen?
2: Ja, ik heb dat idee wat Alfred net zegt inderdaad, dat het steeds meer wordt of beter wordt. Het is maar hoe je het wil uitleggen. Dat zeker wel aan de gang is, ja. Er is een lichte trend in wat meer begrip Goede beweging, denk ik zo.
1: En het leger wordt ook belangrijker gevonden misschien dan 20 jaar geleden.
2: Ja, nou ja, wat Alfred net zegt inderdaad, de oorlog in de achtertuin. Dat maakt toch dat mensen zich misschien beseffen dat het toch wel fijn is als er mensen zijn die ons kunnen beschermen, zodat wij 's nachts rustig in bed kunnen slapen.
1: Ja. Alfred, jij bent Libanon-veteraan. Ja. De afgelopen maanden horen we veel over Libanon. Hè. Het is weer het toneel van oorlogsgeweld.
0: Ja.
1: Wat maakt dat bij jou los? Wat roept dat op?
0: Nou, het maakt meer bij me los dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. Het gebied waar nu veel gevochten is, waar Israël eigenlijk aan het ontvolken is, zou je kunnen zeggen. Dat gebied wordt onleefbaar gemaakt. Dat was ons operatiegebied, het gebied ten zuiden van het riviertje de Litani tot aan de Israëlische grens. Dat ken ik op mijn duimpje, daar ken ik elk gehucht. Dat is langzamerhand wonen daar geen mensen meer en wordt alles ook onleefbaar gemaakt.
1: En je zegt dat doet meer met me dan ik dacht.
0: Ja, dat is dat ik kijk. Ik heb daar een half jaar gelopen. Het was een gebied waar wij als vredesmacht tussen de strijdende partijen stonden om ze uit elkaar te houden. Dat was op zich al een hele bijzondere opdracht. Want ja, dat ging ook niet altijd goed natuurlijk, maar daar doe je wel je best voor. Maar de mensen die daar woonden, dat waren gewoon hele aardige, prettige mensen die het heel fijn vonden dat wij daar enige stabiliteit brachten. Dus mijn hart ligt wel ook bij die mensen die nu allemaal op de vlucht zijn, opgejaagd zijn en althans de volgende generaties. Hè, want die mensen die ik daar heb meegemaakt, die zijn er misschien voor een deel niet meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat doet wel wat met mij.
1: Toch jouw plek mee.
0: Ja, dus daar voel ik wel een zekere verbondenheid bij. Ja, ja.
1: Maaike, jij komt vanwege het werk van je partner regelmatig in Amerika, in de Verenigde Staten. Daar is, we hadden het net over aandacht en waardering, daar is altijd heel veel aandacht voor veteranen. Is dat anders dan bij ons?
2: Ja, dat klopt. Ik zeg soms wel eens wat ze daar een beetje te veel hebben. Hebben we hier te weinig. Ik weet ook niet of het in alle delen van Amerika zo is. Maar in Texas merk je aan heel veel dingen dat militairen daar hoog in het vaandel
1: zitten.
2: Noem
1: eens een voorbeeld.
2: Je ziet bijvoorbeeld op een nummerbord Notorious Medal of Disabled Veteran. Er zijn parkeerplekken voor veteranen. Als je in je uniform toevallig ergens een broodje gaat halen, dan hoef je niet meer af te rekenen, want dat is al voor je gedaan.
1: Maar
2: dan wordt er ook nog geroepen, thank you for your service.
1: Je hebt een bijzondere positie.
2: Ja, maar ook de first responders, hè, daar. Dus politie, brandweer, zorgpersoneel. En dat is toch. Ja, ik voel me daar soms best ook een beetje ongemakkelijk bij.
1: Ja, maar
2: als inderdaad de koffie al is betaald.
1: Zou hier wel iets meer kunnen waarschijnlijk.
2: Ja, nou ja, ik wil niet zeggen dat hier iedereen je koffie moet betalen, maar ik. Hier in Nederland bijvoorbeeld vind ik het zelf niet prettig om in mijn uniform even de supermarkt in te lopen.
1: Oh, nee.
2: Want mensen kijken je toch aan van, Sommige kinderen roepen ook, is het carnaval? Of bent u van de politie? En dan denk ik, ja, nee.

0: Dus dat, ja, ik weet niet wat het is. Ik praat ook wel met meer collega's die dat ook zeggen. Van joh, ik ga eerst naar huis, ik kleem me om en dan ga ik naar de supermarkt. Dus dat is... Ja, dat is toch een gevoel wat je blijkbaar
1: terwijl
0: hebt.
1: Terwijl ik van militairen ook wel hoor dat ze trots zijn op hun uniform.
0: Nou ja, dat ben ik ook zeker wel. Maar op ja, bepaalde momenten voelt dat dan toch niet fijn. Want je bent een soort bekijkse dan op een of andere manier. Ja, ja of ik ervaar dat zo, hè, dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. En is dat helemaal niet zo. Maar nou ja, we hebben ook helaas een tijd niet in onze uniform mogen reizen vanwege veiligheidsredenen. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje
1: en is
0: gek,
1: nu weer wel
0: eigenlijk.
1: Zo.
0: Ja, nu is dat inderdaad weer teruggedraaid.
1: Alfred, jij komt regelmatig op scholen om te vertellen over je ervaring als militair.
2: Ja.
1: Hoe reageren scholieren op jou?
2: Nou, dat is trouwens Maaike ook hoor. Daar kennen we elkaar ook van. Ja. Wij zitten in het Rotterdamse. We hebben een hele enthousiaste groep veteranen die regelmatig gastlessen op scholen geeft. Dat is heel fijn om te doen. En ook heel mooi om te doen. En daar merk je de afgelopen jaren, ik doe dat nou een jaar of acht, wel een toename in belangstelling. Ook onder basisscholieren, de groepen 7 en 8. En dan praat je over leeftijd 11, 12. Die vol met vragen zitten en ook hele goede vragen hebben. En,
1: wat vragen ze dan?
2: Ja, van de vraag die eigenlijk altijd wel voorbij komt is: heeft u wel eens iemand doodgeschoten? En dan zit er soms ook, een hoopvolle blik in de ogen. Dan hopen ze dat je ja zegt, want dat is spannend. En dan stel ik altijd wedervraag van: wie doet er wel eens aan games? Nou, al die jongens die steken dan de vingers op en overwegen het jongens dan. Hè? En sommige meisjes ook wel. En dan zeg ik, nou, bij een game krijg je bonuspunten als je iemand omlegt. Maar in de werkelijkheid is het echt anders. En dan heb je een heel goed gesprek over hoe dat... Maar ook wel in toenemende... Dus dat is, daar kun je dan educatief ook wel het een en ander mee. Maar je merkt ook wel dat er steeds meer... Je hebt ook vaak klassen in de grote steden waar ook scholieren zitten die gevlucht zijn. Hè? Ik heb wel eens een kind uit Syrië gehad of ook wel uit Libanon zelfs, die daar voor het geweld gevlucht is. En dan heb je ook wel, daar word je vaak van tevoren wel ook door de docenten over geïnformeerd. Maar dan heb je ook een ander soort dynamiek in zo'n gesprek. Want ja, die hebben de oorlog onder de huid zitten. En die hebben het ook, daar heb je een ander gesprek mee. Dus ik merk wel dat toenemende mate ook onder kinderen wel het besef doordringt van er is wel wat aan de hand om ons heen. En dan zeg ik altijd, weet je, oorlog is ruzie in het groot. Het begint altijd klein. Dus doe me nou maar lol en wees een beetje lief voor elkaar. Maar we gaan niet gelijk ruzie maken. En stel ook eens iemand een vraag als je iets niet snapt. In plaats van gelijk een oordeel te hebben. En zo kun je ook, nou ja, in het verlengde van de docent misschien ook een beetje helpen om de wereld een klein beetje beter te maken.
1: Maaike Hogewoning en Alfred Kool, ik dank jullie allebei hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jullie een mooie Veteranendag morgen.
2: Dank je wel.
0: Dank.

Alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Hey, hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit.

wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil

gezicht als iemand weg wil gaan. Ik heb geen mening over motocross, Hollywood, polo shirts of hoe de winkel.

0: spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, niet bevangen door de hitte gelukkig, maar wel altijd door poëzie. Goedenavond, Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Ja, op de dag dat overal de temperatuurrecords sneuvelen, konden we het niet laten om jou te vragen om de mooiste gedichten over hitte uit te zoeken. Was dat moeilijk vinden?
2: Nee, dat was goed te doen.
0: Ja?
2: Ik zag wel een zekere césuur. Eigenlijk over zomer en zomerhitte is best veel gedicht. Maar eigenlijk de wat oudere gedichten zijn allemaal echt vrij positief, vrij vrolijk. En pas dichterbij, zeg maar, wordt het de laatste jaren wat somberer.
0: Begint de zon wat te fel te schijnen.
2: Precies, ja. De klimaatdichters, ja. Die hebben toch wel sombere gedichten.
0: Ik schat zo in dat van de seizoenen de herfst de meeste gedichten op zijn naam heeft.
2: Ja, daar kan je wel van uitgaan. Dat klopt wel. Ja.
0: Waar staat de zomer in die meteorologische top 4?
2: Ik kan me voorstellen dat die toch het laagst staat. Want lente en herfst doen het heel goed. En dan de herfst misschien wel het allerbest. En winter is er ook nog wel een prettige, brimstige setting. Dus ik denk dat de zomer toch het minst bedeeld is. Maar nog steeds wel heel goed, hoor.
0: Ja. Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ik heb van alles.
0: Laten we
2: gaan met Judith Herzberg, een classic.
0: Mm-hmm.
2: Er is nog zomer. Er is nog zomer en genoeg. Wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg. Als iedereen niet iedereen ter wille was. Als iedereen niet iedereen op handen droeg. En dat kan je wel bijna een soort wens noemen. Want ik hoor in Utrecht op de fiets, zeg maar, steeds meer gevloek van mensen die steeds moeier worden, terwijl ze bijna op elkaar inrijden. Willem Wilming schreef over iets wat we thuis ook wel kennen. Namelijk kinderen die niet kunnen slapen met dit weer. En het gedicht heet Slapen moet je ook maar kunnen. Het kind ligt in bed. De gordijnen zijn wel dicht, maar dat helpt weinig tegen het zomeravondlicht. Liggen in bed duurt zo lang. Want onder het raam is nog van alles aan de gang. Vader en moeder zijn met buren aan de praat. Het kind heeft zo'n heimwee naar beneden in de straat. Andere classic uit 1951 van Hans Andreas. Liggen in de zon. Ik hoor het licht, het zonlicht, pizzicato. De warmte spreekt weer tegen mijn gezicht. Ik lig weer, dat gaat zomaar niet, dat gaat zo. Ik lig weer monomaan, weer monodwaas van licht. Ik lig lang uit, lig in mijn huid te zingen. Lig zacht te zingen, antwoord op het licht. Lig dwaas, zo dwaas, niet buiten mensen dingen. Te zingen van het licht dat om en op mij ligt. Ik lig hier duidelijk, zeer zuidelijk. Lig zonder te weten hoe of wat. Ik lig alleen maar stil. Ik weet alleen het licht van wonder boven wonder. Ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.
0: Ook weer mooi, hè?
2: Hans Andreas, mooi is dat, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Jo Govaerts was heel jong, toen ze 14 was, met Han en Ton. En dit is een prachtig gedicht van haar. Waar ik naar verlang vandaag. Een frisse zomerjurk te dragen, met blote schouders, een uitgesneden hals en rug en vooral goed los om de heupen. Waarmee ik dan de tuin inloop. De zon schijnt warm, maar de wind houdt het draaglijk en brengt de jurk in beweging. En dan ben jij er natuurlijk ook, die de jurk al even mooi vindt. En samen trekken we hem uit en hangen hem aan een tak. En liggen te kijken in het gras, naar zo'n frisse zomerjurk in een boom. Daar verlang ik het meest naar vandaag.
0: Dit is inderdaad allemaal de zomer als mooiste tijd van het jaar, hè?
2: Ja, het is vrolijk en blij en dat er ook nog een beetje wind is. Maar ja, dan staan de klimaatdichters al om de hoek te wachten.
0: Ja.
2: Jana Arns schrijft het grimmige Lange Baan. Geel gras op de tekening van de jongste. Raketijsjes smelten voor lancering. Waterpistolen kunnen weer. Vanavond nog maar eens barbecue. Met zijn jant gebakken lijven klagen we over zonneblessures. Vliegtuigen tekenen Mondriaan in de lucht. Een bosje verderop brandt uit. Nog een late duik in een van de 4,4 miljoen Olympische zwembaden die Groenland schonk. Een nachtelijke zeebries uit de ventilator. Gelukkig hebben we groene stroom en flipflops.
0: Je
2: dat is toch een andere wind, hè?
0: Ja, de wind waait uit een hele noordelijke hoek, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja.
2: Ja, ik heb in deze vibe ook David Troch, bijzondere Vlaamse dichter, die heel vaak monosyllabische gedichten schrijft. Dus gedichten waarin alleen maar woorden van één lettergreep voorkomen.
0: Oh.
2: Als ik het niet had gezegd, had je het niet geweten. Nieuws. Het kwik stijgt fel, het ijs smelt. We staan met één voet in zee. Wat een nieuws je toch in de krant leest. En dan schrijft men, als het niet tot aan de kin is. Straks leeft slechts wat Finn heeft. Het hek is van de dam. Je keert de tij niet meer. Je zal blij zijn als er een wolk voor de zon schuift. En dat het stormt dat het geen naam heeft. Zet een stap uit huis en je schroeit half dood. Waar haalt men het? Het is al te gek. Een grap. Een graad meer. Wat zou het? Wie voelt zich niet in zijn sas als het goed warm is? Je lacht het weg. Denkt, ik zwem niet slecht. Ik red me wel.
0: Is die zomer voor jou ook aantrekkelijk als dichter?
2: Nou,
0: in de hitte?
2: Hitte kan ik slecht tegen. We zitten nou in de studio met airco, maar ik ben de hele dag kapot gegaan eigenlijk. Ik kom nou weer een beetje tot leven eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou vind ik het best. Ja.
0: Dit is eigenlijk de plek in de koelte van de airco om te dichten misschien
2: ik,
0: wel.
2: Ja, ik heb,
0: niet
2: ik heb
0: in de felle zon.
2: Nee, ik heb mijn matje ook bij me. Want ik heb al afgesproken met de redactie dat ik hier mag blijven slapen vannacht. Dus
0: ja. Ja. Maar het is wel iets waar je mee uit de voeten kan met de zomer.
2: Nou ja, jawel. Ik heb er vast ook wel eens wat over gedicht, maar dat heb ik niet echt bij me. Dus dat schiet niet echt op. Ja, ik heb alsnog tijd is wel een mooi gedicht van Bette Westra over ijsjes.
0: Ja,
2: heb je daar zin in?
0: We hebben nog 1 minuut. Dus
2: nog 1 minuut. In dat geval laten we Bette Westra, sorry Bette, vallen. Met,
0: voor de volgende keer.
2: Het klassieke gedicht, wat nu ook weer heel erg veel is gedeeld. Dus dat is weer viral gegaan. Pas op voor de hitte van Annie M. G. Schmid.
0: Ook als een leuke opsteker en om vrolijk te eindigen.
2: Precies. Denk aan juffrouw Scholten. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms wil weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen. Voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld. Op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat dat. Kijk maar. Dame smelt. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Als het jou en mij eens overkwam. Laten we met die hitte overal gaan zitten. Maar vooral niet midden op de Dam.
0: Ingmar, dank je wel.
2: Annie ergens niet.
0: Prachtige hand van kiezen gehad vanavond. En een mooie tong van voorlezen, zal ik maar zeggen.
2: Dank je wel.
0: Dit was het Oog van vanavond. Straks nooit meer slapen. Met als gast kunstschilder en illustrator Ina van Zijl. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht.
3: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
2: Happy birthday, America. Thank you.
1: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
2: Thank you very much.
1: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
3: De dag waarop in 1863 de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
1: En OVT Doc over danseres Darja Collin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
4: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
1: Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
16: Noorderwien.
17: My Willem de Vries.

zet de auto bel, de laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streten. En zoals altijd hast om mij een lang jaar. Toen docht het jocht om en komst mij te mieten. Toen zei ze, ik ben zo blij dat het ouder wist. Ik kon het sliepen, maar stilte het aan die denken. En de jongens vreeg je van een jong, hield dit nooit die. Hast het kort, jongen.

0: Noorderwien.
1: Goedemorgen, Noorderwien op deze vrijdag. Ja, ja, lange dagen, mooi waar. Nofke muziek op de radio, tenminste. We doen ons best werk in dit laatste uur van deze week. We zijn nu daar met Jan Tekstra. Even zijn best, vind ik. Famke, Famke. We hebben nog even een vlot trokken met Jaap Lauwers en de Losse Bende. Nee, waar?

0: Ja, Blauwers en de Losse Bende. Neerwer. Mooie stem, mooie tekst, mooie muziek. Ja, samen heb je het vreten, Janne. Sjoch even uit voor het komende weekend. Als je ergens in de bewust, ja, of kaarten hast. Check even of het olie wat trok is. Want ja, er werd een prullen oorlog op dit tijd. In verband met de zonnige weersomstandigheden. Festival op een westrein, komende snijn. Bad Billy Blue get net terug. Naar weken het Friese Symfonie Orkest. Zoen over de Waan, dat get ik net terug. Et cetera, et cetera. Festivals passen hun 10. En ja, misschien ook wel programmering om. Dus check het even op de sites bij deze. En ja, ik heb bij mooie plaatsjes weer draaien. Reboelje en een nieuw begin.
1: Let die jong, dat wil ze zeggen. En weer zijn jongeren grote wijn.

Reboelje! In september komt er een Reboelje dijk. Is al die giftukken om het samen zitten drukken in te leveren bij Tresor hier in Ljouwert. En verder komt nog wel eens even moeten spreken. Een nieuw begin hier in dit dit programma dat geen begin meer nodig gaat. We gaan gewoon lekker terug. Maar William Sheen's Transport Music, een van de leukste bands die we hebben. Hoornhaars, bestel ik nog trouwens. Oldham Park!

Scenes Transport Music. Wat een band, wat een sound. En wat een nummer, Oldham Park. En ja, dan word ik er even trom mee. Mijn mooie, sfeervolle popmuziek van... in dit geval Murk Aukema. I Wanna Live.

helemaal geweldige singer-songwriter hier uit de provincie wij. Ja, klopt ook wel aardig bij de naam, toch? Volle frisker krijgt het ik net. Burk Aukeman. En I Wanna Live. Heb ook wel even. Met de muziek. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dit is Mary Amber. Gewoon ik een vrije zinnen. Die had het toen dromen. Lieke Loot.

0: mooi nummer, ja, van Mary Amber en Dream and Like Loot. Van de week al een paar keer eruit en doe het nog een paar keer. Omdat ik het gewoon een hartstikke tof vind. Jong talent Thijs, hier het hier met De Franse. Ga ik even koppelen aan Alexander Moto. Die rapt in het Fries en deze Thijs in het Nederlands. En hier, het klopt het wel. Pas wel bij elkaar.
1: Feelings.

0: Het muzikale dwarfsplein van Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: Noord-Wie.
2: Mijn mule smaakt het naar Ierde. Ik kom van Vierde. Ik kom van de Ierde. Maar laat maar gewoon lopen. Ik kom van de Ierde. Maar...
3: De woorden dansen, wij zijn Westerlauwers, komen voor de kransen. Alle beste bouwers, net zo sterk als die voor de panzers. Maar ik laat die Hannibal de berg overzetten, zal een tandjes houden. Ik hou niet van de scherp, ik moet de randjes vouwen. Breek wat jij moet tillen, vaak je rug moet je wat anders sjouwen. Kom met jij je strot en duwt je eigenlijk de keel uit, moet je wat anders kouwen. En is de grond waarop je loopt niet hoe die voelen moet, moet je hem anders routen. Zijn mensen niet meer daar op jouw frequentie, moet je ergens anders scouten. 11 was ik, 11 op mijn rug met die oranje trousers. Elfjes waren altijd al mijn vrienden die wel dansen wouden. Mijn moeder en vader die kunnen dat ook, zij soms net Franse ouders. Ze waren maar iets ouder dan ik nu ben en ik snap van hun fouten steeds meer. Want als ik uit en opgebouwd ben, dan snap ik waarom ik bij mama altijd krentenbollen mee had. En bij papa altijd broodjes smeren moest. En bij Hoyt altijd broodjes smeren moest. En waarom hij wil dat ik het uiterste van mijn leren zoek. En waarom zij mij soms niet eerder zoekt. Maar als ik dan langs drop, voelt het van binnen zoet. En tering goed. En is niks te goed of gek. En is niks te goed of gek. En dat is deeply rooted in mijn tracks. Dat zijn mijn liedjes. Dat zijn mijn liedjes, maar ook mijn stappen. Dat is mijn visie, dat zijn mijn grappen. Dat is ik, echt.
4: Het is wel leuk. Het is lastig om zo'n plaatsen.
3: Ja, maar ik kan het ook niet goed lezen, man. Zo. Ik heb echt gek gescribbeld en alles door elkaar.
4: Zeg deze man.
5: Freddy Anne, Noordwien. Ja, het zit er rest op. Deze week we draaien mooie muziek. Neskerige muziek. Eigen wijze. Eigenzinnige muziek. Onbekende. Nog net zo'n hele vernemende muziek. Van alles wat. Zijn de Jetten en Alexander Moto ook bij. Maar ook deze, Mark Lennon. Hey, ja, iets mij fans, ja, uit het verliezen. Ja, mooie live-opname hier nog te lezen. Dit Wiem, live in Noord-Wien, Mark Lennon.

kan verrassen, wist ik nog. Gewoon een aardige jongen, een keer fantastisch jongen. Een echte Amerikaanse performer, dus ik krijg maar even bij. Maar ja, we willen hartstikke leuk. Mark Lennon live in de studio. Zou ik deze band. Kom gewoon in Friesland. Prachtige jazz. Ik dacht op deze, ja, wat benauwde, brozzige Janne. We krijgen er meer, maar misschien even wat beetje in de layback jazz hinging in. Ja, hier, daar binnen de Jazz Operators live in Noorderwien. Goed weekend, hoi!

0: zinnen op het wetter, de sion strak in de wien, het lood van de bal op een wand, een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Want jouw jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.